0: raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op één na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stil stond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: I'm boy crazy, I'm boy crazy, crazy boy, I'm so boy crazy.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. De overlevingskans van kinderen met kanker is verder verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% na 10 jaar nog in leven. Dat was bij de groep uit 2005 tot 2009 nog 80%. De verbetering komt vooral door betere diagnoses en behandelingen. Met name bij bepaalde vormen van leukemie en hersentumoren stegen de kansen behoorlijk. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, stapt op na maandenlange spanningen met defensieminister Hegseth. Driscoll diende zijn ontslag in bij president Trump. Zijn vertrek komt na een reeks ontslagen en veranderingen aan de top van het Amerikaanse leger. Eerder al ontsloeg Hegseth de hoogste legermilitair, generaal George. Het Amerikaanse leger heeft nu geen door de Senaat goedgekeurde leidinggevende meer. Dan nog het weer. Vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. De bank verlaagt de omzetprognose van 4,5 naar 3%. Door de oorlog met Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn energie en brandstof duurder geworden. Consumenten houden daardoor minder geld over voor winkels. Vooral bij non-food blijven de bestedingen voorzichtig. Ook stijgen de personeels-, logistieke- en inkoopkosten. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. In de hoofdstad vielen 3 doden. In Boryspil kwam 1 persoon om het leven en raakten 9 mensen gewond, onder wie een kind. Daar werden een appartementencomplex en een bedrijfsgebouw beschadigd. Het was de 6e opeenvolgende dag waarop Kiev en de omliggende regio werden aangevallen. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. Dan nog het weer, vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: gedaan.
1: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
2: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Vanaf vandaag kunnen Nooren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Het weer, zonnige periode en droog en het wordt vanmiddag maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Het station met de meeste en beste hits.
5: Codezone FM.

Dit is Gode Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juni 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-food sector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse staat Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: is het weerbericht.
1: Vandaag is het licht wisselvallig. Vanmorgen komt vooral in het zuiden plaatselijk een bui voor. Maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In de middag ontstaan flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Er staat een matige westenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan worden. Vanavond klaart het verder op en blijft het droog. Landinwaarts neemt de wind af, terwijl aan zee later een vrij krachtige zuidwestenwind staat. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 aan zee. Tot zover het weer van het Radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Dijkstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Dat mag niet. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon, vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik staat 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er was ook een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Tussen Vlijmen en Afrit Heusden 5 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. De A348 Doesburg richting Arnhem. Een half uur vertraging bijna tussen Reden en Knopend Velperbroek. 2 kilometer file.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Geneeskundestudenten van het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's om eerder aan hun co-schappen te kunnen beginnen. Door een ongunstige loting dreigen honderden studenten studievertraging op te lopen. In een WhatsApp-groep proberen ze daarom startplaatsen onderling te ruilen. Sommige studenten koppelen daar grote geldbedragen aan. De situatie zou de druk blootleggen die ontstaat door het beperkte aantal beschikbare opleidingplaatsen en de vertraging van hun studie. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de regering inmiddels duizenden besmettingen met het ebola-virus vastgesteld. Ongeveer de helft van de geregistreerde patiënten is overleden. Deskundigen vermoeden dat zowel het werkelijke aantal besmettingen als het dodental hoger ligt. Het gaat om de op één na dodelijkste ebola-uitbraak sinds het virus in 1976 werd ontdekt. De ziekte verspreidt zich via direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen of overleden slachtoffers. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: hartelijk welkom. Week 2 alweer van vandaag in Zeit. We gaan er weer keihard tegenaan, zoals dat zo mooi heet, met Johan Derksen. Ik wilde zeggen Dries Roelfink, maar dat is natuurlijk niet waar. Valentijn Dries.
1: Waarom wilde je dat?
0: Nou, ik zat even aan die Donnie Roelfink te denken. Want het is die gast nu bij Rensen, begreep ik, hè?
2: Ja, nou, daar begrijp ik niets van.
0: Nee.
2: Want die jongen, die moet je mee, dat is de pest. Daar komt alleen maar onzin uit.
0: Nou ja, hij vindt dat zijn vrouw eigenlijk niet met een mannelijke personal trainer mag werken. Toch, dat is een beetje het probleem. Toch, dat was het ding, toch?
3: Ja, maar dan hebben ze bij die RTL Boulevard, zitten ze daar tegenaan te hikken. Maar dan zeg je toch gewoon de volgende dag, ja, iemand die echt een rare idee heeft, die is hier niet welkom.
2: Nee.
3: Dat is toch niet zo moeilijk?
2: Nou, hij heeft rare ideeën.
3: Ja, maar dat is toch niet zo moeilijk dan?
2: Okay. En daarom begrijp ik RTL ook niet, want dat is zo'n correcte omroep. En ik begrijp Jan Lenius niet, dat hij zo'n ongeleid projectiel er neerzet. Of ze willen stunten.
0: Ja, maar dat denk ik ook. Ah, dat absoluut. Maar wij hebben gelukkig fouten.
1: Maar je stunt toch niet met Donnie Roelfink?
2: Nee, tuurlijk niet. Joh, dat is toch een... Nee, met jou stunten we.
1: Nee, maar...
0: Nou ja, kijk, schrijf ik een om dit. Kijk, schrijf ik een om. Ja. Ja.
1: Nou, ja. Pas op, hoor.
3: Laat je niet zeggen, hoor jij.
0: Ja, René van der Gijp.
1: Ik ben zo weg.
0: Bas Nijhuis en Chanel van Beurden, ja! Goed, hoor. Het is bovendien de KWF Collecteweek. Daarom zitten al onze toeschouwers vandaag ook in een t-shirt. En daarop hebben ze een naam geschreven waarbij ze denken aan iemand die eventueel iets met kanker heeft te maken. Want 1 op de 2 Nederlanders krijgt te maken met kanker. 135.000 mensen per jaar krijgen de diagnose kanker. In 1949 hadden maar 25% van de Nederlandse bevolking kans op overleven. Inmiddels is dat 71%. En dat heeft allemaal met geld te maken. Geld dat u zeker moet gaan doneren voor KWF. Dat is hartstikke belangrijk.
3: Dat is knap van jou dat je dat zonder autocue doet. Ik zit er nou net te kijken naar al die dingen. En dat is knap, man.
2: Dat zou die Lubach ook eens moeten proberen. Ja, om zonder autocue viel een van die flauwe grapjes voor te leggen.
3: Eigenlijk toen je bezig was, zat ik te kijken. Is dat of het eigenlijk... Stom.
1: Dat
3: is knap, man.
0: Ja, maar het gaat ergens over. Het is hartstikke belangrijk.
3: Het gaat super ergens over. Heb je het
0: verhaal ook verteld voor je zoon?
3: Tuurlijk, mijn zoon had lymfeklierkanker.
2: Nee, maar ik begreep niet dat die jongen geen presentator geworden is. Nee, dat zou hij best kunnen.
0: Ja, zou hij wat mee moeten doen. Maar vorig jaar hadden we 5 miljoen. Dat hebben wij niet alleen gedaan, dat hebben ze natuurlijk de hele week gedaan. Collecten enzovoort. Hartstikke belangrijk. We gaan straks ook praten met een dame die hier ook is, die alles weet van collecteren, dat heel belangrijk is. En Bas, denk jij aan iemand op het moment als je over kanker praat?
4: Ja, we hebben wel in de vriendengroep is heel lang zeg maar niet geweest, zeg maar, dat het mee te maken heeft. Maar pas geleden wel dat een van de dames ook daarmee in aanraking is gekomen. En dan komt het wel dichtbij. Heel vaak is het zo van, ja, maar je leest er wel over dat het best wel veel gebeurt. Maar je denkt, oh, elke keer ben je nog uitgebleven. Maar nu, als dat zo dichtbij komt, is het best wel... En dan heb je het ook met elkaar over. Ik vind dat best wel... best wel.
3: Wij zijn als land ook best wel ver in dingen als mijn zoon lymfeklierkanker. Ja. Dat zijn wij best wel ver in de wetenschap, hoor. Dat zit echt...
0: Nou ja, als je gaat nagaan 1949, maar 25% die kans maakte op overleven. En nu 71%, dat is veel. Ja. Inmiddels al, maar nog steeds te weinig.
2: Ja. Ik denk niet dat er in Nederland een familie bestaat die er niet mee geconfronteerd wordt.
3: Nee, dat kan bijna niet.
0: Daarom, doneren, hartstikke belangrijk allemaal.
1: Maar volgens mij is er een doorslag, hè, in een onderzoek. 2 weken geleden of zo maakten ze bekend. En dat er eventueel een medicijn zelfs zou zijn. Nou, die mevrouw die kan dat misschien
0: maar
1: wel
0: weten. Voor al die vormen of niet?
1: Één vorm. Maar dan denken ze dat ze daaruit misschien ook een bepaald medicijn voor meerdere vormen kunnen halen. Ja.
0: Oké. We gaan dus ook over andere dingen praten natuurlijk. Bas, was het leuk weekend om even mee te kijken naar de scheidsrechters, je collega's?
4: Ja, ze hebben het van waarde gedaan. Ik vond een heerlijk weekend om even voetbal te kijken.
3: Waar hik je nou tegenaan, Bas? Tegen je conditie?
4: Nee, ik heb... heel vaak werk ik die fysio's zo ook allemaal met data en dat soort dingen. Ja, dus ik heb nu... kijk, die kracht die je moet terugkrijgen in die pace, dat is heel belangrijk. Maar voor mijn gevoel gaat het met rennen en zo, gaat dat lekker. En ze proberen natuurlijk heel veel op de voorvoet te laten lopen. Dan willen ze natuurlijk ook...
0: Laat het dan even zien, dat je nog...
3: Nee, maar ik heb best wel het idee dat jij nu na een paar wedstrijden denk ik ze ook alweer willen, weet je
4: wel. Ja, 100%. Natuurlijk zit je naar de kijk, denk ik, wil dat veld ook erop.
0: Jij wil erbij in, hè?
4: Ja, natuurlijk wil ik erbij in. Dus net als die koeien van het voorjaar, die willen weer straks. Ik ga straks rennen, jongens. Niet normaal. Nee, maar... Dus ik ga morgen trainen. Woensdag ga ik naar Zeist. Ga ik daar even een goede training.
0: Maar Bas, even niet voor het een of ander, hoor. Ik bedoel, ik zou het hartstikke leuk vinden als je weer terug zou komen. En dat je gaat Maar als scheidsrechter heb je daar eigenlijk geen flikker mee te doen. Ik wil als zelfs de corners nu al via de VAR worden bepaald. Ja. Waar gaat het dan nog over?
4: Ja, ik ben het met je eens. Het gaat wel steeds verder,
0: De VAR mag nu ook zeggen of het wel of niet de corner is.
4: Ja, wat hier gebeurt dat... Feyenoord krijgt hier een hoekschop.
0: Ja.
4: En dan is de nieuwe regel met de VAR dat als de VAR in de tussentijd dat die hoekschop nog niet is genomen constateert dat het geen hoekschop is, dan mag hij dus de hoekschop corrigeren naar een achterbal.
0: Maar wat heeft hij nog te doen dan straks?
1: Ik bedoel, hij misschien niks, maar hij ziet het zelf, ziet hij het niet. Wat? Daarom hebben ze die VAR nodig, om die scheidsrechter
0: te zien. Maar dat bedoel ik, dus doe het zonder scheidsrechter. Ja. Nee, maar
1: die hebben gewoon niet nodig.
2: Begrijp ik waarom ze een VAR hebben.
1: Ja. Ja, omdat dit soort mensen gewoon op het veld staan.
4: Mensen hebben echt het idee buiten die uitzending dat jij echt verschrikkelijk bent. En dit zijn momenten, hier kun je laten zien dat je ook wel sympathie hebt.
1: Maar ik weet dat Ajax heeft een keer de halve finale volgens mij van de KNVB-beker gehaald door uit een onterecht gegeven corner. Tegen Feyenoord, in de Kuip.
0: Ja, kijk, Nederland had een corner moeten hebben in de WK-finale 2010. Maar Bas, je werd aangeraakt, toen ging je de andere kant met een doeltrap, werd het een doelpunt.
5: Maar kan je niet veel beter de tennismethode hebben waarbij een team de VAR kan aanvragen? Oh. Ja, en dat je dan, als je hem goed hebt, dat je kool behoudt. En dat als je het niet goed hebt, dat je hem kwijt bent.
4: Ja, ze willen wel kijken. En in België gaan ze ook al naar kijken. Dat ze bijvoorbeeld misschien in de keukenkampioenvisie, dat ze naar een soort VAR light gaan, zeg maar, noemen ze dat dan, bewijs van. En dat hij dan een scherm hebt waar je dus dat soort momenten kunt gaan doen. Dat willen ze wel gaan testen. Maar goed, dus dat is het duurt nog niet het geval. Maar
0: als dit zich zo doorzet, heb je straks geen scheidsrechter meer nodig. Dan heb je gewoon een stem van boven.
4: Ja.
0: Stem van boven.
3: Ja,
0: stem
3: er gewoon een achter en die met een fluit.
0: Ja.
6: Valentijn, mijn zoon, wees vandaag een beetje lief voor je medemens.
0: Nou, zoiets krijg je dan een stem van boven die even jou toespreekt.
2: Ik
0: vind
2: wel
0: lief.
2: De scheidsrechters bij hockey goed samenwerken. En ook dat je dat beelden even kunt bekijken. Die hebben het wel aardig voor elkaar, vind ik.
4: Ja, hebben wij trouwens ook een keer geprobeerd als proef met twee scheidsrechters. Ja. En dan zonder buitenspel, hebben we ook een keer geprobeerd. Dus, maar ja, vind maar iemand die net zo fluit als ik fluit. Dat is best lastig.
2: Die zijn er niet, Bas. De meesten die handhaven gewoon de spelregels.
4: Ja, dus dan mag je op de ene helft mag alles en op de andere helft niet. Dus,
2: maar daar is het ego van de scheidsrechters ook groot voor.
4: Ja.
0: Zijn jullie trouwens uitgenodigd door de... Voor de bruiloft van Weghorst of niet? Want ik bedoel...
4: Nou,
2: van wie?
0: Nee, van Weghorst, ik ga trouwen nu.
1: Ik verwacht wel een uitnodiging. Ja, we zijn altijd heel positief over
3: Ik
1: Weghorst.
3: Denk wel die in de kerk trouwt.
2: Ja.
3: In de kerk?
2: Ja.
0: Maar jij noemde net even Arjen Lubach. Dat was niet kapot van, begrijp
2: ik. Nee, ik heb met de aandacht gekeken. Ik heb me altijd afgevraagd, die jongen die is begonnen... toen had hij waanzinnige cijfers. Ja. En ik ben daar heel positief ingegaan. En ik heb het nooit leuk gevonden. En ik kom altijd aan hier, op het parkeerterrein... als Lubach geweest is, dan zie je dat publiek... dat zijn allemaal studenten, jonge mensen. Dus misschien dat in studentensociëteiten en in de grachtengordel... dat ze moeten lachen om die humor. Maar ik vind het echt volksverlakkerij. Want ze hebben een hele grote redactie. Het is een heel duur programma. Die zitten de hele week grapjes en woordspelen... te bedenken. Die tikken ze in voor de autocue. En dan gaat Lubach en Diederik Smit, waar ik ook nog niet één keer om heb kunnen glimlachen, die gaan dat voorlezen. Dan komt de lachband eromheen en dan denken ze dat het leuk is. Het is afschuwelijk.
0: Ja, maar dit is een ander programma. Het is Taskmaster.
2: Jawel, maar precies. Maar de principe is hetzelfde. En dan hebben ze zo'n stuk of vijf van die B-cabaretiers.
0: Donnie Ronnie.
2: Ja, dat soort types, ja. Of je kunt het ook dorpsidioten noemen. En die moeten dan leuke opdrachtjes doen. Het is gewoon een verschrikking.
0: Dorpsidioten. Ik heb het ook wel... Heb jij gekeken?
1: Nee, ik heb niet gekeken.
0: Jij ook niet gekeken? Ik heb er ook met verbazing naar zitten kijken. En dan zitten ze eerst die jongens toe te spreken, die dame ook. En uiteindelijk mogen die allemaal opdrachten doen. En dan krijg je dit.
7: Deze week was de opdracht... neem een zo schattig mogelijk object mee.
8: Ja, dat heb ik ook gedaan.
7: Wat heb jij meegenomen, Donnie Ronnie?
9: Boomschors met modder. Kijk nou toch. Het is in het algemeen, hè, die texturen die liefkozende emoties oproepen.
10: Maak een zo groot mogelijke zeepbel.
9: Doe het voor mij en tegen de andere kandidaten.
11: Waarom kan ik ook helemaal niks? Au.
7: Je zei, ik kan ook helemaal niks. Maar ja, je kan alleen niet zo goed bellen blazen. Maar dat betekent dat je alsnog ook heel succesvol kunt worden met andere dingen natuurlijk.
8: Ja, is dat zo?
7: Nou ja, Kylian Mbappé, hele slechte bellenblazer, wel heel succesvol.
8: Ja.
2: Dat was een grap.
1: Ja, ik wil even bij zeggen. Ja, waanzinnig. Maar die kijkcijfers waren toch dramatisch.
2: Vijf, 65, geloof ik.
0: Ja.
2: Goed, dat viel me nog wel mee, maar vanaf volgende week zitten ze om 11 uur. Dat scheelt je ook weer 200.000.
1: Maar die ene jongen in dat oranje pak, dat
0: Donnie Ronnie.
1: Is dat Donnie Ronnie?
0: Ja, toch? Oh.
2: Die zit ook in België, hè? In de slimste mens steeds te raaskallen.
1: Meen je niet? Ja. Dus zelfs in België is die populair.
2: Ja, nee, maar dat vinden ze in België een character. Ja. Bij ons zouden we zeggen, hij moet professionele hulp hebben.
1: Ja. Heel snel weer.
12: Hij heeft in België volgens mij dat hij een theatershow gedaan. Dan staat hij de hele tijd achter het doek.
0: In donker staat hij toch?
12: Staat hij in donker, achter het doek. En op een gegeven moment is de zaal leeg. Na 20 minuten, want niemand vindt iets. En dan is de zaal op een gegeven moment. Helemaal niemand komt weer. Ook heel goed, hoor.
0: Nou ja, goed, die jongen die hier laatste gast was, Ruben van Gucht of
12: Ruben,
0: iets? Ja, die heeft die talkshow gestart,
12: ja,
0: hè?
12: Die wil een beetje wat wij doen, wil die een beetje...
0: En? Je hebt gekeken?
12: Ja, dat was ook niet echt spannend.
0: Nee?
12: Nee, dat is een moeilijke opstart, kan ik jou zeggen... om een groep te krijgen die dat leuk voor elkaar hebben.
0: Dat had zo'n aankondigingsfilmpje, had je me laten zien... dat ze zeiden, we gaan het met elkaar doen, geen andere deskundigen erbij. Nee, hè, gewoon uitgesproken.
12: En de week doornemen.
0: De week doornemen, ook belangrijk. Humor, ook belangrijk.
4: Ja.
0: Ja. Ja. Pas Nijhuis hadden ze niet natuurlijk.
12: Nee. Raymond Mens hadden ze ook niet.
0: Nee.
4: Raymond. Ja. Ik had Raymond nog wel even gebeld vanmiddag, of hij vanavond ook was. Maar hij had een signeersessie in Deventer.
0: Oh ja?
4: Ja. Dus ik denk dat daar ook wel heel veel mensen nu zijn. Denk je niet? Om een beetje in diezelfde graf te blijven van het vorige programma.
0: Nou ja, het komt moeilijk op gang. Maar het programma kwam moeilijk op gang daar in België.
13: Hoor je een vraag? Wat is jullie body count?
14: Oh, maar telt dat met vriendinnen of moet prostitutie er ook bij zitten? Want dan zijn het er veel. Ik vind dat moet iemand mij zo'n druif voederen. Dat heb ik altijd al eens willen meemaken op tv. Come on, Tom.
15: Allee.
14: Neuken. Oh, sorry, ze zijn al aan het filmen.
13: Even bergjes zo.
14: Hoi, ho, de tunnel in. Maar goed, nee. Maar als je geen kaatred gaat, dat doe ik niet echt geleden.
13: Dat is absoluut een feit. Zonder dat we alcoholgebruik willen stimuleren, maar dat is gewoon zo. Iemand die het
14: spreek voor jezelf.
13: Niet mee eens is de ambassadeur van de VS. Als er iemand Frank van den Broeke mag verwijten, zijn wij het.
14: Ja.
13: Vlamingen.
14: Ja.
15: En ik ook.
14: Ja. Is een debiel, maar het is ons een debiel.
13: Zoiets.
14: Het enige dat leuker is dan happy hour is een happy end.
13: All right.
0: Het is allemaal wel lastig om het helemaal
2: te krijgen. Kijk, dit zou in Nederland helemaal niet scoren, wat die mannen doen. Maar ik denk dat wij in België ook niet zouden scoren.
0: Denk je niet?
2: Nee.
0: Dat mensen ons niet kunnen...
2: Nee, dat ze ons een te grote bek toe dichten.
0: Dikke nek allemaal.
12: Ik denk dat wij stadions vullen daar.
0: Stadions. Dat denk jij?
12: Ja. Die België... Voordat je het weer zit in het IJsselstadion.
0: Ja, het grappige, dat stel dat daar staat van de week... toen Johan zei, niks rancuneus dan een wijf.
12: Helemaal uit België.
0: Ja. Dit waren allemaal Belgen vorige
12: week. Wilfred, als je door Antwerpen loopt, moet je met iedereen op de foto... die Belgen, dat gedeelte van België, kijkt heel erg naar dit programma.
0: Ja? En die kunnen het wel aan?
12: Die vinden het prima. Oh. Die vinden het heel leuk, ja. Okay. Serieus.
0: Maar nu ondertussen hebben we eindelijk een begroting, begrijp ik, Jano, hè?
5: Het duurde even. De bedoeling was eigenlijk dat ze
12: zitten
5: afgelopen...
12: daar die 46 punten van Chris Woertje?
5: Ja, ik ben benieuwd met Chris.
0: Het is wel grappig dat je dat zei. Vanochtend dacht ik, ga toch eens even die Dylan appen. Dus ik app die Dylan. Hoe kijk jij tegen die 46 punten van Chris aan? Zegt ze, nou, wat is dit nou voor gekke timing? Laten we eerst de begroting regelen. Wij vinden die 46 punten van Chris eigenlijk veel belangrijker.
5: Ja. Zou ik uit opmaken dat ze er niet in zitten. Maar het was inderdaad spannend. Vorige week vrijdag wilden ze eruit komen. Dat lukte niet. Dit weekend is er toen doorgesproken, doorgedacht. Dat lukte ook allemaal niet. Vanmorgen om 10 uur wilden ze er een klap op geven. Dat werd 11 uur, dat werd 1 uur, dat werd 6 uur. Is uiteindelijk gelukt. Ze zijn eruit. Ging er eigenlijk allemaal om die begroting. Ja, dat gaat natuurlijk over inhoudelijk. Waar geef je het geld aan uit? Maar daaronder lag eigenlijk vooral de discussie. Ja, gaan we over links, gaan we over rechts? Ja. De wedstrijd om de beeldvorming, dat werd een staarwedstrijd. Wie knippert als eerst? Iedereen hield dagenlang de hakken in het zand. En dat komt eigenlijk doordat ze zo breed mogelijk over het midden willen samenwerken. Maar iedereen heeft een andere uitleg over het midden. Dus op een gegeven moment zeiden CDA en D66... dit is voor ons veel te rechts, dit moet meer over links. Nou, dat schijnt uiteindelijk wel ook toch nog wat meer naar hun midden aangepast te zijn. Dus zodat ook Pro zich er makkelijker in kan vinden. Maar ze noemen het nog steeds een breed akkoord. En Rob Jette lichtte dat toe toen ze eruit waren.
16: Ja, wij hebben als ministerraad een besluit genomen over de begroting voor volgend jaar. Die wordt zometeen aan de Raad van State aangeboden. We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen... en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
17: Worden er bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel geveegd? Verdwijnen die?
16: U zult binnenkort zien welke bewegingen wij maken... maar we doen echt een aantal forse handreikingen.
18: Hoeveel ruimte is er nu nog voor de oppositie... om toch nog opnieuw aan deze begroting... die met bloed, zweet en tranen tot stand is gekomen, te gaan sleutelen?
16: En dan zeg ik ook als oud-Kamerlid... Het parlement heeft altijd het hoogste woord. En zij bepalen uiteindelijk in november hoe de totale begroting eruit ziet.
18: Dus er is ruimte?
16: Absoluut. Dank jullie wel.
0: Het hoogste of het laatste woord?
5: Nou, het is in ieder geval zo dat ze op dit moment zelf eruit zijn. Nou, chapeau. Hebben ze nog steeds geen meerderheid? Want de keuze hebben ze in de formatie niet gemaakt. Dat is ook waarom de discussie nu weer zo lang duurde. Want ze hebben gewoon niet kunnen kiezen van... gaan we nou echt met Pro een meerderheid krijgen? Met JA21 die meerderheid. Dus die begroting die nu tot stand is gekomen met heel veel gesteggel... daar moet nog steeds aan verbouwd gaan worden. Dus elke millimeter waar ze nu hard voor hebben gevochten... kan alsnog veranderen. Want de oppositie moet er dus nog bij. Dat gaat na Prinsjesdag gebeuren. Ze willen wel nu al wat gesprekken voeren. Maar dat wordt ook een raar gesprek. Want die begroting mag pas na Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Dus ze kunnen de oppositie nog steeds niks laten zien de komende 2 weken. Maar in ieder geval wordt het wel heel spannend. Ook dit najaar. In november stemt de Tweede Kamer erover. In december de Eerste Kamer. Maar er moet alsnog een hele hoop gebeuren na waar ze nu uit zijn gekomen.
0: Maar hoe is het nou? Is het nou D66 GroenLinks tegenover VVD? Is dat nu de stemming op dit moment een beetje binnen die coalitie?
5: Nou, dat is wel het beeld dat wel... redelijk duidelijk werd de afgelopen dagen. Dus vooral CDA en D66 die Pro ook aan boord wilden krijgen... tegenover de VVD die bang was om JA21 SGP, de rechtse partijen, te verliezen. Uiteindelijk ging dat inhoudelijk bijvoorbeeld over... ga je de vermogenden meer belasten? Ja. Er is een gedoe met box 3. De manier waarop je dus vermogen van particulieren belast.
0: Niet doen.
5: Ik begrijp dat daar uiteindelijk toch een deal over is gemaakt. Het is nog even kijken wat er precies is geworden. Maar er is ook een deal gekomen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat punt waar Pro heel graag wat op wilde bereiken. Die zeiden eigenlijk alles moet van tafel. Ik begrijp dat daar echt wel een flinke handreiking is gekomen. Maar het gaat niet helemaal van tafel. Dus dat zal alsnog
0: discussie
5: geven.
0: Denk je dat Jette gaat doen dan, Johan? Gaat Jette dan mee of niet? Klaver, gaat hij mee of niet dan? Wat denk jij? Ik denk dat Klaver tot het uiterste gaat.
2: Ja, die is wel tot het uiterste, want oppositie dat scoort wel goed in de populariteit. Hè? Dan krijg je altijd wel heel veel aanhang. En het is natuurlijk ook een commercieel onderwerp wat hij verdedigt. Hè? Want ik vind eerlijk gezegd dat hij op dat vlak ook wel gelijk heeft... dat die sociale zekerheid gewoon een draai om de oren gekregen heeft... van die heren daar aan tafel. Ja. Ik heb me wel aan Jette geërgerd met van die stoere taal in de krant... over de boeren. Boeren op de snelweg, volstrekt onacceptabel. Mm. En als er een wetsovertreding gedaan wordt... dan moet er ingegrepen worden door de politie. Dan denk ik, dat heb ik je 40 keer niet horen zeggen... toen Extinction Rebellion op de snelweg zat.
0: Nee.
2: Die moeten ze nu ook wel doen.
5: Ja. Nou, het is inderdaad zo dat hij toen met die boerenprotesten... heel erg stevig zich heeft uitgesproken. Toen wel ook heeft gezegd dat geldt voor de boeren... maar ook voor Extinction Rebellion. En eigenlijk iedereen die überhaupt maar denkt op de snelweg te kunnen demonstreren. Hij heeft zich daar nu niet over uitgelaten, die demonstratie van afgelopen weekend. Wat wel zo is, er is toch een verandering geweest. Vorige week heeft justitieminister Van Wil gesproken met de burgemeesters en met het OM. En daardoor is er nu voor het eerst wel ook echt gebeurd... dat de demonstranten zijn aangehouden die op die snelweg zaten. Waardoor 6, het OM kan gaan vervolgen... 53 zijn er aangehouden. Die 6, dat was vorige week een zaak die speelde. Ja. Maar diegenen die afgelopen weekend in Den Haag op de A12 zaten... die zijn allemaal aangehouden, is de naam van genoteerd... waardoor het OM nu wel een strafzaak zou kunnen beginnen.
2: Dat vind ik ook heel normaal.
0: Allemaal dubbele namen waarschijnlijk, of niet?
2: Maar het is, het is wel zo dat... die mensen die hebben dus 40 keer een overtreding begaan... en hebben geen strafblad. En... ze blaken van zelfvertrouwen, want ze zei al in de krant van... joh, die rechter kan ons nooit veroordelen, dat is een recht wat wij hebben... en daar houden we aan vast en dat blijven we ook doen. Ze blijven arrogant. Maar als je ook de leeftijden ziet... het waren mensen tussen de 40 en 72... van die hoogopgeleide natuurfreaks, weet je wel... die op een duur appartement ergens wonen en geen zorgen hebben... en dan kun je overal principieel bij opstellen.
0: Jan Bas Nijhuis en dat soort jongens allemaal. Ja, dat is...
15: Jan Bas, ja. Pieter Jan Jaap.
0: Ja, dat soort jongens allemaal.
15: Goede Vroot.
0: Ja. Nou goed, we gaan het...
5: bezig met schrijven.
0: Ja. We gaan het even afwachten met die begroting. Ik maak me nog wel een beetje zorgen. Ik denk dat er nog heel wat
5: gaat gebeuren. Gaat echt nog heel lastig worden. En sowieso is het ook wel pijnlijk hoor voor dit kabinet hoe dit nou is gelopen. Want zij begonnen allemaal met nieuwe politiek, samenwerken, compromissen sluiten... over ego's heen stappen. En dan lukt het met z'n drieën niet eens om eruit te komen.
0: Nee.
5: Ook dat legde ik nog even aan Jette en Eelco Heijnen, de minister van Financiën, voor.
2: Ik las net een goed stuk van Wouter de Winter... waar hij analyseerde dat... die Bontebal helemaal niet kan onderhandelen en discussiëren. Dat hij heel snel geïntimideerd is door een grote bek aan de andere kant van de
0: tafel.
2: Daar
0: moet hij nog even aan wennen, las ik ook,
2: ja. Die moet nog even een grote jongen worden, weet je wel.
0: Ja, toen Jack van Gelder tegen hem tekeer ging, wist hij ook niet wat hij moest zoeken op dat moment.
5: Nou was het voor ons de afgelopen dagen ook wel gissen, waar staat het CDA nou? Want van D66 wist je dat heel duidelijk, van de VVD ook. En CDA koos niet echt, maar uiteindelijk lijkt het er in ieder geval op dat die nu ook vandaag in ieder geval hebben gezegd van we moeten die knoop doorhakken. En die zijn dus eigenlijk zich gaan voegen bij D66. Dus daarmee is er beweging
0: op,
5: gekomen.
0: Maar. Hij pakt uiteindelijk op. En had jij nou gebeurd? Nog iets voorgelegd maar, aan Heine en Jette of niet?
5: Ja, ik probeerde daar net naartoe te praten, dus we kunnen even kijken. Oh.
16: We hebben niet voor niks verschillende oppositiepartijen uitgenodigd om bij ons aan tafel te komen zitten. En we hebben veel van hun ideeën ook echt kunnen inpassen in de begroting. En daarmee laten we ook zien dat we ja, niet alleen maar voor ons eigen gelijk staan, maar graag willen samenwerken om mooie dingen voor Nederland voor elkaar te krijgen.
18: Compromissen sluiten, over ego's heen stappen. Is dat precies hoe het is gegaan?
16: Ja.
18: Ja, waarom duurde het dan zo lang?
19: Omdat het een hele ingewikkelde puzzel is. Dus nogmaals, we kijken niet alleen, kan je een begroting maken voor 3 partijen... maar kan je dat echt met meerdere partijen, kan je er iets neerleggen waar iedereen in herkent. Er zijn natuurlijk gesprekken aan vooraf gegaan, hele zomer aan doorgewerkt. En we denken echt dat hier een hele goede basis ligt. Goed voor Nederland, maar ook goed voor het parlement.
0: Ja, geweldig. Fantastische basis.
2: Maar ik denk dat dit een goede penningmeester is.
0: Ik weet wel zeker, die houdt alles in de gaten.
2: Kijk, hij houdt alles in de gaten en hij laat zich niet gek maken. Nee is nee. En de VVD heeft altijd wel goede penningmeesters.
12: Als het goed voor links is en goed voor rechts, dan moet het ergens anders betaald worden.
0: Ja.
12: Er moet geld op tafel komen. Waar komt het geld vandaan dan?
2: Ja, er moet dadelijk eerst weer 2 miljard naar Oekraïne. Ja. Want die moet afweer geschud.
0: Ja of nee? Ja. Vind je dat ook dat het moet?
2: Wat?
0: Dat moeten we eigenlijk toch wel doen, of niet?
2: Ja, je kunt er niet onderuit. Nee. Je kunt er niet uitstappen, want je doet het voor die mensen. Maar langzamerhand leidt heel Nederland armoede omdat wij Oekraïne moeten helpen.
0: Ja.
12: Ja, maar die andere landen moeten net zoveel bijdragen.
0: Spanje doet niks van, hè?
2: Ik heb begrip voor de situatie, maar het duurt wel erg lang.
0: Ja, dat is zo'n status quo. En die Russen hebben nu weer nieuwe drones, zag ik. Die hebben nu een steeds speciale turbo, want die kunnen 600 km per uur. Die kun je bijna niet te pakken krijgen, die dingen.
2: Nou ja, en ze zijn vogelvrij zonder die raketten.
0: Ja, ze hebben geen afweer
2: geschud.
0: Dat is echt heel lastig.
2: Dat is wel treurig, hè, want iedere dag in het journaal is er weer zo'n flat opgeblazen.
0: Ja, dat is echt heftig, ja.
12: Ja,
0: en Henk Veerman dit weekend. Dat is jouw mannetje van het weekend. Henkie Veerman, hè? Dat Henk dat kon, hè?
12: Ja, tuurlijk.
0: Dat zie je niet aankomen, Ben.
12: Nee, zeker niet.
0: Nee, Henk is in zijn nadagen nog even hoogstandjes aan het laten zien.
12: Mooi, hè?
0: Komt hij aan, Henk? Die gaat er omheen zo meteen. Let op. Ja, dat doet hij knap, hoor. Om die keeper heen. En dan is hij eigenlijk te ver uitgeweken, Henk. Maar dan doet hij dit. Hop! Hey! Ja. Henkie, goed man.
2: En dan gewoon weglopen, hè?
0: Ja. Dan moet de herhaling eens kijken. Is echt knap, hoor. Hop, om die keeper heen. En dan denk je, nou, nu is hij kwijt. Hop! Ja. Schitterend doelpunt. Goed doelpunt, hè?
12: Maar René, dit is toch echt cult. Als je hem dan na die tijd ook echt voor de tv ziet met zo'n interview. Ik vind dit zo mooi.
0: Ja, hij is goed.
12: Hij is zo mooi.
2: Maar
12: zo
2: die gozer die kan zo bij Feyenoord spelen. Want die gozer die er nu komt, die Ferry, die kan er werkelijk helemaal niks van.
0: Dit is de verkeerde Ferry.
2: Ja.
0: Ze hebben de verkeerde genoemd.
2: Dus die Henk Veerman die scoort meer dan
3: Maar die Ferry die was ingevallen, die heb je gezien.
2: Ja,
3: was niks.
2: Team, hoor, die kan er niks van, werkelijk waar. Die kan niet eens
3: lopen. Maar wij het over hadden net, die keeper ook niet, hoor.
2: Die keeper is slecht. Dat is echt slecht.
0: Ja.
2: Kijk, hij had het zelf, je had vroeger die keeper die nou weer reservekeeper is bij Twente, die bij Sparta gespeeld heeft.
12: Drommel,
0: ja.
2: Die, als die dook, die kwam niet op zijn zij, maar op zijn buik. Want die kon gewoon niet duiken.
0: Ja,
2: en dat was geen keeper. En deze doet het weer. 2 ballen in die linkerhoek en hij komt 2 keer op zijn buik in die linkerhoek. En je moet je lang maken.
3: Hoe? Maar je kan toch wel bij
0: strekken.
3: Als je gewoon...
2: Als keeper zou ik hier geen grapjes over maken.
0: Nee, maar
3: je zou bijna zeggen dat...
2: Wat die Feyenoord-keeper voor heeft op jou, dat hij ook bij slecht weer gewoon duikt.
0: Zijn haar staat wel goed. Ze viel mij ook op. Die staat goed. Nee, maar hij pakt niet zo heel veel. Maar die Drommel had vorig jaar een geweldig seizoen. Je kan
2: bij
0: wel
2: Sparta
0: zeggen,
2: heeft hij een goed jaar gehad.
0: Ja, ik snap niet waarom hij op de bank gaat zitten. Bij Twente ook gezegd. Snap ik echt helemaal niet van.
2: Geld zijn.
12: Zo worden munten zijn.
2: En misschien
0: hij gaat niet op de bank zitten, die wil dan lekker voetballen.
12: Ja, joh, die gasten denken alleen maar geld, man, die voetballers. Ja. Denk alleen maar geld.
5: Alfant, als je zo'n paas hebt bij Groningen, ook elke keer met die paas die geeft waar hij gescoord werd.
2: Die heeft een hele mooie trap, ja.
12: Die heeft een mooie trap, maar die laat zoveel ballen door, man.
0: Oh, wacht, hij stond in de basis trouwens, Drommel, dit weekend. Tegen Cambuur, dat was niet zo fijn. Daar kon ik niet meer naar kijken op een gegeven moment. Daar werd ik niet vrolijk van.
2: Dat Cambuur, dat wordt degradatie, hè?
0: Nee, Johan Plat. Ik zou zeggen, Henkie weer aan het roer. Want dit gaat niet goed komen.
2: Nou, ze hebben gewoon niet goede spelers.
0: We worden helemaal weggespeeld elke week.
2: Maar dan kun je die trainer niet de schuld van geven.
0: Nee, hè?
12: Het is ook wel sneu als je op het paard gezen wordt bij een Telstar. Ja. Je gaat dan naar Utrecht.
0: Ja.
12: En je gaat vol zelfvertrouwen. Ga je er voor die groep staan.
0: Nou.
12: En het ziet er niet uit.
0: Nee.
12: Het ziet er helemaal niet uit.
0: Nee, er zit geen idee achter, lijkt het wel.
12: Er zit niets. Die spelers begrijpen het idee in ieder geval niet.
0: Nee.
12: Anders gingen ze het doen, maar... Ze snappen er helemaal niks van.
0: Nee, financieel gaat het ook niet goed met Utrecht. Dus als ze dan opeens in de problemen komen, dan kan het hard gaan.
2: Maar dat komt zeker omdat Jansma van het koud buffet alles op heeft.
0: Nou ja, die plundert het buffet nog wel eens hier en daar. Oh, en Zeefuik, ook geweldig.
2: Ja, maar die deed goed.
0: Zo,
2: ja,
0: maar
3: Zeefuik is 2 meter, is snel, maar hij scoort niet.
0: Nou?
3: Nee. ik heb die Zeefuik, ik heb wel eerder een goal tegen PSV van hem laten zien.
0: Ja.
3: Maar ik bedoel, hij is naar Leuven gegaan. Een paar wedstrijden speelt 0 doelpunten. Heracles, een paar wedstrijden speelt 0 doelpunten. Als deze, ik zit altijd naar Zeefuik te kijken en denk bij mezelf, als die nou ook nog doelpunten gaat maken.
0: Zo.
12: Ja.
3: Dan is goed.
2: Ja, hij kan goed voetballen.
12: Het is heerlijk om te zien.
3: Hij kan heel goed voetballen, maar zowel bij Heracles als bij Leuven heeft hij niet 1 doelpunt gemaakt. Dat kan
12: maar bij Heracles stonden ze onderaan. Want
3: dat weet ik ook wel. Maar als hij nou gewoon eens bij Fortuna Sittard 16 doelpuntjes maakt. Dat is prima.
12: Ja, en die buis zit er achter zijn reet aan. Hij zegt dat hij dat gewoon nodig heeft.
3: Ja.
12: Dus,
3: dat is een goede speler, man.
12: Ja.
0: Maar goed doelpunt. Hey, Nederland eindelijk een beetje stelling nemen. Hè? Ik zag die Pauw gisteren zitten.
12: Ja, met die Frank Pauw. En laten we nou eerst bij de KNVB zelf kijken. Maar nu loopt Nederland zogenaamd voorop. Nee, ze hebben altijd
0: Infantino
12: ze overal achteraan gelopen. Infantino weg. Het is de muis die brult. Wat denk, te spelen, man?
2: Nee, maar ik ben het wel met je eens. Want kijk, al die leden van de kleine landen, Zuid-Amerika en Afrika, die krijgen poen van de FIFA. En die steken trouw hun vinger op. En de KNVB kan eisen dat Infantino weg moet. Nou, dat doet hij gewoon niet. En met stemmen krijgen ze het niet voor elkaar. En het is wel, ik vind het wel tragisch, hoor. Wij waren heel kritisch op Qatar, omdat daar de mensenrechten werden overschreden. Maar dat kon niet teruggedraaid worden. Toen heeft de KNVB ook gezegd van, dit doen we nooit meer. Waar de mensenrechten geschonden worden, kunnen we geen WK houden. Nou, intussen had Infantino Saoedi-Arabië al gecontracteerd. Ja. Weet je wel? En ze hebben zich altijd heel slap opgesteld.
12: Ja, joh, met die
2: en
12: band.
2: Nu ineens moet hij weg, maar dat is weer een onredelijke eis. Het is zoiets van jij eruit of ik eruit. Ja, ja. Nou, dan gaan hun er maar uit, want hij gaat er echt niet uit.
12: Hij gaat er echt niet
2: kijk, en het
12: uit.
2: Is natuurlijk een machtsverlusteling eerste klas. Hij trekt zich niets aan van de organisatie, want ze willen niet alleen hem kwijt, maar de hele organisatie herstructureren, dat niet één man alle macht kan hebben en kan doen en laten wat hij wil.
0: Ja, maar hij gaat wel ver. Hij zit bij Poetin in het vliegtuig, bij Trump in het vliegtuig. Hij geeft zichzelf veel meer geld dan nodig is.
2: Onacceptabel.
0: Gaat langs alle afspraken heen.
12: Ja.
2: Maar, nee, maar ook dingen dat hij medewerkers aantrekt voor veel te hoge salarissen en dat soort dingen. Dat hij zijn salaris van meer dan 2 miljoen niet accepteert. Dan wil hij meer hebben. Ja.
12: Maar hij was zogenaamd volgens Frank Pauw, want die liep nog achter hem aan, hè, drie of vier maanden geleden. Want hij, die Infantino, die begreep tenminste wat de wereldpolitiek was. En nu moet hij ineens weg. En ik ben het wel met hem eens. Maar de KNVB heeft zelf altijd achter iedereen aangelopen. En vorige week was er dan een EK voor vrouwen onder 20, of WK. En toen trok iedereen ineens de keutel in. Want ja, die Polen, want het was in Polen, die zeiden van, dat is leuk en aardig, wij hebben er hoop geld aan besteed. Wij willen gewoon dat het toernooi georganiseerd wordt.
0: Ja.
12: Onder de FIFA-vlag. En niemand zou meer aan die toernooien meedoen. Hup, een week van tevoren, ja hoor, het toernooi gaat gewoon door.
2: Ja, maar het zijn allemaal eigen belangen. Het zijn allemaal eigen belangen.
5: Ja, maar het feit dat het is ook wel zo, als je moet toch ook een keer stelling nemen. Ja. Je kunt zeggen, het is te laat misschien. Maar nu wordt het toch gewoon gezegd, want dit willen we niet. Dus dan kun je ook, kijk, als je niks doet, zeggen we even, ze lopen er weer achteraan. Nu nemen ze een keer stelling, zeggen ze, we willen dit niet.
12: Ja, maar
5: en dan zeg je weer van, ja, dit is heel
0: goed, Bas, vind ik ook.
12: Een congres in 2028 organiseren. Dat is, volgend jaar wordt hij herkozen. Dat is toch wel allemaal...
0: Ja, ik moet eerst een alternatief hebben. Is dat voor jou?
2: Ze moeten eerst met een kandidaat komen, als je wat kandidaat wil. Hè? En ik ben nog niet gebeld, moet ik eerlijk zeggen.
12: Nee.
0: Of Kees Jansma, dat kan ook.
2: Zal een moeilijke keus worden.
5: Maar het is wel wat Johan zegt. Kijk, wij in Europa maken er misschien een heel ding van. Maar het is wel Johan. En die andere landen...
0: Ja, die steken dat
5: geld in. Die krijgen zoveel geld natuurlijk. Die
2: maar ook die dat interesseert ze ook niets in Afrika. Als je geen ballen en geen velden hebt. En dan denk je, je krijgt een groot bedrag van de FIFA. Kunnen we leuk met de kinderen voetballen. En die maken zich niet druk dat de mensen in Saoedi-Arabië overtreden worden.
0: Lekker op de Bahama's zitten met hetzelfde. Dat is het probleem een beetje.
12: Ja. Maar ook die kleine Europese landen. UEFA die praat voor niemand, want iedereen praat voor zichzelf. Dus Gibraltar die vindt de FIFA ook prima. Je denkt toch niet dat al die Europese landen tegen die Infantino stemmen? Nooit, joh.
0: Nee, maar een beetje
2: kijk, je hebt wel de Scandinavische landen, Duitsland, Engeland. Ja. Die zijn wel heel kritisch.
12: Die
2: maar
12: wel.
2: Dat tikt niet aan.
12: Nee, daarom. Nee.
5: Maar dan kun je ook zeggen van, ja, is mooi dat de KNVB als een van de weinige landen dan wel dat doet.
12: Ah, die KNVB.
2: Oh ja, wel. Ik vind het wel stoer. Alleen ik vind het een beetje ongeloofwaardig. Want ze hebben altijd gedwee achter de FIFA aangehobbeld. Hmm. En die generaal-secretaris of zo, die mag...
0: Gijs de Jong, secretaris-generaal,
2: Nee, die mag Gijs de Jong, die mag geen directeur heten, want want daar is hij mevrouw weer. Mm-hmm. Maar die had nooit babbels in Qatar.
0: Toen zei hij, we gaan niet.
2: Nee,
0: niet dat, hè?
2: Ja, maar daar kwam ook niks van terecht.
0: Nee.
2: En later heeft hij zich daar gewoon aan overgegeven. En dan denk ik, ja, en nu heeft hij weer een grote
0: Maar
2: mond.
0: Toch ben ik met Bas
1: Maar met die vrouw zitten we nog weer 3 jaar opgescheept, hè?
0: Oh ja?
1: En, de benoeming van haar, de voorgenomen benoeming... die hebben alle clubs hebben daar een schrijven van gekregen. En dat schrijven dat kwam tijdens de wedstrijden van Ajax en Twente. Dus die zijn voor de Europese voetbal.
0: Ja.
1: Dus die zijn zo bezig met de clubs en zo. Die zijn alleen met zichzelf bezig. Maar zij heeft er ook
0: nieuws?
1: Een puinhoop van gemaakt. Vitesse, dat was bijna verdwenen, mede door de KNVB. Nou, dit hele traject, wat ze nu bewandelen over die FIFA. En zij gaat gewoon 3 jaar door. Nou, er zit ook een raad van commissarissen. Werken op waar, dat gaat helemaal nergens.
2: Nee,
1: je
2: maar
1: wordt nergens
2: het is,
1: meer
2: het is, die mevrouw heeft ook geen enkel charisma. Ze heeft geen verleden in het voetbal. Ze heeft geen netwerk.
1: Nee.
2: Wat moeten we ermee, joh?
1: Nee, en Nigel de Jong precies zelf.
0: God is niet
1: ook
0: blij
1: weer 3 jaar door.
0: Ja.
1: Nee. Ja, en hij zit alles goed te praten, maar
0: nee.
1: Hij wordt betaald door de KNVB.
0: Nee, dat is helemaal niet zo.
1: Hij
0: goed dan? Hij zegt alleen
1: het is allemaal
0: dat...
1: geweldig van de KNVB.
0: Nee, hij zegt nee, dat stelling nemen is toch ook wel een keer goed, Valentijn. Dat is een keer stelling nemen, eindelijk een keer.
2: Ja, nee, maar ik vind het gebaar stoer. Maar er is niet goed over nagedacht. Want ik denk dat

0: Jawel, ik vind het gebaar wel stoer. Want ik ben het er roerend mee eens. Ik vond dat we veel meer kabaal hadden kunnen maken met Qatar. Maar Saudi-Arabië vind ik onacceptabel. Dat had je nog wel terug kunnen draaien. Maar dat heeft hij gedaan. Die lul, die Infantino, had zelfs een gratis kantoor op Qatar. Ja, dat was het hoofdkwartier. Ja. Het is toch niet te geloven.
1: Maar ook in Amerika heeft hij een hoofdkwartier neergezet. Ja. Ja. Zo. En dat hij met dat vliegtuig van Poetin. Ja.
0: Nou ja, en die soap met Donald Trump. Dat is natuurlijk onvergeeflijk voor een voorzitter van zo'n grote bond om met hem om in een hoedje te spelen.
2: En die rode kaart was toch ook wel de
0: lachwekkend.
2: Dat kan toch niet?
0: Kijk, dan moet de voorzitter zich nooit mee bemoeien. Want als Donald Trump zich zou bemoeien met een beslissing van de FIFA, dan hangt hij in de hoogste boom. Maar hij hoeft maar één keer te bellen.
1: Ja, ja.
3: Hey, wat krijgen die bonden allemaal?
1: Ik weet niet of ik zou van schrijven. Maar toen, met die rode kaart, toen liet die stoere KNVB zich ook niet horen. Pas toen de UEFA er wat over zei, toen zei ze, ja, dat gaan wij eigenlijk ook steunen.
4: Ja, maar de UEFA moet dat toch ook?
3: Heerlijk, hè? Want zo'n tafel, alles en iedereen lekker af te fikken. Ik bedoel, iedereen.
0: Nee, ik had verwacht, Valentijn, dat Michael Verbraag wel een vinger op zou steken.
1: Ja, maar die is nergens meer te bekennen.
3: Die zit bij Leo Dries op zaterdagochtend.
1: Daarom.
4: Valentijn, ze vallen toch ook onder de UEFA? Dus als er een statement moet worden gemaakt richting de FIFA, dan komt het toch ook vanuit de Europese wedstrijd, komt het toch van de UEFA?
1: Ik vind
4: het
1: wel. Je kan toch ook zelf een statement maken?
3: Hoe doen ze dat in hockey dan?
1: Van nodig?
3: Nee, hoe doen ze dat dan?
4: Geen idee.
3: Oké, hou dat vast.
0: Speel jij hockey?
4: Dat hebben we voor de zomer toen besproken, dat ik inderdaad hockey.
3: Dat zou ik niet zeggen als je zo ziet zitten.
4: Nee. Ik kwam dit weekend nog die hockeysters van het Nederlands elftal tegen in Amsterdam. Die gingen op de fiets naar de wedstrijd toe. Ik denk dat het ook wel anders is dan het voetbal. Ja. En er zat
0: dat heeft wel geholpen.
3: Hadden ze niks meer over voor die shootout.
0: Je kon zien aan die dames ook, aan de teleurstellingen en aan de vreugde en verdriettranen. Die dames zijn niet gewend te verliezen.
3: Nee.
0: Die waren eigenlijk verbijsterd dat ze verloren. Terwijl Argentinië veel beter was.
3: Maar jongen, dat zag jij wel, dat ze beter waren.
4: Ja. Als je toch kijkt naar die sport, dan mag je als voetbal toch ook wel een beetje jaloers zijn op alle versnellingen in het spel, de self-pass, het tempo is veel hoger. Het is veel innovatiever dan het voetbal, vind ik.
1: Ja, maar het is een veel kleiner veldje.
4: Gaat hij daar weer over beginnen?
1: Ja, dat is zo makkelijk.
4: Hoe kijk jij naar dingen?
0: Die lange passen bij jou bij drie passen over een hockeyveld.
2: Om nou hockey met voetbal te gaan vergelijken, dan ga je wel erg ver.
4: Kijk eens, het gaat om de innovaties in de
2: sport. Oké.
4: Ja, niet, ja. Nou. Ik ben echt benieuwd hoe jij naar...
1: Ik kan er wel weer wat over zeggen, maar ga maar door.
3: Nee, het moet een beetje positief blijven. Bovendien, het is de KBF Collector Week. Hartstikke belangrijk. Heb je iemand in je hoofd waar je gelijk aan denkt als je...
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, mijn familie is eigenlijk wel heel vaak bespaard gebleven, dit soort ellende.
3: Ja.
1: Dus daar prijs ik me gelukkig mee, maar ik vind het verschrikkelijk voor de families die daar wel mee te maken.
0: Nou, dan dat is een unicum, want dat gebeurt haast nooit, dat je in de familie niet iemand hebt.
1: Nee. Dus wat dat betreft.
3: Nou, wat het ook aan spanning meebrengt. Van de week was een goede vriend van mijn vriendin, een goede vriendin van mij, die moest ook de uitslag krijgen wat het met zich meebrengt allemaal. Aan spanning enzovoort. Nou ja, dat heb je als geen ander meegemaakt. Zeker. Dus zit je met z'n allen te wachten en dan hoop je dat het goed is. Het was goed gelukkig deze week ook. Dus dat was een enorme meevaller, Milou. Helaas was het voor jou anders, begrijp ik, hè?
5: Ja, klopt. Ja, mijn moeder die is afgelopen december overleden.
3: En het ging snel, begreep ik ook. Want wat voor vorm van kanker had zij dan?
5: Ze had longkanker, maar ze is uiteindelijk overleden aan de uitzaaiingen in de botten en de hersenen. En dat ging 7 maanden, dus dat was echt heel snel.
3: Ja. Ja. En ze was nog hartstikke actief ook, begreep ik, toch?
5: Ja, ze werkte nog in het ziekenhuis, in het Amphia in Breda, als kinderverpleegkundige. En ze zou eigenlijk afgelopen mei met pensioen gaan. Dus ze was heel actief. Ze werkte nog volop en ze wilde ook eigenlijk helemaal nog niet met pensioen. Dus dat was wel een pittig einde van het jaar.
3: Dan kun je zien hoe snel het kan gaan. En ondanks het feit dat ik zei, 71% van de mensen maakt nu kans om te overleven. Is het nog steeds te weinig natuurlijk allemaal.
5: Ja.
3: Wat is de belangrijkste reden voor jou om te collecteren?
5: Het is natuurlijk bij ons heel snel gegaan. En ik hoop gewoon heel erg dat in de toekomst mensen, geliefden die hun een partner of een ouder of een vriend moeten gaan missen, dat ze nog veel langer de tijd zullen hebben. Wat net ook al gezegd wordt, het komt gewoon echt heel vaak voor. En bij mij was het al mijn moeder die is overleden. Mijn vader heeft het ook al gehad. En mijn vriend zit hiernaast. Zijn vader is ook overleden aan kanker. Dus het is ook gewoon heel belangrijk dat we allemaal daar wat aan doen. En allemaal een steentje bijdragen. Want dat kan echt iedereen overkomen.
3: 1 op de 2 mensen in Nederland krijgt ermee te maken. Dus dat is echt verschrikkelijk veel.
5: Ja.
3: Je verwacht natuurlijk de collectant langs de deur. Maar dat kan ook op allerlei andere manieren. Want jij gaat online collecteren.
5: Ik heb online alles gedaan. Ja, ik wilde eigenlijk eerst niet collecteren. Of tenminste, het was nooit in me opgekomen.

0: komen, omdat ik dacht, ja, langs deuren is dat wel wat voor mij, weet ik niet.
1: Ja.
0: Maar toen kwam iemand aan mijn deur. Sorry?
1: Dat vind je spannend? Of wat,
0: ja, ik dacht, ik weet niet of dat iets voor mij is. Dus toen kwam iemand aan mijn deur met de vraag, goh, wil jij collecteren in de collecteweek? Dat kan ook online en dat wist ik niet. Dus ik dacht, oh nou, weet je, misschien kan ik gewoon online gaan doen. En stel dat dat nou niet, geen storm loopt, dan kan ik altijd nog langs deuren. Maar dat was super succesvol. Dus ik heb echt in een hele korte tijd echt een mega mooi bedrag opgehaald, waar ik echt heel blij mee ben.
1: Oké, top.
2: Ja. Jawel, maar de mensen hebben een schroom. Dat heb ik ook als er een collecte aan de deur komt. Als het van het kankerfonds is, dan weiger je niet.
0: Nee, dat klopt. Dat
2: is heel gek. Je hebt 100.000 goede doelen, maar kanker, want iedereen voelt dat het dichtbij zit.
3: Tegenwoordig hebben ze wel een. Kan je met je creditcardje doen tegenwoordig wel?
0: Ja, niet. QR-code.
3: Ja.
0: Dus dan
3: nee, maar
0: dan
3: ook als ze aan de deur komen.
0: Aan de deur met zo'n.
3: Aan de deur kan je ook met je creditcardje doen.
0: Ja.
3: Okay.
0: Ja.
3: Want hebben nog weinig mensen natuurlijk gewoon.
1: Cash
3: in huis, hè?
0: Ja.
3: Natuurlijk ook vervelend.
1: Maar goed, het is eigenlijk heel gemakkelijk. Je kan gewoon scannen, begrijp ik. Deze code kun je ook gewoon scannen en dan kun je gewoon geld overmaken.
0: En dan kan je geld doneren aan het KWF. Ja.
1: Oké, hartstikke goed. Goed dat je er ook bent trouwens.
0: Ja. Dankjewel dat ik mag komen.
1: Ja. Hartstikke fijn. Messi stopt er trouwens mee. Wat vind je daarvan?
3: Ja, dat moet een keer.
1: Ja, kun je klaar? 39?
3: Nee, op een gegeven moment is het wel klaar, toch?
1: Ja?
3: Ja, tuurlijk. Ik vind het nog knap dat hij dat doet. Want hij heeft op zich heeft hij niet zo slecht gedaan tijdens het WK natuurlijk.
1: Voor hetzelfde geld word je nog wereldkampioen ook, hè?
3: Een paar goals gemaakt nog.
1: Ja.
3: Maar die andere, die gaat nog wel 4 jaar door, denk ik. Denk je niet?
1: Nee. Volgens mij had hij het eraan gegeven.
3: Helemaal.
1: Ja. Hij had het eraan gegeven dat het wel een beetje klaar was, of niet?
4: Ja,
1: of,
4: ik vind het toch wel mooi. We hebben toch wel iets om over te praten, dat hij doorgaat, toch?
3: Tuurlijk.
4: Maar als je Messi zag voetballen op het WK, hoe die dan loopt en zo, dan denk je van ja, die kan misschien nog wel 2 jaar nog wel door, toch? Op die manier zoals
2: hij
4: speelde.
2: Het kost niet zoveel kracht zoals hij voetbalt.
4: Ja, hij was echt heel.
3: Hey, en die Van Bommel, je hoeft hem niet zo hard in te schieten. Hè. Dat kan
1: mag
3: ook
1: niet.
3: Oh.
1: Dat is hard.
2: Dat was een moeilijke bal, hè?
3: Ja, dat was een super moeilijke bal.
4: Echt knap, hoor.
3: Ja.
1: Hoor ik Nederlands elftal Valentijn of niet?
3: Nou, ja,
5: ik
3: heb ooit gezegd over Saibari, dat is de enige in de Nederlandse competitie die de absolute top kan halen. Dat denkt van hem ook.
1: Ja?
4: Maar je zit nog een stuit in, René.
3: Omdat je namelijk het eerste wat je moet hebben om de top te halen is kracht en lengte en fysiek.
1: Ja.
3: Dat heeft hij.
1: En snelheid.
3: Dat heeft Saibari ook.
1: Ja.
3: Kijk, dat linksbuitentje van AZ is een hele leuke speler.
1: Die Daal bedoel je of niet?
3: Ja, maar hoe goed moet je zijn om met die lengte en die kracht in de top mee te kunnen.
1: Dat is heel lastig.
3: Dat is bijna niet.
4: Maar ook al in Engeland.
3: En Van Bommel, hè?
4: Ook al in Engeland, nu al.
3: Ja, tuurlijk. Maar Van Bommel...
2: Van Bommel die zou met zijn lijf in Engeland wel passen.
3: Tuurlijk. Die kan beter als Gakpo worden.
2: Ja.
3: En dat betaalden ze. Daar wilden ze een uur geleden 100 miljoen voor geven.
2: Ik begrijp niet wat Manchester City met Gakpo wil. Ik vind
1: het
2: een aardige speler. Het gaat niet door.
3: Nee,
2: ik vind het een aardige speler, maar niets meer dan dat.
3: Nee, daarom. Nee,
5: maar ze hebben wel 140 miljoen voor die Barcola.
1: Ja,
5: die
1: ja.
5: zit meest op de bank, man, bij Paris Saint-Germain.
3: Maar dan ga je als club, hè? Wat verwacht je van een buitenspeler?
1: Er zit geen Heinen als financieel
3: directeur. Assist en goals. En dat heeft hij best goed gedaan, hè? Die Gakpo, hè? Die geeft 12 assists, die maakt 10 goals.
5: Ja.
3: Die Barcola
5: maakt nooit een goal.
3: Doet dat niet, hè?
5: Nee.
3: Dus wat haal je in je hoofd om dat allemaal maar te kopen?
5: Maar die opvolger van die Slot, die bakt er toch ook helemaal niets van?
1: Nee,
5: die is alleen maar bezig om die Slot af te maken.
1: Ja.
5: Waar gaat het over? En hij zelf presteert helemaal niets. Hij ging ook anders voetballen. Nou, het ziet er niet uit.
3: Nee. Die van Tottenham, die moeten we nu gewoon gaan begeleiden. Hè? Die moeten we gaan begeleiden met psychologen, psychiaters.
1: Ja. Partij geld uitgegeven.
3: Die kan niet meer.
1: Nee, dat gaat mis. Dat gaat
3: die
1: geeft
3: 500 miljoen uit, je verliest in je twee wedstrijden, scoort die 1 doelpunt.
1: Nee.
3: Toch goed, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Hey, jij vindt inmiddels dat er een standbeeld moet komen voor die Silvio Erkens, neem ik aan. Toch als,
2: dat wordt morgen wel even spannend.
1: Ja.
2: Want die Silvio Erkens, die wordt door de publieke opinie natuurlijk achtervolgd. Want alle mensen die in de Randstad wonen, die nog nooit een wolf van dichtbij gezien hebben, die vinden dat de wolven vrij uit in Nederland moeten kunnen bewegen. Maar de Universiteit in Wageningen, die je dan wel serieus moet nemen, die zegt er is ruimte voor 56 roedels.
1: Ja.
2: Maar er zijn nu 14 roedels en het is één grote paniekbende.
1: 3300 beesten zijn doodgebeten. Dat is 25 per wolf meer dan in de rest van Europa.
3: Maar hoe komen hun bij die 56 dan? Wat zijn die rekenmodules die ze erop
2: houden? Ja, dat weet ik ook niet.
1: Er zijn ook een paar in zo'n flat hier achter in Hilversum.
3: Wat is dit voor gekkigheid?
2: Dat zijn wetenschappers en die rekenen dat uit. Maar wat ik kwalijk vind, kijk, ik heb 50 jaar in de Randstad gewoond. Ik ben gepensioneerd en ik ben naar het platteland verhuisd in een bosrijke omgeving. Maar de bossen zijn niet meer van de burger, want burgers durven er niet meer in. Je durft je hond niet uit te laten. Je moet hem aan de riem houden. Kinderen mogen niet meer in het bos spelen. En daar is de natuur toch niet voor. Die is toch niet exclusief voor wolven? Kijk, in Amerika groei je daarmee op. Dan heb je in het zuiden krokodillen, in het midden slangen en in het noorden beren. Dat weet je. Maar wij kennen dat niet. Nee, ja, iemand, een gevaar in de staatsbossen, dat was geen gevaar.
5: Nee. Maar jij hebt het nu over bij jou heel veel wolven. Daar lees je en hoor je natuurlijk bijna niks meer over. Maar nu is er vandaag in Laren is er een wolf gezien.
1: In Bussum ook, dacht ik.
5: En het staat groot op teletext. En iedereen
3: bij John de Mol in de tuin.
5: Bij
3: John de Mol in de tuin zat
5: hij. Iedereen in paniek, man. Als er, dadelijk, wat
2: maar
5: jij
2: weet
5: zegt,
2: je zeker dat het niet John de Wolf was?
1: John de Wolf. Nou, we zijn er zo weer. Tot zo.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Gedeelte van deze uitzending. Je ziet alle gasten zitten. Het staat ook al in het teken van KWF. Collecteweek belangrijk. En ik zag toevallig net onze bakkiepster staan, Amber. En die had mama op haar shirt staan. Dus ik vroeg even wat is er precies gebeurd. Maar haar moeder is 2 jaar geleden overleden. Binnen 10 weken ook. Dus
3: bizar,
1: hartstikke
3: hè?
1: Heftig inderdaad. Zo. Ja, als... Amber is nu 21, was ze 19. Dus dan komt het opeens wel heel dichtbij als je al die verhalen zo hoort. Ja. Dus dat doneren kan echt geen kwaad. Door zoveel mogelijk te doneren maken steeds meer mensen kans om de ziekte te overleven. Dat is hartstikke belangrijk.
2: Ik begrijp nog steeds niet dat er mensen zijn die het woord kanker dan als scheldwoord gebruiken.
1: Maar de jeugd gebruikt dat heel veel. Ja. Dat valt mij enorm op.
2: Ja,
1: dat, ja echt, dat is een soort standaardwoord op dit moment voor de jeugd.
2: Terwijl ook in die families zal het heersen.
1: Ja, ik vind het ook echt onbegrijpelijk.
4: Maar ik vind dit ook best wel indrukwekkend. Er komt best wel binnen omdat al die namen er ook persoonlijk op staan.
2: Ja, dat is goed bedacht.
4: Ja, dat, is echt, dat komt echt wel binnen, vind ik.
1: Zeker weten. Morgen dus, volgens mij is morgen het debat over die wolven, toch? Met die Sylvie Erkens. Ja. Dus je moet even kijken.
2: Ik denk dat hij het moeilijk krijgt. Want die linkse partijen, Partij voor de Dieren... die zijn natuurlijk helemaal voor de wolf. Hè, want de wolf, dat is een verrijking voor de natuur. Dan moet je
1: hij zei terecht ook, hè, de wereld staat in brand. En mensen maken zich, ondanks het feit dat je met dieren natuurlijk ook rekening moet houden. Het is wel apart, toch?
2: Maar je moet eens met de burgemeester van Barneveld gaan praten. Dat is de wolvenhoofdstad van Nederland. Die hebben het meeste last van wolven, hè, Barneveld. Dat kinderen niet meer op de fiets naar school durven, weet je wel.
4: En het is niet alleen, belachelijk. Niet alleen links, hè. Want bij de PVV zit Dion Graus als woordvoerder op dieren. En toen deze zomer, eigenlijk vlak voor de zomer... Silvio Erkens, die staatssecretaris, dus bekendmaakte... eigenlijk al eerder stappen te gaan nemen, extra stappen... voordat hij de Tweede Kamer had gesproken. Toen was de wereld ook te klein. Dus hij heeft niet alleen linkskritiek, maar ook... ter rechterzijde. Dus het is inderdaad...
2: Jawel.
4: Kijken hoe ver die komt.
2: Maar Dion Graus, die wou ik eigenlijk niet zo zien.
4: Ja, maar uiteindelijk staan daar wel de zetels onder van de PVV.
2: Ja,
4: dus in die zin blijft het wel een serieuze factor.
2: Jazeker. Nou, kijk, het is ook helemaal niet zeker dat hij morgen die discussie wint, hoor.
1: Nee. En dan zouden er straks 56 roedels in Nederland zijn. Het zou wat zijn. Het is zojuist de H.J. Schoollezing van Bontebal. Die heeft aangegeven verzobering van de hypotheekrenteaftrek.
4: Ja, dan zou je denken, ze hebben net de onderhandelingen gehad... en dan gooit hij gelijk nog eventjes wat vlees in de ring.
1: Het is soms niet te volgen. Ik volgde dat niet helemaal. Vorige week is er een inval geweest bij een van de hoofdonderzoekers.
2: Ja, daar heb ik me boos om gemaakt. Die burgemeester van Amsterdam, die gedraagt zich als een hysterica, weet je wel. Er is een heel kritisch rapport geschreven over het bureau... integriteit. Ja. Die moeten dus problemen binnen de gemeente oplossen. Dat was een dodelijk rapport. En daar heeft de burgemeester alles aan gedaan om dat niet te laten uitkomen. Maar dat weet je met rapporten die niet uitkomen, die laten ze lekken. Dus die kwam in de media. Maar die mevrouw die dat geschreven heeft, die is intussen met pensioen. Maar die burgemeester zit er zo mee in de maag. Die heeft dus een politieoverval in het huis in Amstelveen... en in haar vakantiehuis aan zee... alle laptops meegenomen, telefoons meegenomen. En dan denk ik, die mevrouw is al met pensioen, die deed gewoon haar werk. Maar die schreef wat de burgemeester niet aan haar kraam te pas kwam. Mm. En die reageert dan zo. En die mevrouw die zei ook nog, ik heb een gesprek met haar gehad. Toen was het een ontzettende bitch. En ze was bedreigend en intimiderend.
1: Ik vond het heel opmerkelijk. Ik snap het eerst ook niet. Je gaat toch niet zo ver om iemand zo te controleren? Wat is het?
2: Het is al kwalijk als een onafhankelijk iemand een rapport maakt over een interne afdeling van de gemeente. Dan moet je als burgemeester niet partij kiezen voor die afdeling. Want die afdeling die verdient een draai om de oren. Want daar is een heel kritisch rapport over verschenen. Ja. Maar zij wilden die rel niet hebben, want daar waren de kranten over gaan schrijven. Lang leven Amsterdam, het is hier zo leuk en lekker.
1: Ja. Nee, dubieuze rapporten verdwijnen er heel vaak in de laafval bij elkaar. Ook met, ja, met die homo-haat als het uit de Marokkaanse hoek kwam. Dat werd ook meteen allemaal in een soort laag gestopt. Dus ja, wat dat betreft is
2: het
5: zeker in Amsterdam.
2: Bekend.
1: Ja, heel bijzonder. Hey, ben je Simon nog tegengekomen, de zaaddonor uit het noorden van het land?
2: Ja, hij, nou sterker nog, hij woont vlakbij mij. Hij woont in Assen en hij heeft dus vandaag heeft hij 199 ouders, want hij heeft zelf getuigd. Dat waren de 199, ja, heeft hij een excuusbrief per e-mail doen toekomen. En één vrouw is nog zwanger van hem, dus dan zit hij op de 200. Hmm. Dus die man kan leven van zijn kinderbijslag, denk ik.
1: Nee, hij gaat er nu mee stoppen, heb ik begrepen. Hij begrijpt als een van de aliasen trouwens Johan. Wist je dat, dat hij ook de naam Johan regelmatig hanteerde?
2: Nou, dat was geen dinges, maar ik viel af en toe voor hem in.
1: Ja, dan krijg je toch een beetje dit. Hey, even tussendoor, mooi voor iedereen, per schuur. Toch? Allemaal emotioneel geweest, toch?
3: Ja, dat was toch leuk.
1: Drie jaar niet gevoetbald bijna?
4: Drie jaar, hè? Als je dan drie jaar lang altijd voor jezelf moet trainen. Altijd, nou, ik vond het wel bijzonder, hoor.
2: Ja, echt, was prachtig.
4: Dit was echt goed.
3: Ja. En nog een goede kopbal ook, hè?
4: Echt een mooie goal.
3: Voorbij de eerste paal is die, hè?
4: Dit vond ik echt wel echt een super moment. Ook later de familie daar en die tranen. En
2: ook heel goed dat die cameraman die familie had.
4: Ja. Ja.
2: Want ik zou mevrouw en meneer Schuurs niet kennen.
1: Nee, maar die waren er uitermate blij mee. Ik had op de app met ze gezeten, die waren dolgelukkig. Dus.
5: En continu werd die familie in beeld gebracht. Maar die jongen heeft zo diep gezeten dat hij echt zelf dacht om eruit te stappen.
4: Ja, dus. Maar dit vind jij dus ook wel een mooi verhaal?
5: Nou, ik vind het geweldig voor die jongen. Als
4: ik val echt van mijn stoel.
5: Komt en zo, als die verhalen leest.
1: Nou, hij was echt mooi.
5: Ja.
1: En het afscheid van Arno Vermeulen. Ook nog volgeschoten of iemand? Nee.
3: Ja, daar had ik het wel even kwaad mee, moet ik
1: toch wel,
3: zeggen.
1: Toch wel, hè?
3: Ja.
1: Toen hij die microfoon zo neerlegde met die headset, toen was je toch even aangeslagen.
3: Ja, toen had ik het even kwaad.
2: Ik had even de hoop dat het Nederlandschap ook ontnomen zou worden.
1: Nee, maar Arno. Prima, collega. Niks mis mee. Arno, bedankt voor al die jaren, hè? Nee, maar Arno, een goede gozer.
2: Nee, maar
5: een goede jongen.
2: Prima, collega. Maar totaal ander type dan wij. Heel formeel.
1: Ja,
2: maar wel een prima kerel. Ik heb ook 30, 40 jaar met die jongen opgetrokken.
1: Ja, ik ook. Dus
2: weinig mee gelachen, trouwens. Arno is geen lachen.
1: Het is niet de specialiteit van Arno, maar hij zat altijd goed in. Hè?
5: Ik zal hem niet missen.
1: Je bent ook een aardig man! Zeg gewoon, hè?
2: En als we naar een leuke vee gingen, René, ging hij nooit mee.
5: Nee, dat was
1: niet. Doneren is hartstikke belangrijk. Ja, cafés, hartstikke gezellig. KWF Kankerfonds, hartstikke belangrijk. Doneren, doneren, doneren. Gaan we de hele week over doorpraten. Morgen zijn we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle. Je hoort overal. Yours, it's music and more. Alleen de allerbeste.
6: Goldene Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter... met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Premier League is weer begonnen. Dit seizoen beleef je 342 wedstrijden uit de beste competitie ter wereld. Live met studio-analyses, Nederlands commentaar, interviews en hoogtepunten. Via Play Standard zonder advertenties is tijdelijk beschikbaar voor €14,92 per maand. Ga naar viaplay.nl/voetbal voor meer informatie. Dan gaan we nu verder met de VIZSM. Veel plezier!
1: Hey VIZSM-luisteraar, wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
2: ZSM van de dinsdag 1 september. Het is deadline day in de 5 grote Europese competities. Dat betekent dat de markt vanavond gaat sluiten in onder meer Duitsland en Engeland. Ik verwacht eigenlijk nog wel wat vuurwerk. Maar we hebben gisteren al een grote klapper gehad, Tim Tempelaars. Goedemorgen.
3: Want goedemorgen.
2: Bradley Barcola, die deal is rond. Hij gaat van Paris Saint-Germain naar Liverpool. Bedrag dat kan oplopen tot een goede €140 miljoen. En ik dacht, nou, als dat eenmaal rond is, dan zal Cody Gakpo wel vertrekken. Maar dat lijkt niet het geval, hè?
3: Nee, dat lijkt er toch niet van te komen. De Spurs wilden hem eerst hebben en daarna zou City bereid zijn geweest om €100 miljoen te betalen. Het leek er aanvankelijk ook wel op dat Liverpool mee wilde werken, maar er is uiteindelijk toch al voorzichtig een streep doorheen gezet. En het lijkt er ook niet meer van te komen. En ik kan dat toch niet helemaal loszien van het feit dat Liverpool vrij dun in de voorhoede zit, ook al is Barcola, en er gewoon niet echt voortgang is geboekt met het vastleggen van eventuele vervangers verder.
2: Ja, ook wel sneu voor Gakpo, of zal dit ook wel weer prima vinden?
3: Het is een beetje dubbel. Ik denk niet dat je er enorm veel vertrouwen uithaalt. Dat Liverpool in eerste instantie is bereid mee te praten. Zeker niet omdat hij eigenlijk in de seizoenstart misschien nog wel de beste aanvaller is. Hij gaat ondanks alles wat er rond hem speelt vrij stoïcijns door. Hij heeft in de eerste speelronde tegen Newcastle gescoord. Tegen Forest heeft hij een assist geleverd. Overigens vanaf de rechterflank. Dat was ook wel interessant. En hij blijft dus gewoon leveren. En dat is eigenlijk best wel heel erg knap. Ik kan me wel voorstellen dat als je je op een gegeven moment instelt op van nou, ik ga naar City, ik ga daar in de voorhoede wat een rol spelen. En je moet toch weer omschakelen, dat toch wel zwaar is.
2: Ja, lijkt me ook. En zeker als je dan ziet dat City ook al gelijk doorschakelt, toch? Want die zijn ook wel lekker aan het uitgeven.
3: Nou, die zijn doorgeschakeld naar NDI van Everton. Is eigenlijk een soort vleugelaanvaller die op beide flanken uit de voeten kan. Wel weer opmerkelijk. Het is net weer een iets ander profiel dan Gakpo. Want met Gakpo had City iemand binnengehaald die eventueel ook wel als stand-in van Haaland zou kunnen fungeren. En dat kan NDI volgens mij niet. Dus dat vond ik dan wel weer opvallend. En dat blijft voor City altijd het lastige. Die hebben Haaland op één staan in de spits, dan op 2 Haaland, op 3 Haaland, op 4 Haaland, op 5 Haaland. Dus zeg maar, degene die daarachter zit, dat moet of een jong talent zijn als bijvoorbeeld Alvarez destijds. En je ziet dat het gewoon een lastige rol is om die in te vullen. En met iemand die dan ook op de flanken uit de voeten kan, zoals Gakpo, heb je misschien best een goede kandidaat gehad. En ik ben heel erg benieuwd hoe het bij Liverpool gaat lopen nu met Gakpo, nu Barcola binnen is. Want ja, Barcola lijkt me zeker voor dat bedrag dan de nummer 1 op linksbuiten. Waar gaat Gakpo heen?
2: Ja, geen goed nieuws voor Oranje als je het zo bekijkt. Als dat misschien ten koste gaat van Cody Gakpo. Vandaag heel veel nieuws vanaf die transfermarkt in onze liveshows. Ik ga zo meteen nog eventjes het hele spoorboekje doornemen. Maar we gaan dat uiteraard volgen. En ook dan wat de gevolgen zijn voor Cody Gakpo gaan we daarin bespreken. Ook wat nieuws uit Nederland. Ajax verhuurde bijvoorbeeld Carrizo aan Kopenhagen. En Regeer gaat naar Werder Bremen. Maar ook wel opvallend. Feyenoord heeft Ayasueda zien vertrekken. Hij gaat naar Lille. Ja. Tankstedt naar Toulouse. Wat blijft er over in de spits bij Feyenoord?
3: Ze hebben Ferry gehaald voor 9 miljoen uit België. Ja. Die heeft nog niet een indruk achtergelaten waarvan je denkt van nou, nu zijn ze uit de brand en dat wordt de vaste nummer 1 spits. Ze hebben natuurlijk Shaquille van Persie nog. Maar als je in één keer van 4 spitsen naar 2 spitsen gaat... dat wekt bij mij toch wel een klein beetje de verwachting dat er nog wat aankomt. En ik denk dat je naar je achterban dat misschien ook wel op die manier zou willen uitleggen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er bij Feyenoord nog gaat gebeuren. En op het moment dat er niemand meer bij komt, dan gaan ze dus van 4 naar 2 spitsen. Dan wordt het wel heel erg interessant hoe die twee kandidaten dat gaan oppakken.
2: Ja, we zijn toch eigenlijk te jong om met deze twee jongens de Champions League in te gaan? Of zie ik dat verkeerd?
3: Dat lijkt mij ook. Kijk, Van Persie is 19. Die heeft laten zien dat hij een goal kan maken. Die komt ook nog eens net terug van een blessure. Ferry, daar hebben ze wel 9 miljoen voor betaald. Maar is ook nog geen gearriveerde spits. Dus dit lijkt mij inderdaad te dun om de Champions League in te gaan. En wat dat betreft moeten we Feyenoord in de laatste dagen ook wel in de gaten gaan houden, denk ik. Ik ben wel heel erg benieuwd wat daar gaat gebeuren.
2: Ja, ook nog andere transfers. Mees Hilgers gaat van Twente naar Heerenveen. Hateboer naar Sparta, vind ik een leuke. En Wesley Hoed, die duikt erop. Die kun je keer terug naar AZ. Ik was hem even kwijt, moet ik eerlijk zeggen.
3: Ik ben niet de enige. Ik begreep dat hij bij Jong AZ al een beetje meetrainde. Maar ik heb nog eens even teruggekeken. Hij is in 2013 al in een Europa League wedstrijd voor AZ gedebuteerd. Dat is dus al 13 jaar terug. En die is na AZ is hij bij Lazio, Southampton, Celta, Antwerp, Anderlecht, Watford en Al-Shabaab geweest. Die heeft de jonge jongens bij AZ best wel wat te vertellen. Die heeft heel veel voetbal over de wereld gezien. Goede kanten, slechte kanten. Is volgens mij ook iemand die niet meer zozeer in de war raakt als hij niet iedere week 90 minuten speelt of in de basis staat. Dus ik kan me best wel voorstellen dat hij ook met zijn mentaliteit... Hij kleunde er vroeger wel eens in, kon ook wel redelijk een bal inspelen. Maar dat hij op die manier best wel een bijdrage kan gaan leveren aan de selectie van AZ.
2: Dus, hij ging niet helemaal lekker weg daar volgens mij, toch? Hij was volgens mij redelijk snel vertrokken. Hoe zullen ze dat in Alkmaar oppikken nu?
3: Ja, die kon op een gegeven moment een mooie transfer maken. En ja, toen heeft hij daarvoor gekozen. 13 jaar terug. Op zich zou deze tijd de wond moeten kunnen helen. Zeker als hij nu wat gaat bijdragen aan ontwikkeling van talenten om zich heen. En dat hij op het moment dat er een beroep op hem gedaan wordt, dat hij wel nog belangrijk kan zijn.
2: Routinier erbij dus bij AZ. Bij Argentinië zwaait er eentje af, want Messi is international af. Komt niet als een verrassing, toch? Of wel?
3: Nee, dit zat er wel aan te komen. Hij is 39 jaar. De cyclus richting een volgend eindtoernooi is natuurlijk enorm lang. De volgende Copa is in 2028 pas. Dit zat er aan te komen. En in zijn verklaring liet hij weten dat hij eigenlijk 2 dagen na de verloren WK-finale zijn boodschap die hij nu ook heeft gedeeld al geschreven had. En dat hij na de privé prikkelen die hij eroverheen kreeg, zijn vader overleed, dat hij toen alleen maar meer zeker wist dat hij dit wilde gaan doen. Maar goed, de man heeft een interland carrière achter, die kent zijn weerga bijna niet.
2: Nee, ook wel ups en downs, hè? Toch ook dat je dacht, volgens mij 10 jaar geleden, dat hij al zal stoppen.
3: Hij heeft al eerder aangekondigd te gaan stoppen. En toen lukte het steeds maar niet in het shirt van Argentinië. En was hij eigenlijk al een van de beste voetballers van de wereld. Zo niet de beste. Die discussie wil ik wegblijven. Maar het lukte steeds niet in het shirt van Argentinië. WK-finale verloren van Duitsland natuurlijk. En uiteindelijk in 2022, toen was het sprookje af eigenlijk. Hè? Toen won hij wel de wereldtitel. En toen was alles rond, zou je zeggen. Maar toen plakte hij er nog een WK aan waarin hij de finale haalde. Hij heeft 207 interlands gespeeld, 125 doelpunten gemaakt. Dat is allebei een record natuurlijk voor Argentinië. Nou, 1 keer wereldtitel, 2 keer de Copa gewonnen. Een geweldige interland loopbaan.
2: Nou, een understatement lijkt mij. De captain van Argentinië zwaait af. Dus even de vraag wat onze captain gaat doen. Virgil van Dijk berichtte gisteren dat hij met de Engelse media zou hebben gesproken. En dat hij vertelde daarin dat hij een gesprek zou voeren met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Om te zien wat zijn toekomst is bij het Nederlands elftal. Toen zat ik te denken. Je hebt die persconferentie gehad bij de presentatie van Xavi Hernandez. En die zei toen, ik heb met Frenkie de Jong gesproken. Ik heb met Virgil van Dijk gesproken. Dat lijkt me dan toch dat je dat gelijk eventjes op tafel gooit, toch? Van joh, ga je door, Virgil?
3: Daar moest ik ook gelijk aan denken. En ik denk dat ik snap vanuit Van Dijk dat hij langer door wil praten. Kijk, Van Dijk is 35. Die wordt één dag voor de EK-finale wordt hij 37. En hij speelt natuurlijk al jarenlang in de Premier League. Dat is ontzettend zwaar. Mentaal, fysiek. Speelt op het allerhoogste niveau daar. En om dan 2 jaar te overbruggen richting bijvoorbeeld het EK, dat is best een lange periode. Nou, vervolgens komt er ook een nieuwe bondscoach die een andere speelstijl gaat hanteren. Dan kan ik me vanuit Van Dijk heel goed voorstellen dat hij wil weten hoe hij zijn rol daarin ziet. Hij heeft 96 interlands gespeeld. Ik denk dat hij nu op dit moment nog te goed is om te stoppen.
1: De Premier League is weer begonnen. Dit seizoen beleef je 342 wedstrijden uit de beste competitie ter wereld. Live, met studio-analyses, Nederlands commentaar, interviews en hoogtepunten. Viaplay Standaard zonder advertenties is tijdelijk beschikbaar voor €14,92 per maand. Ga naar viaplay.nl/voetbal voor meer informatie. En dan gaan we nu weer verder met de VZSM. Veel luisterplezier.
3: En ik zou dat ontzettend zonde vinden.
1: De Premier League is weer begonnen. Dit seizoen beleef je 342 wedstrijden uit de beste competitie ter wereld. Live, met studio-analyses, Nederlands commentaar, interviews en hoogtepunten. Viaplay Standaard zonder advertenties is tijdelijk beschikbaar voor €14,92 per maand. Ga naar viaplay.nl/voetbal voor meer informatie. En dan gaan we nu weer verder met de VZSM. Veel luisterplezier.
2: Dat idee kreeg ik zelf ook als ik hij dat zelf vindt in ieder geval. Als je dat bericht las, want ik kwam een tekst in. Als ik heb het gevoel dat ik nog steeds heel waardevol en belangrijk ben voor het team. Dan zou je denken, als je dat zegt, dan zul je wel doorgaan. Maar hij laat het dus echt afhangen van de trainer. Of hij gewild is bij de nieuwe bondscoach. En hoeverre is dan die nieuwe speelstijl van belang daarin?
3: Nou, kijk, het kan niet alleen aan de speelstijl liggen. Het kan bijvoorbeeld ook aan... hij is natuurlijk aanvoerder geweest bij Koeman heel lang. Hij had inspraak. Hij mocht meepraten over tactiek, dat soort zaken. En hij fungeerde in die groep een belangrijke rol. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij wil weten hoe Xavi zijn rol op dat gebied ziet. Nou weten we allemaal dat hij natuurlijk een rol waarin de ruimtes heel erg groot om hem heen zijn. Dat misschien lastiger wordt voor hem. Zeker de komende tijd als hij wat ouder verderop wordt. Dus ik kan me voorstellen dat hij daar met Xavi over door wil praten. En als je gaat kijken wie Oranje verder heeft. Ja, het is momenteel nog... Kijk, we hebben wel veel namen, maar het is nog geen absolute kandidaat waarvan je zegt van ja, dat is 100% zeker de komende jaren de vervanger van Virgil. Althans, ik denk niet dat die nu al aan te wijzen is. Van de Ven zou kunnen. Hij gaat met Van Hekken spelen bij Spurs, dus die kunnen misschien aan elkaar gaan wennen. Timber heeft het in zich om dat te doen, maar is nu alweer een hele poos geblesseerd. Nou, Hato is daar nog niet, maar speelt ook op het hoogste niveau en gaat nu steeds meer minuten maken. En dan kun je ook nog denken aan De Ligt, Geertruida, Ake en De Vrij gaan waarschijnlijk ook niet heel veel aan bod meer komen. Nee. Ik weet niet of jij nu een naam hebt gehoord waarvan je zegt, ja, 100% zeker, die speelt de komende jaren op de plek van Van Dijk.
2: Nee, nog niet. Zeker niet als je bijvoorbeeld ziet wat Spurs nu laat zien in de Premier League. Dat je dan denkt, nou, daar loopt echt de onbetwiste man voor het centrum van Oranje rond.
3: Precies. En als je naar de loopbaan van Van Dijk kijkt. Hij is gewoon een keer Europees voetballer van het jaar geweest. Speler van het jaar in de Premier League. Twee keer landskampioen met Liverpool. De Champions League, FA Cup. Hij heeft zoveel ervaring. En speelt nog steeds in het centrum van Liverpool. Ik zat erover na te denken. Die 96 interlands. Ik vind dat hij sowieso door moet voor die 100. Maar zeg maar, zijn clubloopbaan is eigenlijk groter dan zijn interlandloopbaan. En althans, hij heeft maar op 2 WK's gestaan, 1 EK. Ja. En als je ziet wat hij als clubvoetballer allemaal bereikt heeft, dat is echt een heel mooi lijstje. En ik heb wel eens het idee dat hij daar in Nederland niet altijd genoeg waardering voor krijgt. Hij is natuurlijk bij Oranje vaak een spreekbuis en dan richt kritiek zich ook vrij snel op hem. Maar ik heb het idee dat hij nog wel eens ondergewaardeerd wordt in Nederland.
2: Ja, ben ik het mee eens. Nou ja, je zei hij moet doorgaan in ieder geval tot de 100. Oranje speelt in de komende interlandperiode 4 wedstrijden. Dus dat zal al mooi zijn. Dan kan hij er al aankomen. We gaan zien of hij bij de selectie zit. Ik denk dat je als Xavi Hernandez niet om Donjal Malen heen kunt. Vorige week zat ik met Bas in de ZSM. Toen had hij een hattrick gemaakt. Gisteren speelde AS Roma bij Lecce. Het werd 4-0. Net geen hattrick, hè? voor Malen?
3: Nee, en het gekke is, hij heeft 2 keer gescoord. Dus hij staat nu na 2 Serie A-wedstrijden staat hij op 5 doelpunten. En dan zou je zeggen, Hosanna.
2: Bizar.
3: Maar Lecce was vooral voor rust zo verschrikkelijk slecht. Hij had er misschien wel 4 of 5 moeten maken. Maar had de eerste in ieder geval na 3 minuten er al in liggen. Het is echt heel erg leuk om te zien hoe het Roma van Gasperini is eigenlijk helemaal afgestemd op Malen en Dybala. Iedere loopactie van Malen vooruit met zijn gezicht naar de goal wordt gezien door ploeggenoten. Nou heeft hij in Dybala natuurlijk een meester aangever. En die heeft een heerlijke vrije rol rondom Malen. Die mag zelf zijn ruimte zoeken. En die is aan de bal natuurlijk nog steeds weergeloos. Dat zag je gisteren ook weer een paar keer met steekballetjes. Slimme combinaties, dat soort dingen. Maar het is leuk om te zien hoe goed het is afgestemd op elkaar. En nou, daar komen nog wat nieuwelingen bij. Het is voor Roma te hopen dat ze bijvoorbeeld Kone houden op het middenveld, dat ze die uit de grijp dragen, Premier League handen houden bijvoorbeeld. Dan zou Roma, als het een beetje mee zit met blessures, zouden ze echt een leuke uitdaging kunnen worden van internationale in de strijd om de Scudetto.

0: We moeten echt naar Serie A-grootheden terug. Als Gunnar Nordahl, een Zweedse AC Milan-held. En Altafini, die bij Milan, Napoli en Juve hebben gespeeld. Dat zijn de enige twee. De eerste in 1949 en de tweede in 1959. Die in hun eerste wedstrijden meer gescoord hebben. En dat was er eentje meer. Dus dat zegt wel over hoe goed hij daar is begonnen. En eigenlijk hoe groot ook het contrast is met de afgelopen WK natuurlijk.
1: Ja, heerlijke naam uit de oude doos. Ik zag over oude, ja, oude doos klinkt misschien wat cru, maar De Roon maakt ook nog zijn debuut. Ja. Die speelt trouwens dit weekend met Roma tegen Atalanta. Hè? Dat wordt ook wel een lekker potje.
0: Het lijkt wel zo bedacht, hè? Hij mocht als vijfde wissel in de slotfase nog even meedoen. Ik moet eerlijk zeggen, het was even wennen aan die schitterende shirts van Roma om zijn schouders. Maar de volgende wedstrijd is tegen Atalanta. Ze hebben allebei 6 punten. En ik verwacht niet dat hij in de basis staat, maar het is natuurlijk voor hem. Het is wel een mooie transfer, want ja, Sarri is nu de coach bij Atalanta en Gasperini is bij Roma de coach. Daar heeft hij altijd mee gewerkt. Hij weet wat hij aan hem heeft. En Sarri wil toch een wat andere tactiek en heeft De Roon daar blijkbaar niet voor nodig. Nou, wat is er dan mooier dat je op die leeftijd nog bij Roma kan afsluiten, bij de trainer die je zo goed kent. En eigenlijk de tweede wedstrijd die je kan gaan spelen is tegen Atalanta. Ik denk dat dat wel wat zal losmaken bij hem, want hij is daar natuurlijk ook gewoon een clubicoon.
1: Ja, het is in Rome volgens mij. Het was nog mooier geweest als het bij Atalanta was, maar dat is niet het geval. Er waren nog meer wedstrijden maandagavond. In Engeland won Arsenal met 1-0 bij Aston Villa. Jij appte me tijdens die wedstrijd en zei, ja, zo word je als Arsenal zijnde kampioen, hè?
0: Ja, ik vind het fantastisch om te zien hoe Arsenal, Peter Bos heeft dat in het verleden ook wel eens gezegd, ze slagen er constant in om zonder bal zoveel mensen achter de bal te krijgen dat het echt bijna geen begin aan is voor een tegenstander. Aston Villa was een stuk beter dan in de eerste speelronde, maar zijn er niet in geslaagd, net als in speelronde 1, om op doel te schieten. Ze hadden volgens mij 10 minuten knalde iemand een bal op de lat. Jij weet dat volgens mij beter dan ik, maar dat telt dan niet als schot op doel, die bal op de lat van Buendia.
1: Nee, niet tussen de palen. Nee, hij moet er echt tussen de palen zijn.
0: Ja, de 80 minuten daarna is dat ook niet meer gelukt. En creëerde Arsenal voor rust ook bijna niks. Maar dan zie je ze in de tweede helft. Dan komt iemand als Eze erin, Fortzolis, die het moeilijk had en een gele kaart had. Dan draaien ze de duimschroeven wat verder aan. En dan, toen was het weer Calafiori met een assist, Saka schiet erin en ze slepen weer die 1-0 eruit. En je ziet ze in die slotfase, zie je Bruno Guimarães, Lewis Kelly daarvoor ook een keer. En jongens, die gooien ze voor ballen. Die staan dat te vieren met z'n allen en ze stappen weer met een clean sheet van het veld. En ja, dat is wat ik bedoel met zo word je uiteindelijk kampioen. Want menig topploeg in Engeland had hier wel punten laten liggen.
1: 1-0 dus voor Arsenal. Je zei het al, een clean sheet. Dat lukte Barcelona niet op eigen veld met 5-2 gewonnen van Rayo Vallecano. Kwam er wel achter. Maar uiteindelijk was het een redelijk eenvoudige overwinning, toch?
0: Ja, kijk, ze hebben zoveel individuele klassen. Rafinha 2 keer, Jamal 2 keer. Ja, de eerste goal van Jamal, hij heeft zo'n verschrikkelijk snelle lichaamsbeweging. En vervolgens dan neemt hij hem ook dusdanig goed mee dat hij in één keer goed ligt voor die linker en dan ramt hem echt in het doel. Er zaten hele mooie goals tussen. En ik zat te kijken, Real heeft heel veel individuele klassen. Barcelona heeft heel veel individuele klassen. Het kan echt wel eens een hele lekkere titelstrijd gaan worden in Spanje. Want ze hebben allebei alles nog gewonnen. En in speelronde 10 spelen ze pas tegen elkaar. Ik ben benieuwd wie het eerste punten laat liggen tot die tijd. Maar als ze zo door blijven gaan, allebei zoals nu, en ze weten die kanonnen op de juiste manier in stelling te brengen, dan zou het me ook niks verbazen als ze in speelronde 10 allebei met 27 punten aan die wedstrijd beginnen.
1: Ja, ik moest lachen toen je zei die goal van Lamine Yamal, want dat was een kanon. Je ziet bij de Spaanse competitie dan af en toe zo'n graphic in beeld, en er stond in dat hij volgens mij 117 kilometer per uur ging. Ja. En je ziet hem aankomen lopen, je denkt hij krult hem in de verre hoek, maar hij schiet hem keihard in de korthoek in de kruising. Ja, dat was echt een geweldige goal.
0: De afronding is geweldig en wat ik al zei, die actie daarvoor, dat is zo verschrikkelijk snel. Maar ook in de tweede helft hoor, Gordon was heel belangrijk, naar rust 2 keer aan de basis van een treffer. Rafinha heeft er volgens mij 5 in liggen dit seizoen. Dus heel veel om naar vooruit te kijken in La Liga.
1: Ja, en ook in de Champions League. Want ik begin toch een beetje huiverig te worden voor Feyenoord. Hè, als je dit Barcelona zo ziet, zeker in Camp Nou. Volgende week woensdag staat hij op het programma.
0: Ja, zeker als ze zeg maar een goede start willen maken. Ik.

0: programma uitkwam, dacht ik van, goh, wat zou nou lekker zijn nou als op een gegeven moment Barcelona geplaatst is en je krijgt ze dan nog? Dat zou wel eens heel veel kunnen schelen. Maar ja, Barcelona zal goed willen starten in die Champions League campagne. Dus ja, het wordt een hele kluif voor Feyenoord.
1: Ja, dat ook weer zo'n fijn understatement, een hele kluif. Er gaat een hoop gebeuren vandaag, denk ik, op de transfermarkt. Om 12 uur gaan we in ieder geval voor het eerst live daar naar kijken met Pieter Sam aan tafel bij Kaloum, de Transfer Deadline Show nummer 1 vandaag. En dan om 9 uur 's avonds nummer 2 met Suleiman, Bas en Matthijs live op YouTube en op vi.nl. Want dan gaan ze echt aftellen tot de 12 uur is en alle markten dicht zijn. Verwacht jij nog echt een enorme klapper? Heb je nog even uit jouw glazen bol nog een heerlijke transfer?
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd of Liverpool nog iemand extra kan en wil halen. Ze hebben eerder Sar van Palace geprobeerd. Ze hebben Minter geprobeerd. Ik vind het toch nog, zelfs met Barcola erbij, vind ik het wat dunnetjes voorin. Dus ik ben heel erg benieuwd of ze Iraola daar nog een extra optie gaan geven.
1: Nou, dat wordt leuk om in de gaten te houden vandaag. Ik ben heel benieuwd wat Pieter en Sam vinden van Barcola en hoe hij ingepast gaat worden bij Barcelona. Ga dat zeker om 12 uur kijken op YouTube. Tim, voor nu bedankt en tot ZSM.
0: Tot ZSM.

0: es un sueño.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
2: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter... met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Door een spoedreparatie op de A28 Groningen richting Zwolle staat een file van 3 kilometer bij de wijk. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Die is ook dicht op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. 5 kilometer file tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Een kwartier vertraging door een kapotte auto.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
4: Hey, boer Harms, jouw varkens hebben honger.
5: Ja, maar jullie straks ook.

0: Ja, zonnig is wind nog een keer.
1: Op dit veld bevriest de tijd. 90 minuten lang heel even. Voor de eeuwigheid.
2: Altijd beladen, altijd spannend.
1: Een tijdloos fenomeen. Ajax PSV. Zaterdagavond om 8 uur. Live op ESPN.
3: Voetbalpraat van 31 augustus. We gaan nabeschouwen op het weekend. En we kijken uiteraard ook vooruit naar de komende week. Doen we met Sjoerd Monsoe, Algemeen Dagblad, Freek Jansen, Voetbal International en onze eigen Kenneth Perez. Voor wie de aftrap altijd is op de maandag. Goedenavond allemaal.
4: Nou, het is wel zo als Messi aankondigt. Stoppen, ergens naartoe gaan of whatever. Dan luister ik wel.
3: Ja, dan is het jouw moment.
4: Ja, nou ja, hij stopt dus als international. Dat betekent dus ook dat een heleboel mensen hem niet meer ziet voetballen. Want het is niet heel veel mensen die naar de MLS kijken, denk ik. Je ziet wel flarden van als hij weer een hat-trick of 4 goals zelfs.
3: Vier,
4: misschien
3: dit,
4: dan zie je dat, maar je gaat hem niet meer echt meemaken in een wedstrijd zoals we afgelopen WK hebben meegemaakt. Ik weet wel dat je hem ook alleen maar dan ziet elke 4 jaar. En hij is nu op leeftijd, dus de kans dat we hem weer zo zien was klein. Maar het is toch wel misschien wel de beste voetballer in 20 jaar.
3: Beste voetballer alle tijden?
4: Alle tijden misschien ook wel, maar dat is moeilijk te beoordelen als je niet al die anderen ook gezien hebt. Maar in ieder geval in mijn bewuste voetballeven is dat wel de allerbeste die er is geweest. En nou ja, hij stopt nu als international.
3: Ja, maar Sjoerd kwam niet helemaal als een verrassing.
4: Nee,
5: helemaal niet. Nee, het was natuurlijk eigenlijk al een klein wonder dat hij nog zo'n WK kon spelen. Dus het is hartstikke logisch, denk ik ook, dat hij dat doet. Ik vind wel aardig aan Messi's interlandcarrière. Het is natuurlijk heel lang heel moeizaam geweest. Hij werd eigenlijk helemaal niet omarmd. Hij stond altijd in de schaduw van Maradona. Tot en met die Copa America toe, dat hij op een gegeven moment zijn afscheid aankondigde. En eigenlijk pas het sinds...
3: Dat is al 10 jaar geleden dat hij dat toen aankondigde.
5: Ja, en eigenlijk pas sinds het WK in Qatar is het gaan kantelen. En in het bijzonder die wedstrijd tegen Nederland. Want toen, sindsdien vinden die Argentijnen het opeens een enorme held.
3: Dus Wout Weghorst heeft uiteindelijk gezorgd voor een...
5: Die heeft daar wel bijgedaan. En wat ook in Argentinië vonden ze heel lang. Van, hij mist een beetje dat straatvechten van Maradona. Het is een beetje een koude, saaie jongen. Dat vonden ze in Argentinië ook. Mm-hmm. Tot die wedstrijd. En nu is het de held natuurlijk.
3: Ja.
5: Dan denken ze in Nederland geloof ik anders over.
3: Ja, toen kwam de inner Maradona ineens.
4: Maar buiten zijn kwaliteit als voetballer, als je het hebt ondanks of hij wel of niet een bad boy is of whatever. Het is natuurlijk buitengewoon wat hij zoveel jaren heeft laten zien. Ja, en hij is ook een voetballer. Hij is zoveel voetballers, maar dit is wel een hele, hele, hele bijzondere.
3: Ja, het is ook voor ons, omdat hij al, ik denk 4 jaar in de MLS speelt inmiddels. De maatstaf, zo'n WK is de maatstaf of hij inderdaad nog tot de allerbeste behoort. Nou, dat heeft hij wel laten zien, volgens mij, in Amerika.
6: Ja, dat heeft hij zeker laten zien. Dat was denk ik ook wel mooi, dat je dat nog één keer wel zo zag, mm-hmm. met z'n allen. Dat je wel, ja natuurlijk, hè, die eerste weken ging het helemaal over al die toppers. Met Ronaldo, met Messi. Wie kan het meer laten zien? Maar Messi heeft eigenlijk natuurlijk ook die niet bij de hand genomen.
4: Maar vroeger had hij geen team nodig. Nu heeft hij wel een team nodig om te excelleren. Want hij doet natuurlijk niet zo heel veel.
3: Ja.
4: Totdat hij de bal heeft. En nu is het echt de hele team. En dat was ook wat Argentinië toch tot de finale heeft gebracht. Helaas met dat... dat gewelddadige voetbal van de meeste van de jongens. Maar in ieder geval heeft het wel... Ja, alles is op hem geënt. Ik vind dat ook wel enigszins mooi dat een team zich heet 10 man... Of misschien wel, hoeveel zit er zo'n 25 man?
3: Ja. Plus 1.
4: Buiten hen. Gewoon helemaal in dienst van hem wil. Want die andere spelers zijn ook geen koekenbakkers. Nee. Over het algemeen.
3: Nee, nou voetbalt hij nog door in de MLS. Vraag ik me altijd, waarom eigenlijk?
5: Ik denk omdat hij het leuk vindt om te voetballen. En ik denk dat hij daar ook... Ik bedoel, in Amerika
3: dat is
5: het
3: goed antwoord.
5: Ja, nee, maar dat mag
3: ik
5: hopen.
3: Ja.
5: Ja. Daarom ben ik ook nog redelijk lang doorgegaan. maar Messi die kan natuurlijk ook wel relatief goed leven daar. Ik bedoel, hij is natuurlijk ook daar wereldberoemd. Hè? Want tijdens WK ook, alles draaide daar. Ook in commercieel opzicht, billboards, alles draaide om Messi. Maar in Miami kun je goed leven leiden. Ik denk dat dat ook een grote rol speelt.
3: Ja, tot slot, toch, ik wil toch even van jullie weten. Jij twijfelt er nog enigszins. Vinden jullie het de beste voetballer aller tijden?
5: Ik ben Maradona-fan. Dus Maradona was in die korte periode dat hij de beste was... nog beter dan Messi.
3: Mm-hmm.
5: Maar over het hele totaalplaatje gezien... denk ik dat Messi in 20 jaar de beste was.
3: Oké, leg jij de criteria daar eens op?
6: Lastig. Want ik deel wel een beetje de mening ook voor Kenneth daarin... dat je dat ook echt bewust moet hebben meegemaakt. En natuurlijk Maradona.
3: Die Maradona heb jij net wel bewust meegemaakt?
6: Nou,
3: net niet. Ben je zo jong?
6: Niet echt heel bewust meegemaakt. Ja, laat, ik ben nog heel jong, hè? Heel jong. Nee, dus van de afgelopen 20, 30 jaar, Messi, fenomenaal.
5: Ja. Als je het gewoon heel simpel afmeet aan gouden ballen, dan ben je klaar.
3: Ja, dan ben je klaar, ja. Ja.
4: Maar dat doe je eigenlijk niet, want er zijn ook mensen die zeggen dat Ronaldo de beste is geweest 20 jaar. Ik kan me niet.
3: Maar met het mes op de keel, wie vind jij dan de allerbeste?
4: Nou, Messi. Ik twijfel alleen maar omdat ik moeilijk om te zeggen, omdat mensen die ouder zijn zullen Johan Cruijff zeggen, bijvoorbeeld Pelé.
6: Dat vind ik ook lastig.
4: En daar kan ik totaal niet over beoordelen of dat echt zo was, want die heb ik niet echt meegemaakt als voetballers.
3: Goed, sluiten we deze af.
6: En jij dan?
3: Messi.
6: Ja, oké. Okay.
3: Ja. Toch wel. Maar ook wel meegaand in jullie argumentatie, moet ik eerlijk zeggen. En Maradona was wel, omdat wij natuurlijk beelden zagen als kleine jongens op zondagavond. Studio Italia uit het programma, geloof ik. Ja, wel excelleren in zijn eentje competitie naar zijn hand zetten. Maar dat deed Messi uiteindelijk ook. Ja. Terwijl het voetbal zich al naar een hoger niveau had ontwikkeld. Dus voor mij, en een langere periode. Dus voor mij is het uiteindelijk toch, sorry Sjoerd, net...
5: Maradona was meer een spelmaker. Dat was echt de dirigent van het elftal. Mm-hmm. Messi was natuurlijk wel vaker het eindstation.
3: Klopt.
4: Nou, eindstation was ook vaak... Hij begon op de middenlijn en dan trippelde hij nog even 4-5 maanden voorbij. Ja. Dat was ook eindstation.
3: En dat jaar dat hij 91 doelpunten maakte? Nee, was het 91
6: doelpunten? Ja,
3: dat jaar had hij ook 47 assists ook nog in dat seizoen.
6: Dat jaar.
4: Buitengewoon.
3: Ja. Goed zo. Komend weekend is het Ajax tegen PSV in de Johan Cruijff Arena. Kenneth, hoe verhouden ze zich nu ten opzichte van elkaar?
4: Nou, PSV lijkt wel sterker, denk ik. Ik vind het ook een beetje afhangen van of ze Geert Truijden... Zeg maar, dat is over een week, dus hoeveel fitter is hij? Mm-hmm. Ik denk namelijk wel dat ze geen zorgen hoeft te maken over de voorste gedeelte, maar wel de laatste linie. En als je hem fitter kan krijgen, ik weet niet hoe... Ja, hij heeft natuurlijk heel lang niet gevoetbald, denk ik. Maar als je hem kan posteren, denk ik altijd, dan heb je met Dest... heb je met Mauro Junior, die een beetje links daar kan spelen. En dan heb je hem in ieder geval, en dan nog één. Ja, dan heb je in ieder geval in wat betere balans, vind ik, bij PSV. Ze waren natuurlijk veel te goed voor Utrecht dit weekend, maar toch bij die 0-1... Ja, staat het weer helemaal scheef en wordt Flamingo uitgelopen. En, nou ja, en dan,
3: schok je eigenlijk van de snelheid van Flamingo in die specifieke situatie? Nou, Stepanov hem echt gewoon voorbij.
4: Ik had eerst het gevoel dat hij dacht dat het buitenspel werd gevlagd. Mm-hmm. Daardoor dat hij het inhield. Maar dat weet ik dus niet. Ik hoop het bijna dat dat het geval was. Alleen dat is dan in je hoofd niet zo heel goed. Want verdediger, je moet doorgaan tot dat gefloten wordt. Enzovoort, enzovoort. Maar hij reageert heel traag. Want ik denk niet dat hij heel langzaam is. Maar alleen, je moet ook sneller reageren.
3: Ja. Is dat de laatste missing link in het elftal, wat toch weer heel snel lijkt te staan bij PSV, Geert Truijden?
5: Ja, plus dat ze natuurlijk ook in de breedte nog aan het investeren zijn.
3: Ja.
5: En dat is natuurlijk ook wel heel indrukwekkend als je kijkt naar de selectie in zijn geheel. Ik denk dat dat ook nog een heel groot verschil is met Ajax. Ajax zit... Eigenlijk heeft Cruijff pas één transferwindow nu de tijd gehad om het elftal er helemaal te vertimmeren. Mm-hmm. Nou ja, iedere technische directeur zit altijd een minimaal 2 à 3 nodig. En ik denk dat je dat bij Ajax ook wel een beetje ziet. Dat fase 1, nou ja, daar zijn ze hard mee aan de slag gegaan. Maar ik denk dat je nog wel een window nodig hebt om zo ver te zijn als PSV in de breedte.
4: Maar het gaat wel sneller bij Ajax overal, omdat de aantrekkingskracht nog steeds groot is.
5: Ja, maar ze hebben ook een hele grote eerste stap gemaakt.
4: Ja.
5: Maar als je naar PSV kijkt, naar de eerste 20, zeg maar, je legt die naast Ajax.
6: En daar zetten ze nu ook op in, ook de komende dagen. Kijk, ja, best wel opvallend dat PSV nu toch nog wel heel bedrijvig... natuurlijk is ook om die schilder omheen, de breedte, gaan doen.
3: Want wat natuurlijk opvalt is dat ze allebei een kleine 100 miljoen euro hebben binnengehaald. Dat is trouwens allemaal bruto bedragen, ze hadden net over. Dat, nou goed, ander verhaal. Waarbij Ajax 6 spelers haalt van 28 jaar of ouder. En waar PSV vooral inzet op toekomst, op jongere spelers. Maar dat heeft puur te maken, zeggen jullie, met de staat van de selectie. Ja. Ajax moet nu versterken en PSV kan vooruitkijken.
4: Ja, ik denk ook wel met wat voor transfersommen je kan betalen. PSV betalen hoge transfersommen nu. Ajax ook bij een aantal. En dat is wat jongere spelers toch? En die wat ouder
3: spelen. Henrique is 28 bijvoorbeeld. De enige die in de leeftijdscategorie valt waar je nog over doorverkoop kan praten, is Leonardo.
4: Ja, ja. Ja. Maar die jongens zoals Brand en Daley Blind, dat is natuurlijk wel heel duur in salaris. Mm-hmm. Maar in transfersommen, wat je nu over het algemeen moet betalen, kan wel gespreid worden. Maar dat hebben ze minder gedaan. Dat gezegd hebben ze voor heel veel geld specifieke spelers gehaald. Ja. Natuurlijk. Ja.
6: Maar het is ook voor het beduren, waar kom je vandaan? Dat is hier in Duitsland ook moeilijk vergelijken. Kijk, PSV, die spitspositie, neemt spitspositie. Peppi, Plea, terug. En nu pakken ze Lammers erbij. Ja. Als derde. Ajax, die spitspositie. Hebben ze Dolberg natuurlijk eigenlijk al afgeschreven. Hebben ze twee andere spitsen moeten halen. En zo zie je dat. Kijk, Jordi Cruijff moet echt de boel echt gaan opbouwen. En bij PSV willen ze gewoon verder doortrekken.
5: Ja, maar eigenlijk, en met, hij bouwt niet zozeer op natuurlijk. Wat hij doet is gewoon alles op rood. We gaan nu voor het kampioenschap. Ja. En als dat niet lukt, ja, dan zien we daarna wel weer verder. En het kan zijn dat ze als filosofie hebben om daarna door te bouwen.
6: Ja.
4: Is het zo erg gokken als Overmars ten Hag deed? Of is het anders?
5: Het is denk ik wel anders, want misien kun je het wel enigszins vergelijken. Althans, zij begonnen toen met Blind en Tadic eigenlijk. Ja. Als grote investeringen, salarishuis omhoog. En de rest kwam daar zeg maar achteraan. Was wel denk ik een verschil dat zij toen een geweldige lichting hadden klaarstaan met De Ligt en Frenkie en zo. En dat hebben ze nu natuurlijk niet. Dus daarom denk ik dat ze nu nog meer het van aankomen.
4: En als ik me niet vergis, ging er ook twee rechtstreeks naar de Champions League. Dat vind ik ook een verschil. Mm-hmm. Ik vind dit wat
7: een grotere rol.
4: Risicovolle.
7: Ja. Wat als het niet lukt? Als het verkeerd uitpakt?
5: Dan heb je een heel dure salarishuis. Dan heb je heel weinig, relatief voor Ajax-begrippen, heel weinig transferwaarde.
7: Ja.
5: Ja, dan heb je gegokt en verloren.
7: En verloren, ja. Ja. Dus het moet dit jaar, daar komt het eigenlijk gewoon op neer.
5: Ja, volgens mij is iedereen er ook wel van overtuigd.
6: En dat hebben ze ook gelijk uitgesproken. Kijk, dat maakt het ook wel tot een ongelooflijk boeiende Ajax-zomer, wat we allemaal meemaken. Wat er nu allemaal gebeurt en allemaal is aangetrokken. En ook gewoon, Jordi Cruijff, bam, geen lange termijn. Ik wil gewoon gelijk presteren. Die Michel, die gelijk zegt, we kampioen worden. Nou ja, en als jij een paar maanden geleden had gezegd dat ze Ter Stegen en Brand. Nou ja, en eindelijk dat dossier van die nummer 6 nu met Amrabat oplossen. Ja, dan had je gedacht, zo, wat een vuurwerk.
7: Is dat een onklare oplossing?
5: Het doet mij wel een heel klein beetje denken. En ik weet, een andere situatie, andere club, andere tijd. Toch een heel klein beetje denken aan dat jaar 2007, 2008 was volgens mij met Feyenoord. Die toen Makkai en Van Bronckhorst en De Klerk.
7: Of Landsaat.
5: Ja. Je had even 5 internationals. En toen was ook even van, wat doet Feyenoord? Ja, dat bleek een hele dure gok te zijn.
7: Ja, want dat pakt helemaal verkeerd uit.
5: Dit is echt anders. Maar er zijn wel een paar overeenkomsten.
7: Ja. Aan de andere kant dus. Kijk naar PSV, die in de jaren 80 en 90 vaak de Eredivisie afroomde en alles ongeveer wat talentvol was naar binnen haalde. De situatie is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar. Maar vinden jullie de namen waar ze nu aan trekken, wat allemaal rond lijkt te komen, hoe kijk je daar tegenaan? Uijsa, Santos, Lammers met name, die drie. Bo Hansen, zijn ze nog mee bezig? Of Bodo Glimt?
6: Dat is eigenlijk voor de toekomst, hè? Mm-hmm. 5, 17 jaar.
4: Lammers is natuurlijk gewoon omdat je iemand die je kent uit de Eredivisie, die wil je gewoon achter de hand hebben. En dat is echt wel een prima speler voor achter de hand te hebben. En die andere Wijze is natuurlijk een talent. 21 jaar, 9 miljoen. Dan hoop je dan dat je die beter maakt en dan meer waard wordt, toch? Het is wel zo dat ze hebben natuurlijk Wanner gekocht voor 15 miljoen. Nu speelt Noah Fernandes van 18. Vind ik opvallend.
7: Ja, ze hebben Dennis Mann, vorig jaar voor 9 miljoen gehaald.
6: Die wordt verhuurd aan Lazio waarschijnlijk.
7: Ja. Maar nu dus een nieuwe speler van 9 miljoen. En qua leeftijd zit daar niet heel veel tussen. Dus het geduld, de ontwikkelingstijd is dan ook vrij kort, toch?
4: Ja,
7: zo slecht was die man toen niet.
4: Ik heb wel het gevoel dat Dennis Mann een wat gegradueerde speler is. Mm-hmm. En ook dat echt een speler is die heel erg gewoon eerste keuze moet zijn. En dat was hij niet, of dat blijkt niet zo te zijn bij PSV. En dat je dan denkt, want ik vind dat echt een kwaliteitsspeler.
7: Ja.
4: En Uijsa, moet je hem afwachten. Weet je, is van Roda.
7: De vraag is,
4: doe me een beetje denken aan ons bij AZ. Wij hadden gewoon Kroatiaanse. Die maakten de spelers veel beter lijken dan dat we waren. En daardoor waren die club raakte in, dan koop je die en die en die en die. En de meeste van ons is niet echt super succesvol geworden bij de volgende. Dus is heel lastig. Heeft Dick Schreuder hem zoveel beter gemaakt, zeg maar, in het geheel van NEC? Of is hij echt goed? Dat ben ik echt benieuwd naar.
7: Ja. Hoe zou die Sam Lammers s'avonds nou eens in zijn bed liggen na de eerste paar maanden van dit seizoen?
5: Ik denk tevreden, toch?
7: Ja? Van derde spits naar Twente. En het idee hebben dat je er helemaal niks meer van kan. Tot ineens de Champions League met PSV. Met een concurrent die niet in supervorm is. Nee. Peppy, toch?
5: Nee, inderdaad. En dan denk ik dat hij denkt... als ik 40% van de minuten zou kunnen pakken, ben ik heel tevreden. En dat is ook niet helemaal ondenkbaar. Als je uit naar Cambuur of Willem II moet... en je hebt net een Champions League wedstrijd gehad... ik weet het speelschema niet in mijn hoofd, maar... dan is het natuurlijk op zich een prima bruikbare speler. En het is ook een ander type dan wat ze hadden. Ja, het is voor hem volgens mij een prima oplossing. En voor PSV een vrij risicoloze optie.
7: Ja, hij heeft natuurlijk andere kwaliteiten dan Peppi. Met name, zie jij in de manier waarop PSV wil voetballen... Lammers misschien ook een concurrent zijn voor Peppi? Of is het echt aanvulling?
4: Ik zit al jaren te wachten op dat dit losbrandt bij Sam Lammers. Van, ik vind het een zeer vaardige voetballer.
7: Daar was hij goed mee bezig vorig jaar in de tweede seizoen. In de derde spits.
4: Het is bij Glasgow niet gelukt. Het is bij Atalanta niet helemaal gelukt. Nou, bij PSV brak hij net niet door. Was hij natuurlijk jong en dat die konden wat betere spelers halen. Nou, dan dacht je bij Twente dat wel een soort van... maar dat ook nog niet. Ik weet niet.
5: Het is een speler die de eerste paar wedstrijden ziet... en dat je denkt, die is echt goed.
4: Ja.
5: Ik kan me nog herinneren, speelde Nederland zelf een keer uit... bij Italië in Bergamo. Mm-hmm. Dat was in coronatijd. Toen zat hij net bij Atalanta. Toen kwamen we bij een hotel inchecken. En die receptionist van het hotel, Sam Lammers. Die was helemaal idolaat van Sam Lammers. Ja, een paar maanden later was het weer voorbij.
7: Je moest die heel snel met de veren weg.
5: Ja, heel gek.
4: Ja. Wat transfer is trouwens. Maar de Roon naar Rome.
8: Naar Rome, geweldig. Dat is ook geweldig.
4: Wat heeft hij een goede keuze gemaakt bij Heerenveen? Naar een relatief toen de tijd onbekende club te gaan in Italië. En dan gewoon nu echt een... prachtcarrière.
7: Ik vraag me toch af.
4: Prachtsteden wonen.
7: Schitterend. Maar hoe gaat zoiets? Hij is recordhouder volgens mij bij Atalanta. De meeste wedstrijden ooit voor de club.
4: Maar dit is wel Italië te voeten uit.
7: Ja, als je 36 bent, dan zit je nog in Nederland.
4: Ja, nee, dan kan je. Daarom was het ook zo verbazingwekkend. Toen Mark van Bommel terugkwam naar PSV. Gaat bij Milaan had hij de komende.
7: Ja, kunnen voetballen.
4: Had hij nu nog niet eens in Moskou hoeft te zijn. Kon hij gewoon voetballen. Dat is wel. Italië, en als je Italianen spreekt, zeg maar, die in de voetbal zitten... die zijn ook niet helemaal overtuigd van de kwaliteit van het Italiaanse voetbal.
7: Nee.
4: Nou ja, het nationaal elftal daar helemaal als...
5: ook raar. Mooi dat hij is toch een jaartje in Middlesbrough geweest. Ik weet niet of je al zijn Middlesbrough geweest.
7: Daar heb ik een keer kerst gevierd op een parkeerterrein. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Okay.
8: Maar weet ik het toen wel goed met je?
5: Maar Marten de Roon heeft natuurlijk gedacht, nou, dit nooit meer. Dit nooit meer.
7: Dat kan ik wel onderschrijven.
5: Bergamo en Roma.
8: Spelen zij toen niet in Middlesbrough een Europese finale? Zeg je zo
7: gek? Als een pak. Ja, toch? Die tijd.
8: Volgens mij was het toen het wonen succesvol.
7: Ja, kom je nu mee? Dat hadden we even
4: Maar waarom ik ook hem een beetje noem.
5: Een jaartje maar.
4: Hij had het ook kunnen zijn voor Ajax.
7: Ja.
4: Weet je?
8: Ja. Oh, zo ja.
4: Amrabat is wel 30, maar. Ja. Maar voetbal niet als iemand van 30, toch? Is het allemaal een beetje. Hè?
7: Maar dat kun je op twee manieren uitleggen. Jonger of ouder? Wat bedoel je?
4: Ouder vind ik. Ik vind hem na misschien ook toen hij bij Marokko... dat week was het ik. WK Qatar. Zijn geweest natuurlijk. Ja, dat was gewoon als een oude voetbal. Dat was ook die hele defensieve speelstijl. En dat was gewoon afbreken. En niet de bal, echt niet vaardig met de bal zijn. Hij heeft natuurlijk ook bij Feyenoord het geprobeerd. En,
7: jij zei net opgelost toen het ging over Amrabat, het nummer 6 dossier. Dat zei Freek. De vraag die bij jou nu ligt.
4: Ja.
7: Is dat zo? Ja, je mag zo zelf.
4: Ja, ik weet niet. Ik weet niet zo.
7: Je twijfelt.
4: Want
7: waar zitten de twijfels in?
4: Nou, je hoort normaal gesproken ook bij Ajax op 6 krijg je vrij vaak de bal. Het is ook wel handig als je iets doet met de bal. En ik weet niet of hij dat kan.
7: Voetballende 6.
4: Goed genoeg kan, zeg maar. Omdat hij kan natuurlijk... uitstekend in de discipline en je kent het wel allemaal. Maar dat is natuurlijk niet waar Ajax zegt te voor willen staan. Die willen natuurlijk weer terug naar hoe het was. Dus ja, ik weet niet. 1, 2, 3.
7: Je wilde nog iets aanvullen op je eigen woorden? Of?
8: Nee, wat ik wil aanvullen. Kijk, de zoektocht naar die 6. Kijk, Henderson kwam. En Henderson werd natuurlijk ook helemaal in zijn eerste maanden gezegd... Nou, is dit het nou, hè? Paasje breed. Niets bijzonders voor veel mensen. Mm-hmm. Toen hij wegging, toen zag iedereen het verschil. Wel geen Henderson.
4: Ik vond het wel anders. Maar
8: en ik vind wel, laat me zeggen, het is, bij Ajax is alles is vooruitgericht. Alles is makkelijk voetballend gericht. Alleen het probleem is altijd, en Ten Hag noemde het altijd aanvallen met de deur open. Je hebt
6: daar toch gewoon iemand nodig. En zijn dat de sexy voetballers? Nee. Want wist je nog die tijd met Paulsen en Blind? Die stonden toen allebei op zes. Mm-hmm. En als het echt gevoetbald moest worden, zo de tijd terug onder de boer, dan stond Daley Blind daar. En als er echt Europees daar iemand moest staan, dan stond Christian Paulsen.
7: Ja,
6: dat was de pauze daar. Nu, gisteren heb ik ook weer Mokyo gezien. Dat is niet de speler, die heeft daar wat kans gehad.
4: Dat is
6: aanval met de deur open. Regeer heeft daar de kans gehad. Is ook niet de nummer 6 die je moet hebben. Dus ik vind het wel goed dat je eindelijk een ander type hebt. En het klopt inderdaad, voetballend is het niet de geweldige nummer. Het is geen Lasse Schöne die daar op 6 alleen maar paars verdient. Alleen die aanvunning in de selectie vind ik, die was cruciaal.
4: Ben ik mee eens. Maar als je maar niet denkt dat, nou, nu hebben we nummer 6 voor alle wedstrijden.
6: Nee.
4: Ik denk dat het ook wel goed is dat iemand is. Maar Henderson werd juist ook geroemd door de medespelers, door zijn tactische inzichten, zijn professionaliteit. En ik weet niet of Amrabat dat ondertussen heeft geleerd, maar heel tactisch was hij natuurlijk niet toen hij in Nederland voetbalde. En zo'n leiderstype misschien ook niet. Maar hij heeft natuurlijk ook wel bijgeleerd in zijn jaren in het buitenland. Dus ik ben gewoon meer benieuwd.
7: Ja, dat is een investering in nu, waar we het begin van de uitzending ook over hadden. In de korte termijn. Nee, heeft Ajax Sjoerd Sano daarin over het hoofd gezien? Die nu bij PSV toch vrij gemakkelijk zijn weg vindt. Ik begrijp dat het makkelijk is in de aanloop naar zo'n wedstrijd, maar toch?
5: Ik mag hopen dat ze hem niet over het hoofd hebben gezien. Dat zou heel raar zijn.
7: Mm-hmm.
5: Je maakt keuzes op het moment. En wil je dan, zeg maar, investeren in een speler over wie je misschien nog twijfels hebt. Uit de berichtgeving en uit wat Jordi Cruijff en Amrabat er zelf over vertelden, kon je ook al aflezen dat deze transfer al heel lang geleden is ingezet. Dat kan natuurlijk
7: april,
5: een belangrijk onderdeel van het verhaal zijn. Als je Amrabat in feite gewoon op klaarstaan, dan kan het ook een afweging zijn om voor zo'n type te kiezen. En ik snap wel dat bij Amrabat dat je juist in de fase waar Ajax nu in zit, dat zo'n type wel een soort van de boel vlot trekt, even steady maakt.
7: Ja. Nog geen dynamische linksbuiten met diepgang, Freek? Zit er nog wat in het vat?
6: Die moet nog komen als je Michel gisteren hoort, dan komt hij. En dat is nu het leuke bij Ajax. Er kan zo, terwijl jij hier aan het praten zijn, pats een persbericht voorbij komen. En dan is er geen gerucht geweest, maar er wordt gelijk een speler vastgelegd. Maar die moeten nog komen in de middenvelder en misschien nog rechter centrale. Drie wensen.
4: Maar kan het niet in diepgaande rechtsbuiten? Want die linksbuiten hebben ze het ook ingevuld met die jongen van Girona.
7: Nee, die speelt vooral aan de rechterkant.
4: Hij speelt aan de
6: rechterkant, ja. Die moet het Berghuis op.
7: Maar is ook een speler die meer het middenveld ingaat.
6: Ja.
4: Dus dat is meer Berghuis.
7: En ze hebben de nieuwe Van Dijk in huis. Ajax bleek gisteren met Aaron Bouwman.
6: Ja, dat maakt dit wel weer grappig. Dat je wel met een jeugdig centrum achterin speelt. Wel uit de eigen jeugdopleiding. Er zal ook nog wel een rechter centrale denk ik bij moeten komen. Anders is Bouwman eigenlijk de enige optie daar.
7: Ja,
6: ik praat sneller, hè. Want ik praat nu even wat sneller. Want ik zie de tijd doortikken.
7: Je probeert tegelijkertijd ook het bruggetje te maken richting Van Dijk. Want die heeft vandaag iets gezegd over zijn rol. Het Nederlands elftal, mogelijke rol. Daarover meer dus. Zometeen.
6: Ja.
7: In deel 2. Tot zo.

0: Deel 2 van Voetbal Praat met Sjoerd, Freek en Kenneth. Het ging over de transfers. Schoot een beetje alle kanten op van Ajax en PSV. Die staan tegenover. Ja, maakt niet uit.
1: Dat zo leuk was.
0: Ja, dat is een tempo.
1: Leuke uitzending.
0: Ja. Ja. Eén ding, want Lammers gaat dus weg bij Twente. En Twente heeft geen nieuwe spits nodig. Is dat logisch? Van der Bom heeft vandaag aangegeven.
2: Ja.
0: Weghorst.
2: Weghorst en Vennegoor.
0: Piazza kan er eventueel ook spelen.
3: Piazza nog eventueel als derde keusje.
0: Maar is dat logisch omdat Weghorst toevallig, dat is oneerbiedig, zo bedoel ik het niet, 2 heeft ingeschoten de laatste 2 wedstrijden?
2: Nee, dat niet. Maar dan schat jij denk ik dan 20 te hoog in. Moeten zij echt 3 spitsen hebben? Ik vind van niet. Ik vind dat als je zoveel geïnvesteerd hebt in Wout Weghorst, en laten we hopen dat hij fit blijft dan voor Twente. Mm-hmm. Nou ja, dan is hij gewoon jouw eerste spits. En dan heb je een spits erachter, Vennegoor, die dan gaat invallen. Als je nog 1 haalt, ja, wat haal je dan ten eerste?
0: Ja, dan blokkeer je Vennegoor.
2: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Okay. Waar ze heel stellig van zeiden, dat is de tweede spits en niet de derde.
0: Nee.
3: En daar zijn ze ook echt wel enthousiast over lange tijd.
0: Ja, dus hulde voor de club die de jeugd uiteindelijk...
3: Nou ja, uiteindelijk heeft PSV ook wel een beetje een probleem opgelost. Hè?
0: Mm-hmm.
3: Toen met Weghorst toch die laatste wedstrijd, dat hij toen hij nog niet leverde. Dan was het publiek wel allemaal om Lammers aan te schreeuwen. En Van der Brom hield me vast aan Weghorst. Kijk, dat heb je nu niet meer.
0: We gaan zien hoe zich dat ontwikkelt allemaal. In ieder geval, het herstel van Twente was wel knap de afgelopen week. Het bruggetje wat we hadden gebouwd, vakkundig afgebroken eigenlijk in de eerste van de tweede helft. Want dat bruggetje ging over Virgil van Dijk. Die heeft aangegeven dat hij zijn toekomst bij het Nederlands elftal, Sjoerd, laat afhangen van het gesprek met Xavi. Ja, dat is eigenlijk een vrij algemene opmerking. Kun je er iets uit opmerken of opmaken?
1: Niet zo heel veel, behalve dat hij in ieder geval niet zelf beslist om te stoppen. Want dat had hij dan al kunnen doen.
0: Ja.
1: Hij had zelf een soort van het initiatief kunnen nemen in die discussie. Dat doet hij dus blijkbaar niet. Ik vond het eigenlijk nog opvallend dat hij blijkbaar nog niet echt inhoudelijk met Xavi gesproken heeft.
0: Ja.
1: Althans, dat nemen we even aan op basis van wat hij zei.
0: Ja.
1: Dat is toch echt wel heel erg laat. En nou is Xavi al heel erg laat aangesteld. Daar hebben we het al veel over gehad. Maar ik heb hem bij de Eredivisie ook nog niet gezien.
0: Maar zou je het normaal gevonden hebben als bijvoorbeeld de KNVB in dat proces met Xavi, proces waar Nigel Jong zo vaak over had, toch even met de aanvoerder gebeld had van luister eens, hoe kijk jij er tegenaan? Bel hem even, praat met elkaar.
1: Ik neem aan dat wel enigszins gebeurd is. En ze hebben ook wel contact gehad. Maar het gaat me meer om...
0: Dat is het eerste wat je vraagt, toch, denk ik, als nieuwe bondscoach. En aanvoerder vrij, van wat zijn je plannen?
1: Het is een vrij essentieel dossier. Zoals ook de invulling van de staf. Is ook pas net op orde. De eerste gesprekken tussen Van Nistelrooy, Lodewijks en Xavi waren pas vlak voordat hij gepresenteerd werd.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon allemaal best wel kort dag.
0: En
2: richting september bedoel je?
1: Ja.
2: Maar is het belangrijk? Is het, kijk, tegenwoordig met deze pools en zo, je kan niet...
1: Nou, maar je speelt wel gelijk
2: tegen Duitsland.
0: Nou, dat kan wel degelijk, want er ligt best wel veel druk op. Zo gezellig was het niet dit afgelopen WK. Er zijn best wel wat vraagtekens, toch, rondom een Nederlands elftal?
2: Ja. Druk, ja.
0: Vind je dat allemaal meevallen?
2: Ik vind het allemaal meevallen, omdat je tegen zoveel zwakken speelt, dat je eigenlijk toch wel...
1: Ja, maar je speelt tegen Duitsland, Griekenland, Servië. Nou, daar kun je ook wel van verliezen, sowieso van Duitsland natuurlijk. Ja,
2: Nederland?
1: Van Duitsland kun je er wel verliezen.
2: Ja, van Duitsland wel. Van Duitsland wel, maar niet die andere. Die andere is niet dat je ze moet onderschatten en zeggen dat ze er helemaal niks van kunnen. Maar ik bedoel meer van, Nederland is toch wel beter dan dat soort landen. Ondanks
0: welk Nederland heb je? Over het Nederland dat tegen Marokko speelde? Of over een nieuw Nederlands elftal?
2: Nederland
0: wie dan
2: win meestal van dat soort landen, toch?
0: In algemene zin gesproken.
2: Nou, daar komt een nieuwe wind met een nieuwe trainer. Wij weten allemaal niet precies wat die van plan is. Dan gaat hij waarschijnlijk ook niet met jullie of met de journalisten delen. Van zeggen van, hé, zo en zo, ik ga zonder Virgil, maar ik ga met...
0: Nee. Uit een eerste selectie kun je waarschijnlijk wel veel afleggen.
2: Zeker weten, maar ik weet niet of het echt zo belangrijk is om de aanvoerder te bellen. Misschien heeft hij wel plannen dat hij niet verder gaat met Virgil.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat zie je dan wel bij de selectie.
3: Wat denk jij? Tijdens de persconferentie ging het er niet over.
1: Nou ja, zei niks over. Maar goed, hij wil, als je puur kijkt naar hoe hij wil voetballen, althans, dat zegt hij hoe hij dat wil. Dan wil hij met een verdediger die voortdurend doordekt spelen. En dan is Virgil misschien niet de meest logische.
2: Nou ja, je moet in ieder geval dat uit. Dat is wel straks, als hij geselecteerd wordt, dan kan je toch ook zien of hij mee wil in dat. De geruchten de geluiden zeggen dat nee, hij wil terug en iedereen bij elkaar. En dat hij is dan ook een beetje achter dat Marokko-verhaal.
1: Jawel, maar Van Dijk is toch niet de speler die alleen maar een speler is. Hij is toch ook cruciaal voor de hiërarchie die je wil opbouwen.
2: Maar dat is misschien wil je iets heel anders. Misschien wil je dus alles opnieuw laten beginnen. En als hij daar geen zin in hebt, van nee, ik ben de ja, nou, dan is er geen plek voor jou. Nee. Ik vind er geen wet van dat je per se de aanvoerder, ook niet als KNVB zijnde, moet bellen van wat vind jij? Hij is een voorbijganger. Mm-hmm. Hij is tijdelijk zeer eervol aanvoerder van Nederlands elftal. Straks komt er weer een andere. Zeker? Hij gaat niet over...
0: Misschien wel Cody Gakpo.
2: Hij gaat niet over wie de trainer is.
4: Nee. Kruggetje.
1: Oh, je weer
2: een bruggetje.
4: Een bruggetje van hem. Ja, ja.
2: Zo makkelijk. Ja. Heb je wel bijgeleerd op Curaçao?
0: Ja, ja, ja, zeker.
4: Maar bruggen bouwen daar.
0: Gaat hij nou wel of niet?
1: Nou, op dit moment gaat hij niet.
0: Ja.
1: Gaat hij wel of gaat hij niet? Nee, de situatie was... Het is best wel een rare situatie. Liverpool heeft gewoon gezegd... Je mag eventueel weg voor dit bedrag... Bedrag X staat ergens dicht tegen de 900 miljoen euro aan. Zijn agenten gaan daarmee de boer op, zoals dat normaal gesproken gaat. En er zijn inderdaad twee clubs die zeggen, nou, dat willen we wel. Tottenham Hotspur en Manchester City. Nou, de speler gaat erover nadenken. Wil ik blijven? Wil ik naar een van die twee clubs? Die gaat een beetje kijken. Barcola komt erbij bij Liverpool. Moet opeens aan de rechterkant spelen. Beviel ook niet zo afgelopen weekend. En die denkt uiteindelijk van, goh, ja, qua perspectief... laten we dan voor City gaan. Mm-hmm. Deal lag eigenlijk al rond op tafel. En op het moment dat hij de keuze maakt... begint Liverpool terug te krabbelen. En zeggen ze van ja, we kunnen toch geen opvolger vinden. Of City is een directe concurrent. Misschien willen we dat toch maar niet. Dus het is voor hem een hele lullige situatie.
0: Dat is toch, sorry voor een leek, of nou, we zijn niet helemaal leek... maar dat is toch onbegrijpelijk, want je denkt hier weken en maanden over na. Je denkt als bestuurder in scenario's... en dan kom je, op het moment dat het deal op tafel ligt... kom je tot de conclusie, ja, wacht even.
1: Ja, maar
2: hij maakte een mooie assist voor Liverpool dit weekend... als het 2-2 speelde. Misschien is dat net...
1: Ja, maar het is natuurlijk nooit de straf voor Liverpool te spelen. Dat zal hij ook niet zo ervaren. Dat zal hij ook zeker niet uitdragen. Maar je voelt je natuurlijk toch wel een beetje genaaid.
0: Ja.
1: Lijkt mij.
0: Ja. Ja.
1: Want geef dan gewoon aan van, joh, je mag niet weg... en we willen graag dat je blijft.
0: Ja, maar het
2: is natuurlijk wel echt in... ja, in hele grote puzzel die ook moet, zeg maar, moet vallen voor zo'n club. Hè? Want inderdaad, stel je voor dat ze inderdaad wel bezig was met een speler... en speler B of speler A, die gaat toch weer naar een andere club.
0: Maar voor mijn begrip, en misschien ook voor de kijkers... die denken nu toch, maar wacht nou even, Barcola is toch 1-op-1... de vervanger van Gakpo, dus als de een komt, kan de ander toch weg.
2: Ja, maar als
0: heeft
2: je hebt over dat hij
0: niet
2: moest... Nee, maar nu speelt hij
1: Maar het probleem bij Liverpool was natuurlijk wel afgelopen jaar... en zelfs in het eerste jaar van Slot al, dat ze in de breedte te weinig hebben. Ja. Dus... Ik kan me wel voorstellen dat Liverpool meer naar een selectie toe wil... waar iedere positie goed dubbel bezet is.
2: Het is wel duur, 140 miljoen.
0: Ja.
2: Voor Barcola en een speler die 100 zou opleveren... is wel twee dure
1: concurrenten. Het is nog 24 uur volgens mij.
0: Bedragen eigenlijk.
1: Nee, maar er ligt zoveel geld op tafel... dat ik kan me bijna niet voorstellen dat dat gewoon nog... Dat ze dan maar denken, ja, laat
4: maar. Maar jij hebt laatste contacten gehad, hè, vlak voor de uitzending, met die kampen. Maar denk je dat het misschien ook nog... Het heeft niks met prijs te maken. Dat ze nog...
1: Ja, nee, maar dat kan dus zomaar.
4: Is dat er toch de komende 24 uur misschien ergens...
1: Er liggen zoveel belangen aan eigenlijk alle kanten... dat het mij zou verbazen als het nu gewoon klaar is. Want dat bod van Spurs bijvoorbeeld... Dat ligt er volgens mij ook nog. En dat voldoet ook aan de financiële eisen. Ja. Dus.
2: Maar het is wel complexer dan we denken. Hè. Het gaat ook niet om monopoly geld. Maar je hebt agenten ook. Hè. Die hebben ook een bepaalde rol hierin spelen.
0: Maar het andere is ook waar, kennen. Dat wij vaak denken, ja, zo ingewikkeld is die puzzel niet. En dan wordt er op de laatste dag weer ineens 140 miljoen neergelegd.
2: Maar hoeveel transfer hebben we nu niet gezien? Al bij Nederlands, maar spelers die in Nederland spelen, die eindelijk dachten dat ze al verkocht waren. Nou, toch weer niet.
0: Mm-hmm.
2: Dus het gaat echt. Op een allerlaatste moment kan er van alles nog wat gebeuren. Dan gooien ze er op medisch. Of de agent wil toch net iets te veel geld. Of het past toch net niet. En dan gaat de speler, zoals PSV, denk ik drie spelers wel.
0: Ja, vier.
2: Vier spelers teruggekregen van teleurgesteld over. Nou,
4: medische keuringen, toestanden, ja.
2: Driewitsch ging dan alsnog, dus dat blijft voor hem natuurlijk.
0: Hetzelfde.
2: Maar dan een andere club.
0: Leek wel mee te vallen, die blessure.
2: Ja, een hele aparte wereld. En daarom is ook van het buitenstaande denk van elke keer van... nou ja, wat is dit voor poppenkast? Ja, en het gaat om heel veel geld. Ja. Verzekeringskwesties hebben we ook al gehad met Pepje... die eigenlijk verkocht was aan Fulham. Maar ja, wie ging hem verzekeren? Ja. Ja, die wilde niet, die wilde ook niet. Nou... Jammer.
0: Nu speelt hij er nog. Niet met tegenzin, zeker niet met frisse tegenzin. Maar het heeft er wel wat gedaan, heb ik het idee, Peppy. Zometeen schieten we naar de Kuipers. Ja. Het gaat echt
1: aan zijn
0: tempo.
1: Aan zijn spel te zien, inderdaad.
0: Ja, nou, door naar de Kuipers. Ja. Volgende op de lijst. Want daar komt ook weer heel veel geld binnen, Freek, met Ueda.
3: Daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Wat, hoeveel geld dat is?
3: Volgens mij vinden supporters het niet zo heel veel geld. Maar op zich vind ik 15 miljoen voor een speler die bijna 29 is.
0: Okay, maar zegt de supporter dan, ja, Japans International, WK gespeeld, dan is het weer weinig.
3: Ja, nee, dan is het weinig. Maar goed, het belangrijkste is dat daar een spits moet komen natuurlijk.
2: Verdi?
3: Ja, die hebben ze. En voor Persie hebben ze.

0: weet je, ja. Vorig jaar gewoon in flitsen. Hij is natuurlijk geblesseerd geweest. Maar ik hoop gewoon dat zo'n speler zijn, net zoals ik nu meer dingen leuk vind, dat hij de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en te kijken van hoe dat, wat dat gaat eindigen.
1: Maar jij doelde natuurlijk op wat Van Hanegem over hem zei, met dat meeverdenken, ja. Of niet? Maar voor mij bedoelde hij meer, en ik heb daar gisteren ook zitten letten.
2: Ja, wij waren allebei in de Kuip gisteren.
1: Ja, als je naar hem gaat kijken, hij doet echt alles in hetzelfde tempo. Alles. Dus de diep lopen, druk zetten, omschakelen. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde ongeveer tempo.
2: En niet het hoogste tempo bedoel
1: je? En niet het hoogste tempo. Nee. Dus ik snap wel dat als je dan een basisspeler wil worden, dan moet dat wel volgens mij wel weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook de learning. Ja. Wij kunnen ook niet verwachten, en soms hebben we de neiging wel, dat we verwachten dat een 18, 19, 20-jarige een complete speler is. Hij moet het allemaal nog, zeg maar, gaan leren, en het liefst van wat betere spelers. Ja. En een betere trainer die echt de nadruk legt op dit soort dingen. Want tempowisselingen is gewoon van deze tijd. Toch, je kan niet in één, zeker niet één langzame tempo spelen. Maar we hebben wel gezien hoe hij afwerkt, hoe hij bepaalde dingen kan doen. Dus ja, dat zit wel goed. En nu moet je inderdaad al die andere dingen nog erbij leren.
2: En hebben wij Ueda als bij elkaar overschat, onderschat of op waarde geschat de afgelopen jaren? En jullie?
1: Ja, ik had het gevoel dat hij wel eens onderschat werd. Ik vond het wel een leuke spits, maar ja, god, het is ook geen wereldtop.
3: Nee, ik denk ook wel ik zou eerder opwaarden. Ja. Hij had natuurlijk wel een aanlooptijd nodig. Wat ze nu misschien met die nieuwe spits hebben. Maar uiteindelijk hij is topscorer geworden. Hij heeft uiteindelijk wel geleverd. Maar het zegt ook wel, wat ik begreep ook van Martijn, dat ze zijn echt wel met hem de markt op geweest. Ook in Engeland. En ook wel bij Premier League clubs proberen te slijten. En dat is niet gelukt. Fenerbahçe had wel meer geld voor over, maar daar wilde hij zelf niet naartoe. En dan is het uiteindelijk Lille geworden waar hij wel naartoe wilde.
0: En Lille wilde gewoon in het final spelen.
3: Ongelooflijk.
0: Hij zat 15 miljoen.
2: Je doet op CGL, die ze graag hadden willen hebben.
0: Ik ben wel apart.
3: Als je Borga zou kwijt wil, moet je hem eigenlijk gewoon die kant op.
0: Hij zit in de Kuip, denk van hij niet.
3: Neem hem wel.
0: Zullen we die spits doen?
3: Dus op dat vlak is het natuurlijk, denk ik, waarde ingeschat. Dus ook niet dat er nou de grotere clubs voor hem kwamen.
2: Ja. Nou, slaan we het op de achtergrond ook al een week of wat, een maand of wat. Of Hach Moussa nog wel of niet weggaat. Als je die uit dit Feyenoord haalt. Het gebeurt op de allerlaatste dag.
1: Daar had Mikkels vandaag terecht een stuk over. We zaten naar dezelfde wedstrijd natuurlijk te kijken. Hij is echt bijna de enige die iets creëert. Die echt iets creatiefs heeft en die iets forceert. En zeker tegen een ADO dat natuurlijk, deze trouwens hartstikke goed hoor, maar die echt met op een afstand van 40 meter met z'n tienen stonden te verdedigen. Of 30 meter zelfs. Ja, dan moet je nagaan dat hij er niet is.
0: Weet je wat zo grappig
1: dan
0: was?
1: Dan verlies je hem.
0: Wat zo grappig was, was 2-2. 7,5 minuten op 4 minuten extra speeltijd in de 86e.
2: Ja, ik zag het je gisteren aanstippen inderdaad.
0: Ja, wat dan? Want ik zat te kijken naar die wedstrijd. Ik zei van, hoezo gaan ze zoveel over links? In de 86,32 seconden was de laatste keer dat Hach Moussa de bal aanraakte. Als enige veldspeler de bal niet aangeraakt in de laatste 7 minuten. En dat ligt natuurlijk aan de medespelers van Feyenoord. Want wie wil je aan de bal hebben?
3: Hach Moussa.
0: Maar ze bleven via links gaan. Ik denk van, zijn ze gek of zo geworden?
1: Maar hij ging zelf ook zwerven.
0: In de 91, dat hij de bal niet had gehad, dacht hij, nu ga ik naar binnen. En toen wilde hij Riet. Dacht hij, dat was niet zo heel slim. Hij had gewoon moeten eisen dat die middenvelders spelen meer. Ja. Dan gebeurt er inderdaad iets. Ja. Aan de andere kant maakt het niks uit. Ik vond het zo apart.
2: Bij de Chicago Bulls moeten doen. Dus Michael Jordan lastig.
0: Even na.
2: Hey Sjoerd, waar komt die activistische houding van de KNVB ineens vandaan?
1: Dat is een goede vraag.
2: Ja.
1: Ik moet wel zeggen. Ja. Maar ik vind het is een beetje cynisch om nu te zeggen, de muis tegen de olifant en de KNVB wordt ook een keer wakker. Ik vind het op zichzelf het best wel dapper dat ze dit doen.
2: Wat schetst even de situatie?
1: De KNVB wil van Infantino af, dat was op zich al wel bekend. Maar ze willen eigenlijk dat het hele voetbal nog een stap verder gaat. Namelijk, als Infantino eenmaal weg is, dan moet heel die FIFA worden gehervormd. Mm-hmm. En daar hebben ze een eerste aanzet toe gegeven en hebben ze wat contouren voor geschetst. En eigenlijk zijn ze daarmee een soort van voorop gaan lopen in Europa. Van jongens, loop achter ons aan.
2: Dit is onze PowerPoint-presentatie.
1: Ja. Maar goed, ik vind het echt, dat meen ik wel, dat we hebben heel vaak ook kritiek op de KNVB gehad van ze doen dit niet en spreken zich hier niet uit.
2: Maar dat is niet zo gek toch? Want in 2022 lieten ze het een beetje links liggen. De laatste rel met die Balogun, dat was het meest opmerkelijke woord in het KNVB-statement, dat het opmerkelijk was.

0: Ja.
1: Nee, helemaal eens. Maar daar hebben we dus steeds kritiek op gehad. Mm-hmm. Nu nemen ze een keer wel het voortouw. Dan kun je ook zeggen van oké...
2: Schouders eronder.
1: Schouders eronder, eindelijk. Alleen het moment, en dat ben ik wel helemaal met je eens... dat is in die zin gek dat ze die vredesprijs van Trump... die Belligan-kwestie inderdaad, die jij net terecht aanhaalt... drinkpauzes, ja. Was allemaal goed. Hè? Niks over gehoord.
0: Opmerkelijk of zo.
1: Opmerkelijk. Ja. Geen onvertogen woord. En nu opeens trekken ze volle bak ten aanval. Dus dat is wel een enorme...
3: Maar zo, denk jij, ze willen zo'n top organiseren of zo?
0: Een conferentie, ja, in Amsterdam.
3: Maar denk jij, hebben zij dan wel op de achtergrond... Hebben zij daar ook al met andere landen allemaal geschakeld?
1: Dat moet wel.
3: Want dat moet wel, toch wel anders. Ja. Ga je zoiets organiseren, dan komt er niemand.
1: Nee, maar en even voor de tijdlijn. Ze willen die top dus pas nadat er een nieuwe voorzitter is. Hè. Ze willen niet, dat congres hoeft niet voor die verkiezingen in maart.
0: Maar waarom eigenlijk niet? Dat is juist het moment om de boel aan de kaak te stellen, aan de voorkant.
1: Ja, maar er is gewoon geen tijd meer voor om dat te organiseren. Want je moet voor 18 november een tegenkandidaat hebben. Ja. Dat wordt al een race tegen de klok. Mm-hmm. Die moet dan volgens heel de wereld overreizen om overal stemmen op te gaan halen. Nou, volgens mij is dat ook al heel moeilijk.
2: Die moet beloven dat hij echt het WK met minimaal 64 landen gaan doen.
3: Anders haakt dan weer.
2: Ik ga hier echt geen stemmen.
1: Anders win je sowieso niet. Nee, dus er is nogal wat te doen. Nee, maar ze zien het zo. Eerst moet Infantino weg. En dan gaan we op het congres gaan we eens even die hele FIFA hervormen. Dat is een beetje het idee.
0: Dat klinkt een beetje als de backbencher in de Tweede Kamer. Die zegt de regering moet eruit en moet helemaal anders doen. Toch? Nee,
1: ja.
0: Want hoeveel invloed heb je als een van de 211 aangesloten? Even nogmaals, nee, ik vind het wel te prijzen hoor. Dat ze het proberen en dat ze het allemaal aan de kaart stellen.
1: Ja, maar wat Freek zegt is natuurlijk wel essentieel. Je hebt de loting van de Champions League gehad, Europa League. Ze zijn 3-4 dagen in Monaco geweest, met alle Europese bonden erbij. Ze hebben denk ik wel een inschatting gemaakt van hoe gaan we dat doen en in welke volgorde. En ze voelen zich blijkbaar sterk, want anders doe je dit niet.
0: Freek, als je er een flesje wijn op zou moeten zetten, komt die conferentie er, ja of nee?
3: Nou, ik denk dat die zal er wel komen. Maar of het echt zo over teweeg gaat brengen, dat twijfel ik. Dat zou ik geen flesje wijn... Ja. Zou ik het niet opzetten.
1: Maar als Infantino wordt herkozen, wat natuurlijk ook nog heel goed kan... Dan gaat het natuurlijk sowieso niet door.
3: Nee.
0: Gaan we even terug naar de Eredivisie. Want nogmaals, schiet echt alle kanten op. Freek, de transfer van... de overgang van Mees Hilgers van Twente naar Heerenveen. Hoe zou je die willen kwalificeren? Voor 2 jaar getekend?
3: Ha, eindelijk. Ja, dat is toch echt eindelijk. Kijk, we hebben
0: het is een raar dossier geweest, toch?
3: Het is een heel raar dossier geweest. Ja, we hebben het allermooiste moment van de afgelopen dagen, misschien wel van het seizoen, hebben we er niet over gehad. Maar daar komen we denk ik nog niet aan toe. Per Schuurs, die eindelijk aan het voetballen is. Maar een hele ander verhaal. Maar Mees Hilgers is ook bijna vergeten voetballer geworden. Mm-hmm. Daar heb je toch helemaal zoiets van, dat was zo'n goede voetballer. En die komt dan eigenlijk in zo'n rat terecht van is met zaakwaarnemers, met deals en contracten, noem maar op. En blessure. En dat duurt en dat duurt en dat duurt maar. Ja, volgens mij 500.000. euro richting Twente.
0: Ja.
3: Nou, dat is toch nog een aardig bedrag voor.
2: Heerenveen, denk ik.
3: Ja, maar het geld richting Twente. Dus
2: maar denk je niet dat...
3: Het heeft wel heel lang geduurd.
2: Hij is wel slachtoffer ook een beetje geworden van beslissingen over transfers enzovoort. En ik van zijn eigen, misschien geloof in eigen kunnen en zaken die misschien dan toch wel hem te hoog inschat. Denk van, gaat hoog speel spelen. En dat is het toevallig een verkeerde die zei van, nou...
0: Ja, dus dicht
2: en dan tot overmaat van ramp raakt hij zwaar gebaseerd.
3: Ja, en Twente beleid 1 jaar is niet spelen. Taha tekent bij vandaag.
2: Speelde
3: gisteren. Tekent bij, hadden 1 jaar contract. Die was ook er niet bij tekenen. En ik maak ook geen transfer. Ja, dan heb je een probleem. Dus het is wel iets wat als club heb je met Hilgers wel iets afgegeven. Maar
2: Dat hij eindelijk weer oppakt.
3: Ja, precies. Lekker voetballen weer.
2: Voetballen en dan kijken we wel weer.
0: En wat nog meer goed nieuws voor de voetballiefhebber. Want Cedric Hatenboer keert terug in de Eredivisie. Leuk toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dan ben je niet van
1: niet
0: van ondersteboven.
1: Nee, ja, god.
2: En Wesley Hood.
0: Ja, Wesley Hood ook.
1: Wesley Hood ook,
0: ik veug me, als ik heel eerlijk ben, toch iets meer op de terugkeer van Hatenboer.
2: Ja?
0: Ja, vond ik echt een leuke, vind ik echt een leuke speler om te kijken.
2: Hij ging naar Anderlecht.
0: Ja, dat was misschien iets te hoog
2: gegeven. Nou, maar ook vrij opvallende keuze. Naar een club die totaal in verval is.
0: Ja, dat was
2: wel bijzonder. Cedric Hatenboer. Ja. Lief.
0: Brussel even bij elkaar brengen.
2: Naar Anderlecht. Gelukkig is hij nu...
3: Sparta toch, 4 jaar.
0: Ja. Hier voor Sparta. Laatste, Freek, laatste over de Eredivisie. Want ik moet nog één dingetje bekennen neerleggen dadelijk. Cambuur, Willem II en ADO. Wel of niet Eredivisie waardig op basis van de eerste maand?
3: Nou, ADO...
0: opportunisme.
3: Als je ADO de opportunisme, ADO voor de puntje in de Kuip.
0: Ja.
3: Nou ja, ze hopen, je hoort ook alle trainers in ieder geval van Willem II en Cambuur, dat er nog wel wat bij komt de komende dagen.
0: Nou, die van Willem II, daarom zei ze, die van Willem II, Stegeman in dit geval, ja. Die zei zelf, we zijn niet Eredivisie waardig.
3: Ja.
0: Vraag is of dat handig is.
1: Ja, het is wel atypisch dat de afgelopen jaren zag je juist dat die gepromoveerde ploegen het eerste jaar heel goed deden.
0: Ja.
1: En dat is nu helemaal niet het geval. Sterker nog, ik heb heel veel VI-voorspellingen daarop ingericht. En er is niks van overgebleven.
0: Nee, want ADO zou keurig 9 eindigen bij jou.
1: Ja, nee, dat geloof ik.
3: Oh, in de seizoensvoorspelling.
1: Ja. Nee, in het tweede jaar hebben die ploeg het vaak moeilijk. Dus ik denk, nou ja, Excelsior zal er dan wel een beetje uitgaan. Maar Telstra. Die is fantastisch.
3: Ja.
1: Ja.
3: Telstra ook, ja.
0: Maar Willem II Cambuur moeten er echt wel even toeren gaan uithalen, toch? De laatste 48 uur om het een beetje te stutten, die selectie.
1: Denk je dat Cambuur nog veel geld heeft?
0: Nee, niet wel helemaal schulden.
2: Ik denk vooral dat de trainer daar ook, zeg maar, een beetje moet kijken van hoe wil ik spelen überhaupt met dit Cambuur. Maar je had nog een vraag?
0: Ja, Kenneth, de MVV, jouw eerste club in Nederland. 4 gespeeld, 12. Zien we die volgend jaar in de Eredivisie?
2: Uiteraard.
0: Ja?
2: Ja.
0: Je
2: ik hoop het echt en dan ga ik vaak op locatie.
0: Ja, ik geloof er helemaal niks van. Sjoerd, bedankt voor je aanwezigheid. Freek, jij bedankt voor je aanwezigheid. Kenneth, voor je inzichten. U bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Dag.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. Een maïsveld bij Overasselt is afgezet waarin mogelijk voortvluchtigen zitten. De boerderij waar het incident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. De politie onderzoekt nu of die beschieting verband houdt met deze nieuwe schietpartij, waarbij één dode viel. JA21-leider Eerdmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. VVD-fractievoorzitter Brekelmans verdedigt die aanpak juist. Volgens hem kun je met een minderheidskabinet per onderwerp andere meerderheden zoeken. Eerdmans noemt dat onwaarschijnlijk omdat de coalitie verdeeld is volgens hem. Brekelmans wil in ieder geval geen nieuwe verkiezingen. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Gemiddeld worden de producten 15-25% goedkoper. Het gaat onder meer om populaire kasten, slaapkamermeubels en fauteuils. IKEA wil klanten zo tegemoetkomen die last hebben van de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaan de prijzen omlaag bij het bedrijf. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Bij Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: Drie kleine velletjes, handgeschreven. Het is de afscheidsbrief van Lionel Messi als international. In New York speelde hij dus zijn laatste duel voor Argentinië.
1: Etienne Verhoef.
2: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 1 september met Sjoerd Massou. Sjoerd, ik wil het vandaag even hebben over spitsen met je. Is dat goed?
3: Ik denk we gaan het over Messi hebben.
2: Ja, dat is ook een spits. Dat komt ook voorbij in het rijtje spitsen, okay. Zeg maar. Rijtje aanvallers. Maar ik wilde even beginnen in Nederland. Donjo Malen, moet die Xavi niet alles aan doen, alle manieren bedenken om die in oranje aan het scoren te krijgen, als je hem nu ziet starten weer in de Serie A?
3: Ja, lijkt me een goed idee. Maar blijf hem dan ook even opstellen. Kijk, ja. Ik denk dat de enige weg naar succes met Donjo Malen in het Nederlands elftal is dat je hem ook gewoon het volle vertrouwen geeft voor enigszins langere periode. Blijkbaar is het ook een enigszins gevoelige of vormgevoelige jongen. Als hij voelt dat het niet 100% is, dan heeft hij het blijkbaar moeilijker. Maar als je hem het vertrouwen geeft, dan is het een geweldige speler. En laten we dat een keer proberen. Kijk, Memphis Depay wordt een moeilijk verhaal. Hè? Dat lijkt me nogal logisch na het afgelopen WK.
2: Ja.
3: Nou ja, dan lijkt me dit de man in vorm. Malen.
2: Net als de maanden voor het WK. En toen zei iedereen, nou ja, weet je, hij voetbalt net in Italië. Laten we even zien hoe het dan volgend seizoen gaat. Maar als je gewoon doorgaat op dezelfde voet bij AS Roma, dan zegt dat genoeg natuurlijk, hè?
3: Ja, met de kanttekening daarbij dat de Serie A natuurlijk zeker niet meer de sterkste competitie van Europa is. Sterker nog, ik zag van de week een statistiekje voorbij komen dat er inmiddels niet één Italiaanse speler die in de Serie A speelt ooit op een groot eindtoernooi is uitgekomen.
2: Okay.
3: Ook wel bijzonder. Zo slecht gaat het met het Italiaanse voetbal inmiddels. Maar goed, dat even terzijde. Het is super knap. En ja, god, we zitten niet al te dik in de aanvallers. Dus Xavi, kom maar op.
2: En als we het toch over spitsen hebben. De spitspositie bij Feyenoord is de laatste jaren een aardige springplank gebleken. Hè, voor aanvallers die denken, nou, misschien wel een goede plek. Ook voor sommigen niet trouwens. Hè. Er zijn er een paar die niet geslaagd zijn. Maar toch, degene die topscorer worden, Jiménez, Ueda, daarvoor Pelle. We kunnen het rijtje een beetje doorgaan. Wat is dat? Waarom werkt het voor sommige jongens dus wel heel goed in de Kuip?
3: Ja, dat staat een beetje haaks op de historie eigenlijk. Want
2: ja.
3: We hebben natuurlijk na Overtjienval zijn er natuurlijk decennia voorbij gegaan zonder dat er een keer een fatsoenlijke Feyenoord-spits opstond. Althans, dat was altijd het verhaal. Hè. Spitsen mislukte altijd bij Feyenoord. Dat duurde ongeveer tot Pierre van Hooijdonk in 2002. En daartussen zaten een heleboel hele of halve mislukkingen. En nu kun je zeggen dat de spitsen eigenlijk de laatste jaren redelijk geslaagd zijn. Al kun je ook een lijstje maken van spitsen, ook vrij recent nog, die het juist niet gemaakt hebben. Ze hebben het redelijk gedaan. Hè. Kijk, we moeten ook niet van wonderen spreken. Het is niet helemaal voor niets dat Jiménez mislukt is bij AC Milan. Van Ueda, ja, moeten we ook nog maar zien wat het waard is. Graziano Pelle heeft trouwens na Feyenoord ook geen wonderbaarlijke carrière gehad.
2: Nee, Guidetti ook niet echt.
3: Guidetti ook niet echt. Maar in de Eredivisie
2: de kas van Feyenoord is wel redelijk gespekt met het binnenhalen van deze jongens.
3: Nee, zeker. En ze hebben ook bij Feyenoord geleverd. Hè? De Ueda is ook gewoon topscorer geworden. Dus helemaal prima en niks mis mee. Ik denk wel dat Ueda, maar dat is even een sidestep, het minst gemist gaat worden van dat rijtje spelers. Ja, even van de basisspits. Nou, was hij nou echt geliefd, Ueda? Hij had iets ongrijpbaars natuurlijk, omdat hij ook bijna nooit opdook in de media. Heb jij wel eens een... Er was er ook zelden een spreekkoor voor Ueda. Misschien kwam dat ook door zijn naam. Santiago Jiménez, dat bekte lekkerder in dat liedje dat ze had voor hem zongen. Maar ondanks dat het een goede speler was, en hij is vorig seizoen hartstikke belangrijk geweest, daar staan mensen volgens mij niet huilend voor de Kuip nu, omdat Ueda weggaat.
2: Nee, hij had een hele lange aanloop voordat hij uiteindelijk basisspits werd. En toen moest hij zichzelf nog steeds bewijzen toen hij er ook al 20 in had liggen ongeveer.
3: Ja, hij is nooit helemaal innig omarmd als zijnde een succesvolle Feyenoordspits. Wat hij uiteindelijk wel was. En het is volgens mij, kijk, daar is altijd discussie over, hè, wat een speler waard is. En in Rotterdam valt het altijd, voor supporters althans, valt het vaak tegen. Ja. Maar ik denk dat je hier heel duidelijk moet laten meewegen dat hij gewoon al in de tweede helft 20 is. En dat dat dan gewoon een hele reële, aardige, mooie prijs is voor een speler.
2: Ja, 15 miljoen, hè? Gisteren was het niet helemaal duidelijk. Ja. Toen we de podcast opnamen met Mikos. Maar dat is ongeveer het bedrag wat ze krijgen.
3: Daar gaan we even vanuit. Nou ja, dat is de jackpot is het niet. Dat zou overdreven zijn. Maar voor een speler van zijn leeftijd is dat echt nog wel een goede prijs.
2: Is 2 miljoen een behoorlijke prijs voor Sam Lammers?
3: Ja. Het ligt een beetje aan wie hem koopt. En ja, ik snap dat hij naar PSV gaat, hoor. Maar ja, het ligt een beetje aan natuurlijk hoe je naar kijkt. Ik denk dat Twente dat een hele mooie prijs vindt.
2: Ja, hebben we gehaald natuurlijk toen uit Schotland.
3: En dat is voor PSV als je alles optelt en aftrekt. Want kijk, transfersommen, dat is één ding. Je kijkt naar salarissen, is ook heel belangrijk. En dan denk ik dat het voor PSV een aantrekkelijk pakket was om een speler te halen van wie je weet wat je eraan hebt. Ander type dan wat je al in huis hebt. Iemand die niet moppert als hij maar 30% van de wedstrijden speelt. Kortom, ja, ik denk voor beide partijen een goede deal.
2: En wat brengt Sam Lammers PSV dan?
3: Een spits die je uit bij Cambuur en Willem II uitstekend kunt gebruiken en die net iets andere kwaliteit heeft dan de spitsen die je al hebt. Een derde spits, gewoon zonder poespas. En een technisch begaafde speler. Van wie het er nooit helemaal is uitgekomen, zo eerlijk moeten we ook zijn. Sam Lammers is een speler die 3 wedstrijden ziet spelen en denkt, nou, nu hebben we hem gevonden, de spits van het Nederlands elftal. En een paar weken later blijkt dat toch niet zo helemaal te zijn.
2: Ja.
3: Maar wel een goede speler natuurlijk. En in de selectie, in het totaalplaatje van PSV, is het een puzzelstukje dat je er prima bij kan hebben. Ik denk dat je het zo een beetje moet zien.
2: Ik hoorde de Ballenverstand, de podcast van onze collega's van Tubantia over Twente. En daarin zei Leon ter Voorde in een heel klein bijzinnetje: de spitsen van Twente, die worden vaak afgerekend op doelpunten, maar die scoren eigenlijk nooit. Die hebben een hele ondankbare plek al jarenlang. Je hebt dan Lammers, die weinig doelpunten maakte. Die maakt ook geen 15 in het seizoen. Dat geldt ook voor Van Wolfswinkel in het verleden. En zo kan je nog een heel rijtje maken. Ook nu Wout Weghorst. Misschien dat hij wel 15 maakt of niet. Maar juist de spelers daaromheen scoren altijd met die spits. Het is een soort hele ondankbare rol bij Twente op de een of andere manier.
3: Is bij Ajax ook lang de discussie geweest, hè?
2: Ja.
3: Gebeurde dat ook in veel seizoenen achter elkaar. Kijk, het is ook niet de makkelijkste positie in een systeem met 3 spitsen. Hè? Het kan ook inderdaad zijn dat je vooral het aanspeelpunt of het voorlaatste station bent in bepaalde ploegen. Dat hangt een beetje af van de type buitenspelers, van de beweging om je heen. En dan kan het best eens zo zijn dat anderen makkelijker scoren dan jij, of vaker in scorerspositie komen dan jij. Ik weet niet of het echt een Twente-probleem is. Ik snap dat ze dat bij Tubantia wel vinden.
2: Ja, nee, dat ja. Ja,
3: denk ik.
2: Dat snap ik ook, ja.
3: Maar ik denk dat dit vaker, dit zie je volgens mij in het moderne voetbal wel vaker.
2: Over spitsen gesproken dan. Cody Gakpo, we hadden het van de week nog over. Op weg naar mooi gisteren nog. Mooie transfer op weg naar Manchester City. Alles leek in kannen en kruiken, maar toch niet.
3: Nee. Ja, het is echt wel een apart verhaal. Want wat met Gakpo natuurlijk eigenlijk gebeurd is dat, zoals je dat vaak in het voetbal ziet, ook bij Tijani Reinders is dat ook zo gegaan. Zo'n speler krijgt eigenlijk te horen dat hij wel weg mag. Maar daar hangt een soort minimaal prijskaartje aan. Dat was bij Gakpo ook zo. Het was niet zo dat hij zelf per se weg wilde. Maar het kon, hè. Vanuit Liverpool werd geschetst. Het is bespreekbaar. Dan gaan vervolgens agenten, Gakpo's agenten gaan dan de markt op, zo gaat dat. En die komen vervolgens terug met de opties. Nou, 2 van die opties waren niet misselijk. Dat waren Manchester City en Tottenham Hotspur. Nog steeds was het voor Gakpo geen uitgemaakte zaak dat hij per se weg wilde. Want hij wilde even kijken hoe dat bij Liverpool zou gaan. En met concurrentie, met de nieuwe trainer en zo. Dus prima. Maar uiteindelijk liggen er 2 kant-en-klare aanbiedingen van City en van Spurs. Gakpo denkt er diep over na en besluit uiteindelijk voor City te kiezen. Voor dat aanbod. En plots draait Liverpool rigoureus van standpunt. En die zeggen eigenlijk van ja, wij kunnen eigenlijk toch geen vervanger halen. Doe toch maar niet.
2: Maar die hebben toch allemaal al vervangers gehaald, of niet?
3: Ja, dat zou je denken. Kijk, Barcola natuurlijk vooral.
2: Ja.
3: Is wel waar, al moet je er wel bij zeggen. Kijk, Liverpool heeft natuurlijk de laatste 2 jaar het probleem gehad. En eigenlijk de jaren daarvoor ook wel. Dat het vooral in de breedte heel dun was. Slot had het daar natuurlijk vorig jaar ook vaak over. Dat was ook overduidelijk zo. Als je het vergeleek met zeg maar, de absolute topploeg in de Premier League... dan zag je bij Liverpool dat posities 1,5 keer bezet waren... in plaats van 2 keer. En in dat licht zou je misschien wel vanuit Liverpool-perspectief kunnen begrijpen... dat je een speler als Gakpo eigenlijk gewoon als backup... of in ieder geval als speler voor 1 van de 2 buitenspelersposities... dat je die er gewoon bij wil houden. Omdat je wil hebben dat er 22 volwaardige spelers zijn. Als je puur naar hem kijkt... ja, dan is zijn perspectief natuurlijk wel bij Liverpool minder geworden.
2: Ja.
3: En nog los van het hele zakelijke verhaal... want dat is ook geen hogere wiskunde. Als jij zo'n transfer kan maken van 100 miljoen... nou, dan ga je er als speler ook niet op achteruit, hoor. Op geen enkele manier. Want clubs maken daar een potje voor. Hè. Dat gaat deels in salaris, maar dat gaat hem ook... In zaakwaarnemers, in de speler zelf. Dus die had daar... Dat kan haast niet anders. Nog meer kunnen verdienen dan die al deed. Maar vooralsnog... Het is nog 24 uur.
2: Het kan nog.
3: Er zijn gekkere dingen gebeurd. Want er ligt volgens mij ook nog een aanbieding van Tottenham. Op tafel. Dus dat is minder een concurrent van Liverpool dan City is wellicht. Dus we moeten even afwachten hoe de komende 24 uur gaat. Maar vooralsnog lijkt het erop dat hij gewoon bij Liverpool blijft, ja.
2: Als we deze opnemen, inderdaad, lijkt het erop dat hij blijft. Inderdaad. Dat is een beetje het verhaal. Hè? Dus de disclaimer in deze transfer deadline dagen.
3: Ja, nou is het wel zo dat hij dat ook min of meer naar Liverpool natuurlijk wil uitstralen. Van ik wil graag blijven. Hè? Hij wil niks forceren, want dat heeft hij ook nooit gedaan trouwens. Dus het zou goed kunnen dat hij blijft. Laten we het daarop houden.
2: Maar hoe vind je dit handelen dan van een club? Want je zegt aan de ene kant, je mag weg, dit is de som. Dan gaat iedereen naar het werk en dan is het werk gedaan. Dan zeggen ze, nou prima, dit is de beslissing. Nee, we doen het toch niet.
3: Nee, dat is best wel apart. En dan kun je je van afvragen of je daar de speler een grote dienst mee bewijst. Want je hebt eigenlijk gezegd van, nou je mag eigenlijk wel weg. En vervolgens... wordt die speler eigenlijk min of meer gedwongen om toch te blijven. En dan beland je bijna automatisch op het tweede plan als speler.
2: Mm-hmm.
3: Dus ideaal is dat niet. Maar tegelijkertijd, ja, zo gaat het in het voetbal wel vaker. Hè. We hebben de laatste tijd meer transfers gezien die eigenlijk rond waren of rondleken. En die om allerlei uiteenlopende redenen opeens niet doorgingen. Soms door medische keuringen. Soms omdat er nog ergens anders een kink in de kabel kwam. Dus we moeten niet te vroeg juichen.
2: Nee.
3: Dat leert deze transfer maar weer.
2: Ja, pas roepen eigenlijk als het getekend is ongeveer. En dan deal is, letterlijk.
3: Ja, maar die tijd is natuurlijk voorbij. Want ja. in deze tijd van transferjournalistiek... we hadden het daar van de week nog over bij onze dagelijkse podcast... over de transfer deadline week bij FC Afkikken. Kijk, de transferjournalistiek zoals die sinds een paar jaar bestaat... die heeft er natuurlijk voor gezorgd dat iedereen elkaar af wil troeven in dat genre... en dat ieder... zeg maar deeltje van een transfer ook opeens nieuws is geworden. Niet alleen de transfer zelf, maar ook het hele traject. Dus
2: ja.
3: En de bespreking, en de tweede bespreking, en de derde bespreking... en de medische keuring, en alles is een bericht geworden tegenwoordig. Ja, dat zorgt er ook voor dat er soms dingen ook te snel uitlekken... of dat er nieuws te vroegtijdig wordt gebracht, kan ook wel voorkomen... In dit geval was de situatie bij Gakpo trouwens volgens mij heel, heel helder. Hoor. Zoals we hem net geschetst hebben, zo is het volgens mij precies gegaan. En dat is voor Gakpo uiteindelijk jammer en ook weer geen ramp. Hè. Speler van Liverpool zijn is natuurlijk verre van een straf.
2: Overigens, om 4:30 vanmiddag weer een nieuwe transfer deadline show... die je kan volgen op ad.nl natuurlijk, met de Afkikken samen. Ja, mogelijk dat dan de transfer van Gakpo weer op een andere wijze besproken wordt... maar dat zie je dan vanavond. Ja,
3: we kunnen het niet uitsluiten.
2: Nee, zeker niet. Dan nog even naar die laatste spits waar ik mee begon. Het afscheid van Lionel Messi. Heb jij als romanticus met een vertederde blik gekeken... naar de drie velletjes die hij heeft geschreven in zijn hotelkamer... na de verloren WK-finale?
3: Ja, mooi scenario. Nee, ja, god, gaan we ervan uit dat het echt zo gegaan is?
2: Tuurlijk, als hij zegt dat het zo is, dan is het zo.
3: Ja,
2: hè?
3: Nee, dan is het een mooi verhaal. Nee, maar het zal niemand verbazen, toch? Het is heel logisch dat hij stopt. Het is al een wonder geweest dat hij dat WK nog heeft kunnen spelen. Zelfs de finale heeft gehaald en nog een hele rits doelpunten gemaakt heeft. Dat is al bizar eigenlijk, want dat had niemand na Qatar verwacht. Volgens mij hebben we ook nog een podcast opgenomen kort na die finale. Dat was ook al de verwachting dat hij met het interland voetbal, of in ieder geval het WK sowieso, dat hij dat niet meer zou halen. Nou, heeft hij wel gedaan. Dus chapeau daarvoor. En hij mag terugkijken op een toch nog, zeg ik erbij, schitterende carrière, interlandcarrière voor Argentinië, die heel moeizaam eigenlijk begonnen. De eerste 10 jaar was het echt heel moeilijk voor hem. Zowel in op het veld als in populariteiten. Want hij was helemaal niet populair in Argentinië. Kon ook eigenlijk de druk van het elftal moeten dragen eigenlijk heel lang niet aan. WK 2018 werd een totale mislukking. Op een gegeven moment besloot hij naar die Copa America tegen Chili, die finale die hij verloor, besloot hij er eigenlijk maar mee te kappen. En gaf hij het eigenlijk op. En dus dat leek eigenlijk voor iemand die de beste speler van de wereld was, zeker op dat moment, in zijn beste jaren bij Barcelona, leek dat Argentijnse elftal een beetje een probleem te worden. En dat is volledig gekanteld in Qatar. Hè? En daarin is die wedstrijd tegen het Nederlands elftal van fundamentele waarde geweest in Argentinië. Zowel omdat, uiteraard omdat ze wonnen en uiteindelijk wereldkampioen werden, maar dat spreekt voor zich. Maar ook in de rol die hij toen pakte tegen Weghorst en Van Gaal. En in Nederland vinden we dat allemaal nog steeds allemaal heel erg. In Argentinië vinden ze dat nog steeds schitterend.
2: En kan je duiden waarom het dan in het begin, in die carrière van hem als international, niet liep in die Argentijnse ploeg, terwijl het wel bij Barcelona liep en iedereen in Europa zag en in de wereld zag wat voor wereldvoetballer het was?
3: Ja, er zijn een aantal factoren. Edwin Winkels heeft daar ook wel eens stukken over gemaakt. En volgens mij heeft hij, as we speak, ook nog een goed stuk daarover gemaakt. Er zijn een paar dingen. Kijk, hij ging natuurlijk heel vroeg naar Spanje. Al heel jong, dus is eigenlijk als een soort halve Spanjaard opgegroeid. Zo zagen ze hem in Argentinië ook. Hè. Ze kenden hem eigenlijk niet. Hij had nooit in de Argentijnse competitie gespeeld. Het was een jongen die ergens ver weg woonde. Dus dat speelde een rol. Ten tweede had hij daardoor ook geen clubachterban achter zich. Heel veel, kijk, al die Argentijnse spelers hebben een soort backup van een aanhang van River Plate of van Boca of van, voor mij wat van Newell's Old Boys of Rosario Central. Het zijn allemaal grote clubs, Independiente. En Messi had dat eigenlijk niet. Hij had alleen maar in de jeugd van Newell's Old Boys gespeeld. Dus hij had ook geen supporterslegioen dat hem zeg maar steunde. En
2: behalve de rest van de wereld eigenlijk. Maar in Argentinië dan niet, maar de rest van de wereld.
3: Nou, in Argentinië relatief minder, ja. En wat ook speelde, was natuurlijk zijn karakter. Kijk, maar in Argentinië is iedereen helemaal gek van Maradona. En niet alleen om de voetballer, maar ook om het character. Maradona staat eigenlijk voor alles waar de echte Argentijn voor staat. Om het even in algemeenheden te vatten. Een straatvechter, gemengde afkomst. Straatarm, opgegroeid en opgekrabbeld uit de goot, bijna als een sprookje. Ook een enorme uitgesproken figuur. Een hele sociale figuur in de zin dat hij altijd onder de mensen wilde zijn, weet je wel. Was echt in alle opzichten had hij de karaktertrekken van zeg maar de klassieke Argentijn. En Messi was veel meer een beetje ingetogen, een beetje voorzichtig. Hij zei niet zoveel, hij sprak zich eigenlijk nergens over uit. En ook in het veld was hij, hij was heel vaak een fantastisch eindstation. Maar als hij het elftal op zijn schouder moest nemen en als er oorlog gewonnen moest worden, zoals Maradona dat vroeger wel kon, dan gaf hij vaak niet thuis. En dat is eigenlijk rondom en op het WK van Qatar is dat volledig gekanteld. Heeft hij ook dat bijna Maradona-achtige venijn heeft hij ook gekregen. Nou, in Nederland vinden we dat allemaal een schande en wat een klootzak en weet ik allemaal wat. Maar in Argentinië hebben ze dat echt omarmd als het bewijs van ja, nu hebben we de volmaakte leider, het volmaakte voetbalidool, hebben we nu omarmd en gevonden. Ja, en als je dan ook een wereldkampioen maakt, dan is het natuurlijk helemaal af. En daarmee staat hij, kun je zeggen, op min of meer gelijke hoogte met Maradona inmiddels.
2: Ja, je hebt het vaak over die film gehad van Maradona, hè, die laat zien hoe hij in Napels binnenkomt en de gekte daaromheen. Als je ziet wat Maradona moest verwerken. Ik moet zeggen, op dat WK zag je dat stadion in Kansas City, die wedstrijd waar die 3 doelpunten maakte, waar Pim Ras, ken je, de fotograaf, hè? Die 3 foto's maakte. Die beroemde foto's maakte van hem. Maar dan zie je dat publiek de hele tijd, als hij ook maar de bal heeft op de middenlijn, gingen ze al staan. En dat continu dat vererende Messi, Messi, Messi, wat je door zo'n stadion hoort gaan. Ik kan me ook wel voorstellen dat het ook weer heel anders is. Als je 10 jaar lang wat anders hebt gehoord en ineens gaan ze dit doen bij je 4 jaar lang nog. Dat is een ander verhaal natuurlijk.
3: Nee, zeker. En hij wordt ook niet gehaat, hè, in Argentinië. Nee. Zo was het ook niet. Maar hij was niet. Hij kwam echt qua status toen nog absoluut niet in de buurt. En hij is nu natuurlijk de populairste voetballer ter wereld. Als je naar die WK-wedstrijden inderdaad ging, dan verzoop je in de Messi-shirtjes. Dat bleek er wel ieder WK meer te worden. In Qatar waren dat er al heel veel. Nu in Amerika waren dat er nog meer. Alleen het verschil was natuurlijk... Kijk, rondom Messi is een heel team van beveiligers... en marketing specialisten en noem alles maar op, heen gebouwd. En Maradona was gewoon de jongen van de straat... die gewoon, waar we spreken, in hartje Napels woonde. En overal te zien en aan te raken was. Messi was natuurlijk een moderne superster. Leefde in een afgesloten commune. En dat maakte het voor hem natuurlijk ook makkelijker... om zo lang en zo professioneel aan de top te blijven.
2: Ja, zullen we nog lekker even een documentaire tip geven? Want die geef jij normaal altijd. Maar volgens mij sta jij 21 september, zeg ik dat goed... in Lantaarnvenster met als voorwoord bij de documentaire van Maradona.
3: Met collega Bart Nolles. Ja, er komt een... volgens mij hebben we die wel besproken tijdens het WK. Die film gaat draaien... Il Partido heet die volgens mij in het Spaans. Mm-hmm. The Match in het Engels, heel toepasselijk. Dat gaat over, dat is eigenlijk een grote reconstructie... die documentaire van de wedstrijd Engeland-Argentinië op het WK 1986... met al die verhalen die daar omheen zitten. De Falklandoorlog en de handsbal, enzovoort, enzovoort. En dat is een prachtige documentaire. En die kun je inderdaad in Lantaarnvenster binnenkort gaan bekijken. En dan lullen wij daar nog een kleine introductie aan vast...
2: Ja, en Rotterdam is die film, hè? Trouwens, als je denkt, waar staat Lantaarnvenster? Want je geeft ook documentaire tips dat mensen het daarna niet meer kunnen vinden. Dus...
3: Heel goed dat je dat erbij zegt. En wij moeten niet randstedelijk arrogant zijn dat iedereen maar weet...
2: waar
3: een bioscoop in Rotterdam of in Amsterdam is. Nee. Hè? Wij zijn ook jongens van de provincie.
2: Zo is het. We gaan het hebben over verdedigers. Te beginnen met Mees Hilgers. Die is bevrijd van FC Twente. Had je het idee dat hij ook een gevoel had dat het een bevrijding was... toen je hem zag bij ESPN?
3: Ja, hij stak zijn vreugde niet onder stoel of bank, hè?
2: Nee, het was een middelvinger 1 en een tweede middelvinger naar Twente erachteraan.
3: Ja, ja, ja. Ja, het is natuurlijk ook een hele nare rel geweest. Hè? Ook voor wie je ook partij kiest, of voor Twente of voor de speler. Die jongen is denk ik ook een beetje verstrikt geraakt. Sorry, in een web van belangen... waar ook zaakwaarnemers natuurlijk een hele grote rol in hebben gespeeld... En feit is dat hij een groot slachtoffer werd uiteindelijk van de situatie. Namelijk eerst buitenspel gezet en daarna zwaar geblesseerd geraakt. Maar goed voor hem dat hij weer kan voetballen bij Heerenveen. Dat is voor iedereen een goede oplossing. En ik hoop ook van harte dat hij weer snel het niveau haalt van zijn goede Twente-tijd. Want het was echt een hele talentvolle speler.
2: Maar... En dit soort dingen vind ik wel altijd. Dan zie ik hem voor de camera bij ESPN zeggen... ja, daar stond dus ineens zo'n zinnetje in mijn contract... dat het automatisch met een jaar verlengd werd. Had ik dat gezien, had ik dat... Ja, maar weet je, kom op, nee. Lees je contracten door. Weet je, en helemaal van je zaakwaarnemer, dan word je boos op Twente... dan moet je boos worden op je zaakwaarnemer. Die heeft het erin laten staan. Die behartigt jouw belangen,
3: ja,
2: toch?
3: Ja, natuurlijk. Helemaal mee eens. Maar,
2: dat vind ik zo slecht als je dan zo gaat uithalen op dat dingetje.
3: Ja, dat is waar, maar ik snap wel zijn pijn en frustratie richting Twente wel. Kijk, hij wilde toen zijn contract niet verlengen. Dat was het verhaal. En toen werd hij eigenlijk buiten de selectie gezet.
2: Ja.
3: Ja, daar kun je natuurlijk ook van alles van vinden. Want dat is ook heel vaak heel dubieus. Spelers hebben gewoon nog een doorlopend contract. Ik bedoel, die club heeft het contract ook zelf afgesloten. Dan waarom zou je dan opeens niet meer mogen voetballen? Daar kun je natuurlijk ook echt over discussiëren. De andere kant is weer dat je tegenwoordig ook vaak ziet... dat als spelers hun zin niet krijgen, dat ze zelf juist gaan staken. Ja. Dus daarin zijn het zeg maar twee honden die schuld hebben.
2: El Karouani ging van FC Utrecht. Dacht hij heel veel geld verdienen in het Midden-Oosten. Maar toen bleek ineens dat het team veel meer buitenlanders had... dan ze mochten hebben. Dus toen had hij ineens wel geld op zijn rekening, maar geen wedstrijden. Toen kwam er een oplossing en die werd gevonden in Benfica. Dacht ik, nou, dat is echt helemaal geen slechte oplossing,
3: nee,
2: toch?
3: Stop.
2: Je salaris vanuit het Midden-Oosten, spelen in Portugal... en spelen in de Champions League, of in Europa, zometeen Europa League is geloof ik, hè?
3: Ideaal. Maar, maar ook hiervan denk je, kunnen mensen niet tellen dan? Want je kunt toch op zich gewoon die buitenlanders tellen in zo'n selectie?
2: Ja, maar dan kwam natuurlijk ineens kwam daar Tijani Reinders nog bij. En komt er als je getekend hebt, ineens komen er nog een paar bij. Dat kan natuurlijk zomaar, hè?
3: Ja, nee, maar je zou denken dat degene die spelers haalt, dat die ook telt. Dat die ook tot 6 kan tellen, of 7, of hoeveel mogelijk zijn.
2: Ja.
3: Maar goed.
2: Dat zou je inderdaad denken, dat je erover nadenkt. Goh, weet je, ik heb er nu 8. Misschien moet ik stoppen, inderdaad, ja.
3: Ja, precies. Ja. Overigens, één dingetje erover schiet me nu spontaan te binnen. Kijk, in de MLS hebben ze, dat is ook wel apart, dan werken ze met vaste salarisbudgetten... zoals je misschien weet, dat is in Amerikaanse sporten gebruikelijk.
2: Budget cap.
3: Ja, en dan kun je kiezen eigenlijk, in Amerika kun je kiezen tussen... ik noem het maar even, 3 sterspelers. En dat zijn Of vier sterspelers in je selectie. En die sterspelers hebben een soort uitzonderingspositie qua salarissen. Die mag je meer betalen dan het salarisplafond voorschrijft. Maar neem je er vier uit die categorie, dan hou je aan de andere kant weer minder salarisbudget over voor de rest. Om het bij je veel simpel te maken. Ja. Dat leidt er soms toe dat bijvoorbeeld bij Miami, waar Messi speelt, dat bijvoorbeeld Casemiro, dat hij heel weinig verdient relatief, omdat hij zeg maar de vijfde sterspeler is. Maar daar maken ze dan de afspraak mee, dat is ook een slimme truc. Van joh, maak je geen zorgen. Van sterspeler nummer drie lopen ze contract volgend jaar af. En dan compenseren we je in het jaar daarna. En dan leggen we er gewoon nog 10 miljoen bij.
2: Dus ja, dat zijn die oude NBA-deals waar ze ook zo'n contract voor 4 jaar tekenen. Het eerste jaar verdien je slechts 20 miljoen. Maar in het jaar erop pak je dan 40 miljoen.
3: Precies, ja. Ja. Dus daar zijn allerlei trucs voor. Maar dat was even een zijpad.
2: Nou, El Kouani naar Benfica. Die gaan we dus nog tegenkomen zometeen, wat de Nederlandse clubs spelen daartegen. Dan even naar Virgil van Dijk. Die laat de beslissing over zijn interlandcarrière afhangen van het gesprek dat hij heeft met Xavi. Hij heeft wel een eerste gesprek gehad, maar er moet nog meer gesproken worden. Wat moet Xavi zeggen? Moet hij zeggen bedankt voor bewezen diensten? Moet hij zeggen je past niet in mijn systeem? Of moet hij zeggen Virgil, ik hou je er graag nog bij de komende 2 jaar op weg naar het EK?
3: Ik denk dat heel erg afhangt van het totaalplaatje van wat je wil. Kijk, in de manier van voetballen kan je denk ik uitleggen dat je met andere spelers verder gaat. Er zijn ook genoeg centrale verdedigers in Nederland beschikbaar. Xavi wil vooruit spelen, die wil dat centrumverdedigers doordekken. Nou, daar is Virgil niet de allergrootste specialist in. Althans, niet in alle situaties. Dus dat is denk ik wel uit te leggen. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook te maken met je groep als geheel. En hoe wil je hiërarchie er precies uit laten zien? Van Dijk heeft daar natuurlijk een belangrijke rol gehad, belangrijke waarde gehad. En die inschatting moet Xavi maken. Dat is wel interessant. Kijk, ik denk dat het
2: is. Maar wat doen de woorden van Dijk nu dan dat hij in Engeland alvast deze woorden hier neerlegt? Dat zegt hij ook bewust, toch?
3: Ja, al is hij wel vaker, zeg maar, die mixzone bij Liverpool als aanvoerder, is hij wel vaker te spreken. En dan kan je een keer zo'n vraag krijgen. Kijk, ik vind het vooral opvallend dat gesprek nog helemaal niet geweest is. Kijk, je zou zeggen dat als Xavi er alle vertrouwen in zou hebben dat hij met Van Dijk door wilde, dat je dat gesprek alvast aftikt. Want dan ga je alvast lang zitten en dan begin je daar eigenlijk, zeg maar, de opbouw van je nieuwe selectie, begin je daarmee. Dat gesprek nog niet geweest is, is misschien zijn interpretatie, maar is misschien een teken aan de wand. Want het wordt wel laat nu. Ja. Ik vind sowieso alles laat. Xavi werd heel laat aangesteld. De eerste ontmoeting met notabene zijn eigen stafleden, de Nederlandse stafleden dan, was ook rijkelijk laat. Was ook heel vlak voor die presentatie. Ik heb hem in de Eredivisie ook nog niet gezien op de tribune. Dus ik neem aan dat hij komend weekend, toch, heb je hem wel gezien?
2: Nee, maar dat komt omdat hij natuurlijk nu naar Donjan Malen moet. En hij moet nu naar het Midden-Oosten om te kijken naar Summerfield. Die speelt daar. En naar Tijani Reinders. Dan moet je een beetje de wereld afgaan.
3: Nee, maar dat bevestigt nog maar hoe weinig tijd hij heeft.
2: Ja.
3: En het lijkt me ook wel relevant dat je even dat ziet bij de topclubs in Nederland. Al is maar voor de nabije toekomst. Dus kortom, het is allemaal rijkelijk laat. Hij moet nog heel erg veel doen voor die eerste interlandperiode. Dat blijkt uit alles.
2: Ik wil het ook nog even met je hebben over FC Utrecht. Die hebben niet de meest florisantste start die je kan hebben. Als ambitieuze club die eigenlijk in het linkerrijtje wil meedoen, het liefst om plek 5 ongeveer, en droomt van Europees voetbal. Hoe moet dat nu? Want ik las Peter Bos, die reageerde al gelijk dat hij een hekel had aan dat soort vragen als die goed ging, zoals nu de trainer van Utrecht kreeg.
3: Dat is toch ook een beetje vermoeiend inmiddels, of niet? Dat riedeltje draait Peter Bos ieder jaar af.
2: Ja, voor iedere trainer die het zwaar heeft, krijgt hij zo'n verhaaltje.
3: Ja, dat doet hij 1 keer per jaar. En dat doet hij dan altijd als hij net heel ruim gewonnen heeft. Ja. En ik denk ook van, ja, maar waarom zou je nou niet aan de trainer van FC Utrecht mogen vragen of hij enige druk voelt? Dat is toch helemaal geen raar. Daarmee zeg je toch niet, morgen word je ontslagen. Waarom zou die vraag niet gesteld mogen worden?
2: Dat is ook heel logisch, toch? Je hebt 4 wedstrijden gespeeld, 1 punt.
3: Ja, en er mag van allerlei kritiek zijn op de media, hoor. Dat is helemaal geen enkel probleem. Maar laten we hier niet vergeten dat het toch echt die clubs zijn die een cultuur hebben gecreëerd van trainers die opeens na 3 maanden ontslagen worden. Want dat gebeurt overal in de wereld. Ja. Dus dat lijkt me nog de kern van deze vraag. Dat gebeurt nu eenmaal met trainers. Hoe idioot dat ook is. Dus ik vond het een beetje een beetje flauwe stelling. En aanstellerij van Bos, maar goed.
2: Maar toch naar Utrecht dan. Want ik bedoel, 4 punten, 4 wedstrijden, 1 duel. Ja, dat is natuurlijk niet wat bij FC Utrecht past. En zeker niet met de ambities die ze uitgesproken hebben met Correa om die binnen te halen. Ze wilden juist nog hoger. Ze wilden mee richting AZ.
3: Weet je, dat is een feit al waar is. Zo onze oude trainer altijd zeggen. Die had altijd Nederlandse gezichten om elkaar. Dat is een feit al waar is. Dat Correa het heel moeilijk heeft. Dat hij ook niet, denk ik, de selectie heeft nog die hij misschien gehoopt had, kwalitatief. Want als je naar de spelers kijkt, dan heeft Utrecht geen betere ploeg dan vorig jaar.
2: Nee.
3: En hij heeft, dat is ook niet onbelangrijk, hij heeft een andere spelfilosofie dan Ron Jans had. Dat kost tijd om dat in te krijgen bij die spelers. Dat blijkt wel uit hoe ze voetballen. Ja, en dan wordt het heel interessant. Want Utrecht is natuurlijk een soort vulkaan ook, die vrij snel uitbarst. Hoe sterk is dan de rugdekking voor Correa in dit geval? Of gaat de druk eerst naar Jordi Zuidam, de technisch directeur? Wat natuurlijk ook niet zo heel vreemd zou zijn misschien. Een keer, na al die jaren. Voor mij hoeft hij niet weg, begrijp me goed. Maar dat daar kritiek op komt, is denk ik ook wel logisch. Dus het wordt wel spannend. En wat je inderdaad ziet, en dat daar kun je niet omheen. De geweldige, goed lachse, goed articulerende, prachtige, volzinnende, prekende Correa die we vorig jaar zagen bij Telstar. Ja, die is natuurlijk wel even kwijt. Je ziet dat druk, en dat is helemaal niet gek, dat enorm veel doet met mensen. En zeker in het hedendaagse topvoetbal. Kijk maar naar Guardiola, hoe die zich is gaan gedragen.
2: Ja.
3: Mensen worden toch een beetje gek.
2: Ja.
3: En die Correa wordt niet gek, maar je ziet wel dat hij echt verandert.
2: Ja, je ziet ineens zeg maar van de goedlachse trainer die met open blik de camera en degene die hem interviewde aankeek, dat er nu een naar woorden zoekende trainer staat die probeert niet iedereen de maat te nemen, maar probeert ook wel duidelijk te maken waar het nog aan schort of zo op de een of andere manier.
3: Ja, hij is heel eerlijk eigenlijk. Hè? Dus hij is ook heel kritisch op zijn eigen ploeg. Maar je ziet gewoon aan zijn hele lichaamshouding en aan zijn manier van praten dat hij worstelt. En dat is ook misschien logisch. Maar bij trainers, bij voetbaltrainers zie je dat tegenwoordig zo vaak. Je ziet het vaak aan de tekeningen in hun gezicht, zie je al hoe zwaar die job is. En dat bedoel ik helemaal niet cynisch, want die job is namelijk ook heel zwaar. Alles wat je doet, daar staat een soort enorme druk op.
2: Ik moet mijn excuses maken nog aan Clarence Seedorf.
3: Oh ja?
2: Ja, nou ja, ik ben er gisteren toch ingestoken in de podcast door toch met een vorm van cynisme over de KNVB te beginnen. En dat was toch niet de bedoeling. Toen zag ik jou bij ESPN, bij Voetbalpraat, dacht ik, ja, zie je, jij hebt die woorden van Clarence beter opgepakt.
3: Positief blijven.
2: Jij was toch positiever over die brief van de KNVB, waarin ze het vertrouwen hebben opgezegd in Infantino, en dat ze ook gezegd hebben, we willen de FIFA meehelpen veranderen. Eigenlijk een congres organiseren om die FIFA te veranderen. Dus jij was daar toch meer in meegegaan, in die positiviteit.
3: Ja, ja. Misschien komt dat inderdaad. Ben ik inderdaad geïnfluenced door Clarence hier?
2: Ja,
3: onbewust, denk
2: ik
3: wel. Want ik heb niet echt heel veel aan Clarence gedacht de laatste paar dagen, maar toch. Ik snap wat je zegt. Ik vind gewoon, kijk, we hebben altijd heel veel aan te merken op de KNVB dat ze geen stelling nemen. Of dat ze, en als ze stelling nemen, moeten ze harde stelling nemen. Dat is al jaren aan de gang. Dat speelde in Qatar. Toen ze zich op zich wel relatief, zeker in vergelijking met andere landen, echt wel uitspraken. Maar dat was ook weer niet genoeg. En nu doen ze het wel. En dan vind ik het ook flauw en kinderachtig om te zeggen, ja, het is nu de muis die brult tegen de olifant. Nee, de KNVB laat, en dat meen ik, laat in ieder geval hier zien, tot hier en niet verder. Wij hebben bepaalde principes en verantwoordelijkheden. En daar staan wij voor. Nou, ik vind dat beter dan dat je verstopt en je kop in het zand steekt en wacht tot de oorlog weer overwaait. Dus daar ben ik inderdaad niet zo negatief over. Wat wel apart is, en dat moeten ze denk ik nog een keer uitleggen, waar die ommekeer nu precies vandaan komt. We hebben een zomer achter de rug. Daar begon met de vredesprijs in december. Ja. Een totaal debiele vredesprijs. Iedereen die dat gezien heeft, die dacht, dit is zo absurd. Dit kan niet waar zijn. Vervolgens komt er een Afrikaanse scheidsrechter het land niet binnen. Vervolgens wordt voetbal opeens in vier kwarten gespeeld. Met drinkpauzes. Er wordt een Amerikaanse spits geschorst. En die wordt daarna alsnog vrijgesproken.
2: Iran wordt het land uitgejaagd en die moeten weer ergens ongedouchte bus in om gelijk weer zo snel mogelijk weer weg te zijn.
3: Ja, de gekste dingen. Maar daar heb je de KNVB niets over horen zeggen. Eén keer kwam het woord opmerkelijk voorbij, geloof ik.
2: Ja, Gijs de Jong zei bij ons in de podcast dat ze dat eerst nog

0: Infantino moet eerst nog maar eens de verkiezingen verliezen. En pas daarna kan dit hele plan van de KNVB uit de kast. En mocht hij gewoon winnen, wat natuurlijk ook nog heel goed kan... Als je de stemmen gaat tellen, ja, dan kom je als Nederland wel in een kwetsbare positie terecht. Dan gaan wij geen jeugd-WK of vrouwen-WK meer krijgen de komende tijd, denk ik.
1: Nou, ik denk dat heel Europa de komende 40 jaar geen WK's meer gaat krijgen, toch? Als Infantino blijft.
0: En dan is de oorlog ook nog niet voorbij, hè? Want Europa laat zich ook niet zomaar gewonnen geven. Dus dat zal nog jaren, dat gevecht gaan al even door. Maar zeker Nederland en ook een land als Noorwegen, die ook altijd heel uitgesproken zijn. Ja. Ja, wie weet wat voor pesterijtjes die nog... verzint. Wie weet belanden wij opeens in een WK-kwalificatiepool met Argentinië, Brazilië, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Ja, weet jij veel?
1: Gewoon een compleet ander systeem. Ja. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Heb ik nog even vragen. Heb jij nog een boodschap van boven gekregen die je per se kwijt wil, wereldkundig wil maken, waar je vanochtend mee wakker werd en dacht, nu moet ik het kwijt? Of zeg je, we gaan naar de vraag van vandaag?
0: Ik denk er even over, maar ik geniet wel enorm weer van Wout Weghorst. Want daar gaat het natuurlijk om.
1: Ja,
0: het is toch wel een fenomeen ook. En het is de gift that keeps on giving, Wout Weghorst.
1: Ja, maar het is ook inderdaad, het is de goal. En inderdaad, hij had een boodschap van boven gekregen dat hij ging scoren in die voorronde van de Conference League. Toen was het de foto die hij postte dat hij zijn vriendin ten huwelijk had gevraagd. Maanden geleden, dat was een soort Messi-briefje op Instagram. Hij had 's ochtends in een gebed te horen gekregen, maak het wereldkundig. Ja. Hè? Dat heeft je vrouw nodig ook.
0: Ik heb ook gefascineerd naar de kleding van zowel mevrouw Weghorst als meneer Weghorst zitten kijken. Je hebt de indruk, dit is een soort stam uit de binnenlanden van Mississippi die hier voorbij trekt. Dat bedoel ik niet beledigend, maar het is wonderlijk, die man.
1: Maar zou zijn vrouw doorgehad hebben, zijn vriendin, sorry, toen nog, dat ze ten huwelijk werd gevraagd als je de foto's zag, of niet? Want ik had het idee dat er wel een camerateam opgesteld stond om alles vast te leggen.
0: Het kan bijna geen verrassing zijn geweest.
1: Nee, hè?
0: Ik weet niet, dat bedoel ik helemaal niet badinerend, maar ik ben niet religieus aangelegd of ingesteld, hoe je het noemen wil. Maar het christendom was toch altijd vrij streng in eerst trouwen enzovoort?
1: Sommige... Ja, dat dacht ik ook, want ze hadden 4 broekjes van kinderen natuurlijk. Maar ja, kennelijk heeft Wout van boven te horen gekregen dat het ook iets later mocht.
0: Het kan natuurlijk zijn dat, ik ken ook een Bijbels verhaal dat er überhaupt geen vader aan te pas kwam, maar alleen maar een godheid.
1: Dat klopt.
0: Maar goed, laten we daar later maar een keer op terugkomen.
1: Ik wens ze een mooi huwelijk en een mooi huwelijksfeest, toch? En het is mooi dat Wout wel elke week voor de camera's blijft leveren. Zeker als hij ook nog scoort, dan worden dingen alleen maar mooier in Enschede.
0: Absoluut. Ik, als columnist en jij als podcastmaker, wij zijn Wout eigenlijk iedere dag dankbaar.
1: Ja, we moeten nog opzoeken naar elke dag een Wout-momentje, stel je voor.
0: Ja, maar hij blijft geven. Kijk, je denkt iedere keer, nu is het wel voorbij met Wout Weghorst, althans qua gekkigheid.
1: En, nee.
0: Nee, dat is eigenlijk nooit zo.
1: Nee. Mooi. Nou, dan gaan we nu wel naar de vraag van vandaag, ja?
0: Ja.
2: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag van Mikkels gisteren in onze podcast.
3: Nou, Lille wou ik het over hebben. Hè, want die gaan Ueda weghalen. Mitchell Bakker heeft daar onder andere op huurbasis gespeeld. Sven Botman is er kampioen geworden. Patrick Kluivert heeft er gespeeld. Ricardo Kiesna. El Ghazi. Maar op dit moment hebben ze nog steeds 2 spelers uit de Nederlandse competitie. En dat... Dat zeg ik expres zo, uit de Nederlandse competitie. Het zijn wel Nederlandse jongens, maar volgens mij spelen ze allebei voor andere landen. Zoals dat goed kan. Hebben ze onder contract staan. Wie zijn die 2?
0: Ja, die jongen van NEC. Die buitenspeler.
1: Ja.
0: Eunal.
1: Ja.
0: Ja, god, die andere. Nee, dan moet je even helpen, dat weet ik zo niet.
1: Ook van NEC.
0: Ook van NEC. Nee.
1: Verdonk.
0: Oh ja.
1: Kelvin Verdonk. Dat was het antwoord dat Mikkel zocht.
0: Ja. Verrek.
1: Veel goede inzendingen. De eervolle vermelding gaat naar Jan. Die reageerde via Spotify. Je kan ook reageren daar door een opmerking achter te laten op de vraag van vandaag. Dus dat kan daar ook. En dan kan je meedoen aan de eervolle vermelding en de vraag van vandaag. Dus Jan, bij deze. Gefeliciteerd. Mag jij de vraag van morgen neerleggen, Sjoerd?
0: Ja. Kijk, de interlandcarrière van Lionel Messi, die begon min of meer, zou je kunnen zeggen, in Nederland. Namelijk op het jeugd-WK onder 20. Dat was het toernooi waar Messi ook 18 werd. Hij werd 18 in Nederland.

0: En een van de beroemde verhalen van dat jeugd-WK is natuurlijk dat Messi naar de dierentuin ging in Emmen, op de foto ging met een olifant. Maar ook dat hij geprobeerd heeft een meisje te versieren die wellicht mevrouw Messi had kunnen worden. En dat gebeurde in een stad in Nederland die we allemaal kennen. En ik wil weten, welke stad was dat?
1: Mooi. Als je het antwoord doet, ja.
0: Ja, dus in welke stad werd dat meisje... Waar liep Messi een blauwtje? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ja, precies. Ja. Waar liep Messi een blauwtje in Nederland?
0: Ja.
1: Nou, als je weet welke stad dat was, geef maar door via xbluesky, hashtag advoetbalpodcast. Reageer op Instagram, @advoetbalpodcast is ons kanaal. En dan kan je reageren in de stories dan wel door een reactie achter te laten. Of op Spotify. Morgen het antwoord. Weet Rick Elfrink dit?
0: Ik hoop het, maar wat natuurlijk, kijk, wat er natuurlijk achter deze vraag zit, dat snap jij natuurlijk ook, is dat we natuurlijk van harte hopen dat het meisje van destijds, dat die zich kenbaar maakt in deze podcast en uitgebreid vertelt hoe ze nu op 38-jarige leeftijd, zoiets als ze nu zijn, wat is het, 43?
1: 839, ja.
0: Ja, 839. Jarige leeftijd nu in een gezellige doorzonwoning in Raalte woont.
1: Wij moeten onze luisteraars nu oproepen, ook als je weet wie dit is. Weet je al, dat we in contact komen met deze dame. En dat we dit verhaal nog één keer. Dat jij dit kan opschrijven nog één keer, toch?
0: Wij hebben geprobeerd haar te vinden. Jaren geleden, voor een keer voor reconstructie. Volgens mij heeft oud-collega Eddy van der Leij daar nog een rol in gespeeld. Destijds wilden ze niet in de publiciteit treden. En misschien nu wel. Dat zou ontzettend leuk zijn. Want ik bedoel.
1: Je kunt ook anoniem, in die zin. We kunnen er ook zeg maar, we hebben tegenwoordig ook zie ik heel vaak van de naam is fictief, bij de redactie is bekend hoe ze werkelijk heet.
0: Dat kan ook, maar het zou ook leuk zijn als haar huidige man belt. Dat mag ook.
1: Ik heb gewonnen van Messi. Ja. Dat is iets wat Wout niet kan zeggen, zegt hij dan. Nee. Hè?
0: En dan heet hij Wim van de Deutenkom en hij is hypotheekadviseur bij... dat bedrijf in weet ik veel. Dat zou mooi zijn.
1: Het lijkt me schitterend. Dus als je weet om wie het gaat, weet je wel, laat nog even weten. We kijken of we daar nog achter kunnen komen. Of dat ze zelf reageert. Mag natuurlijk ook. Als je zegt, ik was het. Hij heeft het aan mij gevraagd, daar en daar. Nou, we zijn nog altijd benieuwd naar dat verhaal. Zeker nu Messi stopt, want dat is toch mooi, dat verhaal. Waar die een blauwtje liep. En de antwoorden kan je doorgeven. Morgen, Rick Elfrink, heb je vragen voor Rick? Geef ze door via Instagram of laat ze achter op Spotify door een reactie achter te laten. Of via X of Blue Sky, dan nemen we dat morgen allemaal door. Laatste transfers, wie weet waar Cody Gakpo morgen getekend heeft. Je weet het nooit, hè?
0: Nee, ik denk wel Liverpool, maar het kan raar lopen op zijn laatste dag.
1: Nou, morgen weer een gloednieuwe AD Voetbalpodcast. Sjoerd, ik wens je een mooie dag.
0: Yes.
2: Bij Videoland, Basta.
3: Schitterend, Marco van Basten.
2: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen, voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september, alleen bij Videoland.
4: Elke dag de leukste muziekmix.
5: What's up, doc?
4: De hele dag door.
2: Gronen, zonen en vrouwen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 agenten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Op beelden is een grote groep gewapende mannen te zien die 's nachts door het Gelderse dorp liep. In Overasselt zijn nog altijd veel politie en hulpdiensten aanwezig. De boerderij waar het schietincident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. Mogelijk is er een verband. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Haakon werd direct na het overlijden van zijn vader koning. Een kroning is er niet in Noorwegen. Bij de plechtigheid met de koninklijke familie ontbrak koningin Mette Marit, omdat ze na haar longtransplantatie weer gezondheidsproblemen heeft. Na de eed hield Haakon een korte toespraak, gevolgd door het volkslied. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. 5 minuten ook op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en Knopendel 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Door een spoedreparatie op de A28 Assen richting Zwolle is de rechte rijstrook dicht bij afrit Westerbork. Er staat 3 kilometer file. Vanaf Assen-Zuid 10 minuten vertraging. A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles 20 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: PSV maakt er 6, AZ maakt er 5 en Ajax maakt er 4, maar heeft wel een 6. Verder maakt Per Schuurs een doelpunt om te janken. Heeft Fortuna een tandem waar je heel blij van wordt en is Excelsior voor even de lachende derde in Rotterdam. Stoelriemen vast, lieve mensen, voor de 5e aflevering van de 4e speelronde van de 3e helft.
1: NAC heeft in een podcast gehoord dat ze Go Ahead Eagles moeten aanklagen en nu gaan ze dat doen?
2: Ja, ik lig bibberend iedere nacht in bed.
3: Ik ben naar de Lidl vorige week gegaan, heb ik een bestelling gedaan van 500 verschillende koeken.
4: De man is een legend, maar die moet een standbeeld van maken.
0: Hallo luisteraars en welkom bij de 3e helft, waarin je samen met ons de Eredivisie beschouwt door de ogen van een stelletje amateurs. Die amateurs, dat zijn vandaag Rogier, Pepijn en ikzelf. Mijn naam is Tim. Wij worden bijgestaan door een absolute professional, minister van voetbalzaken, verlichter van de voetbaljournalistiek en hoofdredacteur van Voetbal International, Pieter Zwart. Ongelooflijk leuk dat je er bent en van harte welkom. Is het voor jou extra druk richting zo'n transfer deadline op de burelen van Voetbal International? Of heb je het allemaal keurig gedelegeerd?
5: Nou, alles is gedelegeerd. Tot er iets gebeurt wat je niet verwacht. En dan moet er in één keer acute speler bekeken worden. En ja, nu gaan we richting die laatste dagen. Als je dan gaat bedenken wat er allemaal nog gaat komen bij Ajax, Feyenoord en PSV, dan kunnen een paar van onze analisten denk ik weinig slapen. Hetzelfde voor de primeurjagers. Dus er moet hard gewerkt worden de komende dagen.
0: Ik ben extra blij dat jij daarom tijd hebt gevonden om hier even aan te schuiven. Pieter, niet in de laatste plaats omdat de aflevering vorig jaar waar jij was een van de best beluisterd was van ons.
5: Niet de best beluisterd.
0: Een van de 34 best beluisterd. Om ons weer te kunnen laven aan jouw expertise, Pieter, wil ik meteen even aftrappen met een eerste vraag. Om onze luisteraars een soort one to watch te geven. Is er een speler of een trainer die op basis van de eerste 4 speelronden indruk op jou heeft gemaakt?
5: Nou, ik wilde hier toch Leeuwen echt ontkiezen. Maar dat is ook omdat een jaar geleden, ongeveer rond deze tijd, ik vind het leuk om soms een jeugdwedstrijd te bekijken. Toen was ik bij Jong Ajax, Jong AZ. En dat was de wedstrijd waar Dijkstra voorgeurs werd gewisseld. En die Echtel die ging tekeer langs die kant. Maar echt als een vijfde klasse trainer gewoon schelden, vloeken, tieren. En niks voetbal inhoudelijks kwam eruit. Dat ik echt tijdens die wedstrijd de behoefte voelde om de mensen te appen van, weet jij hoe het kan?
0: Dat deze man vrij rondloopt.
5: Bij jouw set werd. Ja, en nu staat hij bovenaan in de Eredivisie. Dus laat wel zien dat mijn kijk op trainers, ja, die is buitengewoon goed.
0: Hij had goed zeg. We gaan het straks uitgebreid hebben over Leroy Echtel, maar dat is het eerste one to watch. Rogier, even naar jou. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met de PR-aanvraag gaat. Want ik heb bij de Oranje Zomer gezeten. Dat ging hartstikke goed. Toen bijna bij 100% NL. Toen ben ik op het laatste moment voorbijgestreefd door Jan van Halst. Ja. En eigenlijk is het sindsdien stil. Maar nou, ik sta
6: niet,
0: open.
6: Niet rond Jan van Halst.
7: Die heeft heel veel aanvragen sinds hij gekregen eigenlijk.
0: Ja, dat is wel waar. Gaat echt heel goed met hem.
7: Ja, met hem heel goed. Dus ja.
8: Tim, dat feit dat jij nu vandaag achter de presentatiemicrofoon zit is misschien wel de grootste PR-stunt die we hebben meegemaakt.
0: Ja, dat klopt. Maar ik wil meteen ook van de gelegenheid gebruik maken. We staan nog steeds open om de 3e helft overal zichtbaar te laten zijn.
6: Nog steeds. De krant en Woerden, wat dan ook.
0: Maar, Pieter, hoor je dat?
6: Nog steeds, denk ik.
0: We staan echt overal voor open.
6: Hij hoort het gewoon. Deze aflevering gaat, denk ik, gezien de data, weer een van de best beluisterde afleveringen worden.
0: Ah, klasse. Nou, ja. Dat is hartstikke goed. Pepijn, even naar jou. Ik wil beginnen met een compliment. Ik heb erg genoten, ook naar jou, Rogier, vorige week van je tweede clubpie. Dat is ons extra format wat we Podimo doen. Dan gaan wij onze luisteraars aan een favoriete club uit het buitenland helpen. Dat is met Arnold Brugging over Mallorca. Onder andere hoe die met Eto'o heeft gespeeld. Geweldig. Wat zit er vandaag in de pijplijn?
8: Ik wil niet spreken over een onveilige werksfeer binnen de 3e helft, maar complimenten van Tim zijn schaars. Dus ik veer helemaal op. Ja. Ik geniet ervan. Nou, we vinden het zelf heel leuk. Hij is gekozen de club die wij gaan behandelen in de tweede clubje door Pieter. En we willen even aandacht besteden aan de tegenstanders van de Nederlandse clubs in Europa de komende periode. Want we maken er een win-win situatie van. Dus als we ook fan worden van de tegenstander van de Nederlandse clubs, wint of Nederland of een club waar je fan van bent. En deze club, want we vragen ook mensen om clubs aan te dragen. En jij hebt het in je script staan.
0: Brian Slijkhuis,
8: heerlijke keuze. Ja. Kom dat vooral kijken, luisteren, zien.
0: Dankjewel, dan gaan wij nu naar wedstrijd nummer 1. En dat is AZ tegen Go Ahead Eagles. AZ in vorm tegen Go Ahead in vorm. Op papier interessant, in de praktijk een stuk minder. Regen en wind blijken geen ideale omstandigheden voor Adelaars. Wel voor de oogst in Alkmaar. Want met maar liefst 8 spelers van eigen kweek domineerde AZ de hele wedstrijd. En regen of geen regen, daar kan je als AZ'er alleen maar nat van worden. Rosangelo Daal was de beste man. Matteo Chaves maakte de mooiste goal. AZ won 5-2 en heeft 12 uit 4. Pieter, vraag aan jou. Luisteraar Raoul Meijer, die vroeg, dat is geen toeval, of Leroy Echtold echt met dit AZ mee kan doen om de titel.
5: Nou, dan moet ik het eerst nog zien als het dubbelprogramma weer gaat draaien, of dan die selectie breed genoeg is om mee te gaan doen. En er zit ook iets verborgen over Echtold misschien in die vraag, over zijn kwaliteiten. Ik denk wel dat het helpt dat hij een hele goede staf om zich heen heeft bij AZ. Dus ik was bijvoorbeeld bij die wedstrijd onder Johan Cruijffschaal, die AZ natuurlijk ook overtuigend won. En bij die karatentrap van Veerman, toen lag het even stil. En ja, toen liepen eigenlijk alle spelers van AZ richting Jan Sierksma. En op een paar meter afstand zat Leeuwen echt tot te luisteren
8: naar wat
5: Sierksma vertellen was. Dus nou ja, dit is wel duidelijk dat hij ook een belangrijke stempel drukt op het tactische gedeelte.
8: Ja, maar dat is heel belangrijk. Ik denk wel dat bij AZ is toch heel lang een beetje het verwijt geweest dat het te veel schooljongens waren en dat het allemaal te netjes was en dat het altijd gewoon een soort van te rustig was bij de club. Is Leeuwen echt tot juist niet de perfecte trainer voor AZ?
5: Ja, daar begint het wel steeds meer op te lijken. Dat het wel handig is dat die spelers daar toch goed op gaan. Want ook hij was boos geworden op Daal. Nou ja, en dan begint Daal goed te voetballen. Dus blijkbaar ja, werkt deze klassieke methode werkt gewoon
8: maar
5: nog steeds.
8: Met trillende benen, maar wel heel goed.
7: Let je dan op zo'n situatie dus meer op de trainers, wat zij op dat moment doen? Want ik ga meestal een zakje chips halen bijvoorbeeld als het even stil ligt. Maar jij kijkt dan naar een trainer die gaat of die aanwijzingen geeft en wie dat dan doet en waar ze naar luisteren.
5: Is
7: dat
5: ja,
7: dan
5: zeker als ik in het stadion ben, dan zijn dat de dingen die je dan op tv niet altijd kan zien en die dan leuk zijn om inderdaad te bekijken van nou ja, hoe ziet die dynamiek eruit? En dan probeer je ook een beetje te begrijpen wat werd er nou uitgelegd en wat veranderde er daarna op het veld.
8: Ja, gaat AZ nog wat doen, of niet? Op de transfermarkt?
5: Volgens mij Wesley Hood.
8: Oh, ja, dat is rond, toch?
5: Ja.
8: Of niet?
5: Ja, een soort semi. Ik weet niet of de club het ook al heeft aangekondigd, maar dat gaat wel gebeuren.
0: Ik vind dat echt super interessant, want AZ heeft nu een soort kleine beleidswijziging geïntroduceerd. Die willen dus die eigen jeugd een jaar langer proberen te houden. En ik denk dat als er een club is waar dat impact heeft, is het AZ. Hè. Dan gaat dat niveau omhoog. En ik wil hem nu doortrekken, omdat jij zegt Wesley Hood komt terug. Stengs is ook teruggekomen. Als dat niveau omhoog gaat, komen ook die oud-gedienden misschien een jaartje eerder. Waardoor het uiteindelijk is het gewoon wachten op de titel.
8: Maar het is ongelooflijk. 8 spelers uit de jeugd en als zo'n mentor op de bek terughalen, die natuurlijk veel van de wereld heeft gezien. Voetballend. Ja, dat is top. Ja.
0: Ik wil even één. Ik heb ooit gezegd, Pieter, dat trainers van topclubs moeten de belangrijkste eigenschap is wat mij betreft motiveren. Omdat je namelijk 9 van de 10 keer betere spelers hebt dan de tegenstander. Dus vaak zijn het dan motivatieproblemen. Hè? Dus als een speler zegt, ja, op 90% redden we het niet. Is Echtold dan inderdaad, om nog even op hem terug te komen en dan sluiten we hem af, het bewijs dat dat misschien wel kan, als je er omheen allemaal tactische kundige mensen zet, zeg maar?
5: Daar lijkt het voor ons nog wel op. En tegelijkertijd, de sample size waarover we praten is ook nog wel
0: zo klein. Dat is voor ons meer dan genoeg, hoor.
5: Maar meer dan genoeg overtuigend bewijs.
8: Volgende week is waarschijnlijk die Echtold. Daar moeten ze vanaf.
0: Nou, zeker.
8: Ja, precies.
0: Pepijn, ik wil nog één vraag over Go Ahead Eagles. Victor Edwardsen, die maakte een doelpunt.
8: Ja.
0: Ging een beetje ruzie maken met het publiek. Maar jij bent spits geweest. Is het echt heel kut om een doelpunt te maken in een wedstrijd die je verliest? Of maakt het ook weer niet heel veel uit?
8: Heel kut zou ik het zeker niet willen noemen om een doelpunt te maken. Nou, ik zat wel, maar dit was natuurlijk de 1-1. Dus dan vind ik een doelpunt wel nog tellen. Maar voor een spits is het natuurlijk heerlijk als je in de 5, als het 5-1 staat en je maakt de 5-2. Dat is over 10 wedstrijden iedereen vergeten. Maar er staat wel een doelpunt achter je naam. Ik heb ooit geopperd dat doelpunten geteld moeten worden op basis van de impact die ze hebben gemaakt. Dus de 1-1 die telt dan wel voor een doelpunt. Maar in een verliespartij gaat er zeg maar 20% vanaf. Is het 0,8? Is het 0,8 doelpunt? Want je hebt gewoon, zeg maar, het is een soort van de anti-Klaassen. Je hebt ook spelers die heel vaak de 5-1 of de 5-2 maken. Die er niet meer toe doen aan het einde van het seizoen. Best redelijke cijfers overleggen, maar geen impact hebben gemaakt. Dus.
7: En telt dan ook nog dubbel als je dan tegen een heel goed team een doelpunt maakt dan tegen bijvoorbeeld alleen maar de kleintjes?
8: Ja, we kunnen er heel veel variabelen aanhangen. Maar ik geloof wel dat...
7: Met je goede benen of je slechte
8: geloof oprecht dat er, als je... Nou, kijk even naar de data, meneer. Dat er gewoon ongelooflijk veel verschil is in spitsen. Tussen impactvolle spitsen en spitsen die gebruik maken van zwakke momenten bij de tegenstander.
0: Dankjewel, Pepijn. We gaan door naar FC Utrecht tegen PSV. Het was de allerlaatste wedstrijd van Arno Vermeulen als commentator. Een gadverdamme wat trakteerde Ruben van Bommel heb op een heerlijk afscheidscadeau. Met een technische knal trok hij de 1-0 achterstand van de Temu Haaland recht. Het was een startschot om een slordig Utrecht, waar de quotes van Correa nog niet echt aan lijken te komen bij zijn spelers, overhoop te spelen. 2 keer Til, Mauro Junior, Mijnans, Dest. En zo eindigde de laatste wedstrijd van Arno in 1-6. Rogier. Hoeveel geluk heeft Ruben van Bommel dat hij niet op dezelfde plek speelt als zijn vader?
7: Ja, want je bedoelt eigenlijk hiermee...
0: Ik denk dat de hype, maar ook de kritiek, dat veel meer uitvergroot zou worden. ik vind het nu nog allemaal redelijk genuanceerd rondom Ruben van Bommel, maar ik vind het een geweldig talent.
7: Nee, ik denk dat het een groot voordeel is, inderdaad. Ik denk namelijk, als je namelijk gaat kijken naar zijn vader, dan ga je hem altijd vergelijken met hem in zijn prime. En dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want Mark van Bommel heeft ook niet altijd een geweldig seizoen gehad. En als je dan net begint te voetballen, is het denk ik wel lekker als je inderdaad niet direct vergeleken wordt met Mark van Bommel in zijn prime, dat hij nu rustig...
8: Dat je meer op je moeder lijkt,
7: ja,
8: zeg maar.
7: Precies. Ja. Ja, net zoals Zeefuik trouwens.
0: Daar komen we later op terug. Komt voor de andere flank versterking. Wijsa.
7: Ja.
0: Als een logische transfer zie ik dat. Word jij daar blij van?
7: Nou, ik word daar niet heel erg blij van. Dat komt eigenlijk omdat ik vind het een beetje amateuristisch overkomen. Dat is natuurlijk een beetje groot gezegd. Maar ik denk als je als topclub dan twee spelers haalt uit het team dat vorig jaar als middenmotor of als subtop het allerbeste deed, dan voelt het een beetje als simpele scouting. En misschien kijk jij er anders naar, omdat je heel duidelijk ziet dat dit de twee beste spelers waren die je misschien kan halen.
0: Pieter zit echt te lachen naar je.
7: Maar voor mijn gevoel is het zo van, oh ja, dat team was heel erg goed. Dat werd bijna een concurrent eigenlijk. Laten we daar gewoon twee spelers vandaan halen. En ik wil het eigenlijk nog verder doortrekken. Ik vind eigenlijk als club mag je maximaal één speler van het afgelopen seizoen kopen van één team. Dus per team één speler kopen, dat mag. Maar niet meer dan dat, omdat ik het gewoon anders oneerlijk vind.
0: Dit doet mij denken, Pieter, dan kijk even naar jou. Brighton heeft ooit besloten om geen spelers meer van Feyenoord te kopen toen Arne Slot daar trainer was. Omdat Slot...
5: Was niet Brighton.
0: Oh ja, oké. Nou, wie was het dan? Een club in ieder geval, toch?
5: Bournemouth.
0: Oh, Bournemouth, ja. Oké. Nou, die hadden besloten om niet meer bij Feyenoord te kopen zolang Slot er zat, omdat hij die spelers beter er liet uitzien dan ze daadwerkelijk waren. Maar dat is ook een beetje bij NEC. Kan ik me voorstellen dat het best riskant is. Want Dick Schreuder heeft natuurlijk wel een heel duidelijk plan. Dus die spelers kunnen... Ja, het is allemaal superhelder. Is het niet een risico om daar ook veel vandaan te plukken?
5: Ja, vind ik zeker een groot risico. Want het is natuurlijk een hele specifieke speelwijze. En ook inderdaad Uarisa, denk nog meer dan Sano. Ja, als soort wingback vleugel aanvallen. Dat is natuurlijk een positie die eigenlijk voor de rest niet echt bestaat. En ja, dat die dan naar PSV komt, ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Hij heeft natuurlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Maar ja, hij hoorde ook bij de categorie spelers, zeg maar, die dan vorig jaar door Harry Medunjani om 22:30 gebeld werden om even te checken of ze al sliepen. Omdat dat in de voorgaande jaren niet het geval was, zeg maar. Ja, daar ben ik wel benieuwd. Ja, als een jongen in een keer het zoveelvoudige gaat verdienen en in een andere omgeving komt, ja, of die dan nog steeds zo professioneel is. Ik moet ook nog denken aan die wedstrijd tegen Sevilla. Speelde NEC AZ een oefenwedstrijd. En toen maakte hij een doelpunt door Wiesa. Toen kwam hij langs de kant. En toen zei Dick Schreuder tegen hem: oh, ik dacht dat jij eigenlijk niet meer meedeed. Ik ben ook wel benieuwd of
8: Classic Dick Schreuder
5: Bos ook hebben op die manier.
8: Maar PSV is voor mij wel de ploeg van de topclubs die het meest als NEC speelt.
5: Dat zeker, ja.
8: En ik denk qua omgeving, Nijmegen, Eindhoven, dat ook het meeste soort van aansluit.
7: Ja, en het is natuurlijk ook een extra skill als jij heel makkelijk een bepaalde tactiek je eigen kan maken. Ik denk, hij heeft natuurlijk allemaal van Dick Schreuder dat geleerd. Dat is goed gegaan, heeft hij heel snel gedaan. Dat is natuurlijk een bepaalde skill die wel waardevol is. Dat als je ooit anders wil spelen, weet je dat deze speler dat zich eigen kan maken.
5: Ja, en PSV heeft natuurlijk ook al een keertje met drie centrale verdedigers gespeeld dit seizoen. Dus binnen dat idee, als Bos dat vaker wil doen, dan kunnen ze hem daar ook voor gebruiken.
0: Pieter, ik maak me zorgen om Correa. Het is mijn favoriete trainer uit de Eredivisie. Zie jij aanknopingspunten bij Utrecht? Want ik ben zenuwachtig aan het worden.
5: Het is wel nog heel ver weg, denk ik, van waar het naartoe moest. Ik heb ze al bekeken toen in de voorbereiding. En toen ben ik eigenlijk ook al meteen geschrokken. Dat ik dacht, oh, dit is wel ver weg van waar hij waarschijnlijk wil dat het naartoe gaat. En dat is ook altijd een beetje dat is vervelend in de huidige tijd. Maar ja, hoeveel geduld hebben mensen dan met zo'n trainer die daar komt en die dan een andere manier van spelen erin probeert te brengen?
8: Zie je wel dat hij het Telstar-sausje een beetje eroverheen probeert te...
5: Ja, sterker, ik zou eerder zeggen van dat hij misschien dat te veel... Dat is vaak ook een neiging van jonge trainers van, oh, ik heb dit gedaan en dat was daar succesvol en dan ga ik hier exact hetzelfde doen met andere spelers die dat misschien minder goed daarbij passen.
7: Ja,
5: dan is ook een beetje de vraag, als dat dan na vier wedstrijden, oh, het werkt nog niet echt, ga je dan door op die weg of ga je dan een beetje half concessies doen? En dan zit je een beetje in zo'n situatie als trainer waar je niet in wil zitten, denk ik.
7: Ja, en ben je dus een goede trainer dan? Als je maar één truc kan eigenlijk.
5: Nou, ik denk inderdaad dat goede trainers, dat die zich wel kenmerken doordat ze wel een hele duidelijke visie hebben, maar wel in staat zijn om die iedere keer aan te passen aan de omstandigheden. Zeg maar, Pep Guardiola heeft totaal niet hetzelfde gespeeld bij Bayern als bij Barcelona. En ook
0: maar
5: weer
0: vind
5: bij
0: je hem
5: City
0: beter dan Correa?
5: Er zit weinig verschil tussen.
0: Nee, precies. Ik ben blij dat je het nu zegt. Want kan Correa nu nog aanpassen en leren van jou. We gaan door naar Feyenoord tegen ADO. Het eerste teken van leven van ADO in de Eredivisie. En dat uitgerekend in de Kuip. En het laatste teken van leven van Ayase Ueda. En dat logischerwijs in de Kuip. Feyenoord was wel beter, maar niet goed genoeg om ADO van scoren af te houden. Twee keer zelfs. Waarbij de vreefslice van Silla licht deed denken aan een legendarische goal van Thiago. Hadj Moussa besloot één actie te laten lukken en hielp Feyenoord terug in de wedstrijd. Maar half Hagenees, half Burkinees, Kilian Nikiema, was een atletisch staande.
8: Hoeveel zouden er daarvan zijn?
0: Ik denk best wel wat. Ja, denk het wel. Pepijn, dit is geen lekker resultaat voor Feyenoord. Maar Gio blijft, zoals we van hem gewend zijn, heel rustig voor de camera. Hoe kijk jij daarnaar?
8: Ik twijfel hoe ik ernaar kijk. Want ik heb een probleem hoe erg ik Giovanni van Bronckhorst als mens denk te mogen. En ik denk dat dat ook een probleem is voor de Feyenoord-aanhang. Want het draait niet lekker bij Feyenoord. En Feyenoord heeft volgens mij, en ik ontzettend generaliseren naar de aanhang van Feyenoord, maar die hebben altijd een soort van rode lap nodig. Die willen boos zijn op iets. En als het geen speler is, als het geen Ajaxiet is, dan moet het wel de trainer zijn. Maar op dit moment is het een soort van, het is een beetje gezapig, denk ik, dat de juiste omschrijving is van het Feyenoord op het veld. Niet echt iemand die helemaal door de mand valt. En dan heb je een trainer waar je eigenlijk niks van kan vinden. Echt.
0: Je kan er niet op haten.
8: Geen emotie bij kan voelen. Nee,
0: je woede niet kwijt.
8: Nee, dus ik denk dat Geertrui daar een soort van de afgelopen periode de beste move heeft gemaakt in het belang van Feyenoord. Door naar PSV te vertrekken. Waardoor ze in ieder geval weer een rode lap hebben die ergens buiten de club ligt. Maar ik denk wel dat Gio iets moet veranderen in zijn verschijning of vertoning voor die Feyenoord. Want ik denk als die prestaties uitblijven en hij blijft zelf ook zo ongelooflijk neutraal, geloof ik niet dat het een succes gaat zijn.
5: Maar is jouw betoog nou dat hij een rode lap moet worden voor de fans? Dat de fans de hekel hadden moeten
0: kunnen
5: krijgen?
0: Over de vrij zijn. Je moet een harde verdediger. Toen pakte hij meteen rood die week daarna.
7: Hij heeft gewoon echt hulp nodig eigenlijk.
0: Ja. Nee.
8: Nou, leuk.
7: Een klein beetje.
8: Dat het nog kan. Nee, maar ik denk wel dat er iets moet gebeuren bij Feyenoord, dat er wat vuur in moet komen. Ik denk dat Gio daar wel een belangrijke rol in speelt. En het is natuurlijk maar gekkigheid dat hij zelf moet zorgen dat hij gehaat wordt. Maar ik voel ergens zoiets dat er een soort van wig wordt gedreven tussen het Feyenoord publiek en wat team dat er nu
7: moet
8: staat.
7: Moet hij niet juist iets anders doen? Juist heel erg geliefd worden nu door het publiek?
8: Tuurlijk,
7: dus
8: dat
7: iets doen, iets zeggen wat heel erg voor
8: dat
7: Feyenoord
8: hoop ik. Hij wordt natuurlijk geliefd, alleen zie je het niet echt terug. En hij is natuurlijk heel erg gereserveerd en heel rustig. En ik heb het idee dat er gewoon bij Feyenoord er moet iets gebeuren. Dat is eigenlijk mijn betoog.
0: Pieter, in de Voetbal International heb ik gelezen dat Gio zichzelf een betere trainer vindt dan een jaar of, nou, wanneer won hij met Feyenoord de titel? 8 jaar geleden of zo? Dat hij echt beter is geworden. Is dat iets wat jij kan zien? Is dat voor jou als ziener, is dat zichtbaar?
5: Dat vind ik wel, ja.
0: Ja?
5: Ja, als je kijkt hoe hij kampioen werd, dan was toch een beetje die periode nadat in Nederland veel clubs van dat U-voetbal speelden, zeg maar, gewoon van de linksback naar de rechtsback en dan heen en weer en dan soms nog even via de rechtsbuiten. En dan
8: kampioen
5: gewoon
8: van de armoede.
5: Ja, en veel inderdaad achteruit een beetje rondspelen. En ja, dat is nu wel een ander soort concept wat je terugziet bij dit Feyenoord. Je ziet wel dat hij heeft natuurlijk ook in de City Group heeft hij gezeten en hij heeft met Slot gewerkt. Hij heeft zich natuurlijk wel verrijkt in het buitenland, ook verschillende assistenten gehad. Dat zie je nu wel terug in opbouwpatronen, dat soort dingen. Ik heb Feyenoord in fases van dit seizoen nu al beter zien voetballen dan bijvoorbeeld vorig seizoen onder Robin van Persie. Alleen, ja, ze houden nog niet 9 minuten lang constant vol. Nou, en dat is dan waar ze nog aan moeten werken, denk ik.
0: Dus het komt wel goed, zeg jij?
5: Ik denk dat de aanknopingspunten zijn. Alleen, ja, ze missen natuurlijk ook gewoon simpelweg wat kwaliteit. Als je ziet, zeg maar, die voorhoede. En daar gaat dan ook nog nu Ueda weg. Mm-hmm. En dan linksbuiten, ja, dat is wel heel dunnetjes wat daar loopt bij Feyenoord. En je scorende spits is nu ook weg.
8: Hoe kijk je naar die transfer? Want de 15 miljoen, gaat die
0: Is dat echt zo? Ik dacht dat het iets meer was, maar
5: ja, dus dat weet je niet. Kijk, de koper is dus in Frankrijk zeggen ze 15 miljoen en dan in Nederland zal wel het verhaal
8: 15
5: zijn.
8: 15 miljoen?
5: 20 miljoen. En dan ligt de waarheid waarschijnlijk ergens in het midden. Je hebt natuurlijk tegenwoordig al die bonus en weet ik het allemaal, die dingen. Dus
8: maar zeg net over de club, rond de 10 miljoen blijft ze dan
0: dat
8: over.
0: Dat weet je niet echt.
8: Nee, dit is nog meer speculeren dan wat Frankrijk en dat de Franse en Nederlandse media doen, maar dat is toch zonde om hem daarvoor te verkopen.
7: Ja, denk ik ook. Als topscorer moet je.
8: Dit is het toch altijd waard?
0: Ja. Nou, ik vind het opvallend dat die Davy Rigaud, die wil de 33 miljoen voor Reed. Dat weet je, daar houdt hij heel erg zijn poot stijf. Ja, ze moeten daar afspraken gemaakt hebben met Ueda, anders kan ik dit niet echt verklaren. Ja,
8: of hij die gozer zit te zweten, jongen, dat hij denkt, oh mijn god, al die bonnetjes komen binnen, alles in het rood. Dat hij denkt, ja, 15 is goed, maar.
7: Ik vind het wel een goede, Tim, want er was een tijd dat gewoon een spits vier keer zo duur was dan een rechtsback eigenlijk. Ja. Maar je ziet wel ook dat het voetbal daardoor veranderd is, dat een rechtsback nu dus meer waard is.
8: Dan iets met restwaarde en zo, maar.
7: Maar goed, ja, oké. Okay, maar dan nog steeds. Vroeger werd er voor een spits nog veel meer betaald.
0: Topscorer Eredivisie, hè? Ja. Mind you, zou ik willen zeggen.
7: Als je wedstrijden wil winnen, moet je wel doelpunten hebben, Pijn.
8: Zegt de data.
0: Oké, dan sluiten we deze wedstrijd af, jongens. En dan gaan wij naar buitenspel. Maar ja, eerst even naar een kleine boodschap van onze sponsor.
7: Inderdaad. Dus, jongens, Gijs is niet met ons hier. Gijs zit in Georgië.
0: Hij komt binnenkort wel weer terug. Hè? Voor de mensen die. Ik blijf dit niet doen, dit presenteren. Ik vind het hartstikke leuk. Maar hij komt binnenkort terug.
7: Hij komt binnenkort terug. Groetjes van ons, Gijs. En ik wil ook even ons tot hem richten. Want samen met onze adverteerder NordVPN. Heb ik namelijk een vraag. Jongens, er zijn jullie. Hoeveel tijd denken jullie dat een mens gemiddeld online doorbrengt over diens hele leven?
0: Pep, die mag jij gewoon. Ik ben heel slecht in gokken.
8: Hoeveel tijd je doorbrengt?
7: Gemiddeld online.
8: Over je hele leven 60.000 uur?
7: Oké. Okay. Ja, ik heb het antwoord hier. En voor de snelle rekenaar zit je misschien heel goed of niet. Het is namelijk 27 jaar, 7 dagen en 2 uur.
8: Ja, 60.000
0: uur. Ja, 60.002. Ja, je zat echt dichtbij.
7: Een deel van die tijd ben je namelijk op vakantie, zoals nu Gijs. En Gijs wil vanaf daar natuurlijk ook podcast luisteren. Hij moet iedere dag even iedere donderdag zijn stukje voor de nieuwsbrief inleveren. Dan kan het gebeuren dat hij op sommige plekken op een openbaar netwerk gaat, waarvan je weet dat het eigenlijk best een risico is. Bijvoorbeeld een vliegveld, internetcafé, tankstation. Maar Gijs, voor jou niet getreurd, want NordVPN is er voor je. De tool om je online privacy te beschermen. Met meer dan 7000 servers in 113 landen surf je veilig en supersnel, zelfs op openbare wifi-netwerken. Daarom. Ja. Ja, nou, 1 account beschermt tot 10 apparaten. Dus dat zou toch genoeg moeten zijn, Tim?
0: Ja, heeft die iPad van papa gestolen? Heeft hij een laptop, zijn telefoon? Ja. Heeft hij nog 7 apparaten?
7: Ja, precies. Het is super makkelijk. Met 1 klik ben je verbonden en automatisch beveiligd. Lieve Gijs, profiteer nu van de exclusieve NordVPN-deal op nordvpn.com/ddh. Probeer zonder risico met de 30 dagen geld-teruggarantie. Je vindt de link in de beschrijving.
9: Edwin, Kevin hier, buitenspel.
10: Ik hoor je nu voor half.
9: Oké, Edwin, buitenspel.
0: En bij buitenspel nemen we allemaal wat mee. Behalve ik, want ik ben presentator. Van wat er buiten de lijnen gebeurt. Dus Pieter, jij bent onze gast. Jij mag aftrappen.
5: Ja, ik heb een fragment meegenomen van John Terry. Of ik heb het fragment niet zelf meegenomen. Maar ik kan het wel navertellen. Die zat in een podcast met ex-voetballers. En dat komt toch ook een beetje neer op sterke verhalen vertellen. En Terry had een goed sterk verhaal. Namelijk dat hij claimde dat in de periode dat José Mourinho trainer was van Chelsea, dat hij al ver vooruit aan het kijken was in het schema. En dat hij dacht, er staat een topper op het programma, maar we spelen vlak daarvoor een bekerwedstrijd tegen een team van een lager niveau. Dus jij moet in de komende 3 wedstrijden een gele kaart pakken. John Terry claimde in die podcast dat hij wedstrijd 1 gele kaart gepakt, wedstrijd 2 gele kaart gepakt, wedstrijd 3 90ste minuut inworp links in de hoek van het veld. John Terry neemt die bal in zijn handen. Blijft 2 minuten staan met die bal in zijn handen tot hij een gele kaart krijgt en de schorsing oploopt. Een uitstekend verhaal. En dat heb je tegenwoordig. Wordt gefactcheck. Nou, het blijkt dat hij nooit in de periode onder Mourinho 3 gele kaarten heeft gekregen. Dat hij ook nooit tegen dat team heeft gespeeld waar tegen hij claimde dat hij een schorsing had opgelopen. Maar wat wel waar is, is dat hij een keer een schorsing heeft gepakt in de 91 minuut door een inworp heel traag te nemen. Alleen dat was niet onder Mourinho, maar onder André Villas-Boas, een trainer waar hij een bloedhekel aan heeft. Dus ja, de anekdote die eigenlijk was bedoeld.
0: Ook een Portugees, toch?
5: Ook een Portugees, ja. Maar de anekdote die dus was bedoeld om aan te tonen wat voor winnaar Mourinho wel niet was, dat zette dus eigenlijk.
8: Hij zei er volgens mij ook nog bij dat hij toen 4 dagen naar Ibiza mocht of zo van Mourinho, als hij dan geel had gepakt.
5: Dat was ook nog een claim. Alleen als dat al is gebeurd.
8: Hij is nooit in Ibiza geweest.
5: Nee, en als het al is gebeurd, dat is dus niet onder Mourinho gebeurd.
0: Wat een geweldig buitenspelletje, Pieter.
11: Heerlijk.
7: Pep?
8: Ja, ja, ik zag...
7: Sorry, mag ik... Ja, ik wil eigenlijk mijn buitenspelletje veranderen naar aanleiding van dit verhaal.
8: Oké, okay, let's go.
7: Dan moet ik een beetje gaan freestylen. Maar ik was een documentaire aan het kijken, sorry Pep, van Johan Cruijff. En wist hij dat Jordi Cruijff, toen hij zou geboren worden, zou dat zijn op de wedstrijddag van Barcelona tegen Real Madrid, waar Cruijff aan het voetballen was. Nou, dat is natuurlijk de wedstrijd die je moet spelen. En toen bleek op een gegeven moment volgens mij dat het een keizersnee zou worden. En toen werd een beetje gezegd van, nou, doe het dan maar een week eerder. En toen mocht hij dus kiezen bij een keizersnee, mag je dus volgens mij kiezen op welke dag het wordt. En toen werd het de 9e, omdat hij zelf met 9 speelde, of als spits speelde, dus vond hij de 9e een mooie dag.
8: How can I make this about me?
7: Dus Jordi Cruijff...
11: Ze was anderhalve week zwanger. Toen gewoon die dag.
7: Toen werd Jordi Cruijff dus geboren en kon hij gewoon die wedstrijd Barcelona Real Madrid spelen.
11: Oh, vet. Ja.
5: En dat was die 0-5.
7: Ja, ik hoop niet dat iemand dit gaat. Ik hoop
8: achteraf dat bleek dat Johan Cruijff helemaal nooit een kind had gekregen.
11: Johan Cruijff heeft nooit bestaan. Ja. Pep, wat heb jij meegenomen?
8: Ik zag een stukje samenvatting van Santos tegen Corinthians. En dat was, toen was het zo: Neymar is so back, stond erbij. En toen zat ik te kijken, toen dacht ik, dat is Neymar niet. Want dat is volgens mij Depay. En toen keek ik goed en toen zag ik op een gegeven moment twee van die gasten met zo'n hoofdband lopen. Oh. Met 10 erop. Neymar dus ook. En het verhaal bleek zo te zijn dat voor de wedstrijd Neymar naar Depay toe was gegaan. En hij had gezegd, je hebt mij vorig jaar een hoofdband gegeven. En die ben ik helaas kwijtgeraakt. Dus heb je er nog één? En toen heeft hij nog één gekregen. Toen heeft Neymar beloofd de rest van het seizoen met de hoofdband van Memphis Depay te gaan spelen.
7: Zo. Marketing technisch heel goed. Uitstekend. Als PR-manager weet ik dat. Ja.
11: We gaan door jongens naar het voetbal. Naar Telstar. Tegen Ajax. Dat werd 0-4. Wie anders dan Mr. 1-0 brak de band voor Ajax in Velsen-Zuid. Maar het was Steven Berghuis die zijn ploeg bij de hand nam. Hij kan de hete Oekraïense adem van Tsikhankov niet alleen voelen, maar waarschijnlijk ook ruiken. En daarom deed hij nog een leuke poging om zijn eigen positie veilig te stellen. 2 assists en een doelpunt. Ajax zou blij zijn met de 3 punten, maar mogelijk nog blijer dat er eindelijk een 6 komt. Sofyan Amrabat. Pieter, er zijn heel veel nieuwe spelers gekomen. Er zullen er ongetwijfeld ook nog wel wat bij komen. Maar kan jij ons even houvast geven tot nu toe? Hoe zou jouw Ajax-basis eruit zien?
5: Ter Stegen op doel. Ik denk achterin Rossa, Bouwman, Blind, als hij fit is, Kayo Henrique. Nou, dan de 6. Ja, dat moet een nieuwe 6 zijn natuurlijk. Sofyan Amrabat, Klaassen, Brand. En dan voorin moet er dus nog een linksbuiten komen. Nou, dat moet nu dan maar Ouassane zijn, denk ik. Dan in de spits. Ik denk uiteindelijk dat misschien toch Marcos Leonardo beter gaat blijken dan de huidige cultheld. En dan op rechts Tsikhankov.
11: Jij hebt een groot artikel geschreven over Ajax is op zoek naar een hoekenzoeker. Hè? Over de nummer 6 ging dat. Is Amrabat een geschikte 6?
5: Het is wel, denk ik, iemand die voldoet aan dat profiel. Hij wordt uiteindelijk denk ik kwetsbaar als hij echt in extreem grote ruimtes komt te spelen. Maar als het team goed georganiseerd staat, dan denk ik dat hij wel de nummer 6 is waar Ajax naar op zoek was binnen, ja, gegeven wat de mogelijkheden zijn. Want ja, het is niet alsof Rodri even naar Amsterdam zou komen natuurlijk.
7: Maar het heeft super lang geduurd voordat zij een geschikte 6 konden vinden. Is het zo dat zij qua scoutingen niet op orde hebben? Of is dit gewoon een hele gewilde positie of een hele moeilijke positie om te vinden eigenlijk als speler?
5: Het is denk ik A, een moeilijke positie om te vinden. En B, hebben ze dus ook in die markt wel echt gegokt op Amrabat dat hij op een gegeven moment beschikbaar zou komen. Want die vertelde natuurlijk ook wel dat er vanaf april al contact was geweest. Ja. En dat dus het idee al was van, nou, die gaat op het einde waarschijnlijk buiten de boot vallen bij Fenerbahçe en dan kunnen we toeslaan. En daar heeft Ajax nu op gegokt. Hebben ze natuurlijk eigenlijk die window daarvoor ook gedaan. En toen gebeurde dat niet. Dus dat is natuurlijk wel een risico wat je dan neemt. Maar nu heeft dat blijkbaar goed uitgepakt voor Ajax.
8: En wat zou je als ideale vervanger? Want je zei net Bouwman centraal achterin. Ik neem aan dat daar moet nog iemand voor komen.
5: Dat denk ik wel, ja, normaal gesproken, ja. En alleen wordt daar ook een beetje, Michel die zei donderdag na de wedstrijd, van een veelzijdige speler die op allerlei posities kan spelen.
8: Barber papa.
11: Ditto. Pieter, ik was blij dat jij Davy Klaassen in jouw basis zet. Want ik vind dat er vanuit de supporters van Ajax te weinig respect is en waardering voor Davy Klaassen. Hij is nu al bijna een decennium, denk ik, belangrijk voor die club. Hielp ze nu ook weer over een dood punt. En dan hoor ik dat uitvak en dan hoor je die Davy Klaassen. Dus ik vind dat de tijd is voor een... Ja, een ode aan Davy Klaassen. Dus ik heb een spreekkoor geschreven. Het is wel in rapvorm, maar het is eigenlijk voor Mr. 1-0. Komt-ie. Op het oog werkt hij bij Carglass, vult daar sterren met zijn hars. Goeie gozer, doet normaal. Van allures is hij wars, maar speelt bij Ajax. Vult daar gaten tussen alle sterren in. Hij ziet de ruimte, penetreert, duikt daarop ineens voorin. Hemels lichaam heeft hij niet, niet echt sterk en ook niet snel. Om hem heen gespierde gasten met veel haar en ook veel gel. Maar toch is hij degene die als eerste weet te prikken. Niet schrikken, niet je wijfie, maar die doelman moet weer slikken. Bijnaam van een pornoster, niet echt van een Ajax-ziet. Davy Klaassen, Mr. 1-0, hou haar thuis, je nieuwe griet.
6: Oeh, ja, jongens.
11: Ja, maar ik zeg de hele tijd, ik word helemaal gek van het gebrek aan creativiteit op de tribunes met die spreekkoren.
8: Als we voor elkaar krijgen om dit met 50.000 man te doen voor het
6: volgende week. Een blaadje uit, want het is wel echt lastig.
11: Een karaoke versie.
8: Zo'n verjaardag van je tante, weet je, dan iedereen net te laat.
6: Zo'n trommel
8: bij je eigen griet.
11: Oh, deze is voor jou, Davy.
8: Ik vind het mooi, emotioneel bijna.
11: Ja. Willen we nog iets kwijt over Telstar? Henk Brugge, gaat hij het... Nee?
8: Nou, wel, nou, misschien. Willen jullie wat kwijt
6: Waarom
8: over Telstar?
6: Zo snel? Ik heb, nou, start die beat, jongens.
11: Oké, we gaan door. FC Groningen, Fortuna Sittard. Een clash tussen Noord en Zuid, tussen boeren en Bourgondiërs, tussen Dick en Danny. Het waren Mo Iataren en Lekincio Zeefuik die de nuchtere Groningers op zijn minst aangeschoten speelden. Het beste moment van Groningen kwam na afloop van Dick Lukien, die grapte dat als Groningen zo had verdedigd in 1672... dat we nu nog Duits hadden gesproken. Pep, je weet, ik ben groot fan van Lekincio Zeefuik. Heb je er ook van genoten?
8: Ongelooflijk. En hij is gehuurd natuurlijk van AZ. En ik heb het idee dat AZ nu met Meerdink, Jis Hoornkamp, natuurlijk Troy Parrott net verkocht, dat AZ nu dat club, die club is, de spitsenclub. En door de jaren heen hebben we steeds zeg maar een verschuiven gezien van de spitsenclub. Het is hele lange tijd is het SC Heerenveen geweest. Daarna heeft FC Twente het een beetje overgenomen. Zijn in de Luc de Jong en Koevo periode. Vitesse heeft een tijd lang een gooi gedaan naar de spitsenclub. Maar ik bedenk dat op dit moment AZ er bijna te veel heeft. Die brakken ze allemaal gelijktijdig.
11: Zou er voor elke positie een soort van een club zijn? Er is ook een rechtsbackclub.
8: Ik denk NEC buitenspelers of zo.
11: Ja, ik heb liefst één positie. Gaan we even induiken.
8: Ja, gaan we induiken welke clubs ze allemaal hebben. Maar
11: ik heb een vraag aan Pieter. Die heeft vorige keer hier gezegd dat Danny Buijs zijn zaakjes verdedigend altijd heel goed op orde heeft.
5: Dat vindt Danny Buijs zelf niet, overigens.
11: Oh nee, maar jij wel, toch?
5: Ja, normaal gesproken wel. Maar hij zet zich eigenlijk al anderhalf jaar aan Fortuna te ergeren. Dat hij vindt, hij zegt, iedereen zegt dat wij goed kunnen verdedigen. Maar we verdedigen niet goed. Dus dat is ook een hele leuke verhaallijn.
11: Oh, wat goed. Maar ik dacht, is het dan zo?
8: Belt hij jou dan ook op van, hou eens op, man. We kennen er helemaal niks van.
5: Kijk nou. Ja. Ja, we hadden wel een keer op VPRO een artikel geschreven over dat in de Eredivisie slecht wordt verdedigd. En toen meteen de eerste interview wat hij had met ESPN begon hij uit zichzelf dat interview, dat
11: zie je wel,
5: een stuk aan te halen van, dat zeg ik dus ook iedere keer. Oh, niemand kan verdedigen en zelfs Fortuna niet meer.
6: Dat hij iedere dag gaat zeggen, dat is niet waar, we kunnen heel goed verdedigen allemaal. Dat hij elke keer tegenovergestelde gaat zeggen. Maar mag ik nog iets toevoegen aan Zeefuik?
11: Graag.
6: Namelijk, we moeten het vrouwenvoetbal heel even bedanken. Zeefuik, het speelde misschien wel de wedstrijd van tot nu toe eigenlijk, in de Eredivisie in ieder geval.
11: Van haar leven?
6: Ik las deze week ook in een artikel dat hij uit de voetbalfamilie komt. Zijn vader voetballer, maar ook zijn moeder. En hij zegt zelf dat hij de genen heeft van zijn voetballende moeder eigenlijk. En nou, dan kijk ik terug deze wedstrijd en dan zie ik die lob. Die vond ik wel zo sierlijk en artistiek dat ik denk, nou, dat hebben we aan het vrouwenvoetbal te danken. Dus bij deze, dankjewel vrouwenvoetbal.
5: En hij maakt volgens mij alleen maar mooie doelpunten. Dus ik heb ook een beetje de theorie dat je aan de volgende transfer van Zeefuik kan zien welke club zijn scouting niet helemaal op orde heeft. Dus als hij naar het buitenland gaat, je kunt natuurlijk nu een geweldige highlight reel maken. Want ook bij Heracles maakt hij ook weer zo'n fantastisch doelpunt. Bij Volendam ook al een aantal. Je kunt een hele goede highlight reel van hem maken. En dan zou je denken, ja, die kun je aan de club verkopen. Dus die club die hem pakt, die heeft misschien alleen een YouTube-filmpje bekeken.
8: Ik vind de combinatie Iataren en Zeefuik ook wel ongelooflijk interessant.
11: Ja, maar helemaal met zo'n verdedigend team voor de rest. Je hebt gewoon twee verschilmakers, zoals dat zeggen. Dat vind ik geweldig leuk, maar ik ga nu wel door naar de volgende wedstrijd. Dat is PEC Zwolle tegen NEC. Voor wie denkt dat Fortuna ver moest reizen dit weekend voor een uitwedstrijd, kijk even naar NEC. Die moesten meer dan 3000 kilometer afleggen om vanuit Noord-Noorwegen naar Oost-Nederland te komen. Logisch dat de Nijmegenaren van tevoren hadden gevraagd of de wedstrijd ook met penalties afgedaan kon worden. Opvallend genoeg ging PEC daarmee akkoord. Sherry raak, kost ons mis. NEC sloot de penaltyreeks af met een hoekschop, waarbij het allermooiste moment van het weekend plaatsvond. Per Schuurs, na 3 jaar, weer voetballer en weer scoren. Rogier, Ik kreeg echt een brok in mijn keel. Jij ook?
7: Ja, ik kreeg ook een brok in mijn keel, Tim. En ook namens iedereen eigenlijk vond het natuurlijk een prachtig moment. Op één iemand na een beetje. Dat is Nesto Groen. Die overkwam hetzelfde eigenlijk een speeldag later. Die scoorde ook. De winnende bij Excelsior tegen Sparta. Had 2 jaar lang niet gevoetbald. Ook heel blij. Maar daarvoor was het eigenlijk het gras al een beetje voor de voeten van Nesto Groen weggekaapt. Omdat iedereen natuurlijk over Per Schuurs had. De tranen deden het goed. De foto deed het goed. En het moment was natuurlijk geniaal. Ja, alles. Het werkt ook allemaal goed. En we genieten er allemaal van. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je 2 jaar lang niet hebt gevoetbald, dan de winnende scoort tegen Excelsior, dat je iets meer aandacht verdient. Dus ja, Per heeft al genoeg gehad. Deze even voor Nesta.
11: Oh, interessant. Per Schuurs zei na afloop bij een interview over zijn tranen: ik had gehoopt dat het niet zou gebeuren, maar het kwam er gewoon uit.

0: Dat is wel een beetje Limburg soms. Ander niet te veel tot last zijn. En als je dan tranen hebt in het openbaar, dat voelt dat misschien...
1: Maar moeten de tranen in de voetballerij gewoon omarmen? En de emotie naar zo'n blessure ook. Dat is toch fucking mooi?
0: Ja, en het juichen ook. Het is keihard wegrennen, vond ik ook mooi. Ja.
2: Heel vet. Hij is weer terug, jongens. Dat is toch geweldig.
0: Zeker.
2: Welkom terug, Per Schuurs. Excelsior Sparta. Voor beide ploegen was dit wedstrijd 4 van het seizoen. Voor Sparta derby nummer 2. Feyenoord-huurling Ayman Sliti is snel gewend, gezien hij na zijn mooie goal trots op het logo van Excelsior sloeg. Hadden jullie dat gezien? Vind ik heel vet. Ach, fout van een groentje, zullen we maar zeggen. En dan bedoel ik niet Nesto Groen of Zonneveld of Garden of zo. Rogier,
0: leuk.
2: Dit was een hartstikke leuke derby. Heb je ervan genoten?
0: Ik heb er zoveel van genoten dat ik wel durf te zeggen dat dit vanaf nu mijn favoriete derby is.
2: Leuk.
0: Dat heeft ook te maken vooral met de afgelopen edities. Deze editie vond ik ook weer heel erg leuk met een prachtig slot. En vorig jaar won Sparta, als ik het goed heb. In de laatste blessuretijd, de laatste minuten won Sparta het. Dus het is eigenlijk wel altijd garantie voor emotie en voor spanning tot de laatste momenten. Dus bij deze mijn favoriete derby.
3: Maar kunnen we dan niet ook afspreken dat bij deze derby iedere keer Aad de Mos weer bij een van de twee ploegen terugkomt?
2: En dan bij elke goal langs dat die leider rent. Ja, heel vet. Ja, maar ik heb ook het idee dat Excelsior iets meer naar Sparta toe is gekropen, waardoor het wel wat gelijkwaardiger is. En dat vind ik wel bij een derby altijd wel leuk, of zo.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Dat zag je nu wel. En dat is ook een soort van wederzijds respect is er, wat natuurlijk ook hoort in het voetbal. Maar bij een derby zie je nog wel eens een beetje rivaliteit. En ik heb het gevoel dat hier wel leuke rivaliteit is.
3: Dus en Excelsior krijgt het ook ieder jaar voor elkaar. Dat ze aan het begin van het seizoen zijn die altijd punten aan het sprokkelen. Die ze dan aan het einde van het seizoen over
1: een
3: hebben.
1: Soort van bijna veilig zijn, zeg maar, met de kerst. Gevoel.
3: Ja, dat ze een marge opbouwen die ze dan in de tweede seizoen zelfs een klein beetje kunnen verspelen. Maar dat ze net genoeg overhouden om boven die
1: tweede seizoen
3: te
1: wordt het gewoon gezellig.
3: Ja, maar zelfs als die andere clubs dat tegen degradatie niet helemaal doorhebben dat die punten nu, dat die ook al tellen. Ja. Dus misschien moeten ze dat nog even vertellen.
2: Maar is dat zo? Die tellen?
3: Ja, dat was bij de fantasy ook een vraagteken, toch?
2: Ja, precies. Cambuur FC Twente. Of het nu de hand van Ten Hag of de hand van God is. Na de 1-0 achterstand in Azerbeidzjan lijkt FC Twente de geest te hebben gevonden. Dat was ook te zien in Leeuwarden. Ruud Nijstad leek met een geweldige goal geen last te hebben van de belangstelling uit Barcelona. Uriasset leek met een geweldige assist geen last te hebben van een afgewezen bod van 20 miljoen. En John van der Brom leek geen last te hebben van een heigende of heigende Ten Hag. Cambuur maakt de reputatie van de gedoodverfde kandidaat meer dan waar. Degradatiekandidaat moet ik zeggen. Pieter, FC Twente, grillige start. Wat maak jij van Twente?
3: Het rare bij Twente is eigenlijk dat de meest overtuigende fases, waar slotfases waar ze gewoon lange ballen gingen spelen op Vennegoor of Hesselink en Weghorst.
2: Mm-hmm.
3: Alleen dat lijkt me niet helemaal een recept om een seizoen in te gaan. Maar ik zit wel sindsdien te fantaseren over, ja, zou dit kunnen? Gewoon dat dit je startconcept wordt van iedere wedstrijd. Gewoon Vennegoor of Hesselink en Weghorst. En dan gewoon alleen maar ballen pompen.
2: Hadden ze wel Lammers moeten houden.
0: Weet je wat ik ook een goede tactiek vind? En als je dan de 1-0 scoort in de eerste 10 minuten, dat je die goal inrent, die bal onder je arm meeneemt en meteen terugrent. Ja. Weet je wat je doet dat als je de 1-1 maakt in de 45e minuut? Gewoon meteen dat doen. Als
1: je tegenstander moet je gewoon meteen duidelijk maken, wij zijn niet voor ons doelsaldo. Wij zijn niet voor ons doelsaldo.
0: Ja, zo dan geef je dan meteen op.
2: We weten dat we gaan winnen.
1: Ik zou ook heel bang worden als Weghorst dat doet. Weet je, dan denk je van oké, hij is echt helemaal crazy.
2: Maar hij is helemaal gek.
3: Ja, en ook dat je dan als tegenstander denkt, wat weten zij, wat wij niet weten.
0: En die teamgenoot ook zo. Niet te veel juichen.
2: Heel interessant. Echt psychologische oorlogsvoering. Ik heb het idee dat Cambuur er nog niet helemaal klaar voor is, Pieter. Ze hebben een jonge selectie. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, het is extreem jong. Het is enorme financiële problemen. En ze zetten nu in op jonge spelers die ze dan door kunnen ontwikkelen. Maar ja, voor Johan Plat, Ruud Gullit heeft wel eens gezegd, ik ben niet te benijden, maar ik denk dat Johan Plat is echt niet te benijden.
2: Ruud Gullit ook niet.
3: Ruud Gullit ook niet.
1: Maar Johan Plat echt niet.
2: Nee.
0: Ja. Maar financiële problemen door het stadion, of hoe is dat gekomen?
3: Ja, het stadion, dat heeft wel veel geld gekost. Iets meer dan verwacht was. En dan, toen viel het ook nog samen met, daar waren ze al lang al mee bezig. En toen gingen ze in de keukenkampioendivisie spelen. Mm-hmm. Dus dat zat allemaal niet mee.
1: En Henk de Jong pakt 3,5 miljoen per jaar.
2: daar begint het mee. Laatste wedstrijd, jongens. Willem II tegen Heerenveen. Tony Trindade de Vilena zag vanaf de tribune dat zijn nieuwe ploeg in de 61 minuut op 1-0 kwam. In de 77 minuut op 1-2 achter stond. In de 82 minuut toch nog gelijk maakte. En na afloop zag hij Luc Brouwers in tranen alvast een voorschot nemen op zijn vertrek naar Cyprus. Pepijn, je had een hartstikke leuk stukje op Substack geschreven.
1: Dank je wel,
2: deze wedstrijd.
1: Het is ongelooflijk.
2: Ja, het ligt aan mijn rol, denk ik. Ik moet jullie een goed gevoel geven. Jij had geschreven, dit is eigenlijk de mooiste shirt derby. Hè? Dus
1: ja, mooie
2: twee
1: shirt
2: tegen
1: derby of
2: ja,
1: mooiste
2: shirten. Jij hebt een hele mooie ranglijst gemaakt van die 18 shirts. Nou, gaat dat zien.

0: Substack. Maar ik wil eventjes de top 5 shirts, daar wil ik even een korte review van jou hebben.
1: Ja, en het mooie vind ik als de bijnaam van de club terug te zien is in het shirt. Dus de pompenbladen, dat is natuurlijk SC Heerenveen. En dat zijn die hartjes, die rode hartjes die op het shirt zien staan en die ook op de vlag van Heerenveen staan. Dat zijn de pompenbladen. En dat is, ja, zeg maar, het is een hele grote afstand naar nummer 2, vind ik het shirt vanaf Heerenveen.
0: Okay.
1: En dan op nummer 2 natuurlijk de tricolores. Heerenveen, Willem 2. Waar je natuurlijk wederom de naam terug ziet in het shirt. En dan 3 en 4. Dat is eigenlijk, als je die samen pakt, dan heb je het shirt van Willem 2. Dus ik dacht van, nou, dan verdienen zij het om daar strak achter te staan. Namelijk PEC Zwolle en Sparta.
0: PEC Zwolle?
1: Ik vind dat vooral dat shirt dit jaar is gewoon heel strak blauw-wit.
0: Oké. Okay.
1: Vind je niet mooi?
0: Ja, ik weet niet.
1: En 5, ik vond het moeilijk. Ik vond vooral de topclubs indelen in deze ranglijst eigenlijk het moeilijkst. Op 5 heb ik Feyenoord gezet, omdat daar de meeste herkenning in het shirt zit. Dus meestal, maar bij Feyenoord kan ik, ook al is het niet het allermooiste shirtsmerk, vind ik persoonlijk, is het wel zo als je naar het shirt kijkt van ik kan naar 1975, naar 1990, 2015 of nu kijken. Dat zij dat op zich goed weten te vangen. Dus 6 Ajax en 7 PSV. Ik kon niet te veel verschil ertussen laten voordat ik weer doodsbedreiging aan mijn broek had.
2: Even snel noemen ook. Die staat trouwens meteen achteraan. Beetje gelijk eigenlijk. Doelstelling gelijk.
0: Dat de kakkerlak was. Pieter, heb jij een shirtjes fetish of niet?
3: Dat valt wel mee. En ik vind meer inderdaad verwarrend. Bijvoorbeeld de PEC Zwolle ook. Daar kan dat shirt continu veranderen. Zoals het ook een beetje is bij Barcelona. Ik vind het toch wel prettiger als het veel van hetzelfde is eigenlijk.
0: Meer
3: Feyenoord wat dat betreft qua shirts.
1: Oké, dan wisselen we die om. En waar ik Feyenoord zei, dat bedoelde ik eigenlijk Excelsior.
0: Okay, we hebben de wedstrijden besproken. Rogier, ik heb jou de opdracht gegeven om nog even 1 vraag voor te bereiden aan Pieter, nu die er toch zit, om nog eventjes ons te verrijken met zijn kennis. Kom maar op.
2: Ja, ik had deze vraag niet meer verwacht, omdat ik wist dat je deze vraag had gesteld. Maar hij komt er dus nog uit.
0: Tuurlijk.
2: Okay, dat vind ik wel heel spannend. Maar Pieter, zie jij een datatrend die laatste jaar of afgelopen tijd naar voren komt? Dus bijvoorbeeld, vroeger keken ze natuurlijk naar wie de meeste doelpunten maakt, assists geeft. Op een gegeven moment werd misschien expected goals bijvoorbeeld, of misschien stamina, conditie. Is er nu iets waar scouts, clubs meer op letten dan ooit?
3: Ja, dat is eigenlijk meer een doorvertaling van expected goals. In jargon wordt er soms expected threat genoemd. Maar daar pak je eigenlijk dezelfde logica van, daar moet je komen om te scoren. Daar kun je natuurlijk een getal op plakken. Bijvoorbeeld de penalty is 80%. Dus je kunt ook eigenlijk iedere actie richting die penalty ook weer een waarde toekennen. En dan kun je dus op een gegeven moment per actie kun je toekennen van, ja, vergroot het of verkleint het de kans om een doelpunt te maken.
1: En dan kun je dat terugvertalen naar ook de verdediger? Dus een snijdende paas van een verdediger?
3: Ja, zeker. Ja. En dan in die modellen die daar echt goed zijn, die maken dus ook nog gebruik van waar alle spelers zich op het veld bevinden. Dus niet alleen dus waar de bal is, maar dat je alle 22 spelers dat je dat meeneemt. Wow. En dan kun je dus kijken, oh ja, deze speler doorbreekt een linie. En veel clubs die nu data gebruiken bij scouting, die hebben gewoon zo'n soort model, waarin ze dus iedere speler ter wereld eigenlijk kunnen beoordelen op die manier.
0: Uiteindelijk gaat dit helemaal terug naar de aftrap, uiteindelijk. Want elke balomwenteling, dus er komt uiteindelijk een soort herdersmat in het voetbal. Omdat je precies weet, tak, tak, tak, en dan gaat hij erin.
2: Ja,
0: expected threat. Ja. Pieter, hartelijk bedankt. Foutloos presenteren. Dan net
2: laatste keer.
0: Net
2: leuk
0: voor de finish.
2: Ga je
0: eens volgende week. Pieter, ongelooflijk leuk dat je er was. En heel lief dat je donderdag weer terugkomt om met ons een tweede clubje te gaan pitchen. Lieve mensen, dat kan op podimo.nl/de derde helft. Daar gaan wij alle afleveringen voor maken, Pepijn. Dank je wel vandaag voor wie je bent, Rogier. Ongelooflijk leuk was het vandaag.
1: En even een klein applaus voor Tim's presentatie.
0: Ja, en ik wil heel graag van de gelegenheid gebruik maken, want Gijs doet het nooit, hij is daar te bescheiden voor. Als jullie, het schijnt te helpen, dat zegt Mats, onze techniekmannetje, dat als ik zeg abonneer even op YouTube, dat de mensen dat ook daadwerkelijk doen. Daar worden wij heel blij van, dat is goed. En dan kunnen meer mensen onze afleveringen zien, dat is heel leuk. Op Substack hebben wij iedere vrijdag een voorbeschouwing op het Eredivisie Weekend. Ook allemaal gratis. Spotify abonneren is leuk. En wees lief voor elkaar. En dan zien we jullie donderdag bij je tweede clubje op Podimo.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer, flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een ongeluk. En door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan van de A15 van Rotterdam naar Europoort dicht bij Rotterdam Charloes. Op de hoofdrijbaan levert dat een half uur vertraging op. En dat gaat tot het eind van de middag duren voordat de weg weer helemaal vrij is.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Ajax is art.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: mine.
1: Goldenzone FM.
2: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal?
1: Goldenzone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadepuhl, praat daarover met de regering en het bedrijfsleven in Algerije. Hij noemt het land een betrouwbare gasleverancier voor Europa. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer, flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit is het weerbericht.
1: Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen. Verder blijft het droog. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Later in de middag wordt het aangenaam zonnig nazomerweer. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties daarom door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. 3 van hen zijn weer thuis, maar blijven nog wel verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd en werd beroofd. Het geweld is gefilmd, de politie roept op deze beelden niet te verspreiden. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. Het explosief is niet ontploft, wel was er een korte stroomstoring door schade aan enkele kabels. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom ontmanteld. In Duitsland worden vaker explosieven geplaatst op gevoelige plaatsen. Vorige maand werden op de luchthaven van Leipzig drones met explosieven gevonden. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht of worden paraat gehouden om opnieuw in te zetten. Er is wel verbetering, het landelijke neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Maar volgende week wordt het overwegend droog en dan stroomt de helft minder water door de Rijn dan normaal in september. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fletcher Hotels.
1: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gijp.
2: Ja, lieve kijkers en luisteraars, daar zijn we dan weer hoor. In het Fletcher Hotel met de meest gehate man van Ierland, Wim Kieft. Met de wereldberoemde Rob Jansen. En het mediafenomeen zelf. En Milan uit Harderberg, die gaat ons helpen. Ja. En een nauwelijks in toom te houden publiek. Kijk ze nou toch zitten. Sterft van de journalisten vandaag in het pand.
3: Ja.
2: Geef ik jullie vast mee.
3: Dat heeft te maken met het boek van jou.
2: Inderdaad, fijn dat je er even aandacht op vestigt.
3: Wij hebben de afgelopen anderhalve week enorm veel werk voor jou verricht om publiciteit te geven aan het boek.
2: Ja.
3: Alleen jij was op vakantie.
2: Ja, dat lijkt me een prima rolverdeling.
3: Ja.
2: Ik zou zeggen, laten we dat vaker zo doen.
3: Ja.
2: En het is overigens niet alleen voor mijn boek, maar het is voor de literatuur in het algemeen.
3: Ja, ja. Literatuur is het verkeerde woord, hè?
4: Ja.
3: Dat weet je zelf ook wel.
2: Ja. René.
3: Ja.
2: Ik weet niet of het te vroeg op de dag is. Het is ook misschien een beetje iets te persoonlijke vraag, maar heb je wel eens meegemaakt dat jij van boven het bericht krijgt dat je iets op Instagram moet zetten?
5: Nee. Nee, maar ik hoor wel gekkere dingen hoor, want Casper.
4: Waar gaat hij naar heen?
5: Nee, maar Casper vertelde mij ook wel eens dat hij dan liep hij naar de Spelen van Feyenoord, ik zou niet zeggen wie.
2: Nee.
5: Dus liep hij naar de Spelen van Feyenoord die geblesseerd lag. En dan zei die speler: even niet, ik voel hem nu binnenkomen.
4: Nee, Casper.
5: Ja, nee, God.
4: Hij voelde Casper binnen.
5: Nee, God.
4: Ja, dat begrijp ik ook nog.
5: Nee, dat weet ik dat je dat begrijpt.
2: En wat denk je? Respecteerde Casper dat?
5: Tuurlijk, tuurlijk.
4: Dat hij wachtte.
5: Tuurlijk, ja. Ik moet zeggen, ik heb er ook niet zoveel moeite mee.
3: Ik ook niet, hoor. Maar kijk, Johan Cruijff, dat las ik ergens vandaag.
2: Johan Cruijff?
3: Johan Cruijff gezegd schijnt te hebben dat ze dat toen hij in Spanje kwam, werd hij daar een beetje mee geconfronteerd. Dat al die spelers om steun vroegen aan God.
2: Ja.
3: En toen zei Johan Cruijff, ja, maar als alle spelers het doen, dan wordt elke wedstrijd gelijk.
2: Nou, ja, er is wederom niks tegen in te brengen, zou ik zeggen.
3: Ja,
4: zo logisch.
2: Ik las trouwens in die hele berichtgeving over Wout Weghorst dat hij bij Ajax, daar schreef Mike Verweij in de Telegraaf, dat hij 4,75 miljoen euro per jaar verdiende.
5: Ja. Dat heeft God goed gedaan.
3: Heeft hij hem ook onderhandelaar? Ja, God.
4: Nee, maar Rob. Al een dagje vrij.
3: Nee, maar Rob.
4: Ja.
3: Zou dat kunnen?
4: Ja.
3: Ja.
2: Dat is best wel veel, toch?
5: Dat is heel veel.
2: Ja.
3: Ongelooflijke bedragen. Worden die bij Ajax, Feyenoord en PSV betaald? Dat soort
4: Feyenoord
3: bedragen.
4: Denk ik niet.
3: PSV, Ajax?
2: Ajax inmiddels wel met al die spelers voor wie ze geen transfer hebben.
4: Het is een uitzondering bij Feyenoord, maar ik betwijfel het. Maar Ajax is er met de salarissen krankzinnig omhoog gegaan in het Overmars tijdperk.
2: Ja.
4: En nu ook weer natuurlijk met die wat er gehaald is.
3: Ja.
4: En wat er vertrokken is. Wat me wel opviel, is wel grappig. Een beetje, dat zijn al die papiertjes.
2: Ja, ja, nou, papiertje 1.
4: Ja, papiertje 1.
3: Wat viel jou op?
4: Het viel mij op als pagina 1.
2: Ja.
4: Dat het over mij ging.
3: Ja.
4: Dat Ajax, zowel Ajax als PSV, AZ. En ik denk dat Feyenoord het net gaat redden.
3: Ja.
4: Bijvoorbeeld Ajax 60 miljoen in de plus dadelijk staat in de transfer window.
2: Ja.
4: En PSV 40 en AZ ook 25. En Feyenoord gaat het ook net redden door weer een transfer te doen.
3: Ja.
4: Dat is op zich wel knap.
3: Superknap.
2: Je kan er ook tegen inbrengen dat het ook tot gevolg heeft dat er hele hoge salarissen waarschijnlijk worden betaald.
4: Yes, en dat klopt.
2: En daar zit je dan ook weer aan vast.
4: Dat zit er dik in.
2: Ja.
5: Weet je wat zo knap is, Rob? Dat ik dus denk op dit moment dat die jongen van Feyenoord, die technisch directeur van Feyenoord, die heeft daar een beetje, zeg maar, op dit moment zijn de Belgen meer in trek als de Nederlanders. Dus de Belgen, er is een Griek naar Dortmund gegaan, er is een Belg naar Arsenal gegaan. Voor echt goede bedragen, hè? Dus 40, 45. En ik denk dat je nu de Nederlanders even een beetje uit zijn.
4: Nou, dat klopt helemaal.
5: Want dan roept iedereen van, ja, maar 20 miljoen voor Ueda. Maar dan denk ik, ja. Maar aan de andere kant gaat anderhalf jaar geleden Jiménez naar AC Milan. Dan schiet er verleden jaar 1 in.
4: Ja.
5: Die clubs kunnen zomaar zeggen even van, weet je, die Nederlanders.
4: Nou, maar er is nog iets, niet eigenaardig, het is gewoon een feit. In 25 gingen er meer dan 300 spelers weg.
5: En nu in 25?
4: 2025.
5: Ja.
4: Dit jaar al meer dan 200.
5: Ja.
4: Maar de grote, zogenaamde grote transfers en ook de aantallen zijn allemaal buitenlandse spelers. Dus die Nederlandse speler, die groep is veel kleiner, die vertrekt. En in de transfersommen is dat hetzelfde verhaal. Dus die, als je dan kijkt naar de transfers van Hato...
5: Moet ik
4: die,
5: opnemen?
4: Nee, doen we niet. Dat gaat, zeker die niet. Zeker
5: moet ik opnemen?
2: Nee, Infantino, laat hem nou even gaan.
5: Is dat niet leuk?
4: Nee, dat is niet leuk.
5: Hey, toch geen doen?
4: Nee, niet doen.
2: Dat is zo vermoeiend allemaal, hoor.
5: Dat is ook een gebeurtenis.
2: Ja, Johnny. Hey. Dit is een totale...
4: Maxima met Rob.
2: Ja? Minachting van de kijker, zou nee, Johan Derksen dit noemen.
4: Alex
0: hey, ik heb gisteren een voetballer gezien.
5: Ja.
0: Bij een voetballer? Como.
5: Bij Como?
0: Nico Pas.
5: Goeie speler. Die is van Madrid, hè?
0: Ja.
5: Die is van Madrid.
0: Nee, Como heeft die voor 80 miljoen... of voor 60 miljoen gekocht van Real.
5: Echt?
0: En Real mag ten alle tijde hem terugkopen voor 80 miljoen.
5: Echt waar, Wim? Heb je dat opgezocht?
0: En nou, dat zei de commentator die naast mij staat. Die overigens ook zei, John van Vliet, dat er... cricket-evenement is in...
2: India. Bangladesh, India, Pakistan.
4: Ja, meer landen, wie niet?
2: Maar, zei hij dat tijdens de uitzending?
5: Weet jij
0: nou,
5: nog...
0: hij zei dat tegen mij, of ik dat even wilde roepen in de podcast.
5: Maar weet
2: waarom?
5: Jij...
0: Ja, geen idee.
5: Weet jij dat... Michel, ja. Maar over cricket.
2: Ja.
5: Dat die blonde cricketer, wiens naam ik niet ken... en waarschijnlijk de Hardenberger ook niet.
2: Dat zou heel gek
5: maar
2: zijn.
5: Dat zou wel heel gek zijn. Die kwam te overlijden in Bali.
2: Ja.
5: Weer overdosis had hij.
2: Ja, ja, ja.
5: Dat die ze begraven dus, trok een miljard kijkers.
2: Ja, dat is ongelooflijk.
5: Een miljard kijkers.
2: Ja. En die oetlul uit Hardenberg weet niet eens wie
5: nee,
2: het is.
5: Nee, ik ook niet. Ik
2: dat is nog niet te geloven.
5: Ik heb het toen in een verdiepte, of verdiept, maar ik vond het zo...
2: Ja, dat
5: ik las dat en ik denk, ik moet die gozer, ik moet... Nou, een beetje op YouTube ben je dan natuurlijk...
2: Ja, dan schrik je dood, hè, die aantallen.
0: Nee, maar dat cricket... Nee, dus die John Vliet is gek op dat cricket.
2: Ja. Ja.
0: Dus die zit de hele tijd aan mijn kop te zeuren. Een beetje,
2: gaan ook een keer mee.
0: Ja, ga een keertje mee.
2: Ja, dan mag je wel een week vakantie nemen.
5: Maar waar moet je dan naartoe, Wim?
0: Ja. Voorburg?
5: Ja, dat
0: hij zei dat hij jou geappt hebt, dat jij alles wist waar het over ging.
2: In principe weet ik alles, dat klopt. Maar dit
0: Voorburg is... Ja, nee, Vervallentijn of jou...
2: Ja, ik ben er geboren in Voorburg.
0: Voorburg,
2: ja.
5: Nee, maar Mies,
0: daar
5: je
0: is
5: toch,
0: dat, ja.
5: Jij hebt toch cricket op de Alkmaarlaan?
4: Dat is HBC.
5: Ja, dat is cricket, hè?
4: Ja.
5: Toen rijdt ons
2: ABS
5: lang ook. Ziek dat ze bezig...
4: ook, Kwik ook.
5: Ziek dat ze bezig zijn, ja.
2: Jan Hellenius, hè, cricket. En hoe heet die? Vincent Schildkamp. Dat zijn allemaal cricketjongens.
5: Cricket is de enige sport Martijn die je dronken kan doen, hè?
2: Ja, dat is een voordeel. Nou, samen met darts.
5: Lommel naam kan je cricketen.
2: Samen met darts.
5: Dat maakt niet uit, ja.
0: Ik vind het net softball.
5: Samen met bal.
2: Nou doe je John van Vliet echt pijn. Als je cricket, dat noemen ze de king of sports. Dat ga je nu met softball vergelijken.
0: Ja, lijkt het een beetje op,
2: ja. Weet je wat ik een mooi beeld vond dit weekend? Ter Stegen in het stadionnetje van Telstar.
5: Ja.
2: Die moet toch hebben gedacht dat hij in Madurodam terecht was gekomen, of niet? Die man is nou kamp gewend.
4: Ja. Ik moet wel aan denken toen hij het veld opkwam.
2: Ja.
4: Dat hij dacht, we gaan wat inschieten hier.
2: Dit is de warming up.
4: Waar is dat stadion?
5: Normaal gesproken zitten ze zoveel op de training waar hij...
2: Ja, precies.
5: Ook goed, hè?
2: Ja.
5: Ja.
2: Wat vinden jullie van Amrabat, die ze nog even hebben binnengehengeld?
0: Nou... Ja, die ben wel een beetje uit het oog verloren, maar een sterke, psychische jongen, toch?
4: Hij loopt over van enthousiasme.
5: Nou, Wim, wat een sterke fysieke knaap.
4: Hou je niet in, hè? Hou je niet in.
0: Ja, op die plek.
5: Sterke fysieke
4: knaap, ja.
2: Ben je een beetje moe, Wim?
0: Ja, ik heb er een halve dag op zitten en ik heb nog een hele dag te gaan. Dus ik
5: maar waarom heb je een halve dag erop zitten, Wim? Wat heb je gedaan dan?
0: Dat ik even naar het ziekenhuis moest voor mijn lies.
5: Ja. Oké.
0: En? Voor mijn lies, voor mijn heup.
5: En?
0: Ja, de operatie komt er weer, ja.
5: Klote, man.
0: Huh. Ja, nee, ik ben er alleen maar blij mee dat het gaat gebeuren.
2: Ja, maar ja, daar loop je
0: wel. Bent er wel weer even uit, uiteindelijk. Ja,
4: zes
0: en je
4: weken
0: hebt verzorging door. Nodig thuis.
4: En daar gaat het mis.
0: Vorige keer ben ik in een verzorgingstehuis door jou weggezet. Ja, door jou, in het Hilversum.
2: Ja. Vol vloer over de koekoeksnest. God, daar heb ik een paar pagina's aan gewijd in het komende meesterwerk.
5: Hoe lang heb je daarin gezeten, Wim?
0: 2,5, 3 weken bijna.
5: Dat is lang, hè?
4: Dat is erg, hè? Ik heb in Noordwijk toen gelegen. Ja. Ook is een ding.
0: Ja, maar die was voor mij te duur.
2: Ja. Nee, maar hij vindt Club Met vond hij al erg. Laat staan als hij in dat hockey van jou moet gaan liggen.
4: Maar je hebt voor seasons al niks.
2: Maar jij moet dan weer met krukken gaan lopen.
0: Dan moet je 6 weken met krukken lopen.
4: Ja.
0: Maar je kan in principe wel
3: alweer snel lopen. Maar de
4: heup van
3: weken.
4: Mijn knie is veel erger.
5: Ja, nou, maar jij loopt ook nog niet lekker, hè?
4: Ik heb zoveel pijn met die rug, man.
5: Maar hoe lang is dat geleden nu dan?
4: 2 weken.
2: Dit is echt een bejaarde podcast. Dan gaan we even die kwalen doornemen.
4: Als ik ga lopen, ik sterf van de pijn.
5: Hoe kan dat, joh?
4: Ja, de zenuwkanaal, hebben ze een wervelkanaal hebben ze opengegoten om die zenuwen ruimte te geven. Maar ik weet niet of die zenuwen het begrepen hebben.
5: Nee.
3: Maar die fysio zei dat je meteen toen je uit je bed kwam, net na de operatie, moest bukken, toch?
4: Ja, dat was een foutje van de fysio. Die was de eerste dag in het ziekenhuis daar.
2: Je moest juist niet bukken.
4: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee.
3: Oh. Dus maar dat gaat niet beter.
4: Nee, ik heb wel veel pijn. Dan.
5: Wanneer zou die trainer van Utrecht tot de conclusie komen dat ze waarschijnlijk wat hij in zijn hoofd heeft niet uit kunnen voeren.
2: Die mensen zijn die doen maar wat.
3: Ook heel die, goed. Wim Verheijen zei die column, die Dani de Wit, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar die beukt alleen maar iedereen omver de hele tijd en speelt de bal naar de verkeerde kleur.
2: Ja, dat is wel een goede
3: is
2: samenvatting.
3: Aanvoerder van Utrecht. Dat is gewoon dodelijk. Nee,
2: maar ja, maar je hebt zelf
3: wel altijd zijn boutjes op, hè? Niet daar in de midden. Ja, maar hartstikke leuk.
2: En je ziet drommen mensen vertrekken vanaf de 80ste minuut.
5: Wim, het is al ingewikkeld dat je je slechtste speler aanvoerder maakt.
2: Dat is ook
5: al slecht,
3: maar
5: hoor.
3: Kees heeft het ook niet makkelijk, hè, de laatste tijd.
4: Kees Jansma.
2: Kees Jansma zag ik nog in beeld.
3: Ja,
2: dat de hele familie Amrabat stond hij wel om te eten.
3: Ja, nee, maar hij stond ook totaal ontredd. Dat zat hij op de tribune. Ja,
2: Kees
3: bij,
2: is een emotionele man.
3: Bij de 1-4, bij de 1-5.
2: Ja.
4: Maar zie je dan wat een trainerscarrière ook weer is?
2: Ja.
4: Een jaar geleden was deze jongen dit was echt
2: een genie.
4: Barcelona, ja, Juventus, heel
3: zelf dan. Ja, maar dat doen we ook wel een beetje aan mee, toch? Heel snel. Wat hebben ze gehad? AZ hebben ze gehad?
4: Ja, maar je moet die jongen gewoon met rust laten. Laat hem lekker trainen.
3: Ja.
4: En ik zou alleen tegen hem zeggen, één advies, want er zijn camera's op je. Ik zou niet zo gauw met je hoofd in je handen gaan zitten.
2: Nee.
3: Weet je dat?
2: Ja, dat zei die Ron Jans ook.
4: Moet je niet doen.
2: Nee, dat moet je niet
4: en
2: doen.
4: En ook die twee jongens naast je, die gaan dat ook doen.
2: Dat is een beetje vroeg. René gaat nou zo'n...
4: Ga je wat anders doen?
2: Nee, kijk, iets laten zien.
4: Mourinho.
5: 17 trainers op het veld.
2: Ja, er zijn hier bij de training van Real 17 trainers.
4: Ja. Dit
2: is heel irritant voor mensen die de podcast luisteren. Die worden hier helemaal gek van.
4: Kap eens met dat ding, man.
5: Nee, kijk. Nog twee
4: trainers.
2: Ja.
4: Ja, daar zijn ze.
2: 17 trainers.
3: Die Mbappé had er wel weer zin in meteen, toch?
5: Ja, die is, hij is erop, hè, Wim.
3: Ja, die 1-2 met
5: Vinicius. Hij wordt dus, zeg maar, in vergelijking met bijvoorbeeld Ruud Gullit, die ook heel snel was.
3: Ja.
5: Hij wordt is een katapult. Hij wordt afgeschoten.
2: Ja,
3: ongelooflijk.
5: Maar Ruud zag kans om bij PSV bijvoorbeeld over 200 meter... bijna iedere keer tegen het Nederlands record aan te lopen.
2: Serieus?
5: Ja. Niet normaal.
3: Ja.
5: Niet normaal.
4: Echt met bal.
5: Maar nou even wat anders, Miesje.
2: Ja.
5: Dat moet je me toch eens uitleggen hoe zoiets werkt. Er zitten dus zelfs mensen naast mij aan tafel of aan de overkant aan de bar. En die willen hun stempel drukken op Nederland, zeg maar. Maar Chris Woerts zat er dus verleden week en die zegt, ik heb thuis 46 punten opgeschreven. Die ga ik met Jezielkus en nog wat mensen ga ik die eens een keer doornemen. Omdat ik denk dat deze 46 punten helpen Nederland vooruit.
4: Chris Woerts.
5: Dus ik dacht, dat is een grap.
2: Ja.
5: Niet zo'n hele goeie.
2: Nee.
5: Maar het is wel een grap. Dus ik zat nog te grappen, zijn het er geen 47? Nee, het waren er 46. Wat denk je?
4: Het is waar. Nou,
5: heeft hij gewoon in de auto naar de redactie gebeld en gezegd, ik heb het idee dat ik niet serieus genomen
2: word. Onbegrijpelijk.
5: Want dit is voor mij echt een
4: maar halszaak.
5: Wat is dat, Mies?
2: Zelfoverschatting.
5: Ja.
2: Van iemand die denkt dat hij met de moedermavo heel Nederland kan hervormen.
5: Ja,
3: nou, zou ik zeggen. Maar meestal gaat dat geleidelijk, toch?
2: Ja, meestal wel.
3: Je krijgt succes, je krijgt weer applaus. Maar Chris heeft dat altijd gehad.
5: De stap wordt steeds kleiner.
3: Ja.
5: Maar vroeger was het inderdaad zo, wat jij zegt.
3: Als Chris Woerts met 46 punten komt en Wie Duk komt ook met 46 punten... Nou, dan
2: zijn
3: wordt het allemaal wel ingewikkeld.
2: Dan zijn we eruit in Nederland. Well, see,
3: Maar ik heb een heerlijke reis gehad, want ik heb het eerst... zat ik in die wachtkamer, heb ik een kolompje van...
2: Schimmelpenning.
3: Zonder Schimmelpenning. En ook over het geloof en zo.
2: Wat hebben we nou weer allemaal verkeerd gedaan?
3: Ja, nee.
4: Dat gaf weer les.
3: En daarna heb ik Maarten van Rossum.
2: Zo, jij begint de dag wel
5: die
2: heel vrolijk.
5: Goed, hè? Die vier goed.
3: Zo leuk, die Maarten van Rossum, joh.
2: Dus ja, ochtends vroeg dat gebron.
3: Kijk, het is een alwetende. Ja. En het zal ook allemaal niet kloppen. Maar al die mensen die luisteren, die weten dat toch allemaal niet. Maar die man...
2: Net als bij ons.
3: Ja, ze nemen het op in de auto, hè?
5: Ja, ja,
3: hij zit dus
5: ja, ja,
3: gewoon op zijn achterbank voor zijn huis.
2: Ik zie er wel eens beeld van.
3: En die jongen is heel goed. Die echt zo vermaakt.
2: Ja, maar het is een van de best beluisterde podcasts van Nederland. Ja. Dan zou ik toch na een keer of 100 zeggen... mag ik een keer van die achterbank af? Nee, maar zodat hij niet gewoon in de café gaan zitten.
5: Het is hetzelfde als die Jort Kelder. Die heeft Jules de La Tourette. Want die zit bijvoorbeeld naast mij aan tafel en zegt opeens... ja, maar kijk, het Verenigd Koninkrijk zit met een schuld van 300 miljard... die Duitsers 180, ja. Die Fransen 470 en die Spanjaarden 400.
2: Ja, maar die heeft heel veel in zijn hoofd.
5: En daar heb je het dan niet over, hè? Daar heb je het dan dus niet over, hè? En dan zie je dus zo.
2: Ja, ja, van, ja, ja.
5: Maar dat is toch even... Dat is
2: even schakelen.
5: Maar jij doet het dan met blaadjes.
4: Ja.
5: Nou, ga blaadje. Hey, doe even een blaadje.
4: Ik ben
5: even
4: rustig
5: met die blaadjes. Doe even nog een blaadje.
4: Nog een blaadje.
5: Hey, weet
4: ik
5: je
4: neem
5: wanneer...
4: nooit meer een blaadje.
5: Oké, okay, zeg het eens.
2: Weet je wanneer het voetbalseizoen echt begonnen is? Want ik moest toch een beetje opstarten door de vakantie. Maar het is pas echt begonnen als je een boze Peter Bos in beeld ziet.
4: Ja.
2: Die gaat commentaar gaan leveren op de vragen die hem of zijn collega's worden gesteld. Dat vind ik zo ontzettend goed. Nou, had er weer iemand het lef gehad om aan die Correa te vragen... of hij misschien een tikje druk voelde.
4: Ja.
5: Ja.
2: Lijkt mij in Utrecht, wat toch een vulkaan is... lijkt mij niet zo'n gekke vraag.
4: Maar trainers regelmatig vertrekken.
2: Totaal woedend was die Bos.
4: Ja.
2: Mag niet gevraagd worden.
4: Ja. Nou, ik denk dat hij bedoelde...
5: Weet je wat die Bos...
4: Dat ze moe worden steeds van... continu in een heel vroeg stadium al die druk te krijgen van hoe lang blijf je nog bij die club?
2: Ja joh, maar neem het niet zo serieus zo'n vraag.
5: Je bent de nieuwe coach van Tottenham Hotspur. Je koopt voor 500 miljoen, je eerste twee wedstrijden verlies je en je maakt geen goal.
4: Ja. Ja.
5: Dan ga je toch met elkaar zitten van jongens,
4: er is iets misgegaan.
5: Er gaat iets niet goed. Ja. Er gaat iets niet goed.
3: Dat, maar
4: dat is ook krankzinnig.
3: Nee, maar het is natuurlijk ook een andere wereld.
2: Ja.
3: Je Telstar komt, het is allemaal goed. En dan kom je bij Utrecht. Nou, we hebben hoge verwachtingen. We hebben nou het nieuwe trainersbrein hebben aangenomen.
2: Ja.
3: Nee, maar daar komt ook de spanning en druk bij natuurlijk. Maar zo met die Sven Meinans bij de PSV. Weet je, die was natuurlijk gewend dat daar, als hij daar een rondootje speelde... dat hij gewoon constant een beetje...
2: Nooit,
3: dat hij nooit in het midden hoefde te staan. En nu is hij gewoon twee wedstrijden op de bank gezeten of zo, die jongen.
2: Ja.
3: Toch, kan je er een beetje mee omgaan of niet?
2: Ja. Voor sommige jongens is het wel goed. Anderen die hebben er wel lastig mee met dat soort situaties.
3: Ja, bepaalt ook natuurlijk wel of je... Maar ja, goed, weet je, zo'n trainer van Utrecht... en het is toch ook gewoon waar... Weet je, zeg je nou iets verkeerd als die jongens niet zo heel goed kunnen voetballen van Utrecht, dan wel.
2: Nee.
3: Daar kun je ook niet van alles maar mee...
2: Nee, maar dan kan je toch een beetje simpel houden.
3: Ja, maar kijk, die trainers denken toch allemaal dat het hun wel lukt.
4: Ja, dat is waar.
3: Dat ze het er wel in krijgen.
2: Ja.
4: Zo beginnen ze allemaal.
3: Ja, en dan kom je een paar keer achter. Nou ja, misschien stof het te hoog gegrepen allemaal. Misschien moeten we een beetje inzakken.
5: Je haalt een keeper uit Duitsland en iedere bal op doel zit erin.
2: Ja.
3: Dat is ook knap vervelend. Ja. Ja.
2: Dat helpt niet.
3: Een vierjarig contract gegeven bij Feyenoord. Die heb je gewoon een vierjarig contract gegeven.
2: Ja.
3: Iedere bal op doel zit erin.
2: Van Bronckhorst die blijft wel heel kalm, hè? Vind je niet?
3: Ja.
2: Heel kampjes.
4: Is ook al wel wat gewend.
3: Ja, maar daar waar Van Persie... het vorig jaar ook niet kon uitleggen allemaal wat er dan... Weet je, wat er
4: moest gebeuren.
3: Maar dat kan hij ook niet.
2: Nee, maar er zit ook
3: maar het zijn dezelfde spelers bijna.
2: Ja, maar tegen Go Ahead dan gaat het in het laatste half uur gaat het fout. Dan gaat hij daarop focussen en dan spelen ze tegen Den Haag... en is het eerste half uur niet goed.
4: Ja, ze blijven wel daar.
3: Dus Dickie maar niet in één keer weer...
4: Die komt weer
3: bij de poort staan.
2: Die staat dan te trappelen, denk ik.
3: Dickie nog een keer.
4: Dickie
3: nog
4: een keer
2: aanwijzingen geven.
3: Zou Dickie dat willen, denk jij?
5: Nou, misschien Dick niet, maar Corpot wel.
2: Dick stopt nooit.
4: Nee, ik denk het ook niet.
5: Dick stopt nooit, nee.
2: Wat? Ga je het allemaal volgen?
4: Ja, ik heb gewoon dingen voor... Ik moet
5: maar wat...
4: boodschappen doen voor thuis.
5: Daar heb jij natuurlijk over nagedacht. Die bedragen in Engeland, zullen die clubs elkaar dat toespelen op dit moment?
4: Ze halen een minuut betalen?
5: Nee, gewoon dat City een spits haalt voor 45 miljoen... die volledig mislukt, die geloof ik iets van 2 goals maakt... En die verkopen ze door voor 20, 25 miljoen meer. Dat ja, die clubs, ik weet niet. Dat,
4: ik vind dat een grappige stelling.
5: Mekaars begroting een beetje. Mekaars begroting een beetje kloppend maken.
4: Nou, als je nagaat dat wat ze hebben om, wat Spurs, City en Chelsea per club omzetten, heeft de hele Nederlandse Eredivisie nog niet in 2 jaar omgezet.
5: Nee, dat geloof ik.
4: Dat is 1 club, hè, in de Premier League. 1 club.
5: Is bizar, Rob.
4: Zet meer om het Nederland in 2 jaar.
5: Spurs. Maar het is bizar. Omzet, hoe omzet erop?
4: Transfer omzet. Ja, ja. Aankopen, ja. Verkopen. Ja.
5: 500 miljoen, hè?
4: Dus in aankopen. De Chelsea van 400 miljoen, geloof ik nu al. Nou, in Nederland zit op 200 miljoen.
3: Maar en dat Tottenham heeft ook dat megastadion nog, ja, een keer.
4: Een heel mooi stadion.
3: Hè? Ja.
4: Maar die hebben de Italiaan genomen eind vorig jaar. Dat was ook de derde trainer in het seizoen.
2: Ja.
4: En die degradeert dan. En die krijgt een 5-jarig contract.
2: Ja.
4: Nou, ik heb een interview van hem nu gezien. Ja, dan wil je niet weten wat je ziet.
2: Wat dan?
4: Nou, daar staat een spanning op dat hoofd.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
5: Bij wie erop? Bij wie? In Spanje?
4: Bij de Italiaanse trainer van de Spurs. Die gaat de kerst niet redden.
5: De Italiaanse trainer van?
4: Spurs.
5: Die Zebri?
4: Ja, die gaat het niet redden, de kerst. Die gaat het niet redden. Of hij zit aan de cocaïne, ja. Maar dat was niet goed.
5: Nee, dat staat zo enorm in druk.
3: Hij heeft wel afkoopsom, of niet?
5: Maar het heeft ook geen nut meer, hoor. Vroeger had het nog nut, weet je, om... Om bij wijze van spreken, als je zo'n man tegen zou komen in een restaurant... klop jij en zeg je, weet je, dit zit ons allemaal wel eens tegen. Maar dat helpt niet meer.
2: Bovendien, je komt deze mensen niet meer tegen in een restaurant. Nee. Die eten alleen nog in afgesloten ruimtes. Ja. En die zijn helemaal van de wereld losgezongen natuurlijk.
5: Ja. Ja.
2: Wat is er allemaal aan de hand?
4: Ja,
2: Jezus, kijk dan. Oh ja. Ik moet, we hebben natuurlijk commerciële partners, daar hoorde ik ook vanochtend. Dat VPN is er een van. Dat heb jij vorige keer uitstekend uitgelegd, wat dat is.
4: Ja.
2: Onze sponsor VPN. Ja. Zou je dat voor de kijkers nog eens een keer willen herhalen?
4: Tuurlijk.
2: Wat is eigenlijk VPN?
4: Wat zijn VPN? Moet ik dat nu doen?
5: Wat spelen die nu tegenwoordig op?
4: Die spelen Haagse tweede klas.
5: Spelen die keukenkampioen?
2: Want Rob denkt dat een knop is die aan je computer zit.
3: Het schijnt
2: een hendel.
3: In die tussentijd, ik heb weg was, schijnt het bed sleeps voor de 32e
2: keer. Weer beste matras ter wereld. Ja, nou, dat is met VPN ook. Dat is de beste ter wereld.
4: Ja.
2: In het beschermen van je computer.
4: In het buitenland.
2: In een goed, Rob.
4: Alle kanalen kunnen ontvangen.
2: Alle kanalen.
4: En niemand weet dat je die kanalen ontvangt.
2: Juist, je privacy is...
4: Dus voor jou met dat rare kanaal, wat jij altijd kijkt, wel prettig.
2: Ja, dat is wel fijn. Ja. Dat doe ik net alsof ik in Algerije zit waar niemand het ticket ben.
4: Exact.
2: Precies. En om dat echt achter te komen waar we het over hebben... dan moet je even naar de show notes, hè, Hugo? Heb ik nou mijn best gedaan? Ja, ik heb mijn best gedaan. Kunnen we het nou weer over voetbal hebben?
4: Juist.
2: Bijvoorbeeld over die column van Hanegem. Dat vind ik
4: dat
2: altijd leuk.
4: Die?
2: Dat
4: ik
2: altijd als er een speler... dreigt door te breken of het goed doet waar Van Hanegem iets in ziet... dan wordt hij altijd even ultra-kritisch.
5: Ja.
2: Nu op Shaquille van Persie. Ja. Had je het gelezen? Zat er wat in wat hij zei?
5: Er zit best iets in, maar weet je wat het is, Mies? Kijk, het is ook een beetje zoeken, hè?
2: Ja.
5: Nu voor die jongen. Kijk, het is ook anders als dat je speelt of je wordt erin gebracht.
2: Ja.
5: Kijk, hij wordt erin gebracht... om een doelpunt te maken. En dat hij daar dan op gaat jagen...
2: Dat is niet zo gek.
5: Dat is niet zo gek.
2: Want nee, maar zijn verwijt was ook... het tempo moet omhoog. Hij moest een verdedigende werk doen. Bla, bla, bla.
5: Maar ja, het tempo... Laten we... Wim, het tempo hoeft niet zo heel veel omhoog, hè? In Nederland.
3: Nee.
5: Het tempo moet omhoog in Italië.
3: Mm-hmm.
5: En in Engeland, toch?
3: Ja.
5: Maar in Nederland...
2: Nou, in Engeland niet.
5: Nee, maar...
4: Engeland nog hoger
3: nee,
4: dan...
3: Maar, nee, maar... Als je dat nou hebt bij die linksbuiten van die bij Ajax erin kwam, die jeugdspeler. Die heel goed kan voetballen. Of je hebt het over die Kees Smit. Of je hebt het over Kwakman. Die ook bij AZ speelt.
2: Ja.
3: Die jongen, nee, maar die gasten moeten gewoon 100-150 wedstrijden spelen.
2: En ook af en toe op de
3: bek. En die gaan natuurlijk. Kijk, die Kees Smit, dat is toch heel normaal? Zo gaat het toch? Ja, die is aan alle kanten opgehemeld. En in één keer komt er een bijgoochem van de trainer. Die zegt na 70 minuten, ga maar even op de bank zitten.
2: Ja, ja, ja.
3: Het is gewoon helemaal niks.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Hoort erbij.
3: Daar moet hij ook mee omgaan natuurlijk.
4: Ja, maar Wim, dat
3: ze
4: is
3: moeten
4: ook...
3: spelen, man. Ze moeten gewoon veel spelen. Ja,
4: dat is ook het verschil met jouw generatie, of daarna nog... dat die jongens als de Van Bastes en de Bergkampen en noem ze allemaal op... veel langer hier voetbalden.
3: Ja,
2: heb je echt gelijk.
4: En toen gingen ze.
2: Ja, toen hadden ze al wat in de benen zitten.
4: Ja, want ik dacht op een gegeven moment, is deze generatie nou veel slechter als toen... Hij is wel minder.
2: Ja.
4: Ja. Maar het was ook in die generaties van wel eer... zaten die hele goeie in dezelfde generatie. Dus in 1-11 had je Gullit en Van Basten en Rijkaard.
3: Toen waren ook de hele goeie talenten...
4: Ja.
3: die speelden met spelers die nog beter waren dan hun. Ja. Of meer status hadden dan hun.
4: Exact. En nu zijn ze heel jong al weg vanwege het geld, een bekende verhaal. En ik heb toen die eens kijken, denk, wat zou nou, als je die rare transferbedragen, Virgil van Dijk nu weer voor 100 miljoen, waarschijnlijk naar...
3: Virgil van Dijk?
5: Nee, Virgil van Dijk,
4: Gakpo. Gakpo.
5: Wel goed je verlezen wat er op dat papiertje staat. Hij
3: heeft ook een beetje last van zijn rug.
5: Misschien had je naar de oogarts moeten gaan.
4: Je moet hier ook geen één foutje maken, hè?
3: Dat Rob volgende week zijn oog ook... Of zijn je oog al gelezen?
5: Alles is gelezen bij Rob.
3: Kan allemaal in de...
5: Ga maar door, Rob. Gewoon doorgaan. Ja, twee patiënten in gesprek.
4: Ik betaal nog steeds je hypotheek, hè?
3: Ja, ja, doe nou even lezen. Ik heb hier nog een aanmaning.
4: Ja, omdat je vorige week ook bij de hand deed.
5: Hey, Rob, doe nou even...
4: Oh, nee, nee. Als je nou de trends zou noemen van mijn Bergkamp of Van Basten of Gullit... Ja? Wat die waard zouden zijn nu, heb ik uit laten rekenen... dan is Bergkamp nu waard 175 miljoen.
5: Dat kan.
4: Dus die zouden, en laat samen als Van Basten en Rijkaard en Ruud... zouden zijn in vergelijking met wat er nu gebeurt.
3: En hoe reken je dat uit? Ja,
5: dat doet Theo op die cruiseboot.
2: Weet je wat ik mooi vond? Die, Van Basten, dat interview met Van Basten, dat hij zei van... ik was wel goed, maar ik was niet top.
5: Even serieus. Ja. Daar kan je toch helemaal niet uitrekenen?
4: Tuurlijk wel.
2: Jawel, je kan met de hele rekenmodellen, jongen... net als met die raketten van de NASA.
4: Alles kan.
2: Zo'n hele ruimte heeft erop. En dan zitten allemaal mensen in witte jassen dat buiten rekenen.
3: Terwijl Theo net het dessert heeft gehad bij All You Can Eat op het cruiseschip.
2: Wat zou die Bergamaren kosten? En die zit met die chocolademoes nog in zijn bek, zegt hij. Doe maar 175 miljoen.
5: Maar weet je wat wel lekker is? Weet je wat wel lekker is, Wim? Dat is ook al 50 jaar. Dat geldt voor jou, geldt voor Ruud, geldt voor Rijkaard, geldt voor Van Basten. Het is ook wel lekker dat je fysiek mee kan.
3: Ja.
5: Dus Saibari... kan fysiek mee.
3: Ja.
5: Of laat voetballen daar nog even achterwege. Ja. Maar dat heeft Van Bommel eigenlijk ook dadelijk.
3: Ja.
5: Dus die kan fysiek mee.
3: Ja. Ja.
2: Die heeft eraan gewerkt, die jongen.
5: Ja, maar als je nou dat linksbuitentje ziet van AZ... daar is niks mis mee, maar die is maar zo groot.
3: Ja.
5: En dan is Van Bommel... Dus,
3: kijk, dat is snel.
5: Ja, oké, maar dan kom je wel tegen hele lelijke jongens.
3: Nou, je moet tegenwoordig veel meer getalenteerd zijn... als je niet het fysiek hebt
5: om
3: mee te kunnen. Dat is natuurlijk absoluut waar. Ja, dat klopt.
2: Jongens, we kunnen toch niet...
5: Sorry.
2: Pas. Nee, neem me niet kwalijk.
3: Nico Pas.
4: Sorry.
2: Goedenavond, voetballer.
3: Maar wie speelt er tegenkomen?
2: Feyenoord.
3: Dat is een mooie elftal.
2: Eerst even Barcelona oprollen.
3: Dat is een mooie elftal, jongen.
5: Speelt die jongen van AZ ook, Wim?
3: Die heb ik niet gezien gisteren.
5: Maar
3: die hebben allemaal... Die Fabregas is daar trainer.
5: Ja, ja.
3: En het schijnt de eigenaar uit Indonesië te zijn.
5: Ja, Thailand of zo. Ja.
3: Ongelooflijk veel geld zit er.
5: Ja.
3: Het is opmerkelijk bij zo'n klein clubje natuurlijk. Maar die wil echt op de Barcelona-manier voetballen, zeg maar.
5: Ja.
3: Echt allemaal mooie spelers.
5: Maar wel ook een lekkere stad om te wonen, hè, weer.
3: Como,
4: Como meer.
5: Ja, lekker hoor. Ja, maar jij ging er ook vaak heen, hè?
4: Wij zaten er vaak.
2: Jean-Paul van Gastel had nog helemaal gezeten.
5: Ja.
2: Er zat Feyenoord voor de Europa Cup
4: niks mis
2: finale.
3: Nee, ik wil nog even echt even kijken. Die spelen echt heel leuk.
2: Wie
5: speelde ze gisteren?
2: Probeer nog even één naam ertussen.
3: Napoli. De Noah Lang DB.
4: Ik luister wel, hoor.
2: Ja. Dat zou een beetje gek zijn.
4: Hij wil praten.
2: Ja, maar we hadden het nog over Nico Pas.
5: Dat is zo ontzettend oninteressant. Dat ik wou even zeggen Per Schuurs.
3: Ja, dat was lief.
5: Ja.
3: Leuk, hè?
2: Dat was toch goed, of niet?
5: Ja, vooral die ouders en die vriendinnen. Ja,
3: als je
5: die,
3: daar cynisch over bent, dan zit je niet goed te bekijken.
4: Als je iemand gunt, is die jongen.
3: Ja, was leuk.
4: Ja, en echt oprecht blij.
5: Buiten dat, Rob, kopt hij hem ook gewoon
4: een geweldig
5: winnen.
3: Ja,
5: want hij is dus voorbij.
3: Ja,
5: voorbij de eerste paal al. En hupsakee, ik vind het knap, hoor.
3: Ja, leuk.
5: Ik vind dat knap.
4: Ja.
3: 3 jaar niet gespeeld.
2: Ongelooflijk.
3: Wat ik niet begreep, ik hoorde een verslaggever zeggen dat hij ook bij Inter had gezeten. Maar dat
5: bij Torino.
3: Bij Torino zat hij
2: toch? Dat weet ik niet eens. Ja.
5: Nee, niet bij Inter gezeten.
3: Zeg je?
5: Hij heeft niet bij Inter gezeten.
2: Nee, maar goed, er was ook zwaar nieuws natuurlijk, wat we ook allemaal moesten verwerken. Want ik vind het ook gek dat hier de vlaggen niet half stok hangen op het dak van het Fletcher. De allerlaatste wedstrijd van Arno van Meulen. Maar nu echt de allerlaatste, hoor. De echte allerlaatste nou.
3: Maar ik voel Arno Vermeulen niet zo slecht.
6: Zit bij ons
7: helemaal niet slecht.
6: Een man met een snor aan tafel die zegt dan... Oma Arno Vermeulen, die gaat niemand missen.
7: Dat vind ik zo goed. Ja, zo word je altijd uitgeluid.
6: Dat vind ik zo goed.
7: Een beetje nobody, hè?
6: Ja, ja. Die gaat niemand missen, hoor. Dat vind ik zo goed. Dat denk ik, ach, die Arno, die zit te kijken.
3: Je hebt nog nooit iemand in je leven tegengekomen... Nou, vallen ten Driessen.
6: Wat?
3: Zwart-wit.
2: Ja. Ja.
3: Zo ongelooflijk zwart-wit. Er is nooit een tussenpad. Nee. Er is nooit... Ja, maar misschien, weet je wel. Het is altijd stellig nee of het is heel stellig
7: nou ja. Nou ja, het is ook altijd van... Je hebt nooit een teleurstellende wedstrijd gespeeld. Je hebt altijd hopeloos gefaald. Vind ik ook altijd ontzettend goed.
5: Huh? Ja, ja.
3: Maar deze is toch ook goed bij de Telegraaf met...
7: Kijk uit, want die zit in de zaal.
3: Ja, maar dan heb je Valentijn. Ja. En Valentijn is natuurlijk voor de columns, voor de statements.
5: En ja.
3: Die Mike Verwij, die zit natuurlijk overal...
2: Die moeten we weer goed
3: overal
2: maken.
3: Overal tussen ja. zit hij ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Die heeft lijntjes met ja, die en die lijntjes binnen Ajax. En ja. Ja, dan komt er weer zo'n kutkolom van die Valentijn.
7: Ja, maar ja, dat
3: hele aankoopbeleid helemaal niks
6: ja, maar is. Ja, ja,
3: ja, terwijl Mike Verwij net een leuk interviewtje heeft gemaakt met die jongen.
7: Na 6 maanden erom zeuren. Maar dat was vroeger bij Johan maar, natuurlijk ook.
5: Weet je wat ik ook niet snap, Mies? Dat bijvoorbeeld met die, Arno Vermeulen...
7: Wat staat die Hugo nou te doen?
5: Dat hij op een gegeven moment, zeg maar tijdens die uitzending... zichzelf aan ging bieden als algemeen directeur van AZ. Dat vond ik zo goed, weet je wel. Dat je niet de volgende week kan zeggen... misschien was het wel een beetje ook met jezelf overschatting... wat ik aan het doen was.
7: Dat was wel
5: weet
7: leuk
5: je,
7: geweest.
5: Nee, maar dat je dat niet kan, weet je wel. Ja. Omdat hij meende dat dus echt. Hij wilde algemeen directeur van AZ worden. Maar als jij nou bijna 60 bent, Rob, of hij is 60 geweest, weet ik veel... en je hebt dat tot nooit gedaan.
7: Ja, ja. Maak het uit.
5: Ja. Nee,
7: maar dat moet je niet tegen Rob zeggen.
4: Maar in dit voetbal maakt het ook niet uit. Maar
7: Rob is ook zo, hè?
3: Maar jij zegt altijd, wie doet dat nu bij AZ eigenlijk? Wie is daar de technische man?
4: Ja, nee, die jongen van Excelsior. Nee,
3: die wielrenner.
5: Die wielrenner.
3: Nee, dat kan toch niet.
5: Die is algemeen directeur, toch?
3: Ja, maar die gaat er niet...
7: Die jongen uit Hardenberg, Milan heet die zou dit in principe... Zou nu kunnen...
8: Weet ik niet, maar die komt van Excelsior, ja.
4: Hij komt van Excelsior.
7: Is dat niet die...
4: Makelaar.
3: Een wielrenner kan toch niet... Kan dat?
7: Wielrenner. Er zit geen bal bij, hè, bij wielrennen. Als ik er even wat langer over nadenk. Dat is toch een andere sport.
3: Dat kan toch niet? Ja. Nee. Ja, dat kan wel dat je algemeen directeur bent. Maar toch niet technische zaken.
5: Maar dat was toch ook die gozer bij PSV? Die was toch volleyballer?
7: Ja, maar die was algemeen directeur.
4: Algemeen directeur.
5: Ja, dat zeg ik.
3: Toon Gerbrons, ja.
7: Feyenoord heeft een algemeen directeur, die was honkballer. Dus dat maakt het uit.
4: Ja, niks.
3: Valentijn zegt dat hij trouwens maar 3 keer gespeeld heeft.
7: Bij de Yankees.
3: De Yankees. Valentijn, nou ja. Al het over de New York Yankees.
7: Dat is wel moeilijk.
3: Hij heeft 3 keer gespeeld.
7: Ik denk dat het wel lastig is om bij de Yankees te spelen.
5: Want toevallig is die Robert Eenhoorn tegen. Dat is wel toevallig.
7: Ik vind dat de goede
5: gozer. Het is wel moeilijk eten, hoor, met 2 van die...
7: Handschoenen aan.
5: Die handschoenen.
7: Ja.
3: Dat is echt. Nee, dat is
7: hij is
3: opgevolgd.
7: Hij is dan voorganger van die Derek Jeter, wat er gewoon een megaster is daar, een van de grootste ooit.
5: Ja.
7: Wat ben je nou een actuele aantekening aan maken?
5: Michel.
7: Wat ik zeg.
5: Ik heb de afgelopen weken Wim een beetje gevolgd. Heb ik heel veel.
7: Dat is niet zo moeilijk. Je hoeft de tv maar aan te zetten en je ziet erop.
5: Nee, het is. Ik heb. Heb jij nog veel Netflix? Heb je Nadal heb je gezien, hè, Netflix?
4: Ja, die hebben al lang genoeg.
3: Dan moet ik weer... Ja, ik haakte een beetje af bij de eerste... De eerste deel. Dat was alleen maar kommer en kwel, weet je. En het is ook niet dat hij het dan een beetje aan de kant schuift... en denkt van, wat heb ik toch een lekker leven verder of zo. Weet je? Dat is zwaar, voelde ik het zwaar.
5: Maar zoals bij alle Netflix-documentaires... alleen bij Mourinho kreeg hij dat niet te zien. Maar bij Guardiola wel. Zij natuurlijk ook bij Nadal de mensen eromheen... nog leuker dan Nadal zelf.
7: Ja, dat is vaak
5: want
7: zo,
5: dat heb jij ook. Hij heeft een voedingsdeskundige bij hem, heeft een trainer bij hem, heeft een makelaar. Die lopen er de hele tijd omheen. Maar als Nadal dus in de put zit...
4: Zij ook.
5: Zitten zij ook in de put. Ja. Dus dan zie je ook na een wedstrijd die verloren is... zie je die voedingsdeskundige zo zitten. Ja. Dan denk ik, dat vind ik zo lullig, weet je. Ja. Terwijl je als voedingsdeskundige ook kan denken... na die wedstrijd, weet je wat, ik pak lekker het busje naar huis. Ja. Ik ga met mijn vrouw uit eten.
7: Ja, of naar de McDonald's.
5: Je moet dus Mee in de put zitten.
4: Ja, ja,
5: vind je zo goed, of vind ik zo goed. En dat, ik heb ook die documentaire zitten kijken over die Japan, die honkballers.
7: Oh, die Oceani of zoiets.
5: Oceani.
7: Oh, ja.
5: Maar ook wel leuk om te zien, hoor. Ja. Elke ochtend.
7: Ja, die is goed, hè?
5: Naar die trainer?
7: Ja, nee, naar iedereen.
5: Naar iedereen?
7: Naar de fans en zo.
0: Maar wat jij nou zegt... Dat,
7: die man verdient
0: dat,
7: 700 miljoen.
0: Ja, dat was bij Ajax ook vroeger in die jeugd, hè? Als je daar dan... In de jeugd al.
5: Ja.
0: De eerste ook, een beetje, maar in de jeugd. Als je dan niet had verloren wat nooit gebeurde. Want je speelde alles wat je speelde was regionaal.
7: Ja.
4: Dus won je.
0: Je speelde tegen SDW of je speelde tegen DWS of je speelde tegen Meerboys of je speelde tegen Matthew, weet ik veel. Ja, als dat dan één keer, dan wordt de hele week gewoon...
5: Had je straf, hè? Ja, of zo, hè? Ja, ja.
7: Nou, ik moet je
5: mag
7: wel...
5: niet lachen. Dan nee, mag je niet lachen.
7: Nee, dat is heel dom. Ja.
5: Nee, maar het is raar. Ja, het is raar dat. Kijk, ik wil niet elke keer. Maar oké, we praten toch over onszelf. Dus praten we ook over onze tijd. Maar jij zou je toch bij Ajax in jouw tijd niet hebben kunnen voorstellen dat je zowel van Go Ahead als van ADO Den Haag daar je gelijk speel.
7: Nee, dat kon je niet voor.
5: Maar dat kon je.
0: Dat zal ook wel eens gebeurd zijn.
5: Nee, toch? Achter elkaar.
0: Ja, nou ja, weet ik. Ja.
5: Nee, dat kon je niet
7: voorstellen. Jij denkt, ze waren ongenaakbaarder, de topclubs, in jouw tijd.
5: Nee, dat kwam al niet in je hoofd op.
7: Nee, maar het gebeurde
5: dus eigenlijk, als je tegen Go Ahead thuis gelijk speelde... Ja. Dan zat je er eerder nog om te lachen in de kleedkamer als dat je er om huilde. Omdat je dacht, hoe kan dat nou gebeuren, joh? Ja. Met die spelers die wij hebben.
7: Ja, maar die waanzin van... Ik heb dat toen ik bij Feyenoord een tijdje gewerkt en daar dus elke dag kwam... Toen heb ik wel heel snel geleerd, een van de eerste dingen... Dat ik moest natuurlijk heel vaak mensen... om dingen vragen waar ze eigenlijk geen zin in hadden. Zoals jullie straks ook 10.000 boeken gaan zitten tekenen... waar jij helemaal geen zin in hebt.
4: Oh, dat wisten we niet.
7: Maar dat is een beetje mijn rol nou eenmaal. Maar toen leerde ik al heel snel dat het resultaat op zondag... alles bepaalde of je dat op maandag nou moest vragen of niet. Weet je, als er was gewonnen, kon alles.
5: Ja.
7: Dan mocht je op het veld van dingen doen en wat dan ook. En als er was verloren... Dan moet je ook zo chagrijnig meelopen, anders hing je eraan.
0: Maar je hebt natuurlijk, wat René zegt, dat begrijp ik wel. Kijk, ik kan me nog gewoon legendarische drama's... wat jij nu net zegt, dat topclubs verloren in de Nederlandse competitie... of voor de KNVB-beker, PSV, Wageningen 1.
7: Ja, dat is Wageningen. Wageningen, ja.
0: Ajax, Pek Zwolle, daar was ik zelf bij. Ja. In de meer met Aarten Bos. 2-4 of zo.
7: Ajax-MVV met Bert van Marwijk als laatste man.
5: Ja.
7: En dan kwam jij
0: 6.
5: Maar jij was ook niet degene bij 2-4 die binnenkwam. De kleedkamer zei, jongens, het is wel geflatteerd hoor.
0: Nee, dat was jij. Dat was ik. Jongens,
7: jij ging het allemaal nog erger maken.
0: Het is wel geflatteerd hoor, dit hoor.
7: Maar jouw medespeler, dat jij niet in elkaar bent geslagen. Nee, dat is echt een wonder.
0: We waren eigenlijk de betere
7: vroeger. Maar jij ging toch ook altijd bij een nederlaag heel hard tegen Ruud roepen. Waar gaan we nou eten vanavond? Ja. Heel snel.
0: Oh.
7: Maar hebben ze serieus wel eens een medespeler van jou af moeten houden?
5: Nee, maar ik
0: reageerde ze wel.
5: Ja, maar ik vond wel Wim bij als je dat voel je toch ook wel. Dat als je een keer gelijk speelde, je 34 punten voor stond. Dan sta je er nog 32 voor.
7: Ja, maar jij relativeert echt
5: maak je
7: alles.
5: Druk om? Waar maak je druk om, joh? Nee, maar je had wel. Kijk, bijvoorbeeld. Dat was. Je hebt natuurlijk die oude jongens allemaal, die Ruud Krol, Surle, en noem maar op, weet je, die nou ja, Surle bijvoorbeeld na de wedstrijd, als je met Donter die had verloren, wat bijna nooit gebeurde, die gaat geen houding aannemen in de kleedkamer of zo, of overdreven positief of overdreven negatief. Erik Gerrits wel.
7: Ja?
5: Ja, Erik Gerrits ging echt aan iedereen laten blijken dat hij echt een pestpleuris in had.
7: Ja,
5: weet je? Overigens had ik...

0: Even nog, dat is niet waar.
1: Je hebt 100 papiertjes.
0: Nee, maar Rob,
2: je hebt de hele zondag mee bezig.
1: Leuk.
3: Je hebt nog de tip.
1: Roep maar.
3: Dit is 4, 5, 6.
1: Het gaat allemaal over Bergkamp.
0: Hoe gaat nou bijvoorbeeld zo'n laatste transferdag?
2: Druk. Ja. Vindt die zo leuk? Die doen we elk jaar, deze. Dat doen we elk jaar. Gekhuis.
0: Is er spanning dan?
2: Oeh, ja, spanning. Oei.
1: Het schiet gewoon in zijn rug. Gebeuren
2: nog de eerste dingen.
0: Ga jij wel slapen dan? Of blijf je gewoon de hele dag wakker?
1: Met sleepsmatras gaat hij liggen. Anders komt hij niet in slaap.
0: Om de 32e keer, hè?
1: Ja, beste matras van het melkwegstelsel, heb ik gehoord. Nou, ik vond het wel weer gezellig, jongens.
2: Ja, dat is leuk.
1: Niemand heeft hier verder iets van opgestoken.
0: Nee, het is op zich wel... Ik heb een beetje mijn twijfels bij jou, Michel van Egmond. Ja, dat weet je op het moment dat je boek uit gaat komen... dat je gewoon 2 weken op vakantie gaat... en dat wij al het vuile werk moeten oplossen hier. Maar, weet je,
1: Het vuile werk.
0: Rob heeft het goed opgevangen, maar die zit beter in zijn rol... als hij naast je zit.
1: Ja.
0: En wij komen allemaal veel beter tot ons recht als jij er bent.
3: Maar weet je wat ik zo leuk vind, Michel?
1: Waarom geloof ik dit allemaal niet?
3: Hij gaat dadelijk met de tering in zijn lijf naar huis. Want hij is wel de enige die iets voelt.
0: Hij heeft vandaag
1: op Instagram. Zet het op Instagram.
2: Ja,
1: wij hangen er echt nog een beetje bij. Ja. Jij hebt werkelijk waar alle podcasten van Nederland nu gehaald, Rob. Je kan nou ophouden, nou weten we het wel.
2: Oké.
3: Ga nou een keer nog met de podcast van Johan. Met de
1: met Gollo.
3: Met de motorman.
1: Dat zou wel leuk.
3: Dat zou wel goed zijn.
1: Maar dan moet je ook op een veel grotere motor aankomen dan die van hem. Dan zeg ik, kan die brommer even opzij, maar we moeten langs. Ja.
2: Maar ook met een motorjackje met een ander membership.
1: Dat is ook goed, ja.
0: Dat is het laatste wat ik zeg. Ik sta heel toevallig naar het camping.
1: Dat is niet toevallig. Een
0: campingprogramma. En er was ook die Arno. Ken je die Arno?
3: Welke Arno?
0: Die vakantiepark aanprijst.
1: Ja, jongen, niemand kent Arno. Jij bent de enige in Nederland die naar kijkt.
0: Je had een hele leuke opening dit keer. Het programma begint, muziekje hoor je. Wie komt eraan op een...
3: Arno.
0: Zo'n fatbike.
1: Ja, fatbike.
0: Elektrische fatbike met een helm op. En hij zegt van...
2: Dat is die Arno.
0: Nou, in dit vakantiepark kun je dus ook elektrische fatbikes huren. En zet zijn helm weer op en rijdt weg.
1: Ja, dat was het.
0: Dat vind ik leuk.
1: Ja, kinderen altijd snel gevuld.
3: Weet je wie ik ook zo goed vind? Weet je wie ik ook zo goed vind? Dat denk ik wel eens bij mezelf. Die man moet ook... Weet je, die van de staatsloterij... Die kale.
1: Die staat te schreeuwen in je voortuin.
3: Ja.
1: Die neemt het heel serieus.
3: Dat vind ik zo goed.
1: Dat is zijn werk. Schreeuwen in wildvreemde voortuinen.
3: Kaston.
1: Ja, met die vrachtwagen.
3: Top goed. Ja, dat is goed.
0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Die moeten we een keer... Die zou eigenlijk onze voice-over moeten zijn.
3: Kaston.
2: Kaston.
0: Ik heb het warm.
1: Oh, Wim heeft het warm. Wim. Nou, dat komt heel slecht uit, want we moeten hierna nog de vragen beantwoorden.
0: Oh, ja.
1: Alhoewel ik eerlijk gezegd de helft van de vragen thuis vergeten ben. Want ik moet er ook nog een beetje in komen.
2: Ja, dat is niet best. Vorige week liep dat heel soepel.
1: Ja, dat is waar, ja. We stoppen ermee, mensen. We hebben ons best gedaan. Donderdag gaan we dus die naneuk doen, de vragen. En dan maandag, ja, dan zitten ze er gewoon weer, hoor. Tot dan, bedankt voor het kijken en voor het luisteren.
4: Hallo.
5: Ja, hallo.
4: Ja, goeiedag.
5: Hallo, met Wanda. Wat heb je aan?
4: Nou, wat denk je? De zender natuurlijk. Tietom.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat heeft de plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Jolande Aalbers tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij de schietpartij zijn verder twee agenten gewond geraakt. Het incident vond plaats op een boerderij die vorig jaar ook werd beschoten. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub in een mail aan de klanten laten weten. Eerder was niet bekend of er persoonlijke data was gelekt, maar die duidelijkheid is er nu wel. Het gaat onder andere om telefoonnummers en huisadressen. Betaalgegevens zijn buiten schot gebleven. De club adviseert om extra alert te zijn op berichten die van Ajax afkomstig lijken te zijn. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. De werkzaamheden voor die dag die in de agenda van de koning en de koningin genoteerd stonden komen te vervallen. De uitvaart vindt in de kathedraal van Oslo plaats. De koninklijke familie is nauw met het Noorse koningshuis verbonden. Koning Harold was de peetoom van prins Friso die in 2013 overleed. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond blijft het droog en waait er een matige westenwind die later naar het zuidwesten draait. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder blijft het droog. Het wordt 12 graden in het oosten tot 16 graden aan de kust. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar een bui vallen. Morgenmiddag krijgen we met een mix van wolken een paar buien, maar ook opklaringen te maken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 19 aan zee tot zo'n 22 graden in Limburg. Aan de kust kan het stevig waaien. Donderdag opnieuw een grijs begin van de dag. In de middag klaart het op en komt de zon erbij. De wind is matig, aan zee krachtig en komt uit west tot zuidwestelijke richting. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op vrijdag ziet het er naar uit dat het noorden met bewolking en regen te maken krijgt. Het zuiden heeft vooralsnog de beste papieren voor droog weer met wat zon. Overdag wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: lig in mijn bed.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. Volgens de advocaat-generaal is het stel kil en moedwillig binnen 5 minuten met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde in januari 2024 na een slepend conflict over de verkoop van het geboortehuis van K. Vorig jaar werd K. veroordeeld tot levenslang, maar ging in hoger beroep. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Asielminister Van den Brink heeft volgens de rechtbank niet genoeg duidelijk gemaakt dat de afspraken met Italië over het regelen van de opvang worden nagekomen. De uitspraak werd gedaan in een asielzaak die een Russische man had aangespannen. Hij vroeg op 18 juni asiel aan terwijl hij in Italië een inreisvisum had gekregen. Van den Brink vond dat met het nieuwe migratiepact dat op 12 juni inging, de man naar Italië terug moest. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen, meteen werden beschoten. 2 agenten raakten gewond. Rond 4 uur vanmorgen kwam een melding binnen dat een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning was gezien. Daar trof de politie een 51-jarige zwaargewonde man aan die later aan zijn verwondingen overleed. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Rutte meldt verder dat de NAVO zijn vermogen om Duitsland en andere NAVO-landen te beschermen zal blijven versterken. Tegen kwaadaardige daden zoals in Leipzig en verder in het bondgenootschap, aldus Mark Rutte. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: harte welkom bij Eurotour 11 van het jaar. Het is de Hungarian Darts Trophy in het mooie Budapest, waar we de Donau al in beeld zagen, die natuurlijk dwars door deze stad heen loopt. En dan gaan de darters darten in de MVM Dome. Dat is waar het dit weekend gaat gebeuren. En hier zien we de winnaar van vorig jaar, Nico Springer. Hij won van de Nederlander Danny Noppert. Sowieso is het de afgelopen twee jaar een goed toernooi voor de Nederlanders. Het jaar daarvoor, namelijk in 2024, in de finale Michael van Gerwen en Gian van Veen. Die werd dan gewonnen door Van Gerwen. Dit is hem, die schitterende MVM Dome in Budapest. Dus waar dit weekend zo'n graad of 30 is. Dus nou, voor de darters om buiten te vertoeven ook nog een prima stad om even rond te kijken. 9 Nederlanders zien we dit weekend. Met vanmiddag 2 en vanavond 2 Nederlanders op het schema. En dan stromen er morgen nog eens 5 in. Hier zien we de eerste al gelijk. Kevin Doets, hij gaat het opnemen tegen de Finn Jonas Mazelin. Dan Andrew Gilding tegen de Host Nation qualifier Milan Biro. Dan Madhouse tegen Sniper. En daarna dus de man die het vorig jaar won, Nico Springer. En hij neemt het op tegen de tweede Nederlander die we vandaag zien, Mike Kuivenhoven. William O'Connor tegen Samuel Price. En dan, ja, de Duitser, de nummer 1 Duitser, nog wel, Martin Schindler. Maar hij heeft geen goed jaar, hoor. Gaat het opnemen tegen Keen Barry. Ryan Joyce tegen de Spanjaard Christo Reyes, die al zijn 8e Eurotour van dit jaar gaat spelen. En dan sluiten we de middag af met Dave Chisnell tegen Brobelli. Ook dat is een Host Nation qualifier uit Hongarije dus. En dan is het woord nu aan Filip Brzezinski om de middag af te trappen. En de eerste Nederlander aan te gaan kondigen.
1: Sziasztok and welcome darts family. The dreaded summer break is finally over and the PDC European Tour is back as you have joined us for the 2026 Hungarian Darts Trophy. Today's first round action is brought to you live by the PDC Europe as we're coming to you from the spectacular MVM Dome here in Budapest in Hungary. And before we get the action underway, there's one question that we do need to answer. And that question is, Budapest, kissen us or datra? First two players of the day. Would you please welcome first from Finland. He represented his country at the World Cup of Darts. He's competing in his second European Tour event.

0: And it's now time to welcome on stage our first referee of this year's Hungarian Darts Trophy. It's the Kirkulator, Kirk Bevins!
1: De eerste wedstrijd van de middag gaat dus tussen Kevin Doets en Jonas Mazelin. Ja, Kevin Doets die een goede week achter de rug heeft. Gestegen naar plek 28 op de World Ranking. Dat komt onder andere door goede resultaten op de Players Championship. Hij haalde de finale dag op de Players Championship 28. Verloor daarvan Jermaine Wattimena in de finale. Was sowieso dus een mooie dag voor het Nederlandse darten. Want Wattimena die geweldig stond te spelen. Die zien we later dit weekend nog in actie komen. Gooide hoge gemiddeldes, mooie finishes van 100 plus. Dat was erg goed van hem. Maar goed, ook wat die, Kevin Doets viel dus niet tegen. En hij gaat het opnemen tegen Jonas Mazelin. Die zijn tweede wedstrijd ooit op een Eurotour gaat spelen. Dat is toch een klein verschil aan ervaring, Marco, deze twee heren. En aan niveau.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. En wel vervelend is voor Mazelin. Hij heeft één keer eerder op een Eurotour gespeeld. Dat was ook tegen deze man, tegen Kevin Doets. En deze mannen speelden tegen elkaar op de European Darts Trophy. Ja, en daar heeft Jonas Mazelin geen al te beste herinneringen aan. Want Kevin Doets hoorde zijn hoogste gemiddelde ooit tegen deze Finn. Namelijk een gemiddelde van 117,12 en het werd 6 tegen 0.
3: 93.
2: Dan ga ik wel voor Kevin Doets zeggen, hij gaat geen 117 gemiddeld gooien. En Jonas Mazelin gaat hoger gooien dan 75 gemiddeld. Dus laten we hopen dat die wedstrijd in ieder geval wat dichter bij elkaar zit. Want het was een masterclass natuurlijk, een paar maanden geleden. Maar zo harde afdroging, dat gun je bijna niemand, hè?
1: Nee, dan lig je niet lekker te slapen.
2: Nee, die dacht ook van, oh, dat is wel een heel groot verschil met hoe ik thuis in Finland gooi.
3: Easy vol.
2: Toch is deze Jonas Mazelin niet te onderschatten, hoor. Zeker bij een van de beste spelers van Finland. Ja, het doet natuurlijk wel de grote favoriet in deze wedstrijd.
1: Ja, de kans dat die Mazelin nog een keer Nederlander gaat treffen is best aanwezig. Hij heeft zich namelijk deze week ook geplaatst voor het toernooi in Maastricht.

0: Tuit, maar het wordt wel goed weggezet. Staat er toch gelijk wat druk op die 127 van Mazalin. Trippeltje nodig. Maar de triple niet gevonden. En mag Doets terugkomen.
1: 43. Kevin Uriquois 56.
2: Dat zijn dan twee dure misses voor Kevin Doets. Had gelijk kunnen breken, doet dat niet. Mag Mazalin voor 84 aanleggen.
0: Ja, dit doet Mazalin goed. Mooie finish van de Fin. Komt zo op 1-0.
2: Ja, die met de bekende Simon Whitlock-pijlen gooit.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: Ik denk dat er weinig darters zijn die hiermee kunnen gooien. Het is toch een gekke pijl misschien?
0: Ja, je ziet ze inderdaad niet heel vaak voorbij komen. Ook niet op amateur-toernooitjes of zo. Er zijn weinig mensen die met dit soort pijlen gooien, inderdaad. De pijl van Kevin Doets zie je een stuk vaker. In ieder geval die vorm van de pijl. Nou, voor Mazalin werkt het schijnbaar. Hele rustige stijl.
2: Ja, zo'n inkeping kan natuurlijk handig zijn om je vinger altijd op dezelfde plek te plaatsen.
0: Ja, een beetje die pijlen wat Mervyn King natuurlijk altijd had.
2: Ja.
0: Die is er natuurlijk het meest bekende mee geworden. Nou, we gaan Connor Scutt nog deze middag actie zien. Die heeft ook wel iets. Steven Burton heeft ook een beetje dezelfde pijl als Mervyn King. Maar je ziet toch weinig spelers die met zulke grote inkeping op de barrel spelen.
1: 59. 96. Kevin Uriquois 126.
0: Doets, kan er iedereen één van gaan maken. Al hoeft hij, als hij die triple had geraakt, niet voor de bol te gaan. Want Mazalin 58. Nog niet op een finish.
1: Kevin Uriquois 68.
0: Nu maar wel doen, maar Mazalin staat al op een finish. En zo geschieden voor Kevin Doets. Lekkere finish hoor, om ook op het bord te komen. Mooi 68 en zo is het 1-1.
2: Ja, Doets die aan een goed jaar bezig is, begon dit jaar als 38e op de ranking. Staat inmiddels dus 28e. En dat in het eerste half jaar. Dat is toch wel lekker. En dan gaan de grote majors nog komen.
1: 100.
2: Die gaan elkaar in rap tempo opvolgen dit komende half jaar, Marco. Het wordt druk voor de darters.
0: Vanaf nu is het bijna tot en met het WK is het gewoon bijna elke week darten. Ja, dat is ook het mooiste wat er is, toch?
1: 100.
0: Eigenlijk als de World Series in Down Under zijn afgelopen. Vanaf dat is het gewoon... vol gas richting 3 januari, zo is het ongeveer, hè? Er zitten er nog wel een paar vrije weekenden tussen, maar niet heel veel meer.
2: Nee, het zijn er niet veel meer.
0: Zeker voor de echte toppers. Ja, die spelen natuurlijk alle Eurotours. Er zitten nog wat vloertoernooien tussendoor.
2: Ja, waar we langzaam ook echt alle toppers gaan zien.
1: 60.
0: Ja, dat werd ook altijd, hè?
2: Het was de week dat Luke Littler ineens opdook voor het eerst in 2026 op de Players Championship. Ja, die wil toch ook die finals 59. gaan halen daarvan.
1: Ja, ja als hij
0: de World Series Finals wint, dan gaat hij er zeker alles aan doen om die Players Championship Finals te halen. Ja, we gaan het allemaal nauwlettend in de gaten houden. Dat was natuurlijk wel het gesprek van de week dat Luke Littler in één keer mee kwam doen. Ja, een kwartfinale en een halve finale. Verloor van Jermaine Wattimena op dag 1, die uiteindelijk het toernooi won.
1: Oh,
0: en

0: van Brandon Dolan.
1: Die
0: uiteindelijk de finale verloor van Luke Humphries. Toch wel weer, ook wel weer een mooi resultaat van Brandon Dolan om die weer een keer ver te zien komen. Ja, we gaan het nauwlettend in de gaten houden. Het zou toch mooi zijn als... Nou, hij moet eerst de World Series Finals nog maar winnen. Ja, en hij moet natuurlijk wel die Players Championship Finals nog halen. We gaan het allemaal in de gaten houden. 102 voor Doets. Die gaat naar dubbel 16.
1: 70.
2: Wacht eventjes. Mikt er nog 20. Een extra keer. Toch zat hij ernaast. Het is de derde keer dat Doets een pijl mist om te breken. En dan Mazelien om zijn eigen lek te houden naar de dubbel 5. Die zitten wel heel ver boven.
1: 15. Kevin, you require 32.
2: En dan mag Doets terugkeren. Moet hij een stapje opzij doen, want die eerste twee die zitten er heel lastig voor hem.
1: No score.
2: Dan zijn dit veel missers.
0: Ja, scorend valt het niet eens zo tegen in deze wedstrijd. Maar inmiddels al 6 pijlen op de dubbel gemist voor Doets. In de eerste lek natuurlijk, die 2 op die 56. Nu weer een handje vol.
1: Three.
0: Ja, Mazelien mist weer.
1: 32.
0: Ja, is daar nog ruimte? Ja, dat wordt lastig. Ja, misschien helemaal over rechts en over die andere twee pijlen heen.
1: Score. Jonas, you require 2.
2: Nog niet voor Kevin Doets. En dus mag Mazelien weer terugkeren voor de dubbel 1. Madhouse.
1: Game from the third leg. Jonas Mazelien.
2: Hij raakt hem.
1: Game on.
2: Ja, het had 3-0 kunnen staan voor Kevin Doets. Hij staat 2-1 achter.
0: Ja, twee pijlen mis in leg 1. Een hele sloot pijlen aan missers in leg 3. Ja, en op een gegeven moment gaat je tegenstander hem wel uitgooien natuurlijk. Mazelien, die vooral 59. Actief is op de Nordic Baltic Tour. Daar vallen de resultaten eigenlijk nog best wel tegen. Hadden maar 1 kwartfinale. Staat nog best wel heel ver van de WK-plek überhaupt af.
2: Hij staat 22e daar, zie ik op de ranking.
0: Ja, dat valt echt heel erg tegen. Verliest gewoon heel vaak bij de laatste 32. Ja, oké, en dan kan je een keer een moeilijke loting hebben. Maar je moet ze ook een keer winnen natuurlijk. Maar... ja, van de 15 euro tour qualifiers wint hij er dan toch 3. Dus dan zou je toch verwachten dat je meer, dat je hoger staat op die ranking, zou je dan toch zeggen. Speelt ook WDF-toernooi in Scandinavië. En gaat ook binnenkort uitkomen voor het Finse team op het EK. Wat over een paar weken wordt gehouden.
2: Ja, dan stond het EK bij de WDF.
0: Bij de WDF, met landenteams.
2: Wat, ja, wat een soort World Cup is van de PDC.
0: Ja, en dan heb je 4 heren, 4 dames. En die spelen singles, koppels, teamtoernooi. Voor een overal klassement, dat is bijna een hele week dart. Het is er 37 landen doen ermee. Dus dat is altijd wel een mooi evenement. Maar Mazelien komt uit voor Team
1: 25.
0: Finland. Samen met bijvoorbeeld Jani Havisto. En met Teemu Harju. Die zullen de meeste mensen ook wel kunnen hebben. Ook al een paar keer gezien op een Eurotour.
2: Ja, zijn ook bekende namen inderdaad.
0: Ja, dat zijn allemaal spelers allemaal. Die mogen overal spelen waar ze willen.
2: Ja, hij heeft het even geprobeerd. 1 jaartje, Mazelien. Probeerde in 2023 een tourkaart te halen voor de PDC. Voor Q-School. Dat lukte hem niet. Hij heeft daarna ook geen enkele meer meegedaan aan Q-School. Maar wie weet... Het is allebei de heren een beetje stilgevallen na die vele missers in de derde leg.
0: Doets gaat wel naar tops.
1: 17.
0: De dubbel valt er weer naast. Inmiddels 10 missers op de dubbel van de Nederlander.
2: Ja, Mazelien die staat nog mijlenver achter. Die gaat hem ook weer op de finish wegzetten.
1: Kevin, you require 40.
0: Ja, en ik nog met mijn grote mond voorafgaand aan de wedstrijd. Ja, die Mazelien die gaat wel hoger dan 75 gemiddeld gooien. Op dit moment zit hij op 69.
1: 20.
0: Maar ik ga je verzekeren, hij gaat er echt boven komen. Als je naar zijn jaar gemiddelde kijkt, als een geregistreerde wedstrijden dan. Hij heeft 75 wedstrijden gespeeld. Dus een jaar gemiddeld op dit moment is bijna 84. Dus ja, dan verwachten we toch wel dat hij nog wel omhoog gaat.
1: 58.
2: Ja, natuurlijk gewoon Kevin Doets tegen deze wedstrijd.
0: Ja, zoveel missers op de dubbel van Kevin Doets.
1: Dan de volgende Kevin Doets.
0: Ja, hij komt ermee weg, want het is niet dat Mazen in één keer de turbo aanzet en alle kansen afpakt. Hij is gewoon ook heel veel leks nog niet eens in de buurt.
2: En dus die het publiek ook een beetje aanblokkert. Hij is wat cynisch hier, maar heeft dat publiek ook wel een beetje nodig. Doets is ook wel een speler die gedijt van publiek, podiumcamera's.
0: Ja, helemaal waar. Hij speelt op de vloer heel goed. Maar ja, het is ook echt wel een podiumspeler, Kevin Doets. Maar het publiek meekrijgen in Hongarije is best lastig. Want ja, de zaal, er zitten nu niet heel veel mensen. Je ziet het achterin de zaal. Deze zaal is echt enorm groot. Is nog lang niet uitverkocht. Alleen in Hongarije zijn ze gewend dat ze rustig op een stoeltje zitten en daar te kijken. En dat is soms wel eens lastig voor het publiek. Tuurlijk, als er host nation qualifiers komen, zal er wel meer herrie in de zaal komen. Maar over het algemeen is het wel een wat rustigere zaal dan wat andere.
2: Ja, ik zie ook wel een paar mensen die zich verkleed hebben, maar ook dat is soms nog wel eens gekker. Wie weet komt het nog dit weekend.
0: Ja, dit zijn de echte diehards op vrijdagmiddag. Dus we doen. Dan moet je echt fan zijn.
1: 164.
2: Doet ze nog niet op een finish. En dus 6 pijlen voor deze 164. Daarom hoeft hij niet uit.
1: 81.
2: Mag Mazelin straks terugkeren voor 83. Kan Doets er dan wat druk op zetten?
1: 140.
0: Ja, dan is dit een fijne score van Kevin Doets. De druk staat er in ieder geval op. Maar ja, die dubbels bij beide mannen, vooral van Doets, dat gaat nog niet goed. Mazelin begint wel met een triple. En dan doet hij het uitstekend door de Finn.
1: Kevin to throw first. Game on.
2: Ja, zo pakt hij de kansjes die hij krijgt en houdt hij gewoon iedere keer zijn eigen lek. Staat het inmiddels al 3-2 in het voordeel van de Finn. Is het toch aan Doets om een keer te breken. Maar vooral nu eerst om zijn eigen lek te houden. Dertigste wedstrijd al, hè, op de Eurotour dit jaar van Kevin Doets. Dat zijn er ook veel. Want dit is pas het 11e toernooi.
0: Ja, het gaat goed bij Kevin Doets. Ze hadden natuurlijk al een keer de finale dit seizoen. Verloren in Graz op de Austrian Darts Open van George Rock. Maar hij wint gewoon bijna altijd zijn eerste wedstrijd. Ja, en als je dan ook nog een paar keer de zondag kan halen, dan gaat het hard met wedstrijden natuurlijk.
2: Hij heeft 7 van de 10 keer de zondag gehaald.
0: Ja, dat is echt heel knap.
2: Dat is echt heel veel.
0: Ja, en hij moet ook gewoon altijd op vrijdag beginnen. Het is niet zo dat hij maar 1 wedstrijd hoeft te spelen.
2: Nee, hij moet dan dus op zaterdag eigenlijk ook altijd tegen een betere. Iemand die op de ranking hoger staat, die geplaatst is. En ja, dat laat wel zien dat Kevin Doets dus een heel goed jaar heeft. Dat zien we aan deze wedstrijd er alleen nog niet helemaal vanaf.
0: Het loopt totaal niet bij Kevin Doets. Gemiddelde van 83 en een beetje.
1: Kevin, you're going 124.
0: 124 voor Doets. Mag nog niet naar bol zijn, maar zet het wel goed weg.
1: Jonas, you require 147. Kevin, you require 32.
2: 3 pijlen in de hand op de dubbel 16. Het is nog geen zekerheidje deze middag.
1: 16.
0: Oei, oei, oei. Kevin Doets, zoveel missers op dubbel 16. Mazelin, gewoon in de vorige leg 83 uit. Kan daar een 89 aan worden toegevoegd? Hij mag naar Bolzai.
1: 64.
0: Daar komt Doets goed weg.
1: Kevin, you require 16.
0: Kevin Doets, 2 uit 19.
1: Games on the cyclist.
0: Hij is 3 uit 20.
1: Kevin.
0: Het houdt nog steeds niet over, maar hij maakt wel gelijk.
1: Is throw first. Game on.
0: En je ziet ook aan alles aan zijn lichaamshouding dat hij denkt van oi oi oi.
2: Ja, en we horen hem vaak praten in interviews. En je hoort hem nu bijna ook, zeg maar, je hoort hem in je hoofd eigenlijk praten. En tegen zichzelf zeggen, wat ben ik nou aan het doen, man?
0: Ja, hoe kan dit? Want hij had echt een goede week. Komt uit een hele lastige periode. Want zijn vader overleed een paar weken geleden. Nou, dan even wat rust gehad. En er zal best wel. Hij woont zelf in Zweden natuurlijk. Zijn ouders woonden hier in Almere. Dus dat is nog best wel een heftige periode natuurlijk. En waarschijnlijk nog steeds. Heeft hij wel een hele goede week gehad. Hij plaatste zich natuurlijk voor de World Series Finals. Nou, dan haalde hij natuurlijk ook nog een finale van een vloertoernooi. Van vloertoernooi 27. Oké, Players Championship 28 ging hij de tweede ronde uit. Maar dat maakt niet uit. Je hebt gewoon een fantastische week. Dan ga je met vol vertrouwen naar Boedapest toe. Dan krijg je Jonas Mazelin. Nou, dan denk je natuurlijk aan die 117 gemiddeld. En dan kan je geen dubbel raken. Ja, dan kan je blij zijn dat Mazelin ook niet fantastisch is. Want anders had het hier nog veel moeilijker kunnen worden natuurlijk.
1: 55.
0: Maar het lijkt me heel erg frustrerend als Kevin Doets zijn. Want die zou ook denken, hoe kan ik nou in 6 legs 17 misses op de dubbel hebben? Dat is onmogelijk.
2: Ja, en hij 65. Moet ook nog een keer zien te breken. Hij heeft al genoeg breekkansen gehad. Maar het is hem nog niet gelukt. Het moet toch echt een keertje om deze wedstrijd te kunnen winnen.
1: 140.
2: Zet hem hier wel een stuk beter weg dan wat Mazelin doet. Die staat namelijk op de 170. De Big Fish. En dat is te veel gevraagd.
1: Kevin, you require 72.
2: Dan is dit de kans voor Kevin Doets. Nog zo'n 16. En dan naar tops.
1: 32.
2: En dan zit het daar ook net niet mee.
1: You require 127.
0: Ja, Mazelin houdt dan wel steeds zijn eigen lek. Maar dat zal nu wel met een hoge finish moeten. Ja, hij krijgt wel de kans, Jonas Mazelin.
1: Die
0: trekt hij er dan toch wel een flink seconde. En natuurlijk, alle Eurotours dit jaar moeten er natuurlijk zijn. Obelix ook weer van de wedstrijd, ook weer van de partij. Heeft nu nog rustig, want het publiek is nog rustig. Maar die zal
1: later nog wel
0: in actie komen. En Doets wordt er gek van.
1: En
0: dan komt hij weer goed weg.
1: Kevin, you require 10. No score.
2: En dan gooit hij zichzelf dood.
1: Jonas, you require 16.
2: Op 10. Door een enkele 12 te gooien. Niet eens in de 5. Kevin doet. Het is een zware middag voor de Nederlander.
1: Yes, on the 7th leg, Jonas Mazelin. He's let Kevin to throw first. Game.
2: En de Finn die raapt weer een lekje op die hij in zijn schoot geworpen krijgt.
1: 140.
2: En dan moet je voor de triple gooien, Marco. En dan raakt Hawkeye er weer gewoon 2.
0: Ja, dat
2: lijkt 140.
0: Dat lijkt allemaal vanzelf te gaan, hè. En toch, je krijgt een andere pijl op de dubbel, tuurlijk. Mazelin had wel een lekje verdiend. Maar ja, je hebt er ook zoveel cadeau gegeven. En ja, nu weet je ook, je moet wel nu je eigen lek gaan houden. Want anders kan het wel eens heel erg gevaarlijk worden. Want Mazelin is wel gewoon in staat om een keer een 15 netter te gooien. En dan, ja, dan heb je toch een hele rare nasmaak van zo'n Eurotour hier in Hongarije.
1: De
2: winnaar van deze wedstrijd mag het dan in de tweede ronde op zaterdag op gaan nemen tegen Steven Bunting. Die geplaatst is als nummer 7.
1: 86.
0: Ja, geplaatst als nummer 7, maar nog niet geplaatst voor het EK. Die heeft nog, die heeft nog werk aan de winkel de aankomende toernooien.
2: Ja, die heeft wat prijzengeld nodig. Dus die moet wat overwinningen bij elkaar gaan spelen. Zo zijn er nog wel een aantal darters die of nog niet geplaatst zijn of net wel. Dave Chisnell zien we aan het einde van de middag. Staat op de WIP op plekje 32. Die is ook nog niet zeker.
1: 15.
0: Ja, die hebben echt overwinningen nodig. Want dat zijn geplaatste spelers via de Pro Tour. En zo doet, als die hier wint, dan krijgt hij zijn prijzengeld pas bij de ranking erbij. Als die hier verliest, blijft dat gewoon op nul staan.
1: 56. Yunus Jurikwan, 157.
0: Ja, misschien wel 6 darts voor Mazelin. Wie zal het zeggen? Het mag natuurlijk gewoon in 3. Maar hij had ze wel 6 nodig hebben. In ieder geval 2 beurten.
1: 97.
0: Hij doet dit goed. Kevin en nu Jurikwan, staat het toch 90. Wat druk op die 90 van Doets. Die moet uit. Man, man, man. Hij krijgt er een pijl voor, dubbel 14.
1: 76.
2: Net aan de verkeerde kant van het ijzer. En dan hadden we in die vorige leg die tops die er net niet inging. Hier die dubbel 14 die er net niet ingaat. En Mazelin krijgt 2 pijlen op tops. Moet nu naar de dubbel 10.
1: 14.
2: Ja, ook Mazelin is geen afmaker deze wedstrijd.
0: Ja, is dit dan een zekerheidje? Je weet het niet in deze wedstrijd. Want bijna alles gaat ernaast. En ze hebben ook deze 3 darts op dubbel 7. We turven gewoon nog even door. Inmiddels ben ik aan mijn tweede papiertje begonnen met turven.
1: Het
0: is Mazelin die via dubbel 10 op 5-3 komt. Kevin Doets heeft in 8 legs 26 pijlen gemist op een dubbel. Oei, oei, oei. Ja, Mazelin daarentegen heeft er ook al 14 gemist hier zo in beeld. Kijk eens naar die cijfers. Een keer 7 lekken, een keer 7 pijlen, een keer 5 pijlen, een keer 4 pijlen.
2: Ja, het zijn cadeautjes die Mazelin krijgt. Ja, en dit gaat dan wel weer voor Kevin Doets. Ja, er zit ook weinig emotie meer in. Hij is het helemaal bijster. Hij weet ook niet wat hem overkomt. Zijn tweede 180er van de wedstrijd. En die is ook nodig. Want hij zal terug moeten breken. Want met nog 1 lek staat Mazelin in die tweede ronde.
0: Dit is goed van Kevin Doets. 5 triples met de eerste 6 darts. Doets moet het hier goed gaan wegzetten. Maar vergeet hier een triple te gooien. Dan blijft er nog een flinke finish staan.
2: Dan is dit om zichzelf in leven te houden. Kevin Doets. Begin op de 19. Dan moet er een triple invallen. En dat gebeurt niet.
1: 58. Yunus Jurikwan, 116.
2: Dan is dit voor de wedstrijd. 116. Hij kijkt nog even goed. Stapje opzij voor een triple 19. Nog niet de eerste matchdart voor Jonas Mazelin. Hawkeye mag terugkeren.
1: Voelt iets u.
0: Ja, voor 68. Dat is de enige combinatie finish die hij gegooid heeft in deze wedstrijd. Dat was heel om er 1-1 van te maken. Nu 2 pijlen voor dubbel 4.
1: Games
0: en hij gooit Kevin de dubbel 4. En zo breekt Kevin Doets weer terug.
1: Game.
2: Het komt uit zijn tenen. Als het niet uit zijn teennagels is bijna inmiddels. Voor Kevin Doets. Ja, die is scorend ook weer 140. Ja, dat is, ja, we kunnen het niet aan het gemiddeld zien, want gemiddeld is 80. Maar scorend, daar ligt het niet aan.
0: Ja, maar als je gemiddeld 80 gooit met 26 misters op de dubbel, dat betekent dat je scorend gewoon heel goed bent. 122. Dat blijkt ook wel, want hij heeft bijna geen één beurt zonder triples. Ja, dit gaat allemaal vanzelf. Dit is hoe Kevin doet ons herinneren natuurlijk.
1: Is
2: het afwachten hoeveel pijlen Doets voor deze 121 gaat krijgen? Nou, dat worden er 6.
0: Ja, misschien wat nodig heeft.
1: 43. Kevin Durk 121.
0: Heeft in ieder geval alle tijd. Begint met de boel. Geen 32 over, maar laten we al keurig top staan.
1: Kevin Urquhart 40.
2: De combinatiefinish ging in de vorige leg met één pijl. Nu heeft hij weer een volle hand. En is het weer moeilijk.
1: 35.
2: En gaat hij niet.
1: Jonas Urquhart,
0: we turven nog even door. Ja, 139, je verwacht het niet, maar het is wel voor de wedstrijd. Hij kreeg al een kans vanaf 116 in de vorige leg. Dat ging niet. 139 is ook te hoog. Wat blijft er over?
1: 93.
0: Dus nog een vangst voor Mazalin. Doet om in de wedstrijd te blijven. Om naar een helft en beslissende lek te gaan. Nog één pijl over, dubbel 2.
2: Kevin Doet.
1: Mist
2: zo ongelooflijk veel pijlen in deze wedstrijd. Dat Mazalin deze wedstrijd kan gaan winnen. Hij krijgt 2 matchstarts op de dubbel 16. Jonas Mazalin moet dan naar de dubbel 9. Maar die gaat erin. De man uit Finland. Die wint het. En die mag door naar de tweede ronde. Hij staat er zelf ook van te kijken. Jonas Mazalin. Ja, het was Kevin Doet die in totaal uiteindelijk 31 pijlen op een dubbel heeft gemist. Het is een cadeautje voor Jonas Mazalin. Maar hij wint wel van Kevin Doet.

0: Het huis van tifosi, passie en snelheid.
1: We zijn vertrokken en dan probeert Verstappen te blokken. Die Norris over het gras. Daar is hij eraan voorbij. Verstappen terug naar de leiding.
2: De beide mannen raken elkaar. Ja, hij zat er nog tussen.
0: Wordt het een Italiaanse zegel op eigen bodem? Of steelt een ander de show in het Hol van de Leeuw?
1: Hij is absoluut de keizer hier in Monza.
0: De Grand Prix van Italië kijk je bij Viaplay. De beste kijk op sport.

27. He is a champion on the Pro Tour. A Europe

0: Een debutant op de Eurotour. En hij genoot er maar wat van in eigen land. Milan Biro, de 20-jarige Hongaar die het gaat opnemen tegen Goldfinger Andrew Gilding. Ja, hij genoot er zichtbaar van. De opkomst, Milan Biro. Hij gaf iedereen een handje, handtekeningetjes. Op een gegeven moment fluisterde zelfs de bewaker in zijn oor. We moeten een klein beetje doorlopen. Je moet ook een keertje podium op. Maar het is toch mooi. Ook dat is de Eurotour. Plaats voor 4 Host Nation Qualifiers. Ja, soms zitten daar bekenden tussen. Zeker als we in Duitsland, België of in Nederland zijn. Maar als je dan net in een wat ander land bent, zoals in Hongarije, ja, dan zitten daar ook wat nieuwe namen tussen. Helemaal is die niet. Doet ook mee op de Development Tour. Staat daar 56ste. Ja, jij kent hem een heel klein beetje, zei je, Marco.
1: Ja, volgens mij heb ik hem wel eens gezien op de toernooi in Hongarije en verder van het oosten van Europa. Ja, op die Development Tour heeft hij 2 weekenden van de 4 gespeeld. We hadden 1 keer een kwartfinale. Dus dat deze jongen best wel een beetje vooruit kan gooien, dat mogen we wel verwachten. Is ook voornamelijk actief op het WDF-circuit, waar hij de onder 23 toernooien gooit.
2: Game on!
1: Ja, het is goed te zien dat er een keer een Host Nation Qualifier, dat we een jonge jongens zien. Dat willen we graag zien. En niet altijd de gevestigde namen. Dus ja, laten we hopen dat deze Milan Biro het publiek een beetje in extase kan brengen. En zelf een mooi wedstrijdje neer kan zetten in ieder geval. Maar hij heeft natuurlijk wel een geduchte tegenstander in Andrew Gilding. Ja, wat kunnen we verwachten van die Milan Biro? Ja, de cijfers die hij een beetje gooit.
2: 55.
1: Ja. Oké, hij wint meer wedstrijden dan dat hij speelt in zijn leeftijdscategorieën. Dat is sowieso wel een pluspunt natuurlijk. Ja, een jaar gemiddelde van ruim onder de 80. Ja. In de vorige wedstrijd zeiden
2: we,
1: dat moet geen probleem zijn. Maar ja, na wedstrijd 1 zat ik er al naast. Dan ga ik er maar geen uitspraken meer over doen. Wat ik wel zie, dat het in ieder geval een lekker tempo zit. En daar hou ik altijd wel van. Dat zie je natuurlijk vaak bij jonge spelers. Ja, benieuwd wat Milan Biro kan.
0: Ja, hij heeft inderdaad op wat jeugdtoernooien dit jaar al wel een aantal finales gehaald, hoor. Zit op de 2, 4, 6, 7. Nou ja, en er daar ook nog 4 van weten te winnen. En inderdaad, wat jij zei, een jaar gemiddelde van 77, als we het positief afronden.
1: Aan de andere kant, je moet ergens beginnen. En voor deze jonge darter nog is het mooi dat je hier in ieder geval je debuut kan maken in eigen land.
2: 60.
1: Je ziet dat hij nog een beetje onwennig over het podium loopt. Het is natuurlijk allemaal nieuw. Zo'n groot podium, zoveel mensen in de zaal. Ook al is het natuurlijk nog lang niet uitverkocht. Het is natuurlijk een compleet nieuwe ervaring. En dit doet Gilding uitstekend.

0: Cash on the first leg, Andrew Gilding.
1: En het is Gilding die gelijk
0: Andrew
1: weet te breken.
0: De first. Game.
1: Iets meer doorgewinterd. Zijn 131ste wedstrijd op een Eurotour. Het is wel mooi in balans. 130 van de 130 hiervoor. Won hij de 65, verloor hij de 65. Ja, dan kom je de eerste ronde door. En dan in de tweede ronde houdt het op. Dat is een beetje het verhaal van Andrew Gilding. Af en toe wat meer, af en toe wat minder.
0: 57.
2: Ja, dat zegt dan ook wel een beetje ja, waar deze man staat natuurlijk.
1: Ja, en dat is al jaar en dag zo hè, eigenlijk bij Andrew Gilding. Als we naar zijn ranking kijken, zien we eigenlijk vanaf halverwege 2023... dat hij zo in de lage 20 staat. Heeft hij nog een keertje eventjes in de top 20 gestaan. Nou ja, en inmiddels staat hij 27ste. Zo ietsjes gezakt.
2: Ja, dat hij wat hoger stond heeft natuurlijk alles te maken met de UK Open die hij won een paar jaar geleden.
1: Maar hij heeft dat niveau ook nog wel eventjes vast weten te houden. Want inderdaad, de UK Open, dat was alweer 2023. Dus dat gat is hij natuurlijk weer kwijt inmiddels.
2: Ja. Nou, hij staat gewoon keurig stevig in de top 32. En daar zal hij voorlopig ook nog wel in blijven.
0: 100. Andrew 167.
1: En lijkt ook wel redelijk zeker van een plaatsje op het EK. Want dat is natuurlijk ook waar we naar gaan kijken. Nu de laatste 5 toernooien van de Eurotour zijn begonnen.
0: 97.
1: Die wil uiteindelijk in de top 32 staan van de Eurotour ranking, om het zo maar te zeggen. Allemaal prijzengeld op die Eurotours bij elkaar. Dat geeft een ranking. En de top 32 daarvan, die mag zich plaatsen voor het EK.
2: Ja, en Gilding gaat ook gewoon alle Eurotour toernooien spelen. Is ook gewoon geplaatst via de top 16 van de Pro Tour. En Gilding is niet zo iemand die dan toernooien over gaat slaan. Dus die gaan we gewoon op alle toernooien zien. Nou, Milan Biro laat in ieder geval een dubbel over. Maar het is Gilding zijn leg. En Gilding en dubbels is meestal wel goed verzorgd.
0: Op de second leg, Andrew Gilding. Third leg, Milan to throw first. Game on.
1: Ja, jij zei het al, Marco. Die worp van Biro, het is lekker snel en rechtdoor. Maar daardoor ook wel een makkelijke worp. Zo ziet het er ook wel uit, hoor. Het oogt niet gek.
2: Nee, we gaan er nog eens even goed naar kijken. Je ziet wel dat het allemaal nog heel onwennig is op het podium. Hij loopt al het vlak in en het gaat best snel. Ik denk alleen wel... Nou, ben ik wel de laatste die erover een stel mag zeggen van een darter. Maar ik denk wel dat hij... Het is best raar dat hij zijn flight helemaal naar beneden houdt. En dan recht. Maar er zit in ieder geval een goed tempo in. En daar dan ben ik sowieso al snel een voorstander.
0: 83.
2: Ja, Gilding had niet de allerbeste week. Verloor in de World Series of Darts Finals qualifier van Kevin Dutz bij de laatste 16. Dubbel duimpje van mevrouw Gilding voor deze 180er. Oh, nog een dubbel 19. Oh, dat had een hele mooie geweest van Milan Biro, zeg.
1: Ja, je ziet ze zo bijna nooit. En Milan Biro denkt, ik probeer het gewoon normaal eerst de Eurotour. Waarom niet?
2: Gilding, ook naar dubbel 19. Ja, die gooit deze 95 knap uit in tweede as. En zo staat het toch eigenlijk in no time. 3-0 voor Goldfinger. En wat ik zei in de vorige leg, dat hij niet een al te beste week had. Verloor laatste 16 in de World Series of Darts Finals qualifier van Kevin Dutz. En hier weer een duimpje voor Andrew Gilding. Maar de Players Championship 27 en 28 gingen allebei in de eerste ronde mis. Hij verloor twee keer met 6-5. En mevrouw Gilding is zenuwachtig. Heel zenuwachtig. Terwijl, als je toch de loting ziet, dan denk je van... Nou, Milan Biro moet geen probleem zijn. En zeker niet als je in leg 4 begint met 2 keer 180.
1: Andrew Gilding.
0: 100.
1: Andrew voor de 9 dat er. 141. 41. Dan beginnen we op de 20. Maar dan gaat het daar mis. Pel 7.
2: Ja, terwijl deze zaal staat er toch onbekend om 9 dat is te hebben. 2 jaar geleden hadden we er zelfs 3 in dit weekend. Het zou natuurlijk mooi zijn als we daar bij in de buurt komen.
0: 140. Andrew requires 76.
1: Net niet de eerste 180er van Milan Biro, de Hongaar.
0: 36.
1: Met iets beter rekenwerk een finish kunnen overlaten, maar dacht misschien ook...
2: Ja, hij
1: wou een 180 gooien.
2: Hij wou die 180 gooien natuurlijk, en dat begrijp ik ook wel voor het publiek. Nou, handig is het natuurlijk niet,
0: 45.
2: Want je krijgt geen kans. En Gilding, na die 2 keer 180 keurig op top zijn gekomen naar 12 pijlen.
0: Juist aan de volgende.
2: Ja, Gilding staat gewoon een uitstekende wedstrijd te spelen. Bijna 100 gemiddeld. 4-0.
1: Ja, dat is ook precies wat je van Andrew Gilding eigenlijk verwacht, hè?
2: Ja, vooral de dubbels, hè. Gewoon niet zo wat we in de vorige wedstrijd gezien hebben. Gewoon een volle hand op de dubbel is gewoon bijna altijd raak bij Andrew Gilding. Scorend is het over het algemeen altijd wel goed verzorgd.
0: Ja,
2: en Gilding heeft zo'n van die uitschieters, die deze wedstrijd nog niet heeft, dan is het... Ja, dan kan hij, lijkt het wel of dat hij dat dagenlang vol kan houden. Komt hij daar dan? Nog steeds niet.
1: Vier uit negen op de dubbels, Andrew Gilding. 380ers, 340ers, ja, dat zit ook allemaal goed in elkaar. En dus doet Gilding precies wat je van een PDC-speler zoals Goldfinger verwacht.
2: Dit is goed van Milan Biro. Komt ze onder de 100. Dan gaat dus weer normaal gesproken pijl of pijlen op de dubbel krijgen.
0: 139. Milan, you require 76.
2: Begint hier met de 16, dan 20 en tops.
0: 36.
2: De tweede pijl van dubbel gaat er ook
0: and
2: naast.
0: You require 78.
1: En dan 78 voor Andrew Gilding. Begint op de 18, mag dan naar de dubbel 12. Hij zit erin.
0: Games on the fifth leg.
1: Ja, dit is de klasse van een top 30 speler op de PDC Tour.
0: Game.
1: Dit soort finishers, die doen pijn.
2: Ja, je ziet de bieren wel kijken. Ja, dan sta ik een keer op een dubbel te wachten en dan krijg je gewoon geen herkansing. Ja, dat is misschien het verschil tussen je leeftijdsgenoten gooien en af en toe wat toernooitjes winnen. Ja, kijk, hij begon nog met 2 legs en 6 beurten, Andrew Gilding. Maar daarna gewoon 14, 14 en 15 yards.
0: 41.
2: Het is heel erg solide wat Andrew Gilding laat zien in deze wedstrijd. En ik denk dat Milan Biro zich een stuk meer had voorgesteld van zijn debuut hier op de Eurotour.
0: 125.
1: Hij kan zichzelf ook weer niet heel veel kwalijk nemen als je naar deze wedstrijd kijkt.
2: Nou ja, hij heeft 2 lekjes een keer op een dubbel gehad.
0: 96.
2: Voor de rest natuurlijk, het is ook allemaal wennen. Je komt daarin voor het eerst in je leven in zo'n spelersruimte. En dan zie je ja, die mannen die je normaal alleen op televisie ziet. Je bent zelf nog maar 20, je bent nog niet zo lang begonnen met darten. Het zal best indruk maken. Maar de kwartfinale op de Youth and Development Tour. Want bij de WDF wat titels onder 23 gewonnen. Je ziet wel dat er wat in zit in ieder geval. En er komt best wel wat Hongaarse jeugd aan de aankomende jaren. Er wordt veel in geïnvesteerd in het land. De overheid zit er ook achter. Die helpt ook mee om veel toernooien daar te organiseren. Dus ja, dat is alleen maar goed voor de jeugd natuurlijk.
1: Dus jij zegt, we gaan meer van deze Milan horen.
2: Nou, misschien niet van deze Milan, maar in ieder geval wel van leeftijdsgenoten. Dat is wel goed. Want ja, die oude garde, die hebben we nu al een paar jaar al gezien, zeg maar. Het is wel goed dat er jonge jongens doorkomen. Dat zei ik ook een paar weken geleden al bij de World Series. Kijk, hartstikke leuk dat we elke keer diezelfde zien. Maar we willen jeugd zien, want die oude gasten, die zien we al 10 jaar. En die komen niet verder. Dus het zal van de volgende generatie zal het moeten gaan gebeuren. En misschien is dan deze Milan Biro er wel even.
1: Helaas gaat hij misschien wel zijn debuut op de Eurotour met 6-0 verliezen. Want het is Andrew Gilding op 60. En die krijgt dan 2 matchdarts. En daarvan gaat de eerste erin. Het was solide van Andrew Gilding. Precies wat we van hem verwachten. Gemiddelde net onder de 100 en 6 uit 12 op de dubbel. Dat betekent dat hij doorgaat naar de volgende ronde. Goldfinger. En die treft daar Jermaine Patimena.

0: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
1: Bernie Ecclestone ging hier in 1985 weg en zei: en hier komen wij met Formule 1 nooit meer terug.
2: There was nothing there that was going to make it seem that it should come back.
3: Formule 1 terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
4: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
1: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.

0: rug. Nou ja, en die heeft hij nu nog steeds. En Connors Cut, ja, die heeft zijn tourcard sinds 2022. Was hem toen 1 jaartje kwijt. Won hem in 2025 weer terug. Betekent dus dat hij aan het einde van dit jaar in de top 64 moet staan. Om zijn tourcard te houden. Daar staat hij. Hij staat op dit moment 45ste. Dus dat lijkt voor Connors Cut dus wel goed te gaan komen.
1: First leg, Richie to throw first.
2: Ja, het geldt natuurlijk vooral voor iedereen dat je in de top 64 moet blijven als je minimaal in het tweede jaar van je tourcard zit. Ja, Edhouse werd opgeroepen als nummer 32 van de wereld. Maar Daan, daar gaat wel verandering in komen dit jaar, hè?
0: Jazeker.
2: Dit wordt wel...
0: Ja, het wordt een zwaar jaar voor Edhouse, want hij heeft veel geld te verdedigen. Hij werd namelijk omgeroepen als nummer 32 van de wereld, maar ook als Europees kampioen uit 2024. Ja, en dat geld, dat prijzengeld, dat ben je na 2 jaar op je ranking kwijt. Het is nu 2026, betekent dus dat die 120.000 pond die hij toen won in 2024 moet verdedigen.
2: Ja, en we durven wel te zeggen dat Richie Edhouse het EK, dat gaat er niet worden. Of er moeten ineens weer hele gekke dingen gebeuren. Maar dat zie ik niet gebeuren met de vorm die Richie Edhouse laat zien in dit jaar. En zei, het gaat een zwaar jaar worden. Ik denk dat het al een zware, misschien wel bijna anderhalf jaar is. Want ja, ik denk dat ene jaar waar hij zich zoveel plaatste door Eurotours en in één keer uit het niets dat EK wil. Terwijl dat Connors Cut hier de eerste 180e van de wedstrijd gooit. Misschien was het wel een beetje boven de stand van Richie Edhouse. En natuurlijk hartstikke mooi dat je die resultaten hebt gehaald. Maar als je, hij is nu nummer 32. Als je naar de opgeschone wereldranglijst kijkt, zeg maar de tourcard race, dan staat meneer Edhouse op dit moment op plek 56. En zo hard kan het dan in één keer gaan als je eigenlijk nergens meer voor plaatst. Want hij gaat natuurlijk geen Grand Slam spelen. Players Championship finals in het WK, dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Maar dat is ook het enige waar we Richie Edhouse gaan zien dit jaar. Ja, dan wordt het hard werken.
0: Ja, en dan moet je het op vloertoernooien gaan laten zien. Of dan kan je in ieder geval daar nog wat geld gaan binnenhalen.
1: Richie, you require 80.
0: Maar ook dat was niet je van het voor Richie Edhouse deze week. Afgelopen dinsdag op Players Championship 27 won hij de eerste ronde van Mike Kuivenhoven. Maar verloor hij de tweede ronde van Danny Pilgrim met 6-1.
1: 40.
0: En op de tweede dag verloor hij gelijk zijn eerste wedstrijd. Ja, je zou daar als Richie Edhouse toch altijd wel een ronde door moeten komen. Tenzij je een vervelende loting hebt.
2: Ja, dat was het een paar jaar geleden wel inderdaad. Ja, dat Scott hier op 1-0 komt. Ja, het is pas de derde Eurotour voor Richie Edhouse dit jaar. Ja, een paar jaar geleden zagen we hem bijna op alle Eurotours. Ja, en dan gaat het hard, hè, als je helemaal op die glijbaan zit. Als je qualifiers moet gaan spelen en je komt er niet vaak doorheen. Ja, dan gaat het hard. Dan ga je dus hard zakken. En dat gebeurt dus nu bij bijvoorbeeld Dimitri van den Berg, Mike de Dekker. Oh, nou, Richie Edhouse kan je ook wel in dat rijtje zetten. En zo heb je nog wel een... Dat rijtje lijkt wel steeds groter te worden. Aan de andere kant is het ook weer tijd voor nieuwe namen 43. Natuurlijk.
0: En dat is toch eigenlijk ook wel weer mooi.
2: Ja, zeker. Kijk, het is heel simpel bij de PDC. Als je het goed doet, dan kan je heel veel geld verdienen. Maar als jij uit vorm bent, kan je dat in jaar...
1: 97.
2: Kan je dat volhouden omdat je dan dat andere jaar nog veel hebt verdiend. Dan blijf je er nog wel in hangen. Maar op een gegeven moment moet je dat geld gaan verdedigen. Ja, nu Edhouse moet de grootste klapper uit zijn carrière gaan verdedigen over een paar weken. Maar ja, hij, op dit moment staat hij er ruim buiten. Ja, dan wordt dat natuurlijk, gaat dat heel zwaar meetellen op je ranking.
1: 115.
2: Nou, dan is het gewoon nog zaak van gewoon de Players Championship van ons in het WK halen. Misschien daar een rondje of wat winnen. En dan gewoon weer met frisse moed 2027 ingaan. Want je weet gewoon dat dit jaar... Ja, dat wist je eigenlijk al. Je weet het al langer natuurlijk. Maar ja, hier is het gewoon schade beperken. Dat is eigenlijk wat je dit jaar moet doen. En dan is Connors Cut niet de meest makkelijke tegenstander die je kan hebben. Want deze kleine man kan af en toe hele mooie dingen laten zien op een dartboard. Edhouse mag naar dubbel 19.
1: 79.

0: Conor Uriquois, 78.
1: Die mist die. En dan kan Scud zijn break gaan verzilveren. Moet hij dat via de dubbel 20 doen.
0: 58.
1: Het lukt hem alleen niet.
0: Richie Uriquois, 19.
1: Komt Athouse daar misschien wel goed weg als hij deze 19 uit weet te gooien. Dubbel 8 voor Athouse.
0: 3. Conor Uriquois, 20.
1: Die gaan er niet in. En dus alsnog. De sniper naar dubbel 10. Moet dan omhoog naar dubbel 5.
0: 10. Richie Uriquois, 16.
1: Zien we ook hier weer veel missers op de dubbels. Dat zijn er 4 voor Scud.
0: Game's on the second leg.
1: En dan breekt Athouse terug.
0: Third leg, Richie to throw first. Game on.
2: Ja, beide spelers kwamen door het kwalificatietoernooi van toolkaarthouder zijn. Dat zijn ook aan elkaar gekoppeld in de loting.
0: 84.
2: Ja, wat ik zei, voor Athouse zijn derde Eurotour dit jaar. Ja, voor Conor Scud is het ook niet heel bijzonder. Is het ook pas zijn derde.
1: Kwam wel iedere keer de eerste ronde door.
2: Dat wel, ja.
1: Dat lukte Athouse maar 1 van de 2 keer.
0: 97.
1: Dat zou dan misschien in het voordeel spreken van de iets jongere, met alle respect, Engelsman.
0: 91.
1: Scud dus ook weer met die inkeping in die pijl. Achter op de barrel. Is sowieso een...
0: 95.
1: Hij is wat kleiner, maar hij strekt zich ook helemaal uit, lijkt het bijna, als hij staat te gooien, hè?
2: Nou, nu tegenwoordig gooit hij wel met normale flights. Hij heeft ook een tijdje met die tri-fin gegooid. Kijk, een normale flight bestaat uit 4 stukjes, om het maar simpel uit te leggen. Hij heeft nog een tijdje...
0: 134.
2: Met tri-fin, dat waren er dan maar 3. Ja, zijn filosofie was gewoon... Mijn pijl moet heel erg omhoog staan. En dan kan er nooit een flight in de weg staan. Dan blijft er meer ruimte over in de triple. Heeft er echt lang mee gegooid. Is dan nu toch weer terug bij het originele materiaal. Maar de pijl waar Conor Scud mee gooit.
0: 51. Conor Uriquois, 157.
2: Ja, het is heel fragiel, want het is een heel dun pijltje. Er zit heel weinig balans in. Het moet echt goed vallen. Kijk, wat je zei bij die inkeping. We hadden het er natuurlijk overal Richie bij Jonas Maalten. Hij legt zijn vinger in die pijl. Maar... Ja, soms heb je het gevoel, het zwabbert veel meer dan wat het spel van Richie Athouse doet.
0: Conor to throw first. Game on.
1: Ja, hij houdt hem ook, als je kijkt, helemaal achteraan vast. Er zit bijna niks wat die pijl vooraan bij de punt of bij het begin van de barrel vasthoudt. En daardoor zie je dat die voorkant van die pijl, dat die eigenlijk heen en weer beweegt, terwijl hij hem nog in zijn hand heeft.
2: Ja, het is heel losjes inderdaad. Athouse, is het allemaal wat strakker, zou je zeggen. Ja, en daarom... Met het spel wat Conor Scud speelt, is het soms fabelachtig wat hij kan laten zien.
0: 93.
2: Maar soms ook wel eens dagen dat het allemaal een stuk minder is. Maar dat deze jongen het kan, dat weten we allemaal wel.
0: 84. Conor Uriquois, 127. Richie Uriquois,
2: 127 wordt net gemist door Conor Scud. Breekkans voor Richie Athouse. Via 18 en tops.
0: Second 75.
1: Die zat heel ver boven.
0: Only required 25.
1: Zijn ze nog even aan het zoeken in de MVM Dome in Budapest.
2: Ja, het is een groot stadion, dus dat kan even duren voordat je die gewonnen hebt.
0: Richie Ricard, 40.
2: Het is het grootste, ja, de grootste zaal waar we elk jaar naartoe gaan.
1: Ja, voor de Eurotour.
2: Voor de Eurotour, ja. Inderdaad. Ja, daar kunnen gewoon, volgens mij kunnen er bijna 7000 man in.
0: Only Ricard, 4.
1: Heel erg veel. Het is ook een zaal die veel wordt gebruikt voor het handbal.
2: Ja, een populaire sport in Hongarije.
1: Zeker, zeker een hele populaire sport. En zo af en toe wordt er nog wel eens een concert gegeven. Dit jaar nog op de kalender in de MVM Dome. No, Brian Adams, Pitbull.
0: Richie Ricard, 20.
1: Nederlands trots, André Rieu.
2: Ja, ja. Ja, die gaat ook heel de wereld maar over, hè?
1: 16 oktober, mocht je erbij willen zijn.
2: Ja, dat kan ik toch wel. Dat is zonde.
0: Game.
2: Nee, tuurlijk kunnen wij dat niet. Dan is de Eurotour in Maastricht. Dan gaan we toch niet naar Budapest. Dat is onmogelijk.
1: Dat is een heel goed punt.
2: Moet even zoeken. Goed excuus.
1: Dan zijn wij gewoon in Nederland. Intussen is het wel Edhouse die op 3-1 voor is gekomen.
0: Easy.
2: Dat is niet de eerste keer van Conor Scutt. Dat hij een beroemde kapstok dart gooit. Ja, Conor Scutt valt eigenlijk nog wel een beetje tegen. Tuurlijk, er zitten heel veel gemiste dubbels bij. Maar hij krijgt gewoon niet voor elkaar om beurten met twee triples te gooien. Dat is gewoon heel erg moeilijk in deze wedstrijd.
0: 82.
2: Komt op een gemiddelde van 76. Ja, daar wordt een lastig verhaal. Oké, Edhouse is ook niet in de grootste vorm. Maar ja, die gaat normaal gesproken wel van een gemiddelde van 76 winnen natuurlijk.
0: 95.
2: En dit doet Edhouse goed.
1: Ja, en Scutt die mist gewoon te veel kansen op een dubbel. Die vorige leg miste die kansen. In de tweede leg kon die 2-0 voorkomen. Miste hij ook pijn op de dubbel. Ja, en dan sta je 3-1 achter. In plaats van dat het gelijk staat. Of dat je misschien zelfs wel voor staat. 170 voor Edhouse gaat niet uit. Hoeft ook niet. Hij mag zo meteen terugkeren.
0: 64.
1: Want Scutt heeft nog geen finish overgelaten.
0: Richie
2: Ricard,
0: 106.
2: 106 voor Edhouse om op 4-1 te komen. Mag naar dubbel 16. En daar is hij dan. Eindelijk een 100-plus finish.
0: Zien we daar.
2: Mooie finish van Richie Edhouse. En komt op 4-1. Ja, dan is hij toch dicht bij een plekje in de volgende ronde.
0: 47.
2: Een Scutt weet het maar niet te vinden. Conor Scutt bezig aan best een degelijk jaar. Wint over het algemeen best wel aardig wat potjes op de vloer. Komt redelijk vaak de eerste ronde door. Maar dan is het ook wel vaak het eindstation. We hadden één keer een halve finale op de vloer. We hadden ook nog één keer de laatste 16. Voor de rest is het toch redelijk snel altijd wel klaar. Richie Edhouse haalde twee kwartfinales dit jaar. En dat zijn toch niet de resultaten die we van hem gewend zijn eigenlijk. Ja, iedereen is natuurlijk nog bezig met Richie Edhouse van een paar jaar geleden. Toen was natuurlijk iemand die vaak de zonde haalde op de Eurotour. En toen natuurlijk heel die verrassing dat hij het EK won.
1: Ja, dat was ook voor hemzelf wel een grote verrassing.
2: Ja, in de finale tegen Jermaine Wattimena.
1: Ja, die won die best ruim ook.
2: 11-3 of zo. Ja. Nou, als je dan ziet waar Richie Edhouse nu staat en waar Jermaine Wattimena staat. Dat is een flink verschil. Het kan verkeren in twee jaar tijd.
0: 136.
1: Zet deze 192 ook weer prima weg. Hij is daarmee als eerste op een finish. Scutt gaat nog een triple 20 zoeken.
0: 140.
1: Om zo meteen tops over te laten. Maar het is eerst Edhouse voor de 5-1. Twee pijlen. Kan die er net onder? Yeah, dat kan niet.
0: Ja,
1: en dan staat hij echt goed te spelen, hoor.
0: Seventh leg, Richie Edhouse.
1: gemiddelde van nog wel net onder de 90. Maar het is vooral de dubbels waarin hij het goed af weet te maken.
2: Ja, hij is gewoon op alle vlakken is die Connors Cut de baas.
1: 5 uit 16 op zijn dubbels. Een 106 finish.
0: 97.
1: En het is Cut die hem scorend ook niet de baas kan zijn.
0: 57.
1: En dan doet Ed House eigenlijk precies wat nodig is.
2: Nou, eerste ronde overleven is gewoon belangrijk. Oké, deze spelers zijn door het kwalificatietoernooi ingekomen. Dus de prijzengeld telt al mee. Maar ja, hoe lekker is het als je bijvoorbeeld je partner mee hebt genomen naar een mooi weekendje Boedapest. Het is ook wel fijn dat je minimaal de eerste ronde kan overleven natuurlijk.
0: 20.
2: En dat je niet morgen weer naar huis hoeft te vliegen. Want ja, als je dan toch mag kiezen, dan kan je beter eigen plaatsen voor bijvoorbeeld Boedapest dan heel veel andere steden.
1: Er zijn wat mindere plekken om je Eurotour te spelen.
2: Ja hoor, als je dan moet kiezen, dan...
0: 100.
2: Er komen nog een paar mooie aan dit seizoen. We zitten nu in Boedapest, volgende week in Praag. Het lijkt het nog even uit te gaan stellen. Hoeft waarschijnlijk nog niet naar huis. Gaat het gewoon morgen spelen als hij deze 84 uitgooit.
1: Je dacht dat hij er niet tussen paste. Maar dat paste hij toch nog net wel. Geen man overboord. Want Scud staat
0: 57.
1: Boven de 300 zelfs.
0: 56.
1: En dus mag Ed House terugkeren voor de dubbel 18.
0: Geen shot.
1: En dan gaat hij erin. De vierde meestal. Die is raak. Ja, Scud die is het zat. Die wil weg van het podium. Het was niet de wedstrijd waar hij op zat te wachten. Scud eindigt met een gemiddelde van onder de 76. Ed House die doet voldoende. Die wint met 6-1.

0: uitgerekend tegen zijn oude club. Pozzovi en die vuren, ja! Het is een hoekschop die het doelpunt oplevert. En Jurriën Timmer legt hem binnen. En een orkaan van geluid, explosie van vreugde. Omdat dit een hele zwaar bevochten overwinning van Arsenal was in een wedstrijd die gewonnen moest worden.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: second referee of the day is also joining in the action. Please welcome Hugh Ware.
1: Ook hij is erbij dit weekend. Hugh Ware. Hij mag deze vierde wedstrijd van de middag voor zijn rekening gaan nemen. Waar we de man zien die nog nooit een wedstrijd heeft verloren op de Hungarian Darts Trophy. Nico Springer deed namelijk vorig jaar voor het eerst mee aan dit toernooi. En won uiteindelijk dat toernooi. Versloeg in de finale met 8-7 Danny Noppert. Versloeg in de halve finale met 7-6 George Rock. Zij had er wat decisive legs voor nodig. Maar uiteindelijk wist hij wel het toernooi op zijn naam te schrijven. En dat is toch mooi. Ongeslagen dus nog op dit toernooi. En hij gaat het opnemen tegen de Nederlander Mike Kuivenhoven. Uit Schravenzande. En die speelt zijn vierde Eurotour van het jaar. Wist dit jaar helaas pas één wedstrijd te winnen. Alhoewel hij het op de vloertoernooien zo af en toe best aardig doet. Mike Kuivenhoven, ja, lukt het op het podium nog ietsjes minder, Marco.
2: Ja, we zien hem wel steeds iets meer op de Eurotour. Dus de stijgende lijn is ingezet. Kijk, we hebben een tijdje gehad. Dan werd, mochten we 32 van de Pro Tour mee naar het WK. Dan werd hij 33ste. Ja. Mochten er 40 mee, werd hij 41ste. Nou, één ding weten we zeker. Mike Kuivenhoven gaat het WK in ieder geval vrij gemakkelijk halen. Ja, hij wordt gewoon elk jaar iets beter. Het gaat met hele kleine stapjes. Maar dat er echt nog wel rek zit in deze man, dat is echt wel duidelijk. En tuurlijk, Springer zal de favoriet zijn. Heeft hij nog nooit een wedstrijd verloren. Maar toch denk ik dat het echt nog niet zomaar een gelopen koers is. Want Springer is eigenlijk altijd beter als hij tegen een betere speler moet. Of tegen een hogere geplaatste.
1: Ja.
2: En ja, misschien dat Kuivenhoven wel denkt, nou Springer, jij zal een spel moeten maken, laat maar zien.
3: 39.
1: Ja, hij lijkt een soort uitdaging nodig te hebben, Springer. Ja. Of zijn niveau aan iemand op te kunnen trekken, ja, om dat niveau te kunnen halen.
2: Ik denk dat dat vooral is. Ja. Hij houdt ervan om de underdog te zijn. Ja, dan komt hij soms tot de meest mooie resultaten.
3: 19, Nico, you require 170. 42.
1: Ja, de zaal die voor een vrijdagmiddag redelijk gevuld is. Precies zo af en toe wat mensen in beeld. Maar jij mag nog steeds op één iemand, hè, in beeld.
2: Ja, ja, ja, we krijgen hem dit weekend nog wel te zien.
1: We krijgen hem te zien.
2: Ja, natuurlijk. Onze collega commentator Niels de Ruiter, die is met zijn dartteam. Die moet ergens in de zaal zitten. Dus het gaat echt gebeuren. De crew weet er vanaf. Dus als Niels de Ruiter ergens aan een welverdiend biertje zit in Boedapest, dan gaan we die dit weekend echt nog in beeld zien. Daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Hij is op team uitje met zijn dartteam. En dan gaan ze naar Boedapest om daar zes dartsessies
2: mee te maken. Daar was hij het ook niet mee eens. Hij zei, ik vind zes sessies, ik vind zes sessies wat veel. Maar er schijnt één iemand van dat dartteam. Die is echt heel erg fan ook van al die spelers enzovoort.
1: Ja.
2: Dus en die regelt het dan. Dus ja, die had hotel geboekt en de vluchten geboekt. En die had ook gewoon voor alle zesde sessies kaarten gekocht.
3: En toen
2: zei Niels pas geleden, nou, ik denk dat ik als het zaterdagavond gezellig is in de stad, dat ik dan de zondagmiddag misschien wel een poosje mis. En, maar ze hebben de intentie en ze hebben in ieder geval de mogelijkheid om naar alle zesde sessies te gaan.
3: Ja.
2: Als je dat doet, plus nog het uitgaansleven in Boedapest een weekend vol, dan ben je een grote speler dan.
1: Dan ben je een hele grote speler.
2: Ja.
1: En dan kan zelfs Nico Springer je niet uitschakelen.
2: Nee, dan zou je bijna een beker voor moeten krijgen zondagavond.
1: Ja, en jij zegt hotel geboekt, maar ik zag daar in de hoek linksachter zag gewoon een tentje staan.
2: Ja, nee, ze zitten in het hotel om de hoek. Dat
3: dan 96.
2: Wel. Ja, als je dan naar een stad moet gaan. Kijk, we hebben 15 Eurotours dit jaar.
3: Ja,
2: als je dan zou moeten kiezen naar welke je toe moet gaan, dan komen dit en Praag en Bratislava en Krakau. Dat zijn wel de steden die je denkt van, nou, daar kunnen we ook nog wat doen buiten het dart om, zeg maar.
1: Ja, er zitten ook een paar Duitse steden tussen.
2: Ja.
1: Mwah, die zijn iets minder.
2: Nee, ja, kijk, Sindelfingen is een prachtige zaal.
3: 134. Ja,
2: daar ga je niet voor je plezier naartoe, zeg maar, een weekend. Uitstekende record van Mike Kuivenhoven.
3: Like 40.
2: Nou, dan ook gelijk uitgooien. Dat zou gelijk lekker zijn. kijk. Dit is goed van de Nederlander. Komt zo op 1-1.
3: Third leg, Nico de throw first. What? 180!
1: Dat is de eerste 180er van de wedstrijd op naam van Nico Springer. Ja, we hadden het al over een goed jaar voor Kuijfhoven. En dat heeft hij ook wel een beetje nodig. Hij is ook een van die spelers die dus 2 jaar geleden, of 1,5 jaar geleden, zijn tourkaart won. Dat was in 2025 dus. Dat betekent dus dat hij na 2 jaar in de top 64 moet staan. En dan daarna moet je ieder jaar zorgen dat je in de top 64 staat om die tourkaart te behouden. Hij staat op dit moment 73ste. Dat is dus nog niet voldoende, maar weet wel dat hij dus geplaatst is voor dat WK. En voor die Players Championship Finals. De kans dat hij in die top 64 gaat komen.
2: Ja, dat, dat gaat wel lukken, denk ik.
1: Ja, dat is wel mooi, want hij won hem in 2023 zijn tourkaart, maar verloor hem toen na 2 jaar. Stond toen net niet in de top 64. Won hem toen wel weer gelijk terug in 25.
3: 108.
1: En lijkt hem nu dus gewoon te kunnen houden.
2: Nou, op dit moment, als je de Eurotour meerekent en de Players Championship Finals en het WK, dan staat hij op dit moment op plekje nummer 65. Alleen, dat is met alles als hij nergens een ronde wint, zeg maar. Nou ja, we schatten Kuijfhoven hoog genoeg in om nog wel wat resultaatjes te halen.
3: Nico Springer. Om, full flag, Mike to throw first. Game
2: ja,
3: on.
2: Dat is natuurlijk je doel als je een tourkaart weer wint. Of ja, je moet gewoon na 2 jaar zorgen dat je in die top 64 staat, want dan mag je er gewoon in blijven natuurlijk.
1: Ja, en dan heeft Kuijfhoven ook nog wel het voordeel dat zijn tweede jaar beter was dan zijn eerste jaar. Betekent dat je in je derde jaar ook nog niet al te veel te verdedigen hebt.
2: Nee, inderdaad.
1: Dus dan kan je ook nog wat stappen maken.
2: Inderdaad, dan kan je ja, de klapper omhoog maken. En dan inmiddels na 3 jaar op de Tour, dan wordt er inmiddels wel verwacht dat je dat niveau aan kan natuurlijk.
1: Ja, van Kuijfhoven weten we dat hij het kan. Komt er alleen niet altijd uit bij hem.
2: Ja, we gaan hem sowieso nog zien op, in Basel op de Eurotour. Want daar plaatste hij zich ook voor. Daar won hij in de beslissende ronde van Junior van der Velde.
3: 89.
2: Dus dat is Eurotour 14. Dus ja, dat prijzengeld dat, gaat allemaal meetellen natuurlijk. Stel dat je dan ook af en toe nog eens een rondje kan winnen. Terwijl dat Springer hier zijn tweede 180 wordt.
1: De Host Nation voor Nederland moet nog gegooid worden, denk
2: ja,
1: ik.
2: Ja, dat is een dag voor. Dat ja, is op die donderdag. Nou ja, dus op die vrijdag is dat concert van André Rieu in Budapest. En op die donderdag, dan is het die qualifier in
3: 27.
2: In Maastricht. En dan heeft Kuijfhoven natuurlijk de mogelijkheid. Hij mag kiezen welke qualifier dat hij gaat gooien natuurlijk. Hij kan ervoor kiezen om de Host Nation qualifier te gooien. Dat is gewoon tussen alle tourkaarthouders die nog niet geplaatst zijn. Maar hij mag er ook voor gaan kiezen om gewoon de Host Nation qualifier in Maastricht te gaan gooien natuurlijk. Daar mogen wij ook aan meedoen natuurlijk. Ik ga het niet doen.
1: Ben je iets van plan, Marco?
2: Nee, ik ga het niet doen. Ik kan mijn geld echt veel beter besteden. Oké. Nee, heb jij nog ambities of denk je van... Nee,
1: ik denk dat ik hier ook beter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. Springer krijgt wel de kans hier om op 3-1 te komen.
3: Game en doet dat ook. Nico Springer.
1: En dan breekt hij daar Mike Kuijfhoven. En dat kan wel eens een belangrijk moment zijn al vroeg in de wedstrijd.
3: Fifth leg, Nico de throw first. Game on.
1: Dat betekent dat Mike Kuijfhoven hem in ieder geval 1 keer terug moet breken. En daarna eigenlijk nog een keer.
3: 78.
1: Nou, op de Players Championship hadden ze allebei niet echt een geweldige week. Mike Kuijfhoven die verloor op de dinsdag gelijk zijn eerste ronde van de speler die we nog net zagen, Richie Edhouse. En op dag 2 kwam Kuijfhoven wel ietsjes verder, maar verloor toen van Sietse Lap bij de laatste 64.
3: 16.
1: Nico Springer die had het andersom. Die kwam op Players Championship 27 een ronde verder, maar moest op Players Championship 28. Gelijk in ronde 1 afhaken. Speelde toen tegen Remmel van Barneveld. Verloor die wedstrijd met 4-6. Maar het ziet er verder aardig goed uit van de Nico Springer, hoor.
3: 86.
2: Ja, ik vind het een fijne speler om naar te kijken. Er zit een goed tempo in. En kan soms echt hele mooie dingen laten zien op een dartbord. Ja, en natuurlijk, Schindler is nog wel op dit moment de nummer 1. Maar die gaat ook nog wel zakken, want die zit ook niet in de beste vorm van zijn carrière. Ja, en dan is alle hoop toch op deze man gevestigd.
1: Ja, Pietreczko zit er nog tussen, maar dat is ook hier van net op het moment, kunnen we zeggen.
2: Ja, klinkt heel erg, maar die was ik eigenlijk alweer een soort van vergeten. Kan je nagaan. Ja. Nou, dan hadden we een paar jaar geleden Gabriel Clemens, maar dat...
1: Dat is het ook niet meer.
2: Kuiven over naar Tops. Die had al even lekker geweest, hoor, om deze te pakken.
3: Nico, you require 10. Games on the fifth leg. Nico Springer.
1: Dat was een kans voor Kuivenhoven.
3: Sixth leg, Mike to throw first.
1: Die ging er niet in.
3: Game on.
2: Ja, Springer staat nu nog nummer 38 van de wereld. Maar aan het eind van dit jaar gaat Springer wel de top 32 in. Dat is dan toch gewoon goed gedaan na korte tijd.
3: 43.
2: We zien hem natuurlijk regelmatig, maar ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met die overwinning hier van vorig jaar. Daarom plaatsen ze zich voor de matchplay en voor de Grand Prix. Scorend is het in ieder geval goed. Boven de 110 gemiddeld voor Nico Springer.
3: 59.
2: Er mist dan nog wel aardig wat dubbeltjes. Maar dat ziet er goed uit.
3: 134.
2: De trippels vallen makkelijk bij de Duitser. Je ziet het hier in beeld. Elke leg zitten er nog wel wat missers op de dubbel. Dus er zit echt nog wel flink wat ruimte in voor verbetering.
1: Ja, en Kuivenhoven die eigenlijk te weinig kansen creëert. Kreeg maar in
3: 140.
1: Twee legs één pijl op een dubbel. In de tweede leg was dat nog voldoende. Maar zojuist in die vijfde leg niet.
2: Ja, het verschil wordt gemaakt in beurten met twee trippels. Maar... Springer gewoon 6 keer 140 en 2 keer 180 heeft. Dan kan je over dan maar 1 keer 140 tegenover zetten. Ja. En als je dan scorend al achterloopt,
3: 105.
2: Dan mag Springer zelfs nog altijd een paar pijlen missen. En daarna gooit hij hem alsnog uit. Kuivenhoven kan het scorend niet bijbenen. We zagen het net in beeld. Springer zit rond de 110.
3: Kuivenhoven
2: rond de 90. 15 over. 7-4.
3: 61.
2: Nog geen 5-1, maar als Kuivenhoven wat wil, dan zal deze 98 misschien wel uit moeten.
3: Mike, you require 98.
1: Nog 78 voor Kuivenhoven. Ja, dan mist hij ook zelfs de grote 18. Hij had een triple 18 nodig.
3: Nico, you require 4.
1: Het lijkt er niet helemaal in te zitten voor Mike Kuivenhoven. Springen naar de dubbel 2. En die zit erin.
3: Nico Springer.
1: En dan breekt hij
3: opnieuw.
1: Seventh leg,
3: Nico de Thopfist. Game on.
1: En dan gaat ook hij naar een razendsnelle overwinning, zo lijkt het. En dan hadden we aan het begin van de middag twee Nederlanders op het schema, Marco. En dan lijkt het dat we de eerste twee al kwijt zijn na de middagsessie op vrijdag.
2: Ja, zeker die eerste wedstrijd. Die zullen we ons nog wel een poosje herinneren van Kevin Doets. Zoveel kansen gekregen. Maar dat had niet gelukt en het lijkt erop dat Kuivenhoven het ook niet gaat redden.
3: 57.
2: Hoort hier wel zijn eerste 180er van de wedstrijd. Ja, dit is een beetje het probleem bij Kuivenhoven. Af en toe een triple, ook veel beurten zonder trippels. Ja, Springer die timmert wel door. Die gooit zoveel beurten met twee trippels. Het is echt niet bij te houden voor Mike Kuivenhoven in deze wedstrijd.
3: Nico, you require 164.
1: Gaat die 164 nog niet uit voor Springer? Gaat hij nog voor twee keer boel? Laat die 45 staan. En dan moet deze 161 uit. Maar die gaat niet uit voor Mike Kuivenhoven.
3: 86.
1: En dan is het Nico Springer voor de wedstrijd. 13 en dubbel 16. Nico Springer levert een prima wedstrijd af. En staat op dit moment 7-0 op de Hungarian Dart Trophy. Blijft hier ongeslagen, want hij wint van de Nederlander Mike Kuijfhoven. Betekent dat we allebei de Nederlanders kwijt zijn. Vanavond zien we er nog 2 in actie. En morgen zien we opnieuw Nico Springer.

0: Ik ga er eens even lekker voor zitten.
1: Mooi, buitenom.
0: Buitenom doet hij goed.
1: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
0: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
1: Ja, niet normaal.
0: Oh, Laurens van Hoepen! Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
2: Hij is de snelste op de baan.
3: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: And it's now time to complete our refereeing team here in Budapest. Time to welcome German Eye Candy, Franz Engerer.
1: Franz Engerer op het podium, net als de cheerleaders die we dit toernooi zien. Ja, Marco, jij zei het al voordat dit weekend begon. Hungarian Darts Trophy, ja, dat is de enige met cheerleaders.
2: Ja, elk jaar van de partij. Ja, de promoters in Hongarije, dus elk land, zeg maar, buiten Duitsland om, die hebben zeg maar hun eigen promoters. Dat zagen we ook pas geleden in Slowakije. Die mogen het dan zelf een beetje aanvullen. Die even zelf wat mogelijkheid, wat voor kleur wordt het podium, want het heeft een andere hoofdsponsor, zeg maar. Ja, die hebben gewoon gezegd, nou, wij willen graag vier cheerleaders, ja, danseressen op het podium.
1: Ja,
2: ja, en ik denk dat dat wel goed bevallen wordt door iedereen. En eigenlijk altijd in Budapest zijn ze erbij, al vanaf het begin. En dit jaar ook weer. Deze man houdt over het algemeen wel van in Hongarije darten. Die haalde zelfs al een keer de finale van de Hungarian Darts Trophy. 2022. Toen uiteindelijk was Joe Cullen te sterk voor William O'Connor. Maar dit jaar gaat hij het opnieuw proberen.
3: First leg, it's Samuel to throw first. Game on.
2: Tegen Samuel Price. Samuel Price maakte dit jaar zijn debuut op de Eurotour op de European Darts Open. Dat was het geen succes. Dan verloor hij met 6-1 van Kim Huybrechts met een gemiddelde van onder de 80. Oké, eerste keer, altijd spannend. Dan zou je zeggen, de tweede keer, dan zal het beter moeten. En dan krijg je William O'Connor. Die denkt van, dan beginnen we maar gelijk met 180.
1: Ja, dat is geen makkelijke loting, William O'Connor. Het is een stabiele speler, maar wel stabiel van echt een prima niveau.
3: 93.
1: Hadden deze week nog de laatste 32 op een Players Championship. Verloor daar dus van Luke Littler, 16. Die ineens meedeed. Om te kijken of hij zich kan plaatsen voor die Players Championship Finals. Ja, en O'Connor die we natuurlijk al genoeg jaren mee zien spelen.
3: 45.
1: Op de PDC Tour. Zijn tourkaart. Ja, sinds 2015. Daarvoor had hij hem ook al 6 jaar. Tussen 2009 en 2015. Was hem toen eventjes kwijt.
3: 100.
1: Had hem gelijk dat jaar weer terug. Doorgewinterde speler dus, kunnen we zeggen. Die op plek 36 van de ranking staat. Ook
3: 16.
1: Zijn hoogste positie, nou, sinds best wel wat jaar. Sinds 2022-23, toen zat hij ook in de top 40. En daar heeft William O'Connor zich dit jaar ook weer in gespeeld.
2: Ja, het voordeel van O'Connor is nu gewoon dat hij in die top 16 van die Pro Tour staat. Dat hij gewoon aan alle Eurotours mee mag doen. Nou, hij is dan ook nog regelmatig het eerste rondje wint. We zagen hem ook een tijdje geleden debuteren op de World Matchplay bijvoorbeeld. Ja, voor iemand die al zo lang meespeelt. Als je dan debuteert, betekent toch nog wel dat er steeds wat rek in zit. En misschien dat O'Connor wel richting de top 32 kan. Want al die Eurotour spelen, dat gaat gewoon hard qua prijzengeld.
1: Ja, daar zijn ten opzichte van de vloertoernooien natuurlijk de klappers te maken op de Eurotour.
2: Ja, inderdaad. En zeker als je dan allemaal mee mag doen. Tuurlijk, O'Connor moet wel zijn wedstrijd winnen om het geld mee te laten tellen. Maar ja.
3: Second leg, it's William to go first.
2: Als je een wedstrijdje wint hier zo. Eerste ronde is £2000. Een wedstrijdje winnen is al £3500. En dan bijvoorbeeld voor de geplaatste spelers. 57. Die stromen natuurlijk morgen pas in. Als die morgen hun eerste wedstrijd wonnen, staan ze bij de laatste 16. Is gelijk £5000. Ja, dat, als je dat elke keer doet, ja, dat is gewoon bijna niet in te houden.
1: Ja, en O'Connor heeft van zijn vorige 10 eerste ronde wedstrijden er 7 gewonnen. 3 verloren. Dus dat betekent dat hij al 7 keer dat eerste prijsgeld bij elkaar weet te spelen.
3: 93.
1: Ja, en dan kan je verder tellen vanaf daar. En dan tikt dat lekker aan op je ranking.
3: 96.
1: Dit jaar 2 keer de zondag gehaald bij de laatste 16. Betekent dat hij op zondagmiddag in actie mocht komen.
3: 140.
1: Verloor hij wel 2 keer. Maar in dat opzicht een goed jaar voor de Ier.
3: 105.
1: En Pricey wat de bijnaam is van Samuel Price. Die is helemaal nieuw op de PDC Tour. Behaalde in januari zijn tourkaart. En mag nu voor het eerst meedraaien bij de profs. 34-jarige Engelsman.
3: Wayne McQuallen, 114.
2: Goed gedaan door de Conner hier. Druk staat erop. Maar is Samuel Price. Pricey. Ook niet heel lang over nagedacht, hè, over die bijnaam.
1: Nee, denk het niet.
2: Neem dan geen bijnaam, zou je zeggen. 60 wordt gemist. En ook Conner, dankzij die goede wedstrijdbeurt, staat gewoon te wachten op dubbel 8. Het is wel voor zijn eigen lek.
3: Maar het is wel 2-0. De second leg. William O'Connor. Third leg is Samuel to go first.
2: Ja, William O'Connor staat er op dit moment gewoon bij voor de World Grand Prix. Waarschijnlijk ook het EK. Players Championship Finals en het WK. Doet hij goede zaken. En dan lijkt het erop dat O'Connor misschien wel aan het eind van het jaar. Of na het WK in ieder geval in de top 32 van de wereld staat. Dat zou toch een mooie mijlpaal zijn voor hem. Wie weet wat er dan allemaal nog meer mogelijk is.
3: 140.
1: Ja, dat is voor het eerst in zijn carrière dat hij dan de top 32 in weet te gaan. Was een keertje heel dichtbij. In 2022. Maar toen haalde hij net niet. Ja, dat is toch een plek waar je wil staan. Top 32. Dan zijn er ineens een hoop toernooien een stuk makkelijker binnen handbereik. Ja, daar is Pricey nog lang niet. Haalde dus dit jaar zijn tourkaart.
3: En 58.
1: Heeft op de Players Championship af en toe wel een wedstrijdje gewonnen. Maar kwam nooit verder dan één wedstrijd winnen op een dag. En doet nu mee aan zijn eerste Eurotour. Tweede, zie ik op links.
2: Ja, dat klopt, want hij heeft al een keer gespeeld tegen Kim Huibrechts op de European Darts Open.
3: 134, Samuel Price 76. Game, shot in the third leg, Samuel Price, fourth leg, it's William, throw first.
2: Dan verloor hij met 6-1. Ja, als je het dan over het hele jaar bekijkt tot nu toe. We zitten nu in eind augustus voor Samuel Price. Hij heeft twee keer 2000 pond meer gekregen. Dus dat is deze 2000 pond en die 2000 pond van het vorige Eurotour-toernooi. Dat zijn er al vier. Dan heeft hij nog in totaal nog ergens anders. Nog 10.000 pond bij elkaar gegooid. Ja, dat is niet heel veel. Hè, over, dus dat betekent dat hij echt maar af en toe zijn eerste ronde wedstrijd wint op de vloertoernooien. Ja, Samuel Price is begonnen als een van de 128. En als je dan in augustus nog steeds 128ste staat, dat betekent dat er ook gewoon Challenge Tours spelers allemaal ver boven je staan. En dan heb ik wel, dan zou ik als ik Samuel Price was, alles waar je mag staan, maar meepakken. Want grote kans dat dit wel eens de laatste anderhalf jaar zijn van Samuel Price op de Tour.
3: William O'Connor. Goeie
1: finish hier van O'Connor op 82. Ging voor de boel in de dubbel 16. Ja, en dat terwijl als je kijkt naar die Price, het er helemaal nog niet zo slecht uitziet. Hij heeft ook, zoals we eerder over die bureau zeiden, de Host Nation Qualifier, echt wel een makkelijke worp. Het gaat allemaal rechtdoor. Het gaat ook lekker soepel, lekker snel. Maar toch valt het voor hem dan niet op het podium.
2: Ja, het was natuurlijk best wel een verrassing dat deze Samuel Price een tourkaart wist te winnen. 2025 speelde hij bijna alle weekenden mee op de Challenge Tour. Sloeg maar één weekend over, dat was het weekend in Duitsland. Maar haalde daar echt geen aansprekende resultaten. Hadden maar een paar keer de laatste 32, vier keer de laatste 32 bijvoorbeeld. Dus iedereen wist wel, oké, Samuel Price kan leuk darten. Maar het is niet iemand die we opschrijven voor Q-School. Tenminste, om een toolcar te halen. Ja, hij kwam er dus wel door. Ja, en dan op een keer ga je naar de vloertoernooien toe. En dan mag je in één keer meedoen tussen de grote mannen. Dan wordt in één keer toch net wat anders, hè?
1: Ja, dan ligt het niveau toch net een stapje hoger.
2: Ja, hij heeft nu 28 vloertoernooien zijn er geweest.
3: 117.
2: Hij heeft totaal 8 wedstrijdjes gewonnen. 8 keer de eerste ronde overleefd en daarna gelijk klaar.
3: 60.
1: Mag je wel voor dubbel 16 gaan aanleggen. 32. Om er 3-2 van te maken. Of twee keer dubbel 8.
3: Nou,
1: of twee keer dubbel 8. Zo makkelijk is het voor Samuel Price.
2: We konden natuurlijk nog steeds die break

0: 57. William McCall, 170.
1: 170 voor O'Connor. En hij heeft er alle tijd voor. Maar die eerste zit wel lekker. Tweede tegenaan.
0: 140.
1: Hij verontschuldigt zich tegen het publiek. Die hadden natuurlijk graag de 170 willen zien. O'Connor natuurlijk zelf ook wel. Maar hij komt zo dadelijk terug. Pricey nog op flinke achterstand.
0: 60. William McCall, 30.
1: Ja, kiest er toch voor om rechtstreeks voor dubbel 15 te gaan. Misschien gewoon beter voor 14 dubbel 18. Je had de tijd. Weten dat je nu nog een keer terug mag komen.
0: William McCall 30. Games from the sixth leg. William O'Connor.
2: O'Connor nu wel met de dubbel. En dus 4-2 voor hem. En dan mag de winnaar van deze wedstrijd het op gaan nemen.
0: 100.
2: Tegen Ross Smith. In de volgende ronde. Ja, dat is toch ook een... Zo'n stabiele darter als O'Connor. Maar dan wel van een net een stapje hoger.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Alleen die zal toch wel een tikje gekregen met zijn tripje naar Australië en Nieuw-Zeeland natuurlijk.
2: Dat liep niet zo lekker.
1: Nee, ja. Hij had natuurlijk wel twee keer lastige loting. Twee keer echt wel in de mogelijkheid gehad om daar te winnen. Maar ja, het was natuurlijk best wel een speciaal iets als je uitgenodigd wordt voor dat tripje. Ook wel te zeggen dat heel veel spelers niet wouden. Maar op een gegeven moment komen ze een keer bij jouw naam uit. Ja. En ook wel terecht, want het heeft tot nu toe een fantastisch jaar. Ja, als je dan twee keer van een host nation verliest. Ik ben benieuwd hoe het dit weekend dan op je staat hier in Budapest. En O'Connor, ja, laat tot nu toe gewoon een hele degelijke wedstrijd zien. Dus dat kan wel eens een interessant potje worden morgen.
2: Had zeker natuurlijk die tweede keer pech met zijn loting, hè, Ross Smith. Dat hij tegen Kling moest spelen.
1: Nee, dat
2: was een hele goede speler die uiteindelijk de finale haalt.
1: Tuurlijk, dat kan ook wel zo zijn, maar je krijgt wel gewoon wedstrijdpijlen. En als je dan een van de acht bent van de PDC, moet je dan wel gewoon gooien. En wij hebben heel makkelijk praten. Maar ja, het mag eigenlijk niet. Als jij zo groot wordt aangekondigd, mag je ze eigenlijk niet allebei verliezen.
2: Het gebeurde wel voor Ross Smith. Wist in ieder geval wel al een Eurotour dit jaar te winnen.
0: 140.
2: Won de International Darts Open eerder dit jaar.
1: In Riza. Ook een stad waar je
0: 43.
1: Niet naartoe wil.
0: Voor buiten het dart om.
1: Budapest daarentegen wel. En O'Connor, die wil het wel op gaan nemen tegen Ross Smith. Als hij deze 118 uitgooit, heeft hij nog maar één lekje
0: 78.
1: Nodig.
0: 78.
1: Moet nog heel even wachten.
0: Samuel Kwal, 128.
2: Dan is de vraag, mag hij terugkeren? Triple 20 nodig voor Pricey, maar die gaat er niet in. En dan mag hij inderdaad terugkeren.
0: William Kwal, 14.
2: Voor de 5-2.
0: Met
2: de
0: laatste.
2: William O'Connor. Ja, hij speelt dan hier gewoon een hele degelijke wedstrijd hoor, William O'Connor. Gemiddelde van net onder 95, maar 5 uit 13 op de dubbels. Ja, net onder de 40%. En hier zijn derde 180er van de middag. Dan is dat wel precies wat je van een speler als William O'Connor verwacht. En dat levert hij dan ook.
0: 100.
2: En dat prijzengeld kan O'Connor ook best wel gebruiken. Staat 30ste op de ranking voor het EK. Je wil bij die top 32 staan. Staat op 27.500. Terwijl de nummer 33 op 23.000 staat. Dat scheelt niet zo heel veel. Het is maar een gat van 4.500. Dat betekent dat O'Connor nog wel wat prijzengeld kan gebruiken om zich te kwalificeren voor dat EK.

0: En hij kan zich nu ook gaan kwalificeren voor de tweede ronde. Met een tweede matchstart op de dubbel 8. Nee, daar moet hij nog even op wachten.
1: Samuel Paul 117.
2: Ja, je verwacht het niet van Samuel Price. Maar het zou er wel eentje zijn. Maar het valt bij lange na niet. Hij had zich vast meer van voorgesteld van zijn tweede wedstrijd ooit op een Eurotour. Had zijn partner mee en nog wat extra vrienden meegenomen naar Budapest voor een mooi weekend. Maar het resultaat zit er helaas niet in. Want William O'Connor was duidelijk een maatje te groot in deze wedstrijd. En via dubbel 8 sluit William O'Connor het af met een gemiddelde van ruim 97. En een score het gemiddelde van richting de 110. Gaat hij het opnemen morgen tegen Ross Smit. Twee saaie darters, maar het wordt morgen wel een interessant potje. Vooral hoe Ross Smit zich gaat houden.

0: 有时候是会打错的时候，你说错英语的方式是一样的。
1: Via Play. De beste kijk op sport.

0: twee heren die elkaar al van jongs af aan kennen. Ze speelden namelijk al tegen elkaar op de Development Tour en het Jeugd-WK. Martin Schindler tegen Keane Barry. 7 keer hebben ze in totaal tegen elkaar gespeeld. Schindler toch wel de betere van de twee. Hij won er 5. En komt nu voor het eerst dit jaar op de Eurotour al op de vrijdag in actie. Hiervoor was Martin Schindler vooral door wat afzeggingen altijd op de zaterdag pas een speler die instroomde. Nu zijn er ietsjes minder afzeggingen, maar is vooral ook Schindler wat gedaald op de ranking. Want ja, het gaat gewoon niet zo goed bij Schindler de laatste jaar, anderhalf jaar zou je misschien nog wel kunnen zeggen. En dus moet hij zich nu ook op de vrijdag gaan laten zien. Hij haalde dit jaar wel 2 keer een kwartfinale. Maar heel veel meer zat er nog niet in. Terwijl hij al wel 3 Eurotours op zijn naam heeft.
1: Ja, dus zeker volgend jaar komt er een heel belangrijk jaar aan voor Martin Schindler. Want dan gaat hij al de resultaten moeten gaan verdedigen. Hij heeft natuurlijk in het begin van het jaar nog een tijdje in de top 16 gestaan. Toen mocht hij sowieso altijd instromen op de zaterdag. Ja, wat je zei, stond hij er net buiten, stond hij 18 en 19 en zo. Maar ja, toen kwamen de heren Littler, Humphries, Price, Anderson. Die dachten van, nou, een Eurotour, nee, dan kan ik niet. Of ik ga niet. En dan komen de volgende stromen dan door. Dus Schindler mocht dan vaak beginnen op de zaterdag.
2: 114.
1: Ja, nu voor het eerst is op vrijdag. Want via de Pro Tour Order of Merit staat hij nog wel gewoon netjes in die lijst. Hij kwam als 10e binnen voor dit toernooi. Maar er komen wel belangrijke tijden aan voor Martin Schindler. Want ja, het gaat hard en het gaat allemaal niet meer zo makkelijk.
2: 132.
1: Dus er is werk aan de winkel voor Martin Schindler. Ja, misschien dat hij heeft een tijdje vrij gehad. Misschien dat hij dit weekend weer een soort van wederopstanding kan hebben. Want ja, als je naar de geschone wereldranglijst kijkt, de World Grand Prix, gaat hij bijvoorbeeld op dit moment staat hij er niet bij. Op dit moment staat hij op plek 23. Een jaar geleden, of een half jaar geleden, stond hij gewoon nog ruim in de top 16. Dus ja, het gaat allemaal niet meer zo makkelijk voor de kleine Duitser. Barry, naar de bullseye.
2: 120.
0: Die gaat er niet in. En dan kan Schindler ook naar de bullseye. Als hij wil 2 keer triple 20 weten raken. Maar dat lukt hem niet.
2: 55. Kinnikov 47.
0: Twee missers voor Keane Barry.
2: Kinnikov 8.
1: Twee ruime missers. Die derde valt net aan de verkeerde kant van het ijzer. En dan staat Schindler ineens een klein stukje dichterbij. 1 pijl voor Schindler. 1 pijltje op top. Zal een klein stapje opzij moeten. Maar op rechts is nog wat ruimte. Maar hij raakt de andere pijl. Dus de finish is weg.
2: Games on the first leg. Keane Barry. Second leg, it's Martin. To the first.
0: En dan is hij uiteindelijk toch voor Keane Barry, die eerste leg. Ja, er lijkt wel iets mis met de dubbels deze middag. Alsof ze te klein zijn op het bord, Marco.
1: Ja, bij sommige spelers is het niet al te best.
2: 85. We hebben
1: toch al wat ruime overwinningen gezien, maar ja, Kevin Doets heeft eigenlijk in zijn eentje het hele dubbelpercentage voor dit toernooi al om zeep geholpen. Bijna.
0: Dat kunnen we wel weggooien. Daar gaan we geen nieuw record in zetten. Althans, niet in hoogste dubbelpercentage.
1: Dat is toch wel knap, hè? Dat je in 1 partij gewoon het kan verzieken voor die andere 46. Dat is
2: 85.
1: Nou, dan hebben we Milan Biro. Neem nog even wat foto's met de jonge fans uit Hongarije. Toch een mooi moment voor die 20-jarige Hongaar. Dit is ook een mooi moment voor Keane Barry. Hier is de maximale score voor hem.
0: Ja, Keane Barry die ook nog wel op zoek is naar een goed resultaat op de Eurotour dit jaar. Won pas 1 van zijn 5 wedstrijden. En het was op de European Darts Grand Prix.
2: 140. Kinnikov 41.
0: Helemaal aan het begin van het jaar. Kan hij wel op 2-0 komen. En dat doet hij ook. Breekt hier de wall.
2: Third leg, it's Keen to throw first.
0: Gaat die dubbel toch een stuk sneller. 2 uit 8 voor Keen Berry op dit 100. Moment.
1: Ja, scorend. Gaat het allemaal makkelijk voor Keen Berry. En dan wordt het zaak voorziener om daar mee aan te haken. Eerste 180 er ook voor hem.
2: 100.
0: Schietler die dus op de wip staat voor plaatsing voor het EK. Hij staat 28e met, nou wat is het? 8000 meer dan de nummer 33 op dit moment. Het lijkt er dus nog goed uit te zien. Maar daarvoor moet hij nog wel wat wedstrijden winnen. En het is ook wel belangrijk dat hij nog wat gaat winnen.
2: 134, Martin de Qua, 89.
0: Want hij heeft echt nog wel wat geld te verdedigen dit jaar. Maar vooral volgend jaar staat er €250.000 op de ranking wat hij moet verdedigen.
1: Ja, dat zijn al die Eurotour-overwinningen komen eraan.
2: 75.
1: En al die goede resultaten.
2: 91.
1: Hij is nog wel geplaatst voor Eurotour 13 en 14. Dus daar gaat hij sowieso, als hij daar overwinningen had, nog wel prijzen gaat halen. Voor
2: Martin Kwa, 14.
1: Op dit moment voor Maastricht. Dat is het allerlaatste van het jaar. Daar zal hij misschien wel qualifiers moeten spelen. Als hij geen goede resultaten meer haalt.
2: Hij staat in ieder geval op het bord.
1: Ja, het zal toch wat zijn als Schieter gewoon weer, misschien wel de laatste van het jaar, of misschien wel begin volgend jaar, qualifiers moet gaan spelen voor Eurotours. Dat kunnen we ons eigenlijk echt niet herinneren.
2: 16.
0: Ja, dan zal het niveau van hem toch echt beter moeten.
1: Ja, Schindler is
2: 114.
1: Ik denk, hij is daar gewoon te goed voor. Ik denk, als Schindler het gewoon weer voor elkaar krijgt om wat vorm terug te vinden, dan hoort Schindler gewoon, in mijn ogen, gewoon 58. Met gemak bij de beste 32 van de wereld. En gewoon een standaard speler die op een Eurotour aanwezig is. Ja, als je de 3 gewonnen hebt, dan zou je toch zeggen, 55. Dat kan niet helemaal weg zijn in anderhalf jaar tijd.
0: Nee. Maar het komt er ook nog niet helemaal uit deze tijd.
1: Nee, had zelfs dit jaar nog op een vloertoernooi dat hij onder de 70 gemiddeld gooide.
0: Ja, en ook in verschillende statistieken zie je het echt omlaag gaan.
2: 132.
0: Speelde aan het einde van vorig jaar, begin van dit jaar bijvoorbeeld nog. 40% finishpercentage, dat zit nu onder de 35. Scorende gemiddelde, is onder de 100 gedoken.
1: Ja, het heeft allemaal met vertrouwen te maken als je op een gegeven moment niet de resultaten meer haalt. En je krijgt klap na klap na klap.
2: 134.
1: Dan wordt het allemaal steeds een stukje minder natuurlijk. Schindler, hier weer in de problemen in zijn eigen lek.
2: 85. Kienikov, 14.
0: Ja, dan kan Barry terugbreken.
2: Oké, dat doet hij. Keen Barry.
0: Dan was Schindler erg blij met die vorige leek die hij won. Maar hij staat hier weer ongedaan gemaakt, die break.
1: Ja, Barry staat gewoon goed te spelen, hoor. Gemiddelde van ruim 101. Nou, 4 legs.
2: 16. 125. 57. Ninety-six.
1: Dit is goed van Martin Schindler.
2: 180.
1: Zijn tweede.
0: Pakt daarmee het initiatief in deze vijfde leg.
2: 134. Martin de Kwal.
0: Kan hij voor de derde break op rij zorgen. Als hij deze 100 uit weet te gooien. Gaat hij voor twee keer tops? Nee, gaat naar dubbel 10.
2: 19. Keen ik wel 154.
1: Dat is één. Dat is twee. Hij mag naar tops. Oh, en deze zal wel even aankomen bij Martin Schindler. Wat een prachtige 154 finish is dit van Keen Berry. Hij krijgt er zelfs een vuistje voor van de tegenstander. Ai, ai, ai. Dan dacht Schindler terecht. Ik kan hier terug gaan breken. Pijltje gemist en dan krijg je zo'n hele zure 154 om de oren. Prachtige finish van de jongen hier.
0: Die doet pijn bij de Duitser.
1: Hij loopt al zo lang mee, Keen Berry. Maar hij zegt nog maar steeds 24 jaar.
0: Ja, die heeft nog een hele rijke dartscarrière voor zich.
1: Ja, hij heeft ook al een flinke carrière achter zich, kan je wel zeggen.
0: En het is bij hem altijd de vraag wanneer hij nou die volgende stap gaat zetten. Ik vraag me soms af als je naar hem kijkt en naar de stand van zijn pijlen kijkt. Of dit het beste materiaal is en het beste spel is om echt ver mee te komen.
1: Ja, ik ken Keen Berry denk ik al toen hij 12 of 13 was. Toen hij op de EK's en de World Masters bij de jeugd en zo. Toen gooide hij al zo. En toen was het echt een heel groot talent. Ja, ik denk toch dat met deze stijl dat het te fragiel is om naar de echte top te gaan. Kijk, dat het er af en toe in zit, terwijl dat Schindler hier nummer 3 gooit, dat weten we allemaal. Maar ja, ik denk niet dat dit
2: 122.
1: Richting bijvoorbeeld top 24 kan of zo. Ik denk dat Barry qua potentie het misschien wel heeft. Maar qua met deze stijl en qua superkleine flights en qua hoe de pijlen vliegen in het bord komen, ik denk niet dat dat mogelijk is.
0: Slordige beurt van Schindler net. Miste 20. Kreeg er door maar één pijl voor de dubbel. Die ging mis. Gooide die zelfs in de 8 in plaats van de dubbel 16. Maar goed, 120 voor Berger ook niet uit. Dus mag Schindler terugkeren naar dubbel 12.
2: Games
0: en houdt zichzelf in leven door zijn eigen leg te houden.
1: Het is wel echt een goede wedstrijd hoor, van beide mannen. Beide mannen zitten op 98 gemiddeld. Het kijkt fijn weg zo in de eerste ronde. En dan, ik moet wel zeggen, we lopen flink voor op schema zo op vrijdagmiddag. Was dat meestal, hebben we dat geluk niet, hè?
0: Nee, ze wisten haast te maken in Budapest. Het begin was nog wat moeizaam tussen Kevin Doets en Mazelin. Dat werd 6-4. Daarna zagen we een 6-0 overwinning van Andrew Gilding. Een 6-1 overwinning van Richie Edhouse. En Mike Kuivenhoven moest het laatste podium verlaten met een 6-1 verlies. En dan ook nog O'Connor tegen Price, die 6-2 won. Ja, dan gaat het hard.
1: Ja, dus
2: 99.
1: We hebben wel een slechtere vrijdagmiddag gehad hoor, op de Eurotour. Ik kan me ooit nog herinneren, vroeger werkte de loting anders. We hebben ooit een keer in Hongarije hebben we het gehad dat er twee Host Nation qualifiers tegen elkaar speelden in de eerste ronde. Nou, dat werd toen 6-4, maar die wedstrijd heeft gewoon 3 kwartier geduurd bij beide spelers 70 gemiddeld. Ja, dan kan het wel eens een lange sessie worden. Nu zit de tempo er in ieder geval lekker in.
0: Zet Keen Berry hem ook goed weg. Gaat deze 170 niet uit van Schindler.
2: 94. Keen Berry 76.
0: En dan is dit een belangrijke. Eén pijltje voor tops. Voor de hier. Die gaat er dan onder.
1: Ja, dan zal het wel uit moeten voorzien. Die echt een hele goede wedstrijd mee staat te spelen met Keen Berry. Eén pijl. Maar die valt er boven. En ik denk dat dat een beetje het verschil is met de Martin Schindler van een jaar geleden. En de Martin Schindler van 2026. Voorheen, als hij een wedstrijd 97 gemiddeld gooit op de Eurotour, dan won hij ze eigenlijk altijd vrij makkelijk. Nu loopt hij tegen een tegenstander aan. Die gewoon alles meegooit. En dan kijk je tegen een 5-2 achterstand dan.
2: 24.
1: En als je eenmaal in die hoek zit waar de klappen vallen, ook al gooi je zelf goed, dan zal je altijd zien dat je tegen een tegenstander moet die hetzelfde gooit of zelfs nog iets beter gooit.
0: Ja, terwijl hij toch ook in 5 legs van de wedstrijd een kans heeft gekregen op een dubbel. Alleen hij weet het niet te doen met 1 of 2 pijlen. Ja, en Keen Barry doet dat wel precies met die 1 of 2 pijlen op een dubbel. En dan begint hij ook nog eens met 180er, Keen Barry. En dan vervolgt hij met nog een 180er. En dan kan die laatste leg van deze wedstrijd wel eens een hele, hele vlotte gaan worden.
1: Ja, het zou een perfecte afsluiter zijn voor Keen Barry in deze wedstrijd. Hier in de eerste ronde van de Hungarian Darts Trophy. Wel 7 gaat ernaast, maar wat hij wel goed doet, niet balen, gewoon doorgooien. En hij staat in de leg, wat het voor hem kan gaan doen, na 9 darts op 56. Petje af, hij staat op een gemiddelde van ruim 102 inmiddels.
2: 140, Kino Kwan 56.
0: En dan mag hij het gaan afmaken op de dubbel 20, moet naar de dubbel 10. Dat is hem, voor Keen Barry, wint met 6-2. Van Marty Schindler, een gemiddelde van net boven de 100. En als hoogtepunt in de 5e leg voor 4-1. Die 154 finish, die deed pijn. Maar die was ook heel lekker voor Keen Barry. En hij is door naar de 2e ronde.

0: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
1: Bernie Ecclestone ging hier in 1985 weg en zei: en hier komen wij met Formule 1 nooit meer terug.
2: There was nothing there that was going to make it seem that it should come back.
3: Formule 1 terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
4: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
1: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.
5: Unieke kans die ik van de Lego groep krijg, dat ik als vrouw dat mag doen voor hun. Ik ben ontzettend trots. Ik geloof nog niet dat ik in de auto ga stappen en dat mijn avontuur daar gaat beginnen.
6: Lights out, F1 Academy is underway.
7: Kosterman achter een jacket en terwijl we dat zeggen is Kosterman er voorbij.
8: Dit is de enige kans die ik nu krijg om mezelf te bewijzen.
9: Ik moet naar voren, ik wil winnen. Dat was haar streven toch wel.
7: Oh, is daar schade voor Esmee Kosterman.
10: Ja, we eraan beginnen. Ik zeg, dan gaan we ook tot we je droom werkelijkheid hebben gemaakt.
7: Hier rijdt ze dan door het shot, mes tussen de tanden.
8: Pas toen alles klaar was, toen dacht ik van, oké, het is gewoon gelukt.

0: is mooi om de Spanjaard weer op het podium te zien. Cristo Reyes gaat meedoen aan zijn 8e Eurotour alweer van dit jaar. Won aan het begin van het jaar zijn tourkaart. Was weer terug. Speler waar we veel van hoorden. Voor 2022. Want in 2022 stopte hij er ineens mee. Zagen we hem een aantal jaar niet meer. En ineens was hij er dit jaar weer. En doet het waanzinnig goed. Zijn 8e Eurotour dus van dit jaar. Staat op dit moment 72e op de World Ranking van de PDC. Betekent dus dat hij zich in een half jaar daar naartoe heeft weten te werken. Dat is echt ongelooflijk knap, Marco.
1: Ja, en je zei, hij is nu 8 uit 11. Maar ik heb nog heel goed nieuws voor Cristo Reyes. Want volgende week in Praag, qualifier gewonnen, is hij ook bij. Daarna gaan we naar Antwerpen. Die qualifier won hij ook. En van Basel heeft hij ook al gewonnen. En dan doet hij het namelijk zo goed dat hij voor Maastricht nog geen qualifier hoeft te spelen. Dus we gaan gewoon alle Eurotours, gaan we Cristo Reyes gewoon in actie zien. En als je dan begin van het jaar je tourcard haalt en je speelt 12 van de 15 Eurotours. En je moet elke keer door de qualifier zijn. Ja, dat is echt heel indrukwekkend. Er zijn maar weinig spelers die dat geflikt hebben. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik ben heel blij dat Cristo Reyes weer terug op de Tour is. En ik denk heel veel mensen met mij. Kijk, heel veel mensen hadden wel gedacht, ja, die Reyes, zou die het nog kunnen? Nou, hij kan het nog. Ik denk dat niemand verwachtte dat het zo goed zou gaan.
2: Voelt hij?
1: Nou, dit is nou echt een aanwinst voor iemand die de Q-School heen dendert. En gewoon niet meer achterom kijkt. En gewoon waarschijnlijk eind volgend jaar met gemak in de top 32 van de wereld staat. Want ja, daar is hij goed genoeg voor.
0: Hij heeft een jaargemiddelde van 94, wint 2/3 van zijn wedstrijden. En dan is Q-School niet meegerekend.
2: 99.
0: Ja, dat is wel sterk hoor. Hij heeft al een finale gehaald op de Players' Championship, niet zo lang geleden.
2: 134.
0: Verloor die van Cameron Menzies. En op de Eurotour dit jaar haalde hij één keer een kwartfinale. Maar haalde ook nog twee andere keren de zondagmiddag.
1: Ja, kijk, het voordeel voor Reyes is, hij moet natuurlijk door al die qualifiers heen. Maar elke keer dat hij meedoet, het prijzengeld telt gewoon. Want als je als qualifier je plaatst voor een Eurotour, dan krijg je sowieso je prijzengeld voor de ranking. Dus of dat hij nou wint of verliest, natuurlijk winnen helpt altijd. Maar het is minimaal een keer 2000 pond wat er bij je ranking bij komt. Kijk, Ryan Joyce die moet hier deze wedstrijd winnen om het geld mee te laten tellen. Reyes niet.
0: Nee, ze krijgen het geld allebei.
1: Ja, dat wel. Het is niet zo dat Joyce voor niks, stel dat hij verliest, voor niks naar Boedapest hoeft te komen. Dat,
0: maar het telt niet op je ranking.
1: Je hoeft er ook geen medelijden mee te hebben. Nee. Ze krijgen een goede onkostenvergoeding. Zo is het wel natuurlijk.
2: 20. Ryan, you require
1: 100. Maar alles draait om ranking natuurlijk. Want iedereen speelt natuurlijk voor verschillende rankings. Voor de mindere goden. Terwijl dat George hier voor 167 voor de bullseye gaat. En hij gooit hier deze 167. Reyes mist 3 pijlen op de dubbel. En Ryan Joyce zegt boom, dankjewel.
2: Second leg, Christian de Thunfist. Game on.
0: Om de wedstrijd mee te openen. Relentless. 167. We zagen hem al een keertje 150 met 3 keer boel doen. Nou ja, dit was de gebruikelijke en ook de enige route. Maar wel een hele mooie hoor. En zeker als je Reyes bent en je 3 pijlen op de dubbel 20 mist. Dan komt deze wel even aan.
2: 100.
0: Ja, de laatste Eurotours voor Cristo Reyes waren wel iets minder succesvol.
2: 100.
0: Is namelijk 3 keer niet de eerste ronde te overleven. Verloor van Christoph Ratajski, William O'Connor en toen nog een keertje van Christoph Ratajski.
2: 79.
0: Betekent dus dat hij ook alweer een klein succesje kan gebruiken op de Eurotour.
2: 99. 45. Christo, you require 121.
1: Nu voor zijn eigen lek. Christo Reyes. Mag niet naar bolzij.
2: 83.
1: Ryan,
2: you require 157.
0: Het was 167 in de vorige leg, maar geen 157 in deze leg voor Joyce. Dus 38 voor Reyes. Ja, dat is een moeilijke, die dubbel 19. Stap naar links, moet hem eroverheen gooien.
2: No,
0: doet het niet.
2: Ryan, you require 64.
0: En de dubbel 16 voor Ryan Joyce, dat is heel vaak een zekerheidje.
2: 32.
1: Maar nu niet. Daar komt Reyes goed weg. Ja, nu scorend de baas, maar zal toch wel een keer een dubbel moeten gaan raken. Ai, ai, ai.
2: 36.
1: Had er ook nog dubbel 1 over, maar ja, hij zal denken, Joyce, normaal gesproken, die gooit die dubbel 16 wel uit. En dan is Reyes scorend zo goed in de eerste twee legs van de wedstrijd. Ja, kan geen dubbel vinden. En dan kijkt dan toch vrij snel tegen een 2-0 achterstand aan.
0: 8 missers. In deze leg mist hij er 5. En in die vorige leg mist hij er 3.
2: 100.
0: Dat is te veel van het goede voor de Spanjaard. Ryan Joyce, die alleen vorig jaar ook
2: 100.
0: Uitkwam op de Hungarian Darts Trophy. Want toen in zijn eerste ronde van Richie Edhouse met 6-2. Hij verloor bij de laatste 32 van het Duitse Martin Schindler. Ja, met Christo Reyes heb je dan ook niet de meest gunstige loting. Alhoewel hij wel 2-0 voor staat, denk je toch op papier als je de loting ziet.
1: Ja, dat had beter gekund. Dat had inderdaad een stuk beter gekund. En het kan hier zelfs 3-0 worden als Joyce weer mag gaan aanleggen op 64. Het zal nu wel moeten gaan via 17 en tops. En daar is Joyce over het algemeen niet blij mee, want die wil helemaal niet naar tops.
2: 24.
0: 8 pijlen tot nu toe gemist op de dubbel deze wedstrijd. Door de Spartan. Nu naar dubbel 9. Hij heeft er nog 1 pijl over. Dit zijn al 10 missers.
2: Oh. 32. Ryan, you require 40.
0: Dan tellen we er 11 in totaal al voor de Spanjaard.
2: Games on the third leg.
0: En Joyce raadt hem weer op.
1: Zou hij samen met Kevin Doets ingehoord hebben voor de sessie.
2: Fourth leg, Christo de Thokvist.
1: Ai, ai, ai.
2: Game on.
1: Waar het misschien wel 3-0 had moeten staan voor Christo Reyes, staat het gewoon 3-0 voor Ryan Joyce.
2: 140. 140.
0: 59. 100. Ja, Joyce die zich op zeker al heeft veilig gespeeld voor het EK, zo kunnen we wel zeggen. Staat op plekje 9. Met toch al 50.000 op de teller.
1: Ja, dan ben je wel zeker.
0: Hij had natuurlijk ook al een finale dit jaar. Verloor hij van Luke Woodhouse. Had ook al 2 keer een kwartfinale.
2: 57. Christo, you require 140.
0: En dan tikt het langzaam aan. Opnieuw zijn draaien als eerste op een finish. Ja, kan hem weg gaan zetten op tops.
2: 100.
0: Heeft daar dan zometeen ook wel alle tijd voor.
1: Ja, gooit ook met nieuwe pijlen. Zijn sponsor kwam best wel met groot nieuws. Waar ook onder andere Martin Schindler
2: 46. Bij zit.
1: Ja, gooit met een nieuw setje. Het lijkt heel veel op het, op het oude setje. Dit is dan ook wel weer een mooie reactie van Chris de Rijs. Na 11 gemiste dubbels is het dan eindelijk gelukt. Pijl 12 valt erin.
0: Het is niet nodig, zou je zeggen.
1: Nee, maar ja, ik snap het ook wel, hè. Ik denk dat zelfs amateurdarters dit wel herkennen in de competitie. Als je dan zoveel pijlen hebt gemist en je gooit er dan een keer een. Ja, en toch denk ik dat Christo Reyes nog lang niet kansloos is, hoor, in deze wedstrijd. Want Ryan Joyce stond dan wel 3-0 voor. Maar scorend is het allemaal nog niet bijzonder.
0: En het gemiddelde zegt ook niks, maar het is toch opvallend. Als je 3-1 achter staat, maar wel 10 punten hoger gemiddeld scoort dan je tegenstander. Reyes namelijk op een gemiddelde van 94. Joyce op een gemiddelde van 84. En hier is het ook weer Reyes die als eerst op een finish staat. Hij op 100. En dan de man uit Newcastle. Ja, die gaat hem ook wel goed wegzetten.
1: Nou, hij wordt hier zelfs zijn eerste 180. Dus komt nog maar terug in zijn eigen leg. Krijgt hij daar de kans voor. Reyes nu 85 over. Maar geen pijl voor de dubbel. En dan laat wel dubbel 8 over. Dit doet Ryan Joyce zo goed, hè. Scoren te minderen, maar elke kans die hij krijgt, gooit Ryan Joyce uit. En het resulteert dus in een 4-1 voorsprong voor de Engelsman.
0: 125. Hij is 4 uit 7 op zijn dubbels. Dat is bijna 60%. Dat is wel echt heel erg sterk, hoor.
2: 134.
0: Ja, ik had het net over Relentless. Die wel geplaatst is voor het EK. Maar die Christo Reyes die krijgt het dus ook gewoon voor elkaar in zijn eerste jaar terug op de Tour. Staat 22e. Hij heeft 34.000 pond bij elkaar gespeeld.
1: Ja, die gaat het wel halen. En zeker in de wetenschap dat hij alle Eurotours
0: Nog gaat spelen.
1: Nog gaat spelen. En daar ook gewoon allemaal sowieso in 4 van de 5 het prijzengeld al krijgt. Omdat hij via de qualifier binnen zou komen.
2: 57.
1: Hij gaat ook de World Grand Prix spelen. Ja, Christo Reyes heeft het droomjaar wat iedere speler wil die een tourkaart krijgt in zijn eerste jaar, zeg maar. Dat wil je. Je wil je gewoon in een jaar veilig spelen in de top 64. En dan gewoon meedoen met de grote mannen. Maar het is natuurlijk maar voor weinigen weggelegd. Ja, Christo Reyes. We hebben natuurlijk voor corona al gezien dat deze man het kon. Stond al een keer nummer 26 van de wereld. Ja, en als je het dan 4 jaar pauze gewoon weer flikt. En gewoon weer doet. En gewoon waarschijnlijk volgend jaar om deze 87. Tijd weer op die plek staat.
2: Daar
1: kan je alleen maar een diepe buiging voor maken. En toch zeg ik het nog steeds. Hij is nog steeds niet kansloos, hoor, in deze wedstrijd.
2: 55.
1: Want gemiddelde zit gewoon 10 punten hoger. Als hij dan ook nog een paar dubbels gooit.
0: Ja, en dan hebben we het soms over darters die in de top 10 hebben gestaan. Uit vorm zijn geraakt. Terug voor hebben gehad. Misschien buiten de top 10 zijn gevallen. Misschien zelfs wel buiten de top 20. Dat die dan terugkeren, dat heel erg knap is. Dat is ook heel erg knap.
2: 75.
0: Maar als je 4 jaar bent gestopt met darten en dan terug weet te keren.
1: Ja, en dan je sponsor belt van hebben jullie toevallig nog een setje pijlen van mij ergens liggen in een magazijn? Ja, hebben we wel. Waarom? Eerst even kijken wat Joyce doet. Kijk, met deze 70. Oh, en hij flikt het gewoon weer, hè, Ryan Joyce. Hij is echt de minder in deze wedstrijd. Maar alle kansen die hij krijgt, gaan uit. En waar het misschien wel 5-1 voor Reyes had moeten staan, staat het 5-1 voor Ryan Joyce. Ja, het legendarische verhaal voor het WK natuurlijk. Er was een qualifier in Zuid-Europa. Voor de PDC. Heeft hij, een paar weken daarvoor heeft hij zijn sponsor gebeld van hebben jullie nog een setje pijlen in het magazijn liggen van mij?
2: 135.
1: Ja, hebben wij waarom? Nou ja, ik wil weer gaan darten. Want hij had alles weggegeven. Toen is hij gaan trainen. Toen won hij de qualifier. En plaatste hij zich voor het WK. En toen zag je heel de dartwereld die echt wel veel dingen volgt. Die zag, dat zal toch niet dat Christo Reyes. En ik hoorde gewoon heel de dag boven de 90 gemiddeld. Dus iedereen dacht van, nou, hij zat om het WK. Maar zou hij dan ook Q-School gaan proberen? Ja, daar kwam hij vrij gemakkelijk doorheen. En wat ten eerste 8 maanden heeft deze man, zeg.
2: 134.
1: Een toevoeging aan de Tour. Dan zeg ik het zelf. Maar ik denk dat veel mensen zich daar wel bij aansluiten.
2: 100.
0: Ja, het lijkt nu alleen wel echt een moeilijk verhaal te gaan worden om nog deze wedstrijd om te keren. Hij had echt de kansen, zeker aan het begin van de wedstrijd. Miste daar alleen gewoon net wat te veel dubbels. Die eerste 3 legs kreeg hij 11 pijlen op de dubbel. En dan ging er geen één van in. Ja, en dan verloor hij dus de laatste 3 keer dat hij op een Eurotour kwam. In de eerste ronde. Dan lijkt dat helaas nu ook weer het geval voor Christo Reyes. Want dit is voor de wedstrijd. Maar deze 160 gaat nog niet uit. Kan Joyce hem wel goed weg gaan zetten.
2: 140.
1: Ja, die doet dat zeker goed. En dan zou je zeggen dat dit de laatste kans is voor Christo Reyes. 1 pijl. Weer 1 pijl. En deze keer gaat de dubbel er wel in. En zo is Reyes weer een lekje dichterbij.
0: Hij leeft nog, de Spanjaard.
2: 8 leg, Christo de Thofist. Game on.
1: Ja, we hebben 7 legs gespeeld. Hij is 7 legs scorend de betere geweest.
0: Ja, en het is ook al zijn 73ste Eurotour, hè?
2: 60.
1: Ja, dat komt natuurlijk voor.
0: Ja.
1: Covid heeft hij natuurlijk heel veel gegooid. En dat zou je dan niet verwachten, hè, van een nieuwe tourkaarthouder weer natuurlijk.
0: Het is niet dat hij onervaren is.
2: 60.
0: Dat is echt een ongelooflijk hoog aantal.

0: kleine gaatje.
1: Van Joyce in ieder geval zijn 100ste wedstrijd. En als je naar die afgelopen 99 kijkt, heeft hij in ieder geval een positief percentage. 56 gewonnen, 43 verloren. Het lijkt erop dat hij naar 57 gaat. En toch zeg ik het. Hij moet die laatste lek nog maar zien te krijgen. Kijk, als hij maar op een dubbel staat, dan zal het wel goed komen. Maar naar die dubbel toewerken, dat wordt lastig voor Ryan Joyce. Het gemiddelde zakt en zakt bij de Engelsman. En Reyes,
2: ja,
1: die trippels gaan vrij gemakkelijk.
3: Opnieuw is team scorend weer ver uit de baas.
2: 93. Christo, you require 48.
3: Alle tijd en ruimte voor deze dubbel 20.
2: Games on the 8th leg.
3: Ja, die gaat er dan ook weer in.
1: Ja, 5-1 wordt 5-2 wordt 5-3. En dan zal het nu toch wel moeten gaan gebeuren voor Ryan Joyce. Dit is de leg die hij zelf mag beginnen. En dan kan je maar beter beginnen met 140.
3: Moet hier nog een triple gaan gooien om in de buurt te blijven.
2: 134.
3: Ja, dat doet hij dan ook.
1: Joyce begonnen met 140 en 100. Nu naar de 17 toe.
2: Om een finish over te laten.
1: Ja, dit is scorend de beste leg van Ryan Joyce in deze wedstrijd. Hij heeft het nodig ook. Reyes heeft een triple nodig.
2: 86.
1: Ja, niet die.
2: Ryan, you require 130.
3: Ja, en dan mag Joyce nog terugkeren. Wilde voor de 18 gaan met die laatste pijl. Die belandde in de 1. En dan staat er nog een vervelend hoge finish.
1: Ja, 89 is nog niet zomaar uit hoor. En Reyes zet het even weg. Hij had dubbel 18 over.
3: 98 voor de wedstrijd. 20. En dan naar Bullseye. Ryan Joyce. Hij kan hem gooien. En hij gooit hem. Aan het begin van de wedstrijd gooide hij hem voor 167. En aan het einde van de wedstrijd gooit Ryan Joyce hem voor 89. Hij wint zijn 100ste wedstrijd op de Eurotour. Van de Spanjaard, Christo Reyes. Maar het is Ryan Joyce die door is naar de volgende ronde.

0: Bayern München. Zien we toch een hoop grote namen aan de aftrap. Musiala. Kane.
1: De 2-1. Perfect in het hoekje.
0: Heerlijke goal. Olise. Het past precies. Echt wonderschoon.
2: Deze schaal. Ja, hier gaat het om.
1: Bayern München is de beste van Duitsland. En het feest kan gaan beginnen.
3: Viaplay, de beste kijk op sport. Topspelers.
2: Cruciaal moment van de wedstrijd.
3: Keiharde finishers.
4: Alle ruimte in die dubbel 16.
3: Pure dartsbeleving.
4: Game, shot en de match.
3: Een epische strijd.
4: Omdat het kan, omdat ze allebei heel erg goed zijn.
3: Kijk live naar de Eurotour darts. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: De laatste wedstrijd van de middag is tussen Dave Chisnell en de 20-jarige Andras Borbeli. De tweede Host Nation Qualifier die we deze middag in actie zien. Het is niet zijn eerste wedstrijd op de Eurotour. Speelde er hiervoor al 3. Waarvan de laatste, ook op deze Hungarian Darts Trophy vorig jaar, toch wel een mooie was. Hij won hem niet, verloor hem met 6-4 van Luke Woodhouse. Gooide wel een gemiddelde van 97 en de mooie 170 finish.
1: Ja, inderdaad. Hij won 4 legs tegen Luke Woodhouse. 3 daarvan waren met de bullseye. Komt nog regelmatig terug in hoogtepunten. Voor de 90 uit. Nog een finish met een bullseye. En natuurlijk als klap op de vuurpijl 170. Ja, dit is een van de jonge talenten waar we het in het begin van de uitzending over hadden. Toen Milan Biro speelde. Dit is er eentje om in de gaten te houden. En dit jaar speelt Andras Borbeli een uitstekend jaar. Weer door de qualifier heen gekomen. En hoort gewoon bij de beste spelers van Hongarije op dit moment. Benieuwd wat hij kan tegen Chisnell. Want ja, Chisnell. Ja, wat zullen we Daan zeggen van Dave Chisnell? Soms is het goed, soms is het fantastisch. Maar de laatste tijd is het ook heel veel niet zoveel, zeg maar.
0: Nee, het is heel vaak minder dan goed. Ja, en dan is Chisnell ook zo'n speler die echt wel een